0: Er komt iemand jongen in, we brengen je de bal.
1: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland?
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De krullenpartij in Wommels.
2: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland. Wij willen

Sneuntemintje, live bij Omroep Friesland, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uitzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemintje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste

0: scootjes, jong.
1: De keertsen.
0: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer-evenementen.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
2: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar dodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder
2: wel. Nou, bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Onderweb.
2: Alle dagen tussen 12 en 1.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
5: Ik voor de Scootsjepoel.

0: Wat of waar hoort vooral je tjen om politiek actief te worden?
1: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
0: Backstikken. Dit weekend in Friesland Doc.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland, non-stop.
1: De best.

0: Daar komt iemand zijn oren in. We brengen je de bal.
1: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland?
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: krullenpartij in Wommels.
2: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland. Wij

0: Sneunt een beetje. Live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uitzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneunt een beetje om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Manik Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: woorden klappen.
1: Ik disse simmer binnen ze de weg.
2: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oeh, wat een klapper.
0: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjeel?
3: Tuurlijk.
1: Bij het SKS Scootsjeel.
4: Net een serieuze podcast. Dus het
0: kerstkansjeel.
1: Alle wedstrijddagen.
0: Een stukje Jim Go.
1: Te vinden op Spotify.
0: Dit is Good Night, jongens.
2: Mijn favoriete podcast-app.
0: Je verwacht je dat.
1: En omroepfriesland.nl.
0: Oh, de klapper.

0: Street. Ze zitten er bovenop.
1: Nou, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder
2: wel. Nou, bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Onderweb.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
5: Ik voor de Scootsjepoel.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse Waddeneiland Noordenij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van alle Europese voetbalbonden. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt vandaag 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: Maar eer iets.

0: Joan Osborne.
1: Except for the Pope, maybe in Rome.
0: And one of us.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: My Erik Seijers.
4: Ik voel het ultra goed, grandioos. En ik alle krijg naar mijn maten, want zonder hun... Stien ik net.
0: Ja, dat zei het keertster Jesse Steenstra. Hij woont juster de PC in Frenscher mij Menno van Swieten en Rick Minnesma. En wat u erop een takening. En Jerveen pakte de overwinning bij het scootsjesiel op Lemmer.
5: We zitten er een hele week wat zien om te heken. Michel misschien een beetje. En dan is het mooi dat het nou lukt.
0: Ja, mooi dat je hem dat toch inkopje. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tongensje, het is de 30ste. En ik zit dus even te zien, er ben al heel wat, wat harkers wekker al. Ik zag het Jelke weer een mooie koffieplaat instuurt. Tjalkje, die had het horenplaat van R.E.M. En ik zag al een goedemorgen van Jaap. En ik zag het Jelke er al heel betiert bij wie trouwens.
6: Oké, hoewel het wie dat?
0: Ik zag hier om 4 van Jelke Seizen, ziet er al voor.
6: Oké.
0: Nou. Nou. Daar komt ook wel mooie muziek voorbij natuurlijk in de non-stop.
6: Ja, ja. Absoluut.
0: Dan was de Orde Media weer naar Lutsen.
6: Ja, ik wilde de vaart net uw programma helpen, maar ja, dat is net fleurig nijs. Het nijbestaan van de slachtoffers van de dierlijke onreding in Vogelwaarde, waar we treien ben en een squaddirecteur omkwam, die reageren met al griezen op het roekeloze rietgedrag van de automobilist die dit ongeluk veroorzaken. En de Ierse muzikant en Oscarwinner Glenn Hansard is verstoord bij een motorongeluk in Dublin.
2: Jochen Oeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: En de dag die begint met zinneskienwaar. En het is mij een maat rond vrij krachtige zuidwestenwind in de Rin van de Moon. Het gaat als 23. Het is toch een stukje ongenamer als just. Tenminste, vind ik. Ik maar een mening. Dit is Bluff.

0: Er komt mij wat nieuw werk aan van deze beiden. Van Counting Crows en van Bluff. Want er komt een nieuwe gearworking aan. Wanneer die plaat dan uitkomt, dat is de grote vraag. Het is in elk geval al opnaam. En dan is het afwachtje op nieuw werk van Bluff en de Counting Crows. Dit weer Holiday in Spain.
1: Om het njoggen horen. Friesland van de Moor.
0: Mijn Menno van Zwieten, Rick Mersma en Jesse Steenstra had de 123ste PC in Frenchier Justus in verwachte winnen kregen. In de finale weer toppatour van dit jaar. Te sterk van Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Jesse Steenstra die zit erop een takkening en Geert van Thun zocht waarom op die PC van Juster.
2: De 123ste PC kreeg uiteindelijk de winnaars die we eigenlijk in al die jaar wel verwachten gingen. Menno van Zwieten, Rick Mersma en Jesse Steenstra stien uiteindelijk bij de kroonzen van de directietenten. Ja, het wier wel wat een aparte lotting, maar doet het petoel van Matten Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra in de tweede list onder kant zetten waard. Doet Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra de eerste omloop net wisten door Libië. Toen wist niet wel,

0: soer worden, want ze hebben alle treien het beste een oordeel gewoon in deze overwinning. De koning waard uiteindelijk toch weer Tjisse Steenstra. Ja, toch weer Tjisse Steenstra. Maar ik moest het hem toch even vragen. Had hij misschien toch dat misschien ik wel een oorkening werd gekoord tussen de
1: Nou, ik denk dat bij Machine Train Joort fenomenaal winnen. We hebben alle drie heel weinig momenten gehad dat we gewoon heel dat we gewoon net goed winnen. Dus ja, in die zin dan verzin je het uiteindelijk alle drie. Nou, ik heb dan een dubbelfunctie. Misschien dat wat zwitter weegt. Ik weet net hoe mensen het zeggen, maar ik voel dus alle drie heel grandioos. En ik alle krijg dan mijn maten, want zonder hun. Steen ik hier ik net.
0: Nee, dat mag duidelijk wezen. Want in de finale dan neemt Tjisse of neemt Menno op. En is hup, het foto.
1: Ja, de hele finale en de finale vond ik Menno heel sterk. Hij heeft een soort scoort. Ja, dan ik genieten van mij. Daar geniet ik van. En daar is Jurke Granoy. Dan hoor je net, dan hoor je zelf net. Want dan kun je jezelf die tred omloop. Kun je dan jezelf wat in acht nemen. Want ja, dan is dit nog een finale. Die wil je gewoon winnen en dan mag je scherp zijn en vanaf begint het aan.
0: En dat wie hem en daarmee hebben we met prachtig binnenhellen. Nou ja, de Hesmi verteld over oerpaak Mensen de Vries. Die had die Keningspries voor jong, maar voor die telt het. Dat zei Gingeseur. Hij had hem voor jong, maar hij wierde dus gewoon die Kening toen in 1903.
1: Ja, hij wierde gewoon. Ja, mooi en hol, zeg ik dan. Maar ja, goed. Misschien is het goed heet. Dat er een wijhoud dan als je maat die stapjes zoeken en die alsnog teruggeeft.
0: Eigenlijk is dat een rotstreek, vies ik
1: ja, maar ja, goed. Je bent in het bijwest en je weet het verhaal. Maar ja, goed. Dat hij een mik voor jou ook uiteindelijk wint, dat is ik. Dat jou verloren hoe goed dat hij vroeger ik weet.
0: Hij wie absoluut.
1: Ja. Nou ja, dus ja, jammer. Toen leefde ik nog net. Jammer dat je dat net zegt. Het was een hele hore tijd. Ja. Maar hij zal ik heel goed wedstrijden.
0: Ja. Nee, maar goed, er ben meer zoals een Piet Jesse Faber, die denk ik voor jou ook een koning werd. Ja. Dat is echt een fenomeen. Dat is echt een fenomeen. Dat heeft dat echt al die wel bereikt. Maar door neemt altijd die een oerpaak. Ik vind dat samen wel.
1: Ja, ik vind dat, dat is familie. En dat is heel dichtbij. En hij het, als Lies Jonkie, hij het er oer. Dit ben een hele mooie verhaal. Er zijn nog prijzen van hem. Dus ja, die ben nog bij ons in de familie. En dat doet mij ook heel goed. Ja.
0: Je bent ook wel een hele grote prijzen van die in de familie, Tjisse, hè?
1: Ja, een heel soort. Ja, het houdt maar net op, Jan. Nee, het is geweldig.
0: Het is een seizoen om nooit te vieren.
1: Nee, ik denk, ik zet er een handtekening onder dat van al die mensen in. Maar dan moet er heel wat gebeuren. Ja.
0: Mooie overwinning, mooi kennisskip. Vierde keer, Meester de Vries. Ik zal hem nooit via te trissen en daar ik net.
1: Nee, dank u wel. Zeker net, dank u wel. Dank u wel.
2: De media van de morgen.
3: Ja, en dan is het weer back to normal succes.
4: Ja.
3: Natuurlijk in de sport zijn we nog net voorbij. Maar...
4: Nee. Maar er is natuurlijk ik oornijs.
3: Vanzelfs.
4: Daar ben je net al te fleurig van. In de nijbesteen van de slachtoffers van dat slimme verkeersongeluk op Alphen Juni in Vogelwaarde, die he mij oud griezen kennis nam van het asociale en roekeleerse rietgedrag van de vertochte en de gigantische reeks grove verkeersovertredingen die hij op zijn jonge leeftijd al begien had. Hij is 20 jaar oud, deze chauffeur. Komt uit Litouwen en die hier al een hele reeks on overtredings op zitten. Hij ging keer op keer in de fout. Zo'n dagen vrouw ging het onderdeerlijke ongeluk. Hier die al zandjes snelheidsovertredingen begin op de dijs van het ongeluk zelfs al drie keer wie die flitst. En er ben op zijn telefoon ik meerdere filmpjes voen dat hij hem zelf filmt. Wielen ze mij hele hege snelheid riet. En ik hoor een dubbel teruglutsen een streep meestal inhellend en zo.
3: Oh, maar het zelf bewieslijst.
4: Het zelf bewieslijst, inderdaad. En meestal zijn toen ik al van die auto toe komen. Een hege snelheid omrijden. Die is toen uit de bocht vlijn. Dat is een hele lange bocht is dat. En daar neist, ja, daar fietste dus een klasse. Die kwam van een squalkamp. En daar zijn dus drie bandjes. En de directrice van de squallen. Die zijn dus omkomen. Dit is een man. Maar die auto die nou, gewoon dwars door die hele groep rijden is.
3: Zo.
4: En dit zit er dus achter. De rechter had dan juster ik zijn van deze man bloedvrees vers zitten.

0: Het is gewoon een gevaar voor de mierskip. En hij had ik net weinig zelfinzicht, zei de rechter, in zijn rietgedrag. Dus ik ben bang dat als hij vrijlitten wordt, dat hij vandaag weer in de auto stapt en dan weer dit soort zaken doet. Op het dijst trouwens van het ongeluk zelf, hier die ik nog een brandde er een lampje in zijn auto dat zijn stuurbekrachtiging net werken.
1: Oh.
0: En net sinds de dat is hij gewoon toch weer op hege snelheid dus rieten gaan. Ja,
1: nou,
0: daar wil je net vooral vleurig van. En dan ik nog nice, wat ja, dat rekent dus beiden een beetje, Eriet.
2: Nou, ik het heb mij gekregen, dus nee. Vertel ze het me van een morgen.
0: Nou, ik zit juster in de auto, doe ik het jaren nice. En ik weet toch wel een beetje onder de indruk. En ja, ik weet net dat soort mensen hem kennen, maar Glenn Hansard, dat is een Ierse muzikant en zelfs Oscar-winner. Heb met zijn muziek heeft hij een Oscar woen. Die is juster op 56-jarige leeftijd in Dublin om het leven kwam bij een eenzijdig motorongeluk. Hij liet een vrouw en een bandje liet hij achter. En hij was jarenlang de frontman van de Ierse rockband The Frames. En hij had dus ik acteerd. Onder andere in een rol als stripmuzikant.
2: Falling Slowly, uit de film Once.
0: Ja.
2: En dat is die film die derde keer inderdaad.
0: Ja, precies. Nou, en daar had hij dus die Oscar mij woon. Toen hij die Oscar in ontvangst nam van acteur John Travolta, net de minste. Toen zei hij helemaal verbijsterd van, wat dof hier, dit is krankzinnig. het prachtige muziek maken, echt. Dus ik mij een reden dat ik toch nog even aandacht hiervoor wil. Want gewoon een groot verlies voor de muziekwraad. Zelfs de Ierse premier had hem erover uitlitten. Dus dat zei ik wel wat over zijn status. En we hinten van de morgen over van, ja, we moeten eens even een plaat van hem draaien. Alleen welke, want het zijn volle mooie platen het hij maken.
2: Ja, hij
0: een keuze maken.
2: Hij geen dikke hits gewoon.
0: Nee, wie geen dikke hits.
2: Dat is dus voorbij me.
0: Even voor zitten gingen, ja. Het is prachtig.
2: En ik denk voortaan echt een yes-plaat. Volgens mij, Jerem heb ik voor het eerst in de jest. En ik dacht van ja, dit is een in en al jest deze plaat. Dus ik ben wat te betieren dat betreft.
0: Ja.
2: Maar het is schitterend noem maar. Ik meen de blazers erin. Dus ik ga vooral even zitten om in zijn mond te bedenken.
0: Als ik vis te betieren verstaan. Dus wat dat betreft past het wel.
2: Daarom. Dit is Glenn Hansard en Her Mercy.

0: Glenn Hansard wie dat. En Her Mercy.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsession.
0: Het scootsje van Jereveen had juster het SKS-scootsession bij de Lemmer won. De wedstrijd wie wel wat kwaad als hoors, omdat er net een soort wien stier. Op een gegeven stuit voelde wien haast Jon Dalfort. Daarom leidde wedstrijdleiding de finish naar Oordel Oren Sion, maar in het wetter van de Lemster bij. En Jereveen wie dus de eerste die er doorheen ging. Slagjouwer Andor Faber.
3: Ze hebben de eerste die winning van dit kampioenskip binnenhellen. Ze kwamen hoe de finish. En de blierskip bij de eerste bemanning. Ja, we spraken van gereserveerde blierskip bij Sietse Brouwer. Even het high five bij adviseur Roelof Bouwmeester. Nou, wel even de dikke kroep bij Harmen Brouwer. En ja, wat dat onbelangrijk. Hebben de Brouwers wel eens uitbundige schoen als hoe ze deze overwinning vieren. Maar hij is binnen en dat is wel een mooi succes. Want het is een nota aan kampioenskip van Neert van de regering. Kampioen, maar ja, dat redden ze dan toch wel een beetje met het die-succes van Joet.
0: Ja, geen grote blitzkip bij de bemanning van een scootje van Jereveen, want de prestaties die vallen wat aan dit jaar. Winst in het klassement zit er net meer in. Maar nou hebben ze dan de eerste die-winning te pakken. Verslaggever Arine Boer, die praatte met skipper Sietse Brouwer.
4: Sietse, allereerst lokweenske.
5: Dank u wel.
4: Het wie wat zunigjes, het gejuich.
5: Ja, wie is dit? We zitten er een hele week wat zien te ik en mezelf misschien een beetje. En dan is het mooi dat het nou lukt.
4: Ik jij op het achterdek van het finishkot klonk, toen jij ik eindelijk.
5: Ja, voor sommigen is dat of zo. Ja, voor mij ik. Ja, dat is misschien. Wij willen altijd misschien voor het kampioenschap. Hè, en dat is voor u zo hoor, al even. Ja, dat is voor u jammer. Maar ja, liefst is het mooi dat we nog wel winnen. Dus hartstikke best.
4: Ja, wanneer is er in de gaten van, of wanneer heeft van diezelf met de bemanning bepraat van ja jongens, het kampioenschap is wel oer. Wanneer wie dat dan van Jim?
5: Juster wie het wel echt wel duidelijk. Misschien nou je juster wel. Maar ja, dat is wat het is. Ja. Ja.
4: Ik heb ook begrepen juster wie de crisisoel is, hè? Maar het bouwmeester er nog bij.
5: Oh, net het voelt wat hè. We hebben het er altijd even over, dus dat is wel leuk. Ja.
4: Hey, maar je hebt wel alles om dieren, want ik begreep van meerdere keren is het koetsje uit het wetter hellen om alle rotsen aan de onderkant voor je te hellen. Ja, ziet ze, dat wist ik, weet alles.
5: Ja, ik heb het in de gaten. Nee, maar wie is wat het is? Je probeert altijd even net lekker heen, dat als je dat gevoel hebt, dan probeer je van alles uit te sluiten. En dan ben je dat soort dingen ik bij. En dat voel ik al heel wat aan. Ja, weet je, het is wat het is. Dit is een hele mooie overwinning. We hebben er echt super, super mooi bij de start. We wilden graag de pin starten. En dat wie is doel. En dan rond voor de wal. Nou, dat kwam hartstikke mooi uit. En dan koers mooi het gotcha maatje van dadelijk. Nou ja.
4: Dat is mij hier op een gegeven moment hier wel 2-3 minuten naast vastsprong op jou.
5: Ja, nou ja. Ach ja, voor wat het waard is.
4: Voor wat het waard is. Maar van, ja, kampioen wil je hem net meer. Wat is nou de doelstelling nog van dit kampioenschip? Wil je nog podium? Is dat nog realistisch? Ja. Of gewoon een die-winning nog?
5: Ik heb geen idee. Ja, sowieso voor de die-winningen natuurlijk. Maar ik weet net hoe vier we bij het podium waar binnen. Nou, we krijgen misschien wel een peer wat een opneuker. Nou, maar ja, dus een shit wil je nog 2 patjes. Dus de shit wil even stingen. Dat komt helemaal goed.
4: Zet hem op.
5: Dankjewel.
0: Dat wordt het scootstation. Nou, Taylor Swift. I see.

0: Daar komt iemand zijn oren in. We brengen je de bal.
1: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De Kreulenpartij in Wommels.
2: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
1: En van 12 uur aan, ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
4: Een minuut over Jelverson is het. Fijke, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Een halfjarig jonkje dat juist een beetje vermist rijk op Skielge is na een zieke actie van haast 2 uren in Goede Soens weromvoen. De jongen wie met zijn paak en beb op het strand bij West on Zee, maar die konden hem op een gegeven moment net meer vinden. Er werd een oproep via Burgernet verspraat en de politie had met quads, auto's en hinders het strand aanzocht. Uiteindelijk is de jongen tussen de strandbezoekers voen. Er had juist een beetje kwartier brandweest op het dak van een pizzeria in Ljouwert. De brand is binnendoor ontstien in de boppenwenning van Paan en is daarna oerslijn naar het dak. Marco Kinderman van de brandwacht oer de aanpak van de brand in de dichtbebouwde binnenstad van Ljouwert.
6: Nou ja, het is de binnenstad, het is dichte bebouwing. Dus het is altijd even schijn van webbaan, hoe kunnen we erbij komen. Toch een eerste goede inzet van de eerste korpsen, of van de eerste ploegen. Hebben we van bovenaf via de heegwerker hebben we wetter op het dakterras kregen. Dat had echt een prodedien en dat trof weer de brand grotendeels uit.
5: De brandwacht van Ljouwert had vannacht een hinder rijden uit een sleet onder het halt bij Deinem. De hinder bedaarde door een onbekende oorzaak in het wetter en kon er zelfs niet uitkomen. Wie vanwege de begroeiing op de walskant dreeg om bij het hinder te komen. Bij de reddingsactie wie de helft van de boer nedig, maar die reageerde net op het doorbel. De brandwacht broekte daarom de sirene om de boer wekker te krijgen. En dat slagen. Mijn Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra had de 123ste PC in Frenzer juist als zijn verwachte winnaar kregen. In de finale wie het toppartour van dit jaar te sterk voor Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Het waard 5-2 en 6-6. Tjesse Steenstra is uiter op een takkening, maar dat wie hem zonder zijn maten net slagen.
7: Nou, ik heb dan een dubbelfunctie. Misschien dat wat zwitter weegt. Ik weet niet hoe met z'n jongen, maar ik voel het ultra goed, grandioos. En ik alle krijg naar mijn maten, want zonder hun stin ik hier ik net.
5: Nou, dat is mooi dat er zijn maten er nog even bij neemt.
8: Ja.
5: Een verzinnen kening, denk ik.
4: Fijke, dank u wel. We gaan terug naar het Waarberucht. Tjitske Wiepinga, goeiemorgen.
9: Een hele goeiemorgen.
4: Juste, dus een warme dag. Hoe komt dat, Joert?
9: Nou, Joert, ik heb wel eens nog geniertje van. Ik werd hege temperaturen, simmerske weer op een heel soort plakken. Zo'n 20 graden met een heel soort plakken er wel in zitten. Maar zo warm als juste, nee, dat is heel net slagje. En dat komt omdat we Joert de wien uiteindelijk uit een oren hoeken krijgen. Nou, de temperaturen op dit stuit, we komen dus van uit een hele warme dag, maar ik een warme nacht. Skielge is het nou 21 graden, dwaaien 20,4, dan wordt 20,2. In Grouwse leidt het kwik krekt even onder de 20 graden. Laagst dan de wet dik boppen 22,3 en Bakkeveen zit op yoghurtje 3 graden. Nou, wat ik verwacht is dat Sahel waar de Mjantiet de temperatuur alweer op zijn 23,24 graden zit. En dat is makkelijk voor zelfs als je nu al op zulke hege temperaturen zit. De wind is nu nog zuidwestelijk, heel zwak, ontmatig. En die viert nog hield die warme lucht om. En we zetten de dij uiteindelijk maar nog een heel soort rondte voor de zinnen. Nou, er komt wel wat verroring in. De wind die helpt de komende uren nog even tijdelijk om. Plus, er komt vanuit het zuidwesten maar wat bewolking opzetten. Nou, dat zullen we nu al wat ontsteen eigenlijk. En dan hebben we van een beetje nog wat meer bewolking. En de wind die dan al wat meer uit het westen op het noordwesten draait. Of waait, moet ik zeggen. Maar hij zakt al wel wat aan. Maar juist dat westelijke en dat noordwestelijke component, dat zorgt ervoor dat de temperatuur uiteindelijk stiekem bloed op zijn 23 graden in het kustgebied. Ons aan 22 graden dipper het land in. Nou, en dan hebben we jong wel aardig wel wat bewolking, maar voor eerst nog droeg. Dus toch schiet ik de zinnen er nog wel even zolang dat er nog boppen is voor zelfs. Maar wat we ik merken, Sille, is dat zuidoostelijk voor nu nieuws al wat buien ontstaan en dat die richting Duitsland loeken. Nou, dat zullen we misschien aan het einde van de middag. Ik wil wat schenken dat we richting die kant opzuggen. Ik heb mooie gezichten wijzen, maar bij ons bloed het voor eerst nog droeg. En dan is het zei waar die jongen ik nog zo'n 21 graden. Nou, de wien, die wordt ze staan gewoon eerstelijk. En dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n zandje graden boet nu. Want ik jong, of vannacht zullen het een dreig verhaal wijzen om in de bebouwing dan weer onder de 20 graden te scoren. En wat we ik merken zullen is dat aan het einde van de nacht in het noordwestelijk kustgebied dat daar wat onstabiliteit zit en eventueel ik alles even een eerste bui oerscoot.
4: Ja, ja, dan zijn ze dus voor eerst bloot het droeg, maar dat bloot dus net zo.
9: Nee, we kennen morgen echt wel wat wetter verwacht je. Het zal een buien gaan, benamen het noordwestelijke part van de provincie. Hey, we zitten morgen echt, we bevinden ons precies onder de strie tussen warme en koude lucht. Lege en hege drukke bierten die vechten het morgen uit. Precies boppen us en dat smiet dus buien op. Zeker in het noordwestelijke kustgebied, dat daar zetten we morgen hier dan ik mij uit eind. Ja, en die regio bloedgevoel. Gevoelig voor buien morgen. Dat betekent dus dat we ik wel aardig een temperatuurverschil verwacht ze kennen morgen. Zo zal het in het noordwesten nou een gratis 18 jochentje worden. Wielst dus in het zuideesten van de provincie het nog wel mogelijk wijzen kennen om 22, misschien wel 23 graden te hellen. En verder de wien in trogsneed uit het noordeesten zwak ontmatig, maar voor de buien uit ken er even oorloeken en bieden buien bin poesters ik mogelijk. En verder, nou, een afwisseling van wolken en zinnen. Ik jippe de provincie in, mogelijk een bui. Maar Mornier concentreert hem dat benamen in het noordwesten van de provincie.
4: En dan hebben we een fruitje naar het weekend daar. Hoe komt het dan?
9: Nou ja, dan hebben we eigenlijk wel hele noffelijke omstandigheden. Dan komen onder invloed van nijhege drukke biert. Het bloed dan ik weer droeg. Mix van wolken en zinnen. Zowel op sneeuw als op snijn. En dan hebben we wat meer een noordwestelijke en een noordeestelijke wien. Zwak onthegutmatig. En dat betekent dus dat we noffelijke temperaturen hebben. Maar die wien van CA zijn 21, 22 graden in het kustgebied. 23 tot 24 graden wat jippen de provincie. Nick, in de nacht heb ik een 10 graden als minimumtemperatuur staan. Dus ja, noffelijk zeker in het weekend. En in dat meen je, dan merk wel dat we weer wat onstabiliteit in de buurt hebben. Er zijn wat buien zuidelijk van u's. En het liep erop dat we daar op meen je in de ring van de dijk maar te krijgen hebben. Maar daar vooruit zoet naar Wolles 24 of 24 graden willen kennen. Of kennen willen, moet ik zeggen. Dat hing het dus af van de buien. En de wien dan, wat eerstelijk matig rond vrij krachtig.
4: Tjitske, dankjewel.
9: Ik krijg die in. Want waar?
4: Sis het maar. En er komen alweer wat een mooie koffieplaten binnen. Maar ja, goed. Zelfs nu krijg ik even onderdacht van Glenn Hansard.
3: Ja.
4: En misschien denk ik toch wel, ik weet ook een plaat van Glenn Hansard.
3: Dat mag altijd.
4: Dat zo natuurlijk in. Hè. Of
3: af en
4: toe. Elke is het een vrije keuze. Welke plaat jouw die energie? Welke plaat zoest ook graag jij om deze tijd een beetje. Nog te beginnen, stuur die maar terug naar 0620 via 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Skeffer en Mathilde.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Mijn ploeggenoten van de Universiteit van Delft, doch Finn van der Waal uit Jesterzee mij aan de American Solar Challenge. Het is een wedstrijd van wijn die rieden op zinne-energie. Finn en zijn teamgenoten die binnen dit weekend begonnen in Minneapolis in het noorden van Amerika. Via onder andere een pad van de bekende Route 66 is de finish dit weekend in Texas. En verslagjouwer Arjen Visser die bellen met Finn en vragen wat de American Solar Challenge nou correct omdraait.
2: De American Solar Challenge is een race voor auto's op zonne-energie. Het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk kilometers te maken. En dat kun je doen door een stuk te rijden. En aan het einde van een bepaald stukje kun je ook nog een aantal extra rondjes rijden. En ja, het doel is dan om aan het einde Texas aan te komen met zoveel mogelijk kilometers op de teller. En dat allemaal op zonne-energie. Dus je begint met een volle accu. Dat is het. De rest moet je bijladen op zonnecellen.
3: Ja, je hebt toch dat met een speciale auto, de Nuna Tretien S. Kun je eens vertellen wat die auto correct is? Hoe zit die eruit, Pigelix?
2: Ja, het is een hele aerodynamische kleine auto eigenlijk. Met 6 vierkante meter aan zonnepaneel erop. Wat bijzonder is wij hebben dit jaar 2 of 3 eigenlijk uitschuivende vinnen. Waarmee we eigenlijk kunnen zeilen op de wind. Dus als er een wind vanaf de zijkant staat, dan halen we daar eigenlijk voorwaartse energie uit. Zo eigenlijk niet alleen de zon, maar ook de wind te benutten. Als je ernaar kijkt, het zijprofiel is eigenlijk lijkt een beetje op die van een vleugel. Dus het is allemaal zo aerodynamisch mogelijk.
3: Wat is Craig Dien rol in het team?
2: Ik ben tijdens de designfase ben ik verantwoord voor het elektrisch systeem. Dus dat is het. Ik heb vooral bezig gehouden met het zonnepaneel en dan de motor. En nu tijdens de race ben ik support. En dat houdt eigenlijk in dat je zeg maar de pit crew bent, zeg maar. Dus je wisselt bandjes, je houdt die auto op de weg. Je bent eigenlijk gewoon continu verantwoordelijk voor de technische staat van de auto.
3: Dit stuit Ridium in Amerika. De bekendste solar challenge van een Protter Meesken is die in Australië. Wat is het verschil, Craig, jonken het feit dat het op een heel oor plak in de wereld is?
2: Ja, het is natuurlijk op een heel andere plek, maar het is vooral het grote verschil is dat je in Australië eigenlijk van A naar B rijdt. En dan wordt er gekeken naar de tijd. Dus gewoon die eerste aan de andere kant van Australië is, die heeft gewonnen. En hier in Amerika rijden we in principe ook van A naar B. Maar ondertussen kun je nog ervoor kiezen om een heel aantal extra rondjes te rijden. En dan gaat het niet om wie er als eerste is, maar wie er uiteindelijk de meeste kilometers heeft gemaakt.
3: En je bent begonnen in Minneapolis. Je bent al een mooi stuk op wal, uiteindelijk in de richting van Texas. Kist ik wat om die hinnesjen? Krijg je wat mooi van het loon Amerika ondertussen?
2: Ja, als ik nu om me heen kijk, zie ik vooral heel veel mais en heel veel boerderijen. We zitten nu net bij de grens van Illinois en Missouri. Heel uitgestrekt is het hier eigenlijk. We zitten echt een beetje in Midden-Amerika. Dus dat wordt wat. Je ziet het landschap ook wel echt veranderen om je heen met de route mee. We zijn nu natuurlijk 4 dagen al aan het rijden en je merkt wel echt dat het langzaam verandert. Het wordt ook warmer en wat meer de luchtvochtigheid gaat ook echt omhoog. Dus we gaan ook zien hoe het weer zich voorhoudt de komende dagen.
3: Wanneer is de race van Jim Slaggen?
2: Als we gewonnen hebben natuurlijk.
3: En stel je hem er goed voor, wat dat onbelangt?
2: Ja, we hebben op dit moment een kleine voorsprong op de Belgen. Maar de marges zijn echt klein. Dus we staan wel voor, maar er hoeft maar iets te gebeuren of je bent het allemaal weer kwijt. Dus het blijft wel echt een race en het is nog steeds ontzettend spannend.
0: Dat dus hoe de American Solar Challenge. Intussen komen er mooie koffieplaten binnen. Piet, die stuurt een mooie plaat in. Van Keen. Bend and Break.

0: Keen en Bend and Break.
1: Friesland van de Moorn.
0: Met het warme waar neemt de vraag naar East Coast dagen. Het betje drokke dagen voor Pieterik en Gerrit van Zee van Yesterzee. Ze varen mij aan een East Coast boot bij de bootjes op de Zoeken Maardel. En dat nog eens al zo'n 24 jaar. Verslaggever Daniel de Boer die vregen on Pieterik hoe ze op dat idee kan binnen voor zo'n East Coast boot.
2: We zijn heel voorzichtig begonnen, een mooi liets bootje en een hele lietse diepvries. Werkte net zo best. Maar ondertussen hebben we het toch wel mooi van elkaar, denk ik. We hebben wat professionaliseerd. We hebben van hier krijgen een nieuwe boot, dus die bevalt heel goed. Dus we gaan rustig verder.
3: Ja, want hoe lang doe je hem dat al?
2: Nou, ongeveer 20, 24 hier. Ik weet het net.
3: Dus je hebt misschien wel wat verste klanten die op je rekken je eigenlijk maar mooi waar.
2: Ja, maar mooi waar, dan rekken ze al op u's en dan ja, ze herkennen u's in ieder geval.
3: Ja, en waar vaar je hem daar zo? Want ik ben open toe, maar.
2: Ja, wij gaan eerst altijd naar de Marktjepolder, naar het strand, dat we nu binnen. En dan doen we een rondje om het eiland heen. En als we dan 10 uur hebben en het is nog mooi waar, dan gaan we naar de Tjoekenpolder en eventueel naar de Ganse Tippen. Dat zijn drie eilandjes hier in Tjoekenmaar. En dat is het enige wat wij u staan beperken. En meer tijd hebben we net, want het is alleen nog een beetje dat je ijskoolverkeepje kennen. Dan is de medie wel om. Dus,
3: ja, precies. Maar je hebt voor mij ook nog een eigen winkel toch in Yesterzee.
2: Ja, wij verhuren ik fietsen. Maar dat kan heel goed samen. Want de fietsverhuurder die 6 maanden wel op de fiets. En van 12 uur die wil fut. En we krijgen wel telefoon. Maar ja, dat is het makkelijke van mobiel. Dan kan je gewoon dingen opschroeven en onthouden en overnemen.
3: En vergeef je nou alleen nog ijsjes? Want ik zeg een koelkast, Steen.
2: Voor het hier voor het eerst. Daar hebben we direct wat frisdrank bij een verkeepje. Daar wij inderdaad een koelkast aan boord hebben. En we hebben nou ook de mogelijkheid dat het on is. Dat het echt koud bloedt. Dus dat is wel heel prettig.
3: Ja, want die boord is echt speciaal voor je makker, begreep ik. Of tenminste, naar een weesken.
2: Ja, die hebben wij maatje litten. En ja, nou is wel hier ervaring in het ijskoolvaren. Wist wel hoe het was eigenlijk graag worst. Een beetje meer rondte. En nou, we hadden kappen dan op, hè, voor de zin. En dan zelf onze eigen bescherming. Dus het werkt gewoon volle prettiger. We hebben meer rondte. Dus ja. Ja, en uw stuur is op hichten, want wij moesten altijd kromsteen te sturen. Nou, we zijn ondertussen 60 geworden, dus altijd kromsteen een hele medie, dat voldoet net.
3: En hoe is het dan met het warmhuisje Biden?
2: Ja, we weten het beter, hè? We doen het al jaren. We zijn samen elkaar niet spelen. Dus we zijn een team.
3: Ja, jij bent echt de ijsjes van Kepers, dat is zeer bekend, begrijp ik.
4: Dat klopt inderdaad. Ik word meteen in de buurt. Ik herken in de sporthal zelfs, trolletje bij hen, van is dat de ijskoolman? Ja, dat is de ijskoolman. Maar ik heb nog een orenfunctie, maar ja, ik word herkend inderdaad.
3: Ja, en jouw bestuurder de boot, dat is dan zeker taakverdeling?
4: Uiteraard, ja. Ik ben altijd degene die de boot stuurt, want we lezen hier, hier is nog een stroom. Maar haast een keer bij de boot langs en dan hebben we alle keer steeds bij de boot langs meer. En dat is wel wat lastig, maar als dat hier een henne, dan slagen dat aardig.
3: En wat voor ijsjes verkepen je?
4: De Magnums en de Cornetto's en de Raket en de Split en de Skatkist uiteraard. Dat zijn toch wel ijskoos die het meeste verkocht worden.
3: En de reacties van de meesten op de zegen krijg je gewoon eerst als een spreekwoordelijke wespen op de honing kwamen ze op je mouwen?
2: Ja, dat is altijd mooi. Wij bellen en dat herkennen ze en dan komen ze. Dat is grappig. Ja.
3: En u heeft net 3 ijsjes gekocht. Doet u dat wel vaker hier?
5: Ja, zeker. Jaarlijks kom ik hier.
3: Wat vindt u van deze service?
5: Ja, heerlijk. Ja. Normaal haal ik altijd bier, maar nu even een ijsje.
3: U heeft net een ijsje gekocht. Doet u dat al vaker hier, zo aan het water?
6: Een beetje te vaak.
3: En wat vaste klant?
6: Als ik hier lig wel. Ja.
3: En wat vindt u van deze service? Want ze doen het al heel lang.
6: Top. Ik wou dat ze het overal bij elk eiland hadden.
3: En ik vind jou de vraag, ja, hoe is het om dat te geren te doen?
4: Ja, eigenlijk best wel bijzonder. Wij doen dit inderdaad al van nou 2000 ongeveer. Jon te ben deze eilanden opleveren. Toen ben je wel redelijk oud en maar begon te pionieren. Slaag in het begin net altijd lekker goed, maar zo staren hebben we het aardig van elkaar. En zolang hebben wij het tegen ook altijd uitvoeren, al die dingen. En dat gaat hartstikke best. We weten precies wat we om elkaar hebben. Ik door de boot, ik ga de boot, ik bij de boot, de orenboot een beet. Mijn vrouw doet dan de ijskoos. Ik reken niet altijd. Alles wat direct van het boord uit gaat, tel ik direct op. Want soms mijn hele ploeg aan ben, dan is het een heel verhaal. En aan het einde van het verhaal weet ik precies wat er voetgang is. Nou, zo ben wij verschrikkelijk op elkaar oude jaren. En dat hopen we nog lang te doen.
0: Dat dus op de ijskoolboot daar op Yesterzee.
1: De media van de morgen.
0: Tenminste, op de Tjoekenmaar. Fijke, door de media.
7: Ja, een jongetje-jarige Fransman die in Singapore studeert, die had een boete van 600 Singaporese dollars, dus 400 euro, kregen nadat hij schuld bekend hier aan openbare waardeverstoring. Wat wie er aan de hand? Hij hier aan een rietje likt bij een drankautomaat. En vervolgens had hij dat, of daarna had hij dat verontleerd. En hij had hem zelf ook filmen dat hij dit deed. Ja, meestal door de gekste dingen had ze hunzelf filmje. En die beelden had hij dus deeld op sociale media. En ja, toen ja, ging die video viraal. He, zat het dan zo mooi jit. En ja, toen kwam ze er bij in Singapore, de autoriteiten, die zeiden het film kijk. En die dacht, ja, deze maar even in de kraag vetje. En want Singapore is een stadsteer die bekend steert om de strikte handhaving van regels. Maar de openbare waarde en hygiëne.
0: Oh.
7: Dus hij is onholden, onklaar voor baldadigheid en het versteuren van de openbare waarde. En ja, het maar die boete, het die eens nog gelokken, hoor. Want hij hier ik twee jaar de cel in kent. Die straf hier die ik op lijn krijg kent. Dus nou ja, er hing het dan wel een civiele zaak boven de hollen. Want het bedroog van die drankautomaat, die had hem nou ik onklaagd. Want ja, ze zijn, we hebben die 400 rietjes in die automaat hebben vervangen maken. En dat brengt ik weer kosten bij mij.
0: Dat mij even denken aan die aflevering van Seinfeld.
7: Is dat ja, mag ik je even helpen?
0: Nou, is op een gegeven moment George Constanza, ja. die eet dan ergens op een feestje of zo, en dan neemt hij ergens een hapje van en dan, ja, dan dipt hij nog een keer in de saus.
7: Oh, ja.
0: En dan wordt hij totaal verkeerd zet. Of tenminste,
7: ja.
0: Ik had ook die aan van dat kind.
7: Kind net. De kist net bij.
0: Nee. Dat kende hij dus ik net.
7: Nee, inderdaad. Dus ja, dan bijzondere beelden uit Grijnsland. Want een meters hier heeg standbeeld van Vladimir Lenin. Dat is die al decennia lang in Grijnsland. Dat is tijdelijk verhuizen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. En verplees ik van het beeld. Zandje 1000 kilo. Dat wie een behoorlijke onderneming, melden uw collega's van RTV Noord. Het beroemde beeld van de Russische ja, revolutionair en Sovjetleider. Stier ont 1991 in het eerst Duitse plakje Merseburg. In de buurt van Leipzig. Nou, nadat de DDR... ja, opdoekt waard is het futhellen. En het kwam uiteindelijk kwam het dus in Grijnsland te landen. Want de Grijnslander ondernemer Henk Koop, die had het kocht en naar Nederland hellen. En ja, had het dus ja, eerst bij Tjuchem had hij het delzet, had het ik uitliend. Nou ja, er is binnen alle handen vaststellingen west en met het beeld dus. En nou gaat het dus naar een oorplakje in Oostwold. En daar zit het beeld onderdeel uitmaatje van een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in eerst Grijnsland. Dus, nou, sta dus.
0: Stel me eens voor dat die man dan zijn vrouw vertelt. Ik ging nog wat kocht trouwens.
7: Ja, ik heb nog wat kocht, ja. Je niet op achterbank van de auto.
0: Ja, precies, ja. Lees dat maar eens uit.
7: Nou, lees dat maar eens uit. Maar bijzondere beelden dus.
0: Ja, dat is het zeker. Ja. Het is haast zo'n horen en dat betekent dat nijs van de NOS erom komt.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
8: Zinnebril?
1: Check.
8: Badkleren?
1: Check.
8: Slippers?
1: Check.
8: En Friesland?
1: Dat vierde ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
8: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
10: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
9: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
11: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
9: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast de neefrissen van de mond, hebben we toe de droogte. De sluizen bij Haas die we er minder vaak bezinnen. Vanwege die droogte. Hoe dat ooit zit, dat jest dadelijk. En muziek, yes, aan zijn nek. De stijlkansel komt erom.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Friesland van de Moor.
18: My Erie

0: De Stijl Cancel en Shout to the Top.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: De Tjerk Hiddensluizen bij Haas die worden minder vaak bezinnen van de recreatieveert vanwege de droogte. Dat is dadelijk meer hoor. En Menno van Swieten, Rick Middelsma en Jesse Steenstra die winnen de 123ste PC. Steenstra is uit op een taak kening.
2: Ik vond het al trein goed, grandioos. En ik alle krijg naar mijn maten, want zonder hun steen ik hier ik net.
0: Nee, je staat niks meer hoor. En Fijke, was het even hoe spoedoerlis?
3: Ja, dat is hoe spoedoerlis, hoe de droogte in ons land. En Nederland had de heeste regeldruk in Europa. En dat smoort ons economie.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk meer erover. Maar eerst het waarberucht in het kwad. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
4: Een hele goeiemorgen. Nou, van de morgen starten we met een soort zinneskiewaard, maar neemt de bewolking wel een beetje te. Hierbij is de zuidwestenwind eerst meest matig, want soms vrij krachtig, maar wordt wat westelijk en neemt in kracht aan. Van de media mix van wolken en zinnen en 23 ont 22 graden. Jong en vannacht binnen de grutte wolkenvelden en bloedt het hier toch lang warm, maar zo'n 8 ont 20 graden. Morgen wolken en zinnen, maar ook enkel de buien. Bij de matige wat eerste wind wordt het dan maximaal 8 ont 23 graden.
0: De Tjerk Hiddensluizen in Haas die worden voor eerst net meer samen bezinnen voor de recreatieveert. Boten die meiden linnen nog in groepen terugginnen. Vanwege de droogte wil de provincie het al opening behijnen. En dan praat ik over mij Anton Heitjema van de provincie Friesland. Een goeie morgen.
5: Hele goeie morgen.
0: Ja, hoe zit dat? Waarom krijgt deze maatregel en waarom?
5: Ja, bij de Tjerk Hiddensluizen hebben we te maken met het water, omdat zoutwetter is natuurlijk. En het kanaal, het Verhaaksmaakkanaal, dat komt samen met het zwietwetter. En dat zwietwetter, dat altijd een beetje zout. Door verschillende omstandigheden, maar ja, het schutten van de sluis heb ik maar te maken. En die zoute tong die met net te vieren het kanaal ingaan. Want ja, dan hebben we met de landbouw en de natuur en alles, die het er dan les van als het hier op rint.
0: En wat betekent het nou correct voor mij als ik een boordje ha, ik vaart door de provincie heen. Wat verneem ik van deze maatregel?
5: Als je eens kut willen worden in het Tjerk Hiddensluizen, meestal geven we nou zo voor mogelijk scheepvaart opsparen. Dat betekent dan dat je soms, als je even langer met de wacht zult, er net zo volle rondbad is. En dat hebben we dan maximaal een uur. Nou, dan beperken we het aantal skuttingen. En dan beperken dus het aantal, ja, het zout wat dan in het kanaal komt.
0: Oké, en hoe droog is het krijg bij de sluizen? Weet je ongeveer wanneer in het seizoen de meeste drukte verwacht je kinderen? En op welk punt zit we ongeveer dan?
5: Nou, voor recreatievaart is nou natuurlijk topdrokte. Dus die kinderen wel hinder van ervaren. Die heb je les van, die kun je les van krijgen. Maar dat is kwart in dat het beperkt is. Dat vullen de sluizen gewoon volledig. Dus als het drokte is, dan kutten we als wel iets kutten. Stel je bent alleen en er is net vol ombod, ja, dan moet je iets langer wachten. Dat hebben we beperkt op noemen.
0: Oké. En ontwanneer door die maatregel, heb je daar zicht op? Of weet dat echt al waar je tot de Rijnwetter valt?
5: Nou, Rijnwetter helpt. Maar wat ik help, wij spuien altijd wetter uit het kanaal bij het water. Dus als het tijdig gunstig is, dan kunnen we heel soort het zout, ik wil weer kwiet in het water. En dat is nou correct, ik even een teken dat er net een gunstig tij is. Dus als dat zich weer voordoet, ja, dan gaat het zalk altijd weer snel omleeg. En dan zullen we zien dat we deze maatregel weer gauw ook in uitschalen.
0: Ja, dat is in een gunstig scenario. Het kent natuurlijk ook door de kont op, als het nou langer onhoudt, de droogte, Biegeliks. Ga je dan andere maatregels, weet je nog, op romvallen kunnen?
5: Nou, dan kun je nooit denken hoe het nog langer, de schuttingen nog verder beperken. Maar als we terugzien naar het verliezen en ik ging goed die les maar het wetenschip, weten we dat dit net heel lang zal duren. Dus er komt weer een gunstig tij aan. Rijnwetter komt er ik weer aan. En dan kunnen we waarschijnlijk binnen een week kunnen we dit bij ons kamer.
0: Nou, even wat langer wachtje nodig dus. Maar goed, voor de goede zaak dus.
5: Zeker.
0: Daar komt het op del. Tere dank, Anton Heitjema van de provincie Friesland voor het erbij praten.
1: De media van de morgen.
0: Feike, dat brengt dus bij de Oremedia.
3: Nou ja, die droogte speelt het landelijk. Ik, het AD, het wekelijks een verhaal vooropsteen. Alarmfase 2 en crisisberaad over watertekort in Nederland. Ja, sluizen we net, of we minder vaak broekt. Hem, je konies krijg ik al wat jaren vaarroutes behind. Sleert werd er mij net oppompt worden. En ja, in het hele land binnen de gevolgen vielber van de droogte. En er is dus Joods speciaal oelis in Den Haag hier oe. En de effecten van het tekwaad ontdelslag en de lege wetterstand, die worden mij de dij beter ja, te vielen. En ja, de Joert is er dus oerlis tussen de ministeries wetterskippen, drinkwetterbedrogen en Rijkswettersteert oer die droogte. Ze willen er net op vooruit erin op vervolgstappen. Maar ja, wel kennen regio's die kennen dus het besluit nemen om bigelijks

0: En ik, ja, verderop in de kranten sjoeg ik, laag waterpeil raakt de hele industriële keten. Haven van Deventer gaat op slot, geen tankers door het Twentekanaal. Minder lading betekent hogere kosten. Lage rivierstand houdt cruiseschepen in Nederland. Ja, en ik deed foto's bij van wenskippen die droeg lezen. Dus ja, dan de Telegraaf, die heb ik voor mij lezen. Regelbrei wurgt onze economie. Nederland jouwt eerlijk zo'n miljard euro uit om het nijlibben van alle regels die we in dit land hebben. En we kennen het mij de heeste regeldruk van Europa. Dat het consultant PricewaterhouseCoopers heeft dat onderzocht. Die regelhouse beknot de groei van de economie. Ja, met een arbeidstijd is er in geen enkel EU-land relatief zoveel werkwoorden geen op om het nijlibben van regels. Natuurlijk ook je weer meesting van nodig om dat te controleren. Ja, en die kerst net op een oren wie ze inzetten.
1: Nee.
0: Dus ja, het. De helft van die kosten, die zo'n miljard, het is echt een bedragen. Dus ja, ik was net bij stilzien, maar ja, de helft van die kosten die komen op de schouders van het bedrijfsleven. En haateconoom Barbara Baarsma die neemt de uitkomsten ik schrijnend. Het aantal regels neemt bovendien niet af. En ja, ze zei het, het ontlopen om die regels te controleren, die, ja, dat is volslijn uit balans rekken. Er zijn haast vier keer zo vol van deze compliance-baan als werk in onderzoek en ontwikkeling. Arbeid die naar naleving gaat, kan niet tegelijk worden ingezet voor innovatie en groei. En dat rekken dus concurrentie krijgt.
1: Nou, feiken. Dank u wel.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Mijn Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra had de 123ste PC in Frenscher zien verwachte winnaar krijgen. In de finale wie het toppentoer vond dit hier te sterk voor Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert-Pieter Tolsma. Jesse Steenstra is Utroppen takkening en Geert van Thun die zocht voorom.
2: De 123ste PC kreeg uiteindelijk de winnaars die we eigenlijk en al wel verwachten gingen. Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra stieren uiteindelijk bij de kroonzen van de directietenten. Ja, het wie wel wat een aparte lotting, maar doet het petoel van Matten Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra in de tweede list onder kant zetten waard. Doet Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra de eerste omloop net wisten door Libië. Toen wist niet wel, zij pakken de prijs. En dat dienen ze geconcentreerd, met focus en alles erop onderaan. En ze begonnen eigenlijk gewoon heel goed te geersen. Uit de onderkant van de list, daar moest het zien.

0: tegenstander komen. En ik dat wie eigenlijk net een hele grote verrassing. Remmelt Baumen, Jorlas van Beem en Evert Pieter Tolsma. Die dingen wat ze dwaan moesten en pakten een finale plakje. Nou ja, daar gingen ze er min of meer kansleer zo. Zijn het betoel van Menno van Swieten. Maar dat is geen schande. En dan moest er een kening komen. Waar zou het willen? Want ze hebben alle treien en het beste een oordeel gewoon in deze overwinning. De kening waard uiteindelijk toch weer Tjisse Steenstra. Ja, toch weer Tjisse Steenstra. Maar ik moest het hem toch even vregen. Had hij misschien toch dat misschien ik wel een oorkening wilde koop tussen die?
1: Nou, ik denk dat wij misschien treien hoort fenomenaal winnen. We hebben alle treien heel weinig nou ja, momenten gewoon dat we gewoon heel dat we gewoon net goed winnen. Dus ja, in die zin dan verzin je het uiteindelijk al treien. Nou, ik heb dan een dubbelfunctie. Ja, misschien dat dat wat zwitter ja, weegt. Ik weet net hoe met z'n zeggen, maar ja, ik voel dus alle treien goed, grandioos. En ik alle krijg naar mijn maten, want zonder hun steen ik hier ik net.
0: Nee, dat mag duidelijk wezen, want in de finale dan neemt Tjisse of neemt Menno op. En je is, hup, het foto.
1: Ja, de hele finale en de finale vond ik Menno heel sterk. Hij heeft een soort scoort. Ja, dan, dat is, dan ik geniet het van mij. Daar geniet ik van. En daar is Jurke Graanhooi. Dan hoor je net, dan hoor je zelf net. Want dan kun je jezelf die tred omloop, kun je dan jezelf wat in acht nemen. Want ja, dan is dit nog een finale. En ja, die wil je gewoon winnen. En dan mag je scherp zijn. En vanaf begint het aan.
0: En dat wie neemt. En daarmee heb je met prachtig binnenhellen. Nou ja, de Hesmi verteld over oerpaak Mensen de Vries. Ja, die had die Keningspries voor die jongen. Voor hij telt het, dat zei Gingeseur. Hij had een voortje, maar hij wierde gewoon die kening toen in de jongetje van de trein.
1: Ja, hij wierde gewoon. Ja, mooi en hol, zeg ik al. Maar ja, goed. Misschien is het goed heet. Dat er een wajout dan als je maat die stapjes zoeken en die alsnog teruggeert.
0: Eigenlijk is dat een rotstreek, vies ik
1: ja, maar ja, goed. Je bent in het bijwest en je weet het verhaal. Maar ja, goed. Dat hij een mik van jou ook uiteindelijk wint, dat is ik. Dat jou verloren hoe goed dat hij vroeger ik wie.
0: Hij wie absoluut.
1: Ja. Nou ja, dus ja, jammer. Toen leefde ik nog net. Jammer dat je dat net zegt. Heb je een hele hoorde tijd. Ja. Maar hij zal ik heel goed wijzen.
0: Ja. Nee, maar goed, er ben meer zoals een Piet Jesse Faber, die denkt voor jou elke keer kening wordt. Ja. Dat is echt een. Ja, dat is een fenomeen. Dat is echt een fenomeen. Dat heeft dat echt al die wel bereikt. Maar door neemt altijd die een oerpaak. Ik vind dat samen.
1: Ja, ik vind dat. Ja, dat is familie. En dat is heel dichtbij. En hij het als Lies Jonkie, hij het er oer. Er zijn hele mooie verhalen. Er zijn nog prijzen van hem. Dus ja, die zijn nog bezig in de familie. En dat doet mij ook heel goed. Ja.
0: Je bent ook wel een hele grote prijzen van die in de familie, Tjisse, hè?
1: Ja, een heel soort. Ja, het houdt me net op, Jan. Nee, het is geweldig.
0: Het is een seizoen om nooit te vieren.
1: Nee, ik zet er een handtekening onder dat van al die mensen in. Maar dan moet er heel wat gebeuren. Ja.
0: Mooie overwinning, mooi kennisskip. Fjouwer keer, Meester de Vries. Ik zal hem nooit vier te trissen en daar ik net.
1: Nee, dank u wel. Zeker net, dank u wel.

0: Mariet, die wil graag Message in de bottle leren. Toen zei ik, ging straks op de Klassina van Piet Henninga naar het Scootsjesiel in Lemmer. Nou, Message in de bottle, dat past er dan wel bij. Wat zijn het feiken? Nog een stukje Glenn Hansen draaien?
1: Lid er dat maar aan, ja. Zeker. Ja.
0: Roll on Slow. Is ik een mooie. Om dus Glenn Hansen te bedenken.

0: Glenn Hansard en Roland Slow.
1: De Sion binnen trilt.
2: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
3: De Swudden Smart.
4: Ja, dan is het wel een genot.
1: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke dag bij zijn bek.
3: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
1: En Omroep Friesland is erbij.
6: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
2: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey. Ja.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie!
10: ANWB en gaan!
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: 12 minuten nog Jel wachten. Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Finn van der Waal uit Yesterzee docht mij een team van Universiteit van Delft mij onder de American Solar Challenge. De reis brengt haar van het noorden naar het zuiden van Amerika.
14: Je merkt wel echt dat het langzaam verandert. Het wordt ook warmer en wat meer. De luchtvochtigheid gaat ook echt omhoog. Dus ja, we gaan ook zien hoe het weer zich voorhoudt de komende dagen.
13: De brandwacht van Ljouwert had vannacht een hinder rijden uit een sleet om het halt bij Deinem. Het hinder bedaarde door een onbekende oorzaak in het water en kon er zelfs net uitkomen. Wie vanwege de begroeiing op de walskant dreeg om bij het hinder te komen. Bij de reddingsactie wie de helft van de boer nodig, maar die reageerde net op het doorbel. De brandwacht broekte daarom de sirene om de boer wekker te krijgen en dat werkte wel. Bij Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra had de 123ste PC in Frenzier juster zien verwachte winnaar krijgen. In de finale wie het topparcours van dit jaar te sterk voor Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma met 5-2 en 6-6. Jesse Steenstra is daarom uitroep om ta koning, maar dat wie hem zonder zijn maten net slagen.
15: Nou, ik heb dan een dubbelfunctie. Ja, misschien dat wat zwitter ja, weegt. Ik weet net hoe met z'n zeggen, maar ja, ik voel het alle drie goed, grandioos. En ik alle krijg naar mijn maten, want zonder hun steen ik hier ik net.
13: Het scootje van het Jereveen had juster het SKS scootjesheel bij de Lemmer woen. Er weer geen grote blitzkip bij de bemanning, want de prestaties van de regerend kampioen vallen wat al dit hier. En winst in het klassement zit er net langer in. Skipper Sietse Brouwer oer de eerste dijhoewinning.
16: We zitten er de hele week wat zien rond, ik en mezelf misschien een beetje. En dan is het mooi dat het nou lukt. We zien voor het kampioenschap, hè. En, dat is voor u zo hoor, al even. En dat is gewoon dat is voor u jammer, maar ja, dan is het mooi dat we nog wel winnen. Dus hartstikke best.
13: Nou, uiteindelijk was het positief.
0: Dat is zo. Ja. Fijke, dank u wel.
17: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier reisje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
18: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
19: Daar horen we een uitdaging.
4: Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zien je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
5: 80 hier, concours Hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw 1 augustus bij Meneesje Gastelaan. Met onder andere de speciale gasten Bram Chardon en Britt Dekker.
4: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
11: Friesland van de Moor.
19: Erit Science.
0: Omroep Friesland. Marius en de muzikanten, die eerst aanzien. Want eerst is het iets van het waarbrugt. Tietske Wiebinga, goeiemorgen.
20: Een hele goeiemorgen, alle keer.
0: Ja, juste wie zei dat, dat het echt wel behoorlijk warm wie. Joert liek het dat, tenminste, of wij wat oudkool in, hè?
20: Ja, zeker. We hebben Joert geen temperaturen meer die boven de 30 graden uitkomen. Maar toch zetten we de tijd wel aan de warme kant uiteind. Het is op dit stuit op een heel soort plakken al, of eigenlijk kan ik wel zeggen, oeral al boven de 20 graden. Laaksem spant wel echt de kroon met 22,1 graden. Maar het heeft net volle koeler west, want op Vlieland is het kwikzakken ont 19,4 en op Skielge, ja, uitzonderlijk, 20,8 is derde minimumtemperatuur. Nou ja, daar is het dus nou ik al dik 21 graden. Dwaaiem, jochentje, komma zo'n pijn, dan werd een graad heger. Akrum zit op jochentje, komma 1 als minimumtemperatuur. Laaksem, 22,1. Friske Pjeln, 20 groen. En Bakkeveen, ja, ik denk dat het waarstation Boppen Gersland steen het, denk ik. Want daar wie het kwikzakken ontzegt je komen voor jou. Dus krijgt even wat meer alcoholing daar. Maar ik daar leidt de temperatuur al weer boven de 20 graden. Nou, wat we nou, ik zuggen vanuit het zuidwesten wij, is dat er wat wolken veel op is aankomen, maar de zinnen die liet hem echt nog een heel soort chien van de mond. Van de meedje dan eerder wel wat meer bewolken, maar bloedvleerder oerel droeg. Nou, de wien die helpt nou wat om. Is komt uit het zuidwesten wij, matig ont vrij krachtig. Dus die windkracht 5 op Vlieland nou. En ik verwacht, ze zei ja, bij de mand hier dat het op een heel soort plak nog zo'n 24 graden is. Nou, dat is ik net. Dat is samen kleren dat je zulke hege minimumtemperaturen hebben voor zelfs. Een heel soort komt er net mee bij. Van een beetje troddy hege bewolking. Ik wil middelbare bewolking. En omdat de wind wat meer draait, die wordt westelijk ont noordwestelijk, hebben we van een beetje een temperatuur van 23 graden in het kustgebied ont 20, misschien nog 28 graden jipper het laan in. Nou, en verder de wind die zakt wat meer aan. Zeker rond het einde van een beetje, dan valt er boppelaan. Ik even heel nog fut. Nou, jong, dan is er aardig wel wat bewolking. De zin die liet hem dan ik nog even zien, want zolang dat er boppen is. En verder zei ja, waar de jong tiert, ik nog op een heel soort plakken het kwik 4 boppen de 20 graden. Dus ekke jong is het nog lang zoel. En ja, op een heel soort plakken vannacht ik nog. Alleen nog boeten uit verwacht ik de minimumtemperatuur alweer onder de 20 graden. En wat we ik zeggen is dat we aan het einde van de nacht in het noordwestelijk kustgebied al een eerste bui verwacht kennen.
0: En die keer we mooi vaak verwacht jullie ook, hè?
20: Ja, zeker. En het noordwestelijke part van de provincie, dat bloedt daar het gevoeligst voor. Ik zeg dat ik echt het eerste part van de Dijsavisa de ene bui naar de oren droeg heen en loeken. Qua millimeters zal dat wel enkele millimeters opsmieten. Maar echt een hele dikke voele buien verwacht ik net dat het binnen. En verder op oren plakken ken wat dierse wijzen. En we hebben morgendags maar te krijgen hebben is een strijd tussen de warme en de koude lucht. En dat veroorzaakt dan ik die buien. In de media ik een mix van wolken en zin en dan ik jipper het laan niet nog een enkel de bui en de in trogsneed hebben we morgen een wat eerstelijke wien die zwak ontmatig is, maar bij de buien of voor de buien uit ken er even onloeken en ik bied de buien binnen wat wienpoesters mogelijk. Nou, de temperatuur is verschillen binnen grut morgen terug die buien in het noordwestelijk kustgebied wordt het daar zo om de bij de 20 graden, misschien nog een enkel graad eronder. Wilst in het zuidoosten van de provincie de temperatuur echt nog wel enkele graden boven de 20 uur komen kennis aan 22 of 23 graden.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
20: Nou, in het weekend hebben we eigenlijk prachtig mooi zimmerwaar. We komen onder invloed van hege druk. De dagen zet u het aan, maar een eventuele mistbank of wat diezen. En verder, ja, droegwaar, soort romte voor de zinnen. Op sneeuw een noordwestelijke wien en dan op snijen weer uit het noordeesten wij. Nou ja, noordelijke componenten, zwaar je voor wat tempering voor de temperatuur. Dat zullen we dan ik, maar dat zijn eigenlijk hele prima temperaturen. In het kustgebied kennen het zo'n 21 en 23 graden. Worden wils dieper de provincie in. 23 en 24. 24 graden wordt in het weekend. En dan op Menje, dan merken we al dat er een lege drukke biert westelijk van u slijt. Er is wat meer bewolking. En de soer in rin van de dij. Ik nog eens even een bui oerloeken kennen. De timing daarvan, daar zit nog een soort onwissigheid omheen. Bad dat wat letter op de dij, dan is een 24 of 24 graden nog mogelijk. Maar bad dat wat jeder op de dij, ja, dan worden mogelijk deze hege temperaturen, nou ja, simmerske temperaturen, net helle. En de wien in trogsneed een wat eerstelijk matig en vrij krachtig dan. Dus ja, het is juist echt nog wel warm. En verder zak je de temperaturen eigenlijk wat armer, wordt het heel ongenaam. En ik de nachten binnen weer een stik frisser trouwens. Ja.
0: Oh, dat is ik onnoffelijk.
20: Ja.
0: Tietke, dankjewel.
20: Hey, een mooie dag verder.

0: Marius en de muzikanten en blaas erop.
1: Omroep Friesland, Simmer in Friesland,
2: Scootsiesiel.
0: Het scootsje van Jereveen had juist het SKS scootsiesiel bij de Lemmer won. De wedstrijd die wie wat kwater als hoos, omdat er net een soort wien stier. Op een gegeven stuit voelt die wien ek nog eens hartstikke lol voort. En daarom leidde de wedstrijdleiding de finish naar Oorloorensiel, maar in het wetter van de Lemster erbij. En Jereveen wie dus de eerste die de droehinde gier, slagjouwer Andor Faber.
3: Zo hebben we de eerste daai-overwinning van dit kampioenschap binnen Hellense Kamer, de finish. En de blierdskip bij de eerste bemanning. Sprake van gereserveerde blierdskip bij Sietse Brouwer. Even het high five mij adviseur Roelof Bouwmeester. Nou, wel even de dikke kroep maar je Harmen Brouwer. En wat dat onbelangrijk had, hebben de Brouwers wel eens uitbundig gesjoen als hoe ze deze overwinning vieren. Maar hij is binnen en dat is wel een mooi succes. Want het is wel nota aan kampioenschip van Neert van de regering. In het kampioen. Maar ja, dat redden ze dan toch wel een beetje mij het dijsucces van Joet.
0: Maar ging er het blijdschap bij de bemanning van het scootje van het JRVN? Want de prestaties vallen wat aan. En winst in het klassement zit er net meer in. Maar nou hebben ze dan de eerste dijo-winning te pakken. Verslagjouwer Arjen de Boer, die praatte met skipper Sietse Brouwer.
3: Sietse, allereerst lokwenske.
4: Dank u wel.
3: Het wie wat zunigjes, het gejuich.
4: Ja, wie is dit? We zitten er een hele week wat zien rond, ik en mezelf misschien een beetje. En dan is het mooi dat het nou lukt.
3: Ik jij op het achterdek van het finishkot klonk, toen jij ik eindelijk.
4: Ja, voor sommigen is dat of zo. Ja, voor mij ik. Ja, dat is misschien. Wij willen altijd misschien voor het kampioenschap. Hè, en dat is voor u zo hoor, al even. Ja, dat is gewoon, dat is voor u jammer. Maar ja, liefst is het mooi dat we nog wel winnen. Dus hartstikke best.
3: Ja, wanneer is het in de gaten van, of wanneer heeft van die zelf met de bemanning bepraat van ja jongens, het kampioenschap is wel oer. Wanneer wie dat dan van Jim?
4: Het kampioenschap, maar juster wie het wel echt wel duidelijk. Misschien nou je juster wel. Maar ja, dat is wat het is. Ja. Ja.
3: Ik heb ook begrepen juster wie de crisisoel is, hè? Maar het bouwmeester er nog bij.
4: Oh, nee, dat voelt wat aan, hè. We hebben het er altijd even over, dus dat is wel leuk. Ja.
3: Hey, maar je hebt wel alles om dieren, hè? Want ik begreep van meerdere keren is het koetsje uit het wetter hellen om alle rotsen aan de onderkant voor je te hellen. Ja, ziet ze, dat wist ik, weet alles.
4: Ja, ik heb het in de gaten. Nee, maar wie weet wat het is. Je probeert altijd even net lekker heen, dat als je dat gevoel hebt, dan probeer je van alles uit te sluiten. En dan ben je dat soort dingen ik bij. En dat voel ik al helemaal wat aan. Weet je, het is wat het is. Dit is een hele mooie overwinning. We hebben er echt super, super mooi bij de start. We wonen graag de pin starten. En dat wie is doel. En dan rond voor de wal. Nou, dat kwam hartstikke mooi uit. En dan koers mooi het gotcha maatje van dadelijk. Nou ja.
3: Dit is mij hier op een gegeven moment hier wel 2-3 minuten naast vastsprong op jou.
4: Ja, nou ja. Ach ja, voor wat het waard is.
3: Voor wat het waard is. Maar van, ja, kampioen wil je hem net meer. Wat is nou de doelstelling nog van dit kampioenschap? Wil je nog podium? Is dat nog realistisch? Of gewoon een daai-overwinning nog?
4: Ik heb geen idee. Ja, sowieso voor de daai-overwinningen natuurlijk. Maar ik weet net hoeveel we bij het podium waar binnen nou. We krijgen misschien wel een paar wat een opneuker. Nou, maar ja, dus de shit wil je. Nog 2 patjes. Dus de shit wil we even stingen. Dat komt helemaal goed.
3: Zet hem op.
4: Dankjewel.

0: Niven Terrors en Driver Seat.
1: Friesland van de Moor.
0: Mijn ploeggenoten van de Universiteit van Delft docht Finn van der Wal uit JSTC mij on the American Solar Challenge. Het is een wedstrijd van wijn die riedt op zinne-energie. Finn en zijn teamgenoten binnen dit weekend begon in Minneapolis, in het noorden van Amerika. En via onder andere een pad van de bekende Route 66 is de finish van het weekend in Texas. Verslaggever Arjen Visser die bellen met Finn en vragen wat de American Solar Challenge nou correct om draait.
2: De American Solar Challenge is een race voor auto's op zonne-energie. Het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk kilometers te maken. En dat kun je doen door een stuk te rijden. En aan het einde van een bepaald stukje kun je ook nog een aantal extra rondjes rijden. En ja, het doel is dan om aan het einde Texas aan te komen met zoveel mogelijk kilometers op de teller. En dat allemaal op zonne-energie. Dus je begint met een volle accu. Dat is het. De rest moet je bijladen op zonnecellen.
3: Ja, je hebt toch dat maar een speciale auto, de Nuna Tretien S. Kun je eens vertellen wat die auto correct is? Hoe zit die eruit, Piekelix?
2: Ja, het is een hele aerodynamische kleine auto eigenlijk. Met 6 vierkante meter aan zonnepaneel erop. Wat bijzonder is wij hebben dit jaar 2 of 3 eigenlijk uitschuivende vinnen. Waarmee we eigenlijk kunnen zeilen op de wind. Dus als er een wind vanaf de zijkant staat, dan halen we daar eigenlijk voorwaartse energie uit. Zo eigenlijk niet alleen de zon, maar ook de wind te benutten. Als je ernaar kijkt, het zijprofiel is eigenlijk, lijkt een beetje op die van een vleugel. Dus het is allemaal zo aerodynamisch mogelijk.
3: Wat is Craig Dien's rol in het team?
2: Ik ben tijdens de designfase ben ik verantwoordelijk voor het elektrisch systeem. Dus dat is het. Ik heb vooral bezig gehouden met het zonnepaneel en dan de motor. En nu tijdens de race ben ik support. En dat houdt eigenlijk in dat je zeg maar de pit crew bent, zeg maar. Dus je wisselt bandjes, je houdt die auto op de weg. Je bent eigenlijk gewoon continu verantwoordelijk voor de technische staat van de auto.
3: Dit stuit Ridium in Amerika. De bekendste solar challenge van een Protomeesken is die in Australië. Wat is het verschil, Craig, jonken het feit dat het op een heel oor plak in de wereld zit?
2: Ja, het is natuurlijk een heel andere plek, maar het is vooral het grote verschil is dat je in Australië eigenlijk van A naar B rijdt. En dan wordt er echt gekeken naar de tijd. Dus gewoon wie het eerste aan de andere kant van Australië is, die heeft gewonnen. En hier in Amerika rijden we in principe ook van A naar B. Maar ondertussen kun je nog ervoor kiezen om een heel aantal extra rondjes te rijden. En dan gaat het niet om wie er als eerste is, maar wie er uiteindelijk de meeste kilometers heeft te maken.
3: En je bent nou begonnen in Minneapolis. Je bent al een mooi stuk op wal, uiteindelijk in de richting van Texas. Kist ik wat om die hinnen, krijg je wat mooi van het loon Amerika ondertussen?
2: Ja, als ik nu om me heen kijk, zie ik vooral heel veel mais en heel veel boerderijen. We zitten nu net bij de grens van Illinois en Missouri. Heel uitgestrekt is het hier eigenlijk. We zitten echt een beetje in Midden-Amerika. Dus dat wordt wat. Je ziet het landschap ook wel echt veranderen om je heen met de route mee. We zijn nu natuurlijk 4 dagen al aan het rijden en je merkt wel echt dat het langzaam verandert. Het wordt ook warmer en wat meer de luchtvochtigheid gaat ook echt omhoog. Dus we gaan ook zien hoe het weer zich voorhoudt de komende dagen.
3: Wanneer is de race van Jim Slagge?
2: Als we gewonnen hebben natuurlijk.
3: Is de EMD goed voor? Wat dat onbelangend?
2: Ja, we hebben op dit moment een kleine voorsprong op de Belgen. Maar de marges zijn echt klein. Dus we staan wel voor, maar er hoeft maar iets te gebeuren of je bent het allemaal weer kwijt. Dus het blijft wel echt een race en het is nog steeds ontzettend spannend.

0: De media van de morgen.
1: De Rascal Flatts zien dat en Life is a Highway. En het is nou tijd voor het naar ze te horen media, maar feiken.
2: Ja, mensen die nou de dijk op gaan, die moeten even extra alert wezen. Daarvoor waarschuwt het Rijkswettersteed. Want door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswettersteed binnen de matrixborden niet wat de eerste van Nederland net te betjenen. En daardoor kan de dijkbeheerder tijdelijk geen reden cruisen pleetsen of vuthelje. Spitstroken kan het iepen en onpaste snelheden die kan ik net zien, of die kan ik net zien litten. Het gaat dus om de matrixborden in de provincies Grijnsland, Drenthe, een deel van Noord-Riesel en Friesland. Dus wij vallen er ook onder.
1: Ja.
2: Dus even goed erom denken. Dan het de Volkskranten het nieuws over Iran. Oorlog maakt eten onbetaalbaar in Iran. Ja, wij hebben natuurlijk te krijgen met hoge brandstofprijzen. Dat vernemen wij van die oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar in Iran zelf vernemen ze het ik heel bot. Ja, ze betalen volle meer voor de eerste levensbehoeften. En dat toch blikken uit de listen met boodschappen. En hun prijzen die de inwenders van het land onder de Volkskrant Shell lieten. Ja, daar moeten ze wel hun best voor doen. Want het land is natuurlijk heel wat dicht. Hè, digitaal, dichtspiekeren. En als ze nou, dan komt er toch wel wat nice naar boeten. De rijen voor de staatsbakker worden steeds langer. Veel mensen zijn onder de armoedegrens gezakt. Iraniërs krijgen 1 tas boodschappen voor de prijs van 5. Dus dat is behoorlijk volle duurder.
1: Nou.
2: Ja, en huisdieren maken toch niet gelukkiger. Al denken baasjes vaak dat hun dier hen helpt. Dat schroot de Volkskrant ik.
1: Oh.
2: Er is onderzoek naar dingen van, ja, helpt zo'n huisbeste een hoen of een kat? Helpt dat nou, hè? Het wolwezen. Ja, meestal zijn ze wel van, nou, ik ben gelukkig van mijn hoen. Hè. Ik heb wat zelskip. Ik in coronatiet bijgelijk zijn. Toen zijn meestal, ja, ik heb wat zelskip. Ik heb een ritme, want ik mag die hoen uitlitten. Alleen nog, ja, aan de andere kant, meestal ik zwargen. Oer die hoen verzelfs. Maar de zoens, het is toch vaak zo dat de mens wordt ouder als het huisbeest.
1: Ja.
2: Dus daar ben ik wel zwaar genoeg. Hoen kan ik ziekten oerbrengen. Ze kennen bieten. Dus dat kan ik al je gebeuren. Dus nou, als je alles nou op en aan tellen, dan ben meestal mij een huisbeest. Ben net gelukkiger, maar ik net verdrietelijker als meestal die geen huisbeest hebben. Dat is een beetje de conclusie die we Loeken kennen naar Zwitsers onderzoek.
1: Dan was dat een huisbest, toch?
2: Nee, ik heb wel huisbest een home, maar
1: ja.
2: Momenteel net, nee. Ja. Maar ik vind me wel gelukkig.
1: Het gaat goed, mooi.
2: Ja, het gaat hartstikke goed.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus, en doe dan?
1: En geen huisbest?
2: Geen huisbest.
1: Nee. Maar wel hoorn, honden, knieën, dat soort zaken.
2: Ja. Maar ja. Inderdaad, ik heb wel een kattenhoorn. En ja, dan moest dan ook even naar je. Nee, de beste dokter verzels.
1: Ja.
2: Dan wie er rond een fjochtje west en dan wie er wat verwoenen rekken. Dus,
1: ja. Onder de streep, dan, ja, dan maakt het net zo veel uit. Dus
2: nee.
1: Maar als dat zo willen van haast, dat is
2: het net. Precies.
1: Precies. Feike, dank u wel.
0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
3: Ja, fantastisch.
4: Ja, maar dotingsverzels, dat ken ik beter.
5: Ja, dat roept elke keer onder
4: wel. Maar wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in onderweb.
4: Alle dagen tussen 12 en 1.
0: Klik rugsboppen op Appus.
5: En vul de pol in.
0: Simmer in Friesland.
6: Wij willen wij.
5: Ik voor de Scootsjepoel.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
8: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
7: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
7: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En naast Nien Friesland van der Molen, dan hebben we het onder oren over East Coast. East Coast op het wetter. En muziekcontrole van Elton John en Kiki Dee.
6: Want mooi oktober bloeit Pluktuin van. Kom naar Twieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en orenblommen. Zoek voor meer info op pluktuinwaren.nl.
9: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zien jou graag bij u in Wurm.

0: helikopter voor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
1: Bist ook erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
3: Friesland van de Moor.
4: My Erie.

0: Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: We zijn heel voorzichtig begonnen met een liedsboordje en een hele liedje diepvries. Werkte net zo best. Maar ondertussen hebben we het toch wel mooi van elkaar, denk ik.
0: Een diepvries op een boord. En dat net zomaar voor Ies van Sels. Aasen jest dat verhaal. En Jereveen pakt de dijoewinning bij het Scootsersiel op een lemmer.
4: We zitten er een hele week wat zien rond. Ik en Michel misschien een beetje. En dan is het mooi dat het nou lukt.
0: Ja, was Jochen Verruut op de nije wedstrijd van zelfs, de wedstrijd van Joert. Fijke, de Oremedia, wat zit daarin?
5: Ja, Deadland, miljarden investeren in nije wapens, maar de Duitse autofabrikanten just hut ingriepen en bezuinigen.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: De nu is tijd voor het waarbericht in het kwart en dat komt van Tjitske Wiebenga.
6: Een hele goede morgen. Nou, van de morgen starten we met een soort zinneschijn waard, maar neemt de bewolking wel een beetje te. Hierbij is de zuidwestenwind eerst meest matig, want soms vrij krachtig, maar wordt wat westelijk en neemt in kracht aan. Van de middag een mix van wolken en zinnen en 23 ont 22 graden. Jong en vannacht binnen de grote wolkenvelden en bloedt het hier terug lang warm, maar zo'n 8 ont 20 graden. Morgen wolken en zinnen, maar ook enkel de buien. Bij de matige wat eerste wind wordt het dan maximaal 18 ont 23.
0: Mooi, Tjitske, dankjewel. Met warme waar neemt de vraag naar East Coast ta. Het betreft drokke dagen voor Pietrik en Gerrit van Zee van Jesterzee. Ze varen mij hadden een East Coast boot bij de boordjes op de Tsoekemaardel. En dat was al zo'n 24 jaar. Reden van verslagjouwer Daniel de Boer om daar eens even naar te gaan. En op te vragen hoe ze ooit op dat idee kwam binnen.
3: We zijn heel voorzichtig begonnen met een liedsboordje en een hele liedje diepvries. Werkte net zo best. Maar ondertussen hebben we het toch wel mooi van elkaar, denk ik. We hebben wat professionaliseerd. We hebben van hier krijgen een nieuwe boord, dus die bevalt heel goed. Dus we gaan rustig verder.
7: Ja, want hoe lang doe je hem er al?
3: Nou, ongeveer 20, 24 jaar. Ik weet het net.
7: Dus je hebt misschien ook al wat verste klanten die weten die op je rekken je eigenlijk mijn mooi waar.
3: Ja, mijn mooi waar, dan rekken ze al op u en dan ja, ze herkennen u in ieder geval.
7: Ja, en waar varen je hem daar zo? Want ik ben open toe, maar.
3: Ja, wij gingen eerst al naar de Maatjepol, naar het strand, dat we nu binnen. En dan doen we een rondje om het eiland heen. En als we het dan 10 uur hebben en het is nog mooi waar, dan gaan we naar de Tsoekepolen en eventueel naar de Ganzen tippen. Dat zijn drie eilandjes hier in Tsoekemaar. En dat is het enige wat wij u staan beperken. En meer tijd hebben wij ook net, want het is alleen nog een beetje dat je ijskoopverkeepje kennen. Dan is de medie wel om. Dus,
7: ja, precies. Maar je hebt voor mij ook nog een eigen winkel naar Storin Jesterzee.
3: Ja, wij verhuren ik fietsen. Maar dat kan heel goed samen. Want de fietsverhuurder die 6 maanden wil op de fiets. En voor 12 uur die wil fut. En we krijgen wel telefoon. Maar ja, dat is het makkelijke van mobiel. Dan kan je gewoon dingen opschroeven en onthouden en ondernemen.
7: En vergeef je nou alleen nog ijsjes? Want ik zeg een koelkast, Steen.
3: Voor het hier voor het eerst. Dan hebben we direct wat frisdrank bij een verkeepje. Dat wij inderdaad een koelkast aan boord hebben. En we hebben nu ook de mogelijkheid dat het on is, dat het echt koud bloedt. Dus dat is wel heel prettig.
7: Ja, want die boord is speciaal voor je makker begrepen. Ik heb de meeste naar een weesken.
3: Ja, die hebben wij maatje litten. En ja, nou is wel hier ervaring in het ijskoopvaren. Wist wel hoe het was dan heel graag worst. Een beetje meer rondte en nou, we hebben de kappen dan op hè, voor de zinnen. En dan zelf is eigen bescherming. Dus het werkt gewoon volle prettiger. We hebben meer rondte. Dus ja. Ja, en uw stuur is op hichte, want wij moesten altijd kromstenen te sturen. Nou, we zijn ondertussen 60 geworden, dus altijd kromstenen een hele medie, dat voldoet net.
7: En hoe is het dan met het waarmuisje Biden?
3: Ja, we weten het beter, hè? We doen het al jaren. We zijn samen met elkaar niet spelen. Dus we zijn een team.
7: Ja, jij bent echt de ijsjes verkepers, dat is hier bekend, begrip ik.
8: Dat klopt inderdaad. Ik word betreden in de buurt. Ik herkend in de sporthal zelfs, Trolitse Bijen, van is dat de ijskoman? Ja, dat is de ijskoman. Maar ik heb nog een andere functie, maar ja, ik word herkend inderdaad.
7: Ja, en jouw bestuurder de boot, dat is een beetje een taakverdeling.
8: Uiteraard, ja. Ik ben altijd degene die de boot stuurt, want we lezen hier nooit, hier is nog een stroom. Maar haast dan gaan we bij de boten langs en dan hebben we alle keer steeds bij de boten langs meer. En dat is wel wat lastig, maar als dat rodeeren hennen, dan slagen dat aardig.
7: En wat voor ijsjes verkepen je?
8: De Magnums en de Cornetto's en de Raket en de Split en de Skatkist uiteraard. Dat zijn toch wel ijskoos die het meeste verkocht worden.
7: En de reacties van de meesten op de zee gekregen? Dat ging eerst als een spreekwoordelijke wespen op de hoon en kwamen ze op je mouwen?
3: Ja, dat is altijd mooi. Wij bellen en dat herkennen ze en dan komen ze. Dat is grappig. Ja.
7: Nou, je hebt net drie ijsjes gekocht. Doet u dat wel vaker hier?
9: Ja, zeker. Jaarlijks kom ik hier.
7: Wat vind je van deze service?
9: Ja, heerlijk. Ja. Dan maak ik haal ik altijd bier, maar nu even een ijsje.
7: U heeft het ijsje gekocht. Doet u dat al vaker weer, zo aan het water?
10: Een beetje te vaak.
7: En wat vaste klant?
10: Als ik hier leer wel. Ja.
7: En wat vindt u van deze service? Want ze doen het al heel lang.
10: Top. Ik wou dat ze het overal bij elk eiland hadden.
7: En ik voor jou de vraag, ja, hoe is het om het te jaren te doen?
8: Ja, eigenlijk best wel bijzonder. Wij doen dit inderdaad...

0: van Boortouw gaat, tel ik direct op. Want soms mijn hele ploeg aan ben, dan is het een heel verhaal. En dan aan het einde van het verhaal weet ik precies wat er voetgang is. Nou, zo ben wij verschrikkelijk op elkaar oude jaren. En dat hopen we nog lang te doen.
1: De media van de morgen.
2: En als dan ook van een raketje hoort, dan goed nieuws. Want dadelijk muziek van Starship.
3: Oh, ik dacht, dus just even vooruit op het mediushow.
2: Nee, dat net.
3: Oké, okay,
2: nee.
3: Want ze zullen ik behoorlijk maar, investeren in raketten. Echte raketten.
2: Nou, dit is, dat moet alles je bij elkaar valt.
3: Het is
2: alsof het zou betocht wie.
3: Nou, inderdaad. Nee, want Groot-Brittannië, die zal 9,8 miljard euro investeren in fjouwer nieuwe kernonderzeeërs. Neffens de nieuwe Britse premier Andy Burnham. Maar dat zwaar je voor zo'n 40.000 baan- en leerwerktrajecten. En als je dan even in totaal joggen, zullen ze de komende fjouwer hier 63 miljard pond. En dan hebben we het 63 en heel miljard euro uitloeken voor de financiering van het nucleaire wapenarsenaal. En hij is dus, naast die onderzeeërs, komt er ik naar je onvals onderzeeërs. Dat ben we horen, onderzeeërs als die het nou dus maken willen. Ja, en in Amerika, daar zullen ze het ministerie van Defensie, maar net als mij het Donald Trump, dat ministerie van Defensie, al een oren namen, jongen. Dat ministerie van Oorlog. Nou, die maakt hun namen wel weer. Want ze hebben nou wapenproducent Lockheed Martin een contract van 59 miljard dollar. 51,5 miljard euro gunt. Om de productie van Patriot-raketten de komende zonen te vertraaienvaardigen. En daarmee wil het regeerde munitievarie die door de oorlog met Iran flink inkrompen is, weer op peil brengen. Doel is om de productie op te vieren van 600 raketten per jaar naar circa 12.000 per jaar. Ja, dat zijn raketten van 4 miljoen euro per stuk.
2: Zo.
3: Dus dan schiet wel wat de loft in. Er is grote. Ze hebben wel. Ze wonen nedig in die oorlog met Iran. Want valt ik mijzelf met raketten en drones Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aan. Dus die Patriots die ben echt wel nedig. Ja, en werd dus die land miljarden en miljarden uit jou aan wapens. Geeft het met de Duitse autofabrikant net zo goed. En het nijste is nou dat de Duitse autofabrikant BMW de meest in het oude hier het naar onderen ging zeggen. Twa de Veens hier, vertien het concern, ze houden nog wel 1,2 miljard euro oor onder de streek. Hè, dus die winst die is er nog wel, maar het is wel volle minder als jedder. En de omzet is van 34 miljard euro naar 31 miljard euro zakken. En daar is het dus dwanen mijn grote reorganisatie om de kosten te beheinen. Jedder werd al bekend dat die Porsche 4,7 miljard euro bezuinigen worden maat. 3900 baan in de fut. En Volkswagen, dan moest het tiental miljarden euro's besparen. En daar zijn tienduizenden baan op het spul. En mogelijk worden zelfs fabrieken in Duitsland geen ticht. Ja, dat hakt er wel in daar in Duitsland.
2: Ja, klinkt ik ergens dat nog Mercedes of BMW, weet ik het krijg meer, maar dat ze van uur zien dat er heel iets minder aan China verkocht werd. Maar volgens mij is dat toch iets wat de les hier toch al.
3: Ze hebben boord behoorlijk mist.
2: Ja.
3: Ja, vooral mijn elektrische auto's. China die geeft links en rechts voorbij vanzelfs. En die heeft iets van, wij maken zelf hele goede auto's. Dus we hebben die hele dure Europese auto's net nodig.
2: Nee.
3: Daar komt het ambitie op deel.
2: Ja, dat is ik wat. Goed, ben je het over de raketten, hè?
3: Ja.
2: De Starship is eigenlijk hetzelfde. We built this city, yes no.

0: Starship, wie dat. En We Built This City.
1: Omroep Friesland.
2: Scootstation.
0: Niet om eens even te jaren, dat komt mij het scootstation. Eerst even waarom de Juster, want het scootje van Jereveen had Juster het SKS scootstation bij de Lemmer woon. Dus ging er te blietschip bij de skipper, Sietse Brouwer en zijn bemanning. Want de prestaties die vallen wat al dit hier. En winst in het klassement, dat zit er net meer in. Maar de duiwinning, die is toch mooi mijn naam, vindt Brouwer.
3: We zitten er de hele weekend wat zien rond, ik en Michelle misschien een beetje. En dan is het mooi dat het nou lukt. We zielen voor het kampioenschap, hè? En, dat is voor u zo hoor, al even. Ja, dat is voor u jammer, maar ja, liefst dan is het mooi dat we nog wel winnen. Dus hartstikke best.
0: Ja, dat zei skipper Sietse Brouwer van het koetsje van Jereveen. Grauw, de koprenner van het klassement, waard twadde. De jouwer eindigen als tredde op de Lemster bij. En Joet, dan wordt er vanzelfs Sjilt op Nij op Lemmer. Verslaghouster Geertje de Vries is er vanzelfs ook weer bij. Goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Erit. En Fijke vanzelfs.
0: Fijke vanzelfs, ik die er ook bij is, hut ons werk. Juster, wie er net een soort wien. De wedstrijd die wat zelfs inkwatten om te wien dus voortvoer. Hoe binnen verzissingen van Joet?
4: Nou, dus die had Joet een beetje meer wien. En Juster weer een twa en hij zakken in. Maar ze verwacht zich toch van Joet wel een winkracht treien. En die bloed ik wel redelijk steen. Dus.
0: Dat je hebt wel een beter als Juster eigenlijk.
4: Ja, dat je hebt beter. De wienrjochting is wel een beetje oors. Dat ze net. Juster konden ze wel de hele lengte van de baai broeken. Dat zal Juwet net slag. Je had de verwachtingen uitkomen. Maar maakt het niks uit natuurlijk. De baai is groot genoeg. Dus er kan altijd nog een mooie cruisrek inline worden. Maar de baan zal wel een beetje oors wijzen als Juster.
0: En in de kon is nou eigenlijk grut dat het Jereveen Juwet op mij de duiwinning pakt?
4: Nou, de kans grut, dat weet ik net. Maar die kans is er wel. Want het liep er wel op dat ze... het slag er gewoon net. En Juster slag het al een keer wel. En je ziet toch wel heel vaak dat als het dan een keer wel goed gaat... dat de rest van de wedstrijd ik weer volle beter gaat. Dus ik denk wel dat het Jereveen Juwet Farinciens is. Maar... ik denk dat de grootste kans is dat we Juwet een kampioen verwelkomen meer kennen.
0: Dat is natuurlijk ook bijzonder dat je dan dat constateren kennen, Dan.
4: Ik denk echt dat Grauwe Juwet al kampioen wordt. En dat we dus morgen net meer een finale dag hebben in de zin van dat dan de kampioen bekend wordt. Ik denk dat Juwet al is. Omdat Grauwe echt trots die goede prestatie van Grauwe zelfs Juster en de mindere prestatie van de achtervolgers Juster, stiet Grauwe de zag. Riant voor dat als ze Juwet bij de eerste vijf zitten, dan ben ze al kampioen.
0: Ja, dan kan er niks meer tussen. En de eerste vijf, nou goed, wat was je naar de vorige wedstrijd, dan moet dat toch zeker ervan wezen.
4: Nou ja, dan ze hebben er één keer minder als een vijfde plak zielt. Dus die kans is heel groot. En ik had ze net bij de eerste vijf zitten. Maar de Lemmer, die is... vierde, zesde, misschien tiende, elfde, dan mis ik nog kampioen. Dus het wordt wel weer even rekening voor midden. Maar dat houden we zelfs heel goed in de gaten. En dat melden we ik continu wel vanzelfs. Maar ik zeg, geen er maar vanuit.
0: Nou, dat belooft wat. En binnen er nog orden, we volgens misschien wel een verrassing verwacht je kist.
4: Nou, wisten jullie, dit kampioenschap is toch wel heel bijzonder. Grauw net, maar alle oren die binnen de ene keer goed en de andere keer min. Hè, de Lemmer die het dan van die achtervolgers het nog het beste dien, maar die het een keer zonde west, die het twee keer zonde, één keer jochende west, Akkerum. Ja, die zit er juist op in en zeker achterin. Wil dat ze heel tijd mooi voorin zit. Jenne Wald, soms bij de voorrooien hartstikke best. Dan zeggen ze, wat zielen ze goed. En dan in één, dan zit ze weer achterom. Dus het binnen wat jojo's.
0: Het is toch bijzonder dat je dan constateert van het Susanne kennen dat we Juwet weten hoe het zit. Dat noemen we niet tenminste. Maar het kennen onder oren kon ik nogal continu. Want iedereen die is altijd heel tijd stabiel instabiel. Jerk Wals bij het waar.
4: Nou, stabiel instabiel, precies. Dat is de goede uitdrukking. Behalve Grauwe dus. En dat is ook de reden dat ze Safir vooron in het klassement staan. Maar de strijd om plak 2 en 3, die is nog echt nog lang net uitieten. Er binnen nog wel 5 scootjes die ter om mij doggen. Dus dat wordt nog wel heel interessant.
0: Nou, de volgens dat duurt voor u zal je gelukkig. En het is natuurlijk extra, dat is altijd mij door mij de scootjepool. Tussen Tolve en Ian, dank is het insturen. Ja, waar het ook denkt dat er mij de meest ontrokkeert. Maar kom eens op de kaaihinger en op het t-shirt. Dat zoek ik zeker even dwan. Tussen Tolve en Ian dus. Geertje, een soort succes, Joert.
4: Dank u wel.
0: En je raast het nijs, mijn feiken.
1: Oh, de klapper.
2: Ik disse simmer binnen ze de weg.
5: Arjen en Geertje, maar de podcast. Oh, wat een klapper.
6: Valt er altijd wel wat te praten, Scootjesjoen?
7: Tuurlijk.
2: Bij het SKS Scootjesjoen.
8: Een serieuze podcast. Dus kerst jouw seizoen.
2: Primeur. Alle wedstrijddagen.
6: Een stukje Jimgo.
2: Te vinden op Spotify.
6: Dit is Good Night, nice, jongens.
5: Die favoriete podcast-app.
6: Je verwacht je net.
2: En omroepfriesland.nl.
1: Oh, de klapper.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Earth, Wind and Fire and Love Goes On. De Tjerk Hiddenslussen in Haas die willen voor eerst net meer samen beginnen voor de recreatieveert. Boten die meidelen er nog in groepen troghinnen. Het had te krijgen met de droogte vanzelfs. Vanwege die droogte wil de provincie het al opening beheinen. Anton Heitjema van de provincie Friesland die vertelde de roer van de moor.
1: Ja, bij de Tjerk Hiddenslussen hebben we te maken met het water. Omdat zoutwetter is natuurlijk. En het kanaal, het Haaksmaakkanaal, dat komt samen. Dat is zwietwetter. En dat zwiete wetter, dat met het houdt een beetje zout. Door verschillende omstandigheden. Maar ja, het schutten van de sluis had er ik maar te maken. En die zwarte tong die met netten via het kanaal ingeen. Want ja, we hebben met de landbouw en de natuur en alles. Die had er dan les van als het hier op rint.
0: En wat betekent het nou correct voor mij dat ik een boordje ha, ik vaart door de provincie heen. Wat verneem ik van deze maatregel?
1: Als je skut willen worden in het Tjerk Hiddenslussen, meestal geven we nou zo voor mogelijk scheepvaart opsparen. Dat betekent dan dat je soms, als je even langer met de wacht zult, er net zo volle rondbad is. En dat hebben we dan maximaal een uur. Nou, dan beperken we het aantal skuttingen. En we beperken dus het aantal, het zout dat dan in het kanaal komt.
0: Nou, mijn ploeggenoten van de Universiteit van Delft docht Finn van der Wal uit Jesterzee mij om de American Solar Challenge. Het is een wedstrijd voor wijn die drieden op zinne-energie. Finn en zijn teamgenoten die binnen dit weekend begonnen in Minneapolis, in het noorden van Amerika. Via onder andere een pad van de bekende Route 66 is de finish dit weekend in Texas. En Finn die vertelt wat de American Solar Challenge nou echt inhoudt.
2: De American Solar Challenge is een race voor auto's op zonne-energie. Het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk kilometers te maken. En dat kun je doen door een stuk te rijden. En aan het einde van een bepaald stukje kun je ook nog een aantal extra rondjes rijden. En ja, het doel is dan om aan het einde Texas aan te komen met zoveel mogelijk kilometers op de teller. En dat allemaal op zonne-energie. Dus je begint met een volle accu. Dat is het. De rest moet je bijladen op zonnecellen.
3: Ja, je hebt toch gedacht, maar een speciale auto, de Nuna Tretien S. Kun je eens vertellen wat die auto correct is? Hoe zit die eruit, Pigelix?
2: Ja, het is hele aerodynamische kleine auto eigenlijk. Met 6 vierkante meter aan zonnepaneel erop. Wat bijzonder is, is wij hebben dit jaar 2 of 3 eigenlijk uitschuivende vinnen. Waarmee we eigenlijk kunnen zeilen op de wind. Dus als er een wind vanaf de zijkant staat, dan halen we daar eigenlijk voorwaartse energie uit. Zo eigenlijk niet alleen de zon, maar ook de wind te nutten.
0: The American Solar Challenge dus. Het is niet van muziek. Van Robbie Williams.

0: Waarom naar de jaren 80, Spargo en Hip Hop Hop.
1: De media van de morgen.
0: En we kennen Hop naar de Oren Media, want Feike die heeft de krant in oorslag.
2: Zeker, de twa Friese kranten en vanzelfs een soort onraagd voor de 123ste PC die het juiste spiel waard in Frenscher. Ben ik een broekelijke verhaal. Alleen de Liauter die had weer een mooi verhaal. Hoe er weer een stille street gaande bij de tribune of onder de tribune om de PC-bal. Want de menamer ballenbende die ziet er op een loer. vier jongens uit mijn naam dus. Even zien, leeft hij tussen de 10 en de 12 hier. En die zachten naar al die keertsballen die dan over die tribunes vliegen. En dan op het balwerk komen. En het is een lucratieve business, schroot de Liaute kranten. Wie verkeerp is, ik had er vliegen hier wel 84 euro om mij te verzinnen. Ik had er een elektrische step van kocht. En hij zei ik nog van, we willen jild meisje. Maar ja, ze hebben er neer te zitten. De officiële ballen jongens, die ben een krek weer wat ouder. Die jij die met name ballenbende dus voet onder de tribunes. Die muppets, maar je daar hield al net komen. Dus dat vind ik wel een mooi verhaal. En die ballen, die staat tussen de 24 en 30 euro waard.
0: Ja.
2: Dus dan kerst, het is een mooie opsmieter. Of ja, opsmieter, hoe was dat? Het is een mooie bijverdienste. Dus,
0: voor het hier hebben we ons praat met de makker van die ballen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou ja, maar dat is dus. Ik vind
0: mooie amba.
2: Mooi dat die jeugd er dan weer wat yield in denkt te vinden. Nou, Fries Eibert meld ik nog dat er waren we droege simmer. Ik hield niet meer zwemlocaties in Friesland. Ik onderoren racket. Dan hest kans op de onwijzigers van de poepbacterie E. coli. Ja, dat was net voor zelfs. En de meeste negatieve adviezen we dus vanwege die bacterie Aujoen. En het gaat om 8 locaties in Friesland.
0: Ik vind het altijd lofelijk dat ze dan de term poepbacterie betocht. Want ik vind E. coli, dat vind ik gewoon klinkt als een rapper.
2: Ja, ja inderdaad. Ja. Maar als dan poepbacterie yes, dan heb je iets van ja, let het maar even om mij voorbij.
0: Ja, precies. Tino mij zit net Arjen Overmaat, maar wel Johan Terpstra.
3: Waar is dit van?
4: Dit is onder op Friesland.
3: Oké. Okay.
0: Ik ben heel benieuwd, Johan. Wat is er in het programma?
5: Ja, goedemorgen. Ja, Arjen is de erkende verhoezer. Hè. Hij is hier wat even vrij. Hij is bot in de weer. Maar Grutte Doorst had de beste water. Ik ben buurt zocht. Hè. Het is vies te warm om te verhoezen. Vies ik net?
2: Het is te warm om te verhoezen.
0: Iets beter als juster.
5: Nou, we zitten voor hem in elk geval noffelijke muziek draaien. Ik ben de koffie, maar van heel Friesland vanzelfs. Ja, de snitsweekend komt er aan. En een soort zielboorten altijd op de snitsen. Maar ja, er is iets wat alle jaren grutter wordt. En dat had te krijgen met de man. En dan in de grijven van Snits. Honderden rubberboordjes. Jochster. En ja, daar gaan we het aansnikken. Hoor. Dus een speciale race met rubberboordjes. Dan gaan we het hoor in nodig voor.
0: Niet rubbereintjes, maar rubberboordjes.
5: Ja, rubberboordjes, ja. En zijn naar je sponsor. Nou ja, daar heb ik meer hoor.
0: Nou, dat hebben we dus dadelijk.
5: Ja,
2: nodig voor. Boordjes, de rubberboordjes in Snits.
0: Ja. Ja. Dit weer in elk geval Friesland van de Moor van Joert. We binnen de Moor vanzelfs weer bij van nou een hoffelijke dij. Mooi.
6: Dan komt die machine oren in, dan brengt hij de bal.
7: Nee, wieke waar is die bij? Omroep Friesland.
8: Traditie, spanning en topsport.
7: De krullenpartij in Wommels.
8: Wij wieke waar zit de hele dag op radio.
7: En van 12 uur al ik op televisie.
8: Simmer in Friesland. Wij willen erbij!
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wat 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One. Van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
12: Hè? Nu alweer?
11: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
12: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
12: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
16: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
15: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
17: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
15: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, het zal in Friesland op zo'n 20 graden uitkomen, Joert. Ja, mooie reden om Michael Dublé dadelijk de mouwen te trapen in noden voor.
18: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 1. Zorgelis leidt je mijn Kunstgebit aan huis.
19: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Tijdelen Rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
22: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
21: Kom, litten we gauw gaan, want op is op.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Noder voor.
23: Maar Johan Terpstra.

0: In een hoes.
1: Op een camping.
2: Op een boord.
1: Op een strand.
0: Oeral stiet die oor.
3: Twaar en jochtenpunt, Twaar FM.
0: Omdat
3: die zon. Zimmer in Friesland.

0: lade, waarom tanken? Ze kan ik boos in de lucht vallen.
1: Look to the heavens and see it shine.
0: The Hooters en Satellite, wie dat?
2: Johan Terpstra.
3: Neemt u mij in de dag.
2: Om te voeren.
3: Nou voor.
0: Goedemorgen, tongetje 30 juli, warm waar Joert. En dat is de koffiehek, want ik ben altijd van de beste muziek. Arjen, je wordt erkende verhuizer. Ja, en ik heb mij het roer even oornemen. Ja, en de opstelling is, Joert, ik wat oors, want vanmiddag, goeiemiddag, dan is Mike er. Nou ja, en hoe dat roer oornemen sprutsen. Joert, de SKS-wet zit op de lemmer, zelfs op de radio te volgen. De 89ste snitsweek, ik get more los. En kom me net alleen nog sealboard in actie. Er is een wedstrijd bij opblaasboord, zien de stertsnitsweek. Het zelfs. De Jesmeer hoor die nodig voor. En het is goed, de internationale dij van de Vreunskip. Die stelt om de Vreunskip en begrip tussen meesten, landen en culturen te vieren. Reden om de telefoon eens even te pakken, Joert, en een brug te sturen naar die beste Vreun. Ik wat voor tink om mijn beste maat Marcel, die nou maar zijn gezin in de camper op wijs naar Italië. Ik stuur hem nou een appje.

8 minuten. Van jou wat hier is weer. Nomer op Friesland. Nou, voor Blondie en Out of Glass. En daar var je rust. Waarom en Sielerswaar. Prachtplaat, hè? Ja, en daar hoe sprutsen we Sielerswaar. Was vanuit Haas de Waardzee op mij die zielboord. Dan kent dat net alleenig. Hoe het zit, eerst dadelijk zien het naast mij. Fijke Wouda.

0: Sneuntemidje, live bij Omroep Friesloon, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uitzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemidje, om 3 uur op omroepfriesloon.nl, YouTube, radio en televisie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: Hast jou wat hier is. En de Fijkerwoude praat dus bij hoe dat nou is. Ja, die Tjerk Hiddensloes niet. Kijk even, hoe zit dat precies in elkaar?
11: Ja, goeiemorgen. Ja, de Tjerk Hiddensloes in Haas die willen voor eerst net meer samar betjennen voor de racer recreatieveer. Boorten mij er alleen nog in groepen troghinnen. Vanwege de droogte wil de provincie het aantal opening beheinen. Anton Heijtjema leidt uit waarom de provincie deze maatregel neemt.
12: Zwiete wetter, dat met, ja, het is altijd een beetje zwart door verschillende omstandigheden. Maar ja, het squitten van de sluis heb ik maar te maatje. Die zwarte tong die met netten via het kanaal ingeën. Want ja, dan hebben we maar de landbouw en de natuur en alles, die heeft er dan les van als het hier op rint.
11: Heijtjema verwacht het net dat de maatregel langere tijd nodig is.
12: Maar als we terugzien naar het verliezen en ik ging goed in les maar het wetterskip, weten we dat dit net heel lang zal duren. Dus er komt weer een gunstige tij aan. Een ruimwetter komt er ik weer aan. En dan kunnen we waarschijnlijk binnen een week kunnen we dit trouwens krijgen.
11: Door een stroomsteuring bij de verkeerscentrale van Rijkswettersteert binnen de matrixborden op dieken niet naar het eerste van Friesland net te betjenen. Giet om de provincies Friesland, Grijnsland, Drenthe en Dielen van Oerissel. Er wordt nevens Rijkswettersteert het werk om de steuring te verhelpen. Automobilisten moeten in de tussentijd extra alert wezen. En ja, in Jesterwoude wie een automobilist net heel alert. Want op een stationstreet in Jesterwoude is van de morgen een auto tegen een parkeerde taxibus botst. De bestuurder van de auto is opvangen in een jonglissende winkel. Daarna had ambulancepersoneel helpverlenend aan het slachtoffer. De politie zult de taadracht van het ongeluk onderzieken. De auto en het busje roen skeeën op. De KNRM van Vlieland had juist 2 keer in actie geweest. Op een klipper die het krijgbesuiden van het eiland droegvallen wie. Wie een vrouw vallen en ongelukkig te lonen kwam. Bij reddingboot Daan werd ze van boord hellen en naar de huisdokter gebracht. Kwart daarna moest de reddingboot op en uit drukken. Een man lijkt met zijn zieljacht voor de haven voor anker omdat er een visnet in de schroef versiert. De redders had net verhellen wanneer het zieljacht weer verder koe. waaijoert, dat is zinneskien waar. En met een matige, gewoon vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 23 en 27 graden. De wind wordt in de midden noordwestelijk en waait zwak onmatig. Jong, hoe heerst het de bewolking en in de nacht is een bui mogelijk. Het is dan zo'n graden.
10: Ja, hydrateren maar, Joert. Dat is het advies. Fijke tien gedank. Nijs het Friesland, vanzelfs de Oerenoeren, Jester Jewer, ik in Noden voor. Altijd te volgen bij op de website omroepfriesland.nl en in de omroep app. Ja, daar is muziek uit het hier dat Sake Saakstra de koning van de PC waard. En dat eerder mij, Piet Jetsen Faber en Johannes Bransma. Ja, muziekje tot hier. De grote hit van Boney M, de simmerhit. Hooray, hooray, it's a holiday. Komt er dadelijk aan.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke zevende symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
18: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Noder voor.
20: Maar Johan Terpstra.

Goh. Ja. Er is een soort plaat waar ik piekenvel van krijg. Maar alle keer nog deze. Ja, Beeldstar, Odova, dan hak dat gevoel ik. En van de week zei ik ze niet eens weer in het Max Scootje Journaal. Die in zijn optreden. De man van Beeldstar, wie en dat. Tof voor jou, wat hier is het worden. Even op in de tier bij deze orde van Dave Barry. Little Things.

Open holen wij Inner Circle en Bad Boys. Ja, dan maakt de klep achter tevoren. Maar dit waar is dat ik wel wonderlijk. Dan hoeft die nek ik net niet te zwaren. Wat wil het een dijk hoe het west is. Hey. Jochem Riet van Tieren is weer nodig voor bij Omroep Friesland. En krijgt Jeers en Jeers King. Ja, dat stik nog even. Nou, ja, de verste ingrediënt. Ja, in de koffie verzels. Maar in het programma is het ik altijd de quiz. Crack Night, zie en hoeren. En dat doen we dadelijk vanzelf. Jedder of letter. En de entreprise, die ben echt geweldig. Dit is de Simmer in Friesland. Net al in de makkerskons op de Nodevoor koffiemok. De koekjes. En het koffie of theelepeltje. Dan kan ze het zelf. Ja, kan ze van de koffie, maar ik voor de theebroeken. Daarna is door ik nog het Omroep Friesland Simmerpakket. Daar zit in die viskespet. Ja, ja. En de plak daartoe. En wel eerst een prijs voor jou, denk ik, goeie midje. Zeg, oh, leuk die prijs, maar die plak daartoe, die wil ik graag. Hè. Ja, nou, die zit er in elk geval dan ik bij. En de speciale Omroep Friesland Simmerbril. Maak eens de kans op. Dadelijk snijdt zien en horen in de quiz. Ja, de kwestie kwalificeren van die quiz. Jedder of letter. En dat doen we mij een fragmentje. En de vraag is... Wat voor woord is je fortpiept? Komt ie hoor, hè? Wat voor woord is je

Kom maar op, kom maar op. Omroep app. Kerst 10 zet het antwoord. Of WhatsApp om ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. En waar wiet, spieden wij dadelijk naar het zien horen. Maar de quiz. Hier is propaganda. Jouw uitwaai.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
0: Wat of waar hoort vrouwen je tjen om politiek actief te worden?
2: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar een betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
0: Backstikken. Dit weekend in Friesland Doc.
3: Personeel tekort. Zet naar langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Taan we een nieuwe uitdaging? Wie Damstra-service onderhoud in Ljouwt, ziet je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
5: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Tweedele Rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
4: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, wij drinken hier de koffie. Ja, lekker man, in de speciale noden voor koffiemok. En het lepeltje heeft zelf dat ik bij. Dat ken ik van Dijenwurden. Dat is alleen nog maar ik, die Omroep Friesland plak daartoe. De viskespet en de zinnenbril. En de koekjes. Maar dan mag het even mij dan on de quiz. Kwalificeren dat kerst toch even terug te jaan wat je fortpiept wordt in dit nummer. Ja, kom maar op. Ik daag je uit. Zet het antwoord even in de Omroep app. Rjochtsboppen, appuus of WhatsApp 0620-4-9-9-1-9-9.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
12: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: No bij Lippen. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippen. Ons gauw.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: No ervoor.
14: Maar Johan Terpstra.

0: Paddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Jedder
2: of letter?
0: Hey Maya, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Johan.
0: Ja, ach, die Teddy Swims, hè, die zit onder de tattoos. Hè. Hoe is hartstikke weer tattoos?
3: Nou, liever net.
0: Liever net?
3: Die sommige mensen vind ik het wel mooi, hè, Dennis van, maar ik hoef het zelf net.
0: Nee? Oh man, die Teddy Swims, hartstikke volle sjoen. Is het even? Ja, nevens mij had ik geen plakje meer oor. Ik zou hem haast de Omroep Friesland plak ertoe opsturen willen, maar had ik geen eens plak meer voor, denk ik, op zijn lichaam.
3: Kijk, zelfs Robbie Williams bij...
0: Ja. Hey, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Dat is lekker vakantie.
3: Zo is het.
0: Ja, och. Zo is het. Is toch lekker, hè? En wat ben de plan? Geen druk was op uit?
3: Nou, ik ben wel redelijk rustig aan, maar ik haal je uitsturingen van Scootie Siel en Juste de PC Frensje.
0: Ja.
3: Ja, fantastisch.
0: Ach, het mooiste tier van dier, hè?
3: Ja. Zo is het.
0: Daar word je net in Italië zitten. Hè? Daar word je net in Italië zitten, Maaien.
3: Nee, hè? Het is meer warm genoeg.
0: Ja, de Scootie Siel, die favoriete Scootie?
3: Ja, Jereveen.
0: Ach, verdikke.
3: En ik zie het de Brouwers heel graag gunt. Maar goed, je kan net altijd in een kopgroep zitten. Het is correct de Tour de France. Soms maar een beetje bliesje aan.
0: Ja.
3: En ik hoop dat Ruud nog weer een mooie dij komt. En ik gun ze gewoon nog een dijoverwinning.
0: Ja.
3: Hey, maar goed, Grauw is gewoon toekensieler.
0: Ja, zeker. Nou, heb ik een boordje, Sim. Dan moet de Snitse Mark even op die laatste dij.
3: Nou, ik weet het net. Ik denk het er een beetje van af, maar we zorgen gewoon iedere dag even hoe het komt.
0: Ja, oké. Okay. Hey, wij even quiz even. Doe eens binnenkomen op de kwalificatie. Ik knip nog even jaren. Nou, kom erop. Wat is je fot, piept Maya?
3: Ja, het allerbelangrijkste, hè, vriendschap.
0: Zij is het, hè? Ja, ja absoluut. Haast een protte vriend?
3: Degene die ik had, de Bengoeien.
0: Ja.
3: En dat is denk ik het wichtigste.
0: Ja. Hè? Ik had een heel soort op Facebook.
3: Ja.
0: Maar het binnen maar een peer. Ja. En die stil altijd voor die kleren, zij is het, hè?
3: Zo is het.
0: Hey, mag je los mij de quiz? Beste Maya, zet hem op, zoek ze. De eerste vraag die ik get om de noden voor koffiemok. Ik draai de Beckman Turner overdraai van het begin van dit uur. En you ain't seen nothing yet. Het komt het njotje in fjouweren zandig. En de eerste vraag is... Kaam, vriendschap van het goede doel. Jedder of letter uit als you ain't seen nothing yet?
3: Ik denk letter.
0: Haast hem te pakken. De koffiemok. Ja. Heel goed.
3: Nou, mooi.
0: Goed, vraag. Terug naar vraag 2. Voor de nodige voorkoekjes. Dat is altijd lekker nice, die koffiemok. Joet is het de internationale dij van de Vreunskip. En bij Vreunskip, je hebt vanzelf, ik dit noemer. Oh, prachtig is het, hè?
3: Ja, mooi. Ja,
0: nou, daar komt de vraag, hè. Kaam dit noemer jedder of letter uit als vriendschap uit 1983?
3: Dit is jedder, volgens mij.
0: Hey, ik had een verkeerde knop. Het is voor mij de eerste keer dat ik dit doe. ik moet even de foutknop vinden. En die kijk even net vinden.
3: Okay.
0: Het is net goed. Nee.
3: Oké.
0: Okay. Jammer.
3: Hindert niks. Het is net
0: als. Vraag 3, Gitter en ik voor de koekjes. Ik de intro tune van Friends past Joert vanzelfs perfect bij vriendschap. Ik liep nog even jaren, de Ramblins. Ja, dat oren noemen was Craig Jerris van That's What Friends Are For. Dion Warwick en Friends kwam uit in 1986. De vraag is nou, kaam de Ramblins jedder of letter uit? Was That's What Friends Are For in 1986?
3: Ik denk dat hij letter weer.
0: Ja, heel goed. De koekjes haast erbij, hè? Heel goed.
3: Jontje 94 of zo?
0: Wow, heel dicht op, hè? Yes. Jontje Sanjontig.
3: Okay. Ja. Okay.
0: Die haast in elk geval te pakken, hé.
3: Geweldig.
0: De koffiemok en de koekjes. Ja.
3: Koekjes, nou.
0: Ja,
3: helemaal geweldig.
0: Nou, kennen we nog een grote gok doen. Alles of niet. Een kerst alle
3: bieren
0: pakken. Dan doen we nog een fragmentje erachterom. Maar dan kerst ik zeggen, ja, dit vind ik prima. Dan letten we het zo.
3: Ah, nee, jongen, wat, dit is toch gewoon leuk.
0: Ja, zullen we dat warm? Want dat is het risico misschien ik nou, dat is alles kwietrijdje kerst.
3: Ja, dat is dan maar net ons.
0: Best maar, ja. Dan sturen we dat op. Heel goed. Hey, maar je ziet een hele mooie dij van. En hydrateren, hè? Denk erom, Joert.
3: Hey, dank
0: voor
3: Johan.
0: Je
3: mag. Jo. Hoi.
0: Maya wie dat, van Jester Woorden. Ja, en de Jet vanzelf, dat noem ik even bij, hè, van het goede doel. Vriendschap.

Ik weet niet hoe bij die zit, maar ik krijg altijd zo'n loveboat gevoel bij. Barry Manilow en Copacabana, wie dat. Ja, dan even rond naar de quiz. Ik krijg wat reactie. Ja, van Louis in elk geval. Mooi, joh. Nevens mij is de voorblieft winnen van Chisse is een illusie. Ja, prachtig. Ja, en Jeltje en Trusie heb ik nog even in de omroep app. En terjocht, want ja, wie het net dat ze Maya troboeën. Ja, ik hier dat verkeerd begrepen. Dat ze net voor die alles of neer vraag woeën. En nou, we hebben een uitsturing. Hebben die alles of neer vraag nog even gesteld. Om Maya, deze trohinnekaam. Dat wie een fragmentje van Friends Will Be Friends van Queen. En de vraag wie daarbij kwam die dan jetter of letter als njontje zo'n njontig. En dat hier is goed. Jetter, njontje 86. Dus de complete prijzen gaan toch naar Maya. Dat is toch prachtig mooi. Ja, mooi dat je mee even mij opletten. Jeltje Truus, die getank. Het is een fjouwblik voor jou, Walmegin. Op wij naar het Nijs. Het Frieske Nijs. Bij Vijkerwoude dadelijk.

0: Wat een street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsters zelfs, dat ken ik beter.
3: Ja, dat roept elke in onder wel.
2: Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroepweb.
2: Alle dagen tussen Tolven en Ian.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pool in.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
3: Ik voor de Scootsjepoel.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis weer met Golden eSIM.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Reis slim met Golden eSIM.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
18: Het is jouw Walven. Het is het Friesland. Fijkenwouden, goeiemorgen.
19: Een goeiemorgen. De tjerk Hiddesloesen in Haas worden voor eerst net samar betjinnen voor de recreatiefeert. Borden mij er alleen nog in groepen terughinnen. Vanwege de droogte wil de provincie het aantal openingen behijnen. Anton Heitjema leidt uit waarom de provincie deze maatregel neemt.
20: Zwiete wetter, dat met, ja, het houdt een beetje zwart. Door verschillende omstandigheden. Maar ja, het schutten van de sluis heb ik maar te maatje. Nee, die zwarte tong die met netten via het kanaal ingaan. Want ja, dan hebben we maar de landbouw en de natuur en alles. Die heeft er dan les van als het hier op rint.
19: Heitjema verwacht het net dat de maatregel langere tijd nodig is.
20: Maar als we terugzien naar het verliezen en ik ingang hoe die les maar het wetenschip, weten we dat dit net heel lang zal duren. Dus er komt weer een gunstige tijd aan. Een ruimwetter komt er ik weer aan. En dan kunnen we waarschijnlijk binnen een week kunnen we dit trouwens kraan.
19: De Rier van Steert had het bestemmingsplan van de gemeente Waardhoeken voor woningbouwproject Nijfristo in Frentscher formeel vernietigen. Maar het besluit had geen juridische gevolgen. Het woningbouwproject kon er gewoon om teruggaan, omdat de gemeente het bestemmingsplan tussentijds aangepast had. Op het eerdere terrein van het Fristo meubelfabriek onder Hazewij komen 22 wenten. Omwenners hier een bezwaar onttekenen vanwege zwargen, hoe verkeer, loodsoelest en ontasting van hun privacy. De Rier van Steert had die bezwaren alweerst. De steuring bij de matrixborden boppen de dieken in het eerste van Nederland is voorbij. Alle systeem werkt je weer, zei het Rijkswaterstaat. Door een stroomsteuring bij de verkeerscentrale kon de matrixborden in de provincies Friesland, Grijnsland, Drenthe en Dielen van Oerissel net bezinnen worden. Voor zover bekend had de steuring net voor problemen zorgen. Op de stationstrit in Jesterwaarde is van de morgen een auto in een parkeerde taxibus botst. De bestuurder van de auto is opgevangen in een jong lissende winkel. Daarna had ambulancepersoneel helpverlenend het slachtoffer. De politie zult de taardracht van het ongeluk onderzoeken. De auto en het busje rond skee op. En er komt nu krijgt het nijs binnen dat de helpdiensten ik alarmeert binnen. Voor een frontale botsing tussen twee busjes op de Deringa buurt bij Alder Bekeep. Door een onbekende oorzaak binnen dus die twee bestelbusjes frontaal met in botsing kwam. 12 volwassenen, een bern en een hoen, die wisten zelfs uit die voertuigen te komen. En het bern werd door ambulancepersoneel controleerd. De dik is voor eerst dicht voor oorverkeer en de bussen die matten futsleept worden. Dan het waar nog. Joert Sinneskienwaar en mijn matig rond vrij krijftige zuidwestenwien wordt het 23 rond 22 graden. De wien wordt in de midden noordwestelijk en waait zwak onmatig. Jong, hoe heerst het de bewolking en in de nacht is een bui mogelijk. Het is dan zontje graden.
18: Fijke, tieren tank. Ja, dat is Ninswijk. Geert Moorn, ik los. Net alleen nog sielboorten, maar ik honderden rubberboortjes. Hoe dat zit? Jest je dadelijk. Muziek komt erom van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Jesje dadelijk.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
24: Noderfoor.
25: Maar Johan Terpstra.

0: de speciale Simmer in Friesland niet viering van Donny. Ja, Kabouter Plop erin verwerken. En het leuke is dat op feesten komt, nou scootje feesten of horen feesten. Maak het niet, maar deze versie komt ik al voorbij. Maar Kabouter Plop erin verwerken.
1: Goeiemorgen. Dit is Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: Ja, dat is deze versie dat ik wel op de Sneekweek jaren. Die gaat mooi weer van start en draait van zelfs om het ziel. Maar er is nog een spectaculaire race waar heel niet meer meezing op aankomen. En dat is midden in de binnenstad van Snits. Ik had toen de rubberbootrace. Manje, 3 augustus, dan is het zover. Maria van de organisatie, goeiemorgen.
3: Johan, goeiemorgen.
0: Hey, goeiemorgen. De race met rubberboten. Kan je daar wat over vertellen?
3: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is neem die rubberboot mee naar het centrum van Snits en peddel je zijn hut als kerst.
0: Ja, ja, en wat voor afstand is dat?
3: Nou, ik denk dat het ongeveer 800 meter is. We starten bij de Wetterpoort en gaan dan via de Westersingel bij het theater Snitslands richting de Prins Hendrikade. Daar giest er uit en dan moest nog een laatste stukje Mardingboot klunend het centrum in richting de Markstraat.
0: Ja, manier om die boten op te pompen of maak dat tuzeldwanen? Maak hem zo boven het dak van mijn auto wel eens?
3: Dat is natuurlijk wel heel leuk voor de plaatsjes terugstijden. Daar heb ik een jeder aan dat er een auto terugstijden rijdt met een rubberboot op het dak.
0: Ja.
3: Ik krijg een beetje die sfeer die ik maar Chris bij hem wel has.
0: Ja, precies.
3: Maar
0: ja.
3: Nee, wij hebben een ware heuse pompstraat op de Markstraat inrichten. Maar compressors, dus als het inderdaad net de mogelijkheid haast om al mijn opgeblazen attributen, het wel oor rubberboten, maar in principe maar alles mooi van wat opblaasbaar is. Dus in een bonte, kleurrijke, opblaasbare, feest.
0: Ja, ja, nou ben je speedboard, ik van rubber. Dat is net de bedoeling, hè? Dat is mijn motor daar in die grachten.
3: Nee, inderdaad.
0: Het maakt mij een pedeltje.
3: Het maakt mij een pedel, ja, of maar een hond of iets creatiefs.
0: Ja, Maria, hast al dit betocht? Waar komt het idee bij? Wat leuk.
3: Nou, ik heb het uiteindelijk wel betocht, maar ik heb het idee wie ik heb ooit een keer iets shown in Utrecht en die hier Utrecht drijft, maar dan dat weer dus net een race element, dus dat weer wel al je rubberboard in de grachten. Nou ja, toen heb ik bedacht om daar een race-element om te dwang. Nou ja, en dat is dus een heel groot succes. Of ja, het wordt steeds grutter en grutter.
0: Ja, ja, ik zit me hartstikke al tevreden. Ik ken er nou wel vat worden en peddeld worden in de tak om. Want nevens mij leidt alles aan een klemmer die rubberboten die ik graag moet.
3: Dat is ik het mooie. Hè? Dat is echt het eerste geweld dat iedereen vet komen wil natuurlijk. Dat is het mooiste op de Shen.
0: Ja, prachtig. Hey, EMH sponsor, hè?
3: Ja, klopt.
0: Wij dat?
3: Nou, dat is Easy Toys.
0: Hoe maak ik dat, Jen? Wat denk je door rubberboten vanzelf en Easy Toys en rubber? Leidt daar een link of zo?
3: Dat voor het wel is dat. Weet je wat het is dan? Is dat natuurlijk heel toepasselijk. Easy Toys liet inderdaad vooral in de Snitswijk op veilig iets zitten. Dus op de rubber, de condooms, de broek.
0: Ja.
3: Toen was de link natuurlijk al snel aan maar de rubberbootrace. Dus vandaar dat zij hoofdsponsor binnen van het evenement.
0: Ja, en dan denk ik, als het als eerste door de finish komt, dan krijg je een pakket van Easy Toys.
3: Klopt.
0: Ja.
3: Nou ja, Easy Toys die doet naast dat, want de rubberbootrace wie voor hen altijd de race zelf, een oerke en daarna de prijsuitreiking en wie eigenlijk het festival of het evenement Auron. Easy Toys maakt er meer een dagvullend programma van. Dus we beginnen nou ik om 1 uur

0: Mooi een DJ op muziek op de Marktstraat. Dan hebben we twee mooie danseressen voor die een warming-up doggen met iedereen met de rubberboten. Dan gaan we in kolonne gaan we met de stadsomroepen van Snits gaan we naar de start. Dus vanuit de Marktstraat, oer het Grootzaan naar de Wetterpoort. Nou, dan hebben we de race en na de race, nou ja, de prijsuitreiking komt dan. En dan zal Easy Toys ik uiteraard meedoen in de prijzen. Originaliteitsprijs, maar ik de nummer 1, 2 en 3. En daarna is zij nog een Easy Toys bingo tussen 4 en 6 op de Marktstraat. En daar ben natuurlijk ik Easy Toys prijzen te winnen.
1: Ja, ja, die namen mij snel wel voor het lid. Ja, dat werd nog wel een soort reclame, hè, Maria?
0: Oh, sorry, ja. Sorry.
1: Hey, maar ja, nou, nee, ik ga ergens nog een rubberboard op zolder en ik wat paddel. Stel voor, ik won een meidwaan. Kijk mij nog op, Jan, of zit al helemaal vol?
0: Nee, zeker net. Vol zitten we volgens mij nooit. We zorgen ervoor dat iedereen meidwaan kent. Dus tje, we hebben een winactie en daarom kwestie opjagen. En het is, nou ja, voor u is altijd wel een beetje handig dat we een beetje rekening houden kennen, maar hoeveel mensen dat te doggen. Maar had dat net die geen probleem. Dus was echt op het laatste moment nog mooi dwan. Vies nog ergens een rubberboord. Dan kerst gewoon naar de Marktstraat komen om 12 uur. En kerst altijd mooi dwan.
1: Wat een geweldig initiatief. Nou, en voor alle soort willen, Maria. Hè? En leuk die even te spreken, Nessa.
0: Ja, helemaal goed.
1: Hoi, Jen.
0: Fijne dag. Ja,
1: doei. Hoi. Hier is Melissa Pander en voorbij, Ino de Voort.

0: en dan gaat het volgende nummer.
1: Noden voor Jukebox.
2: Ja, hij zit hier in de hoeken. Ja, en als Arie dan eens een keer er net is en ik show hem altijd wel steen. Ik als ik hier met je zit, begon je met je. Denk, oh, die jukebox, wat is dat toch geweldig, hè? En die kwartjes, oh, daar ben we heel zunnig op. Want heel tijd komen er minder kwartjes. Die orde jukebox. Ja, dat kan je dadelijk bepalen. Ik ga je fjouwe kwartjes in de hoorn. En door mij is een bepaalde hokkenplaat eruit komt. Maar is mij bepalen wat er dan draait, weet je, bij Omroep Friesland. Worst mij dwaan, app dan nou even Jukebox. Dus dat kerst de dwaan mijn bericht in de Omroep app. WhatsApp van mij, 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Dan bepalen we dadelijk, naar Alvoer, bepaal stoo hier even wat er draait wordt op radio. Hoe dat is. Nou, kom erop, appen, het wordt Jukebox. En misschien praat ik dadelijk voor met jij, naar Alvoeren.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Dan komt die machinoor in, we brengt je de bal.
3: Nee, wieke waar is niet bij, Omroep Friesland.
4: Traditie, spanning en topsport.
3: De krullenpartij in Wommels.
4: Wij wieke waar zit de hele dag op radio.
3: En van 12 uur al ik op televisie.
4: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
6: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
8: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Noder voor.
4: Maar Johan Terpstra.

0: Miley Cyrus, Malibu. Matters de Voor en Baggy Trousers. Oeh, dat gevoel van die oorkwartjes, hè. Oh, fantastisch.
1: No de Voor, Jukebox.
0: Wiebke, morgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, goeiemorgen. Al droog hoor van de morgen even te zwemmen, best die stienjes.
2: Ja, ja, ja.
0: Wat goed. Hoeveel baantjes binnen het worden? Hoeveel meter?
2: Iets van 60 baantjes.
0: 60 baantjes?
2: Ja, 3 kwartier.
0: 3 kwartier, zo. Wat goed, hé. Ja, dat is, ja. Stiens, help me. Hoe lang is dat bad?
2: Is dat 24 meter.
0: 24 meter, dat vind ik wel heel knap, hè. Ja, complimenten.
2: Ja.
0: Wiebke, ik ga je voor jou een kwartjes. Ja,
2: ja.
0: Is dat wel dat gevoel, hè. Hast toch nog al geld, al lied geld?
2: Ik ken al een paar Oregon en kwartjes.
0: Ja, heb ik dan zilver en groene bij of een daalder?
2: Ja, ik nog Rieksdaalder.
0: Ja.
2: Ik van zilver.
0: Mooi tier, de kerst redt meer bij
2: meerdere. Bekijken, hè? Nee, dat is gebeurd.
0: Ja, dat is gebeurd. Mooi bewaring, mooi bewaring.
2: Ik nou een paar centen.
0: Ik centen. Och, ja. Och, dat gevoel van doel. Nou, jouw kwartjes. Wij binden hier heel tegen grutskop. En we binden heel voorzichtig bij. Want ja, als ze kwijtrekken, dan valt de hele jukebox in elkaar. Dat maak ik net, hè?
2: Nee.
0: Jouw fragmentjes, haar kleersteen. En doe maar eens bepalen, Wiebke, wat het werd. Zullen we maar los?
2: Ja, ja.
0: Nou, daar komt de eerste kar.

0: eerste kwartje van Queen. You're my best friend, zeg het maar.
1: Nou, ja, wat mooi noemen, maar druk nog maar een keer.
0: Ja, dat drukken we, ja. Oh, it's what you do to me.

0: fjouwer hakken nou nog 12 uur. De Plain White Tees, wie en dat? Hey there, Delilah.
1: Ja, oké, nou wel een keer.
0: Ja, zing trotdrukken. Kom jij te treden. Ja, ja.

0: street.
1: Oh, het is wel meisjongerke dit, hè, Wiebke?
2: Nou ja, die mag wel horen.
1: Ja, vindt die mooi?
2: Ja, ja.
1: Nou, dan doen we die. Dan doen we die laatste ik dat beren. Dan doen we Albert Bonnema en Rienz Gratema. Wat is leefde?
2: Dat is 26 jaar in.
1: Wat knap, dat is toch dat weer 26 jaar in?
2: Weet dat mijn Friesland tattoo?
1: Ja, dat klopt het, ja. 2026 jaar in. Och, heen, wat wie dat ik een mooi hier, hè? Dat al die vrienden ja. Weer omkwamen naar het Heiteland. Ja, wat wist er nog van, Wiebke?
2: Wat ik er nog van weet?
1: Ja.
2: Oh, dat weet ik zeker, maar... Ja. Wat je toen hebben, dan komt je wel wat boven, maar we hebben toen door de provincie heen.
1: Ja, wat mij altijd bijbloot, dat ben die plastic kei in de grijden.
2: Ja, nou, die ben er nou wel.
1: Ja, die ben er nou wel, hè. Krijg ik wel eens wat oren kleurkes, hè. Door die het
2: ja, ben ik wel roze of blauw, maar.
1: Het gevoel van Simmer 2000, het komt er al een tiegentank en een mooie dijen, Wiebke.
2: Exa.
1: Hotjen.
2: Ja, goeie.
1: De jukebox. Albert Bonnema, Rienz Gratema. Oh. Wat is leerden?

Shine in the music. Ja, pas mooi bij de dij van Juwet, het waar maar waar. Zo'n minuten van jou betoven is het weer niet nodig voor. Hier bij Omero Friesland. Ik weet niet hoe het bedij is, maar bij mij dus, ja, fruitmeetjes. Krijg je dan ook al een gevoel van, oh ba, nou, het liep het wel in een grut feest op het stuit. Een simmerfestival in Hoers bij mij. Dus oren van die fruitmeetjes. Ja, en dan denk ik, ja, hoe kan het nou, hè? En waar komt dat dan bij? En dan pak ik dan meegeklapper ik, maar daar vlinders het erin. Ze best al iets, hè? Waar komt het wij? Maar ik denk misschien niet goed om mij ook... Want hier hebben we het ook op behandeld over Friesland, hier op de werkvlier, maar er zijn meer mensen die hadden les van. Misschien haast ook een goede tip. Wat kerst er aan doen? Om fruitmetjes. Om ze vol te krijgen. En om misschien ook wel vat te komen. Haast ook een idee? Jou het nou terug? Dat ken maar een bericht in de Omroep app. Of stuur een WhatsApp. Nee, 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Ja, hey, is dat een goed idee? Kom maar op, ik ben benijd. Hier is Volgas. Trosset is Tour.

0: Klaas Trossette is stoer. De brandwacht van Drachten is drok dwaande west met hoenestront. Hoe het zit, jest je dadelijk in het nijs.
1: Sneuntemidje, live bij Omroep Friesland, neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie het aanzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemidje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Hartje op toven. Het Nijsje Friesland en Fijker die praat eens bij. Goedemorgen.
6: Een goeiemorgen. De Rier van Steert had het bestemmingsplan van de gemeente Waardhoeken voor woningbouwproject Nij Fristo in Frentjer formeel vernietigen. Maar het besluit had geen juridische gevolgen. Het woningbouwproject kan daar gewoon om teruggaan, omdat de gemeente het bestemmingsplan tussentijds ongepast had. Op het jettere terrein van het Fristo meubelfabriek onder Hazewijk komen 22 wenten. Omwenners hier een bezwaar ontekenen vanwege zwaar genoeg verkeer, loodsoerlast en ontasting van haar privacy. De Rier van Steert had die bezwaren alweerst. Meerdere eigenaars van boortjes hebben haar melden na een oproep van de gemeente Waardhoeken. Die melden kwartlien dat van Sontje boortjes in de gemeente net bekend wie waar de eigenaar is. Een deel van de boortjemeesing had haar gegevens nou terugjoen en de boort registreren litten. Twee bestelbusjes zijn van de morgen op de Deddingabuurt bij Alderbekeep frontaal op mekaar botst. Bij het ongeluk op de Smellendiek wienen 12 volwassenen, een bijen en een hoen belutsen. Die kwam allege met de schrik vrij. De skeon bij de buskers is grut, ze moeten voetsleept worden. De dik is tijdelijk dicht voor oorverkeer. Nou, Johan, ken wel even. Hè? We zijn nog voor de lunch op, toch?
0: Ja.
6: Oké.
0: Tiet even in de gaten, hoor.
6: Nou ja, dan krijgen we nou een beetje een verhaal. Nou ja, de brandwacht van Drachten die is juist jong drokwest met stjonkoerlijst in een wenkomplex onder Kennedy-Lenen. Uiteindelijk die blikken dat hoenestront, die het op meerdere plakken op de galerij in het complex lei, de oorzaak van die stjonkerij wie. Onder andere de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandwacht rukt uit. De brandwacht had de bewenders adviseren om een schimmelbedrog in te schakelen om die strontrest professioneel op te rommen.
0: Maar even geen nutjes meer op de balen.
6: Even geen nutjes meer. Nou, maar gaan we verder. Ja, maar warm koets als het jongen. Ja, het is natuurlijk goed warm.
0: Ja,
6: nou, even zien hoe het waar nou is. Joert Sinneskien waar en mijn maat wordt vrij krachtige zuidwestenwind. We hebben het 23 rond 20 graden. De wind wordt in een beetje noordwestelijk. En joen onheersken de bewolking. En in de nacht is een bui mogelijk. En het is dan zonnetje graden.
0: Hoe is het bereid dus? Fruitmetjes, ik lijst van.
6: Nee, daar heb je een. Nee, gelokt net. Nee, waarom je alles gewoon voort dadelijk op? Dus dan scheelt het wel.
0: Dat misschien een tip. Dat zullen dadelijk ook wel uitkomen. De oproep hebben we al even die in. Hoe komt het nou van die fruitmetjes al? Zij krijgen ook meegeklappen. De vleen is er doorheen. Het is al iets. Dat vol net. Maar de tips die komen er al om. Wat haar stovertip? Let het weten. De omroep app, WhatsApp 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Zetten ze dadelijk even op een rietje. Muziek komt er om van UB40. Minuutje Higher Ground.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Ervoor.
11: Maar Johan Terpstra.

0: Shadda Spyro en Material Lover, wie je dat. Ja, ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar bij u ligt het wel of de fruitmetjes een simmerfestival organiseren. Hè? Ja, we komen die dingen niet eens wij. En ja, de vraag is ik, hoe komt het er al? Hè? Ik zei al, met een miggeklapper hakken bezocht en vlinder erin. En ik jas ik nog leidje. Ja. Ja, en dan is het vanzelfs de vraag. Ja, hoe kom je er? Oh, wat is nou de gouden tip? Misschien wel een oude beppentruc. Nou, dat is binnenkam. Helene zei het, kruidnagelstokjes. En Ali zei het, ja, het beste is mottenbalm. Die hing ik dan in een netje in de griene container. Dat wist voor ik al. Ik mooi, mottenbalm, goh, ja. En Bolina zei het, heel blikje bier, tjinderfruit, vlietjes. Vrouwtje die zei het, skaaltje met appelassien en een dripke alwasmeel. En dan, of met plastic aardekken en gotjes. Taap zei het, ik in een skaaltje peerdrip en was alwasmeel erbij en wat citroensap. En dat een beetje mengen en dan haast het effect een beetje safot. Antje, dus zit ik een beetje op hetzelfde spoor. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want wat is die tip, hé? Hey?
1: Nou, een leeg jampotje. Ja. Een beetje huishoudfolie, een stukje. Flinke skeut jittektrien. En een lappeltje suiker.
0: Ja.
1: Net de volle suiker, maar een beetje roeren. En dan dat huishoudfolie erop plakken. En dan een heel liedje gotjes met een niddelplek en drie.
0: Ja.
1: Nou, dat weet.
0: En ik is er helemaal mee op de stoel vastzitten om te zien wat er gebeurd heeft.
1: Nee, want hij zit bij mij in de keuken.

0: Jettekerie.
1: Jampotje.
0: Beetje zoeken erbij.
1: Huishoudfolie.
0: Ja, Lietse Gatsjes.
1: En zoeken.
0: Ja, fantastisch. Tiegel, dank Antje van de tip. Ik zet voor het muziekje. Hey.
1: Ja. Nou, succes.
0: Ja, ik in de hof vastzitten, ja. Hey, om te zien.
1: Ja, best.
0: Een mooie dag, Tiegel. Ja, doei.
1: Hoi.
0: Hoi, Antje. Je bent het 5 minutes.

0: Kurt Nielsen en See So High, wie je dat. Gerry, komt ik nou maar in tip. Hak je Johan hier de oproep net Jet. Dan hak ik dan nog wel. Ja, ik had de oproep Jet kreeg, maar ik dacht ik aan appel Jittik, liet beetje wetter en een drip afwasmiddel. En ik hang even die postjes kochten, dat het heel goed. En dat is van 2 dagen. Hou trei in de keuken staan op het stuit. Ja, dadelijk hebben we Jantine Weijden bij het programma. Wat haast je in het programma dadelijk?
1: Bij Sjoerd dadelijk in Ljouwert. Als het wel eens terug de stad kuieren haast, dan is het misschien wel eens opvallend dat er plakettes hingen van schreeuwers, als politici. Hoe komen die plakettes daar en welke man zit er eigenlijk achter? Dat juist dadelijk. Verder hebben wij omtinken van zelfs voor het scootstation en de Flat Stedentocht. Man die bezu het eindzetten, fjouwer vreun uit Hudderwiek. Hoe is het mooi ze? Bezu intussen al oonkaam en hoe is het dan oonkaam? Want ja, we hebben natuurlijk juist een hele warme dag gehad. Hoe is dat beteerd? We jaren dadelijk van een van de deelnemers.
0: Goed, Jantine dadelijk te jaren. En voor zelfs kerst weer van Sisse, waar de SKS Dijwinner wordt van Joert. Was toden van Tinkst. Maar het kan als op het uniek de beste stuur. Steen al wel t-shirt en de omroepjes van Drew Kai Hinger. De kerstdag dadelijk stem tolvoeren. Dan zet het uiteindelijk ken ont in en oren in de omroep app. Haast de omroep app op je telefoon. Rios boppen, destje het appuus. En de kerst dan die favoriet even on klikken. Morgen midje meiden we dan de winnaar bekend. Dat doen we in het programma Goeie Midje. Ja, dit is ik wel even naar Schierig nog. Ik krijg van Willem nog een aardig appje. Goeiemorgen, Johan en redactie. Joer 30 juli weer aardige jidjes tips. Wist nog dat in 2012 de simmerhit Danse Caturo van Luzenzo en Don Omar op deze dij op nummer 1 kwam. Vierde dan de jidjes, Canadees-Amerikaanse jongen Paul Enka, 84 hier, heeft maar leef Santjen hitscoort in Islam. En DJ Wil Luikinga, heb je vroeger van Veronica, die werd jouw 83 hier. Hij zit ik in de band Rooks Family. Jimmy Cliff had jouw zijn jidje, of zo zijn jidje ha-hoorn, hij is 82 hier, zou er dan worden, maar hij door in november var hier. Arie van der Graaf van Amazing Stroopwafels. Juwert 24 hier. Lida Bond, jongeres van het George Baker Selection. Fjouweren 20 winnen. Phil Veren, frontman van Galaxy, 20 hier. En Martien Stenberg, kerst hij nog? Ja, vanzelfs, hè. Van de Fluit. Zij wordt Juwert 69 hier. Keen Koes, 68. En Hans van Vondelen, jongen van de Shorts, 60 hier, Juwert. Nou, daar mogen we dan een plaatje uit, Helly. En ik hou wel een mooi. We pakken gewoon die van de Amazing Stroopwafels. Er even bij. Arie van der Graaf, hij zit in de Amazing Stroopwafels. Juwert 24 hier.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: De Sion binnen Trint.
3: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
0: De Swuttensmart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
2: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke dag bij zijn bek.
0: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
2: En Omroep Friesland is erbij.
4: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
4: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Het wie een zwiere tocht. De 2026e editie van de Flat Over Sterrentocht. Vjouwe vreun uit Harderwijk die en dat. Hoe is het maar hard beteerd? Dat is dadelijk in Nooi Friesland.
2: Nooi Friesland.
0: Jantine Weidenaar.

0: Ed Sheeran en Galway Girl.
1: Van Tol woont in Oren.
2: Noe Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe Friesland. Op deze Thomas die 30 juli. Mooi dadelijk in dit programma. Omdenken van plakketten in Ljouwert. Ze vertellen het verhaal achter bijzondere inwenners bij Glix Disse.
3: In dit pand, aan de Voorstreek, daar is hij 6 jaar heeft hij boven gewoond. Maar later, toen hij naar Amerika was verhuisd, heeft hij in New York het grootste warenhuis ter wereld gebouwd.
0: Ja, wat dit is en waarom er een plaquette kregen had, dat juist dadelijk. En hoe is het mooi de Fjouwer Scouting Freun uit Hudderwiek, die het mooi een, ja, toch wat een vlot, de Oversterrentocht wil brengen wonen. Dat juist dadelijk. Eerst het kwartenwaarbrugt van Tjitske Wibbinga. Een goeie middie.
2: Een hele goeie middie. Nou, de zin schiet nog aardig door de sloekerwolken heen. En bij de matige noordwestenwind is het nou, maar ik van een beetje 23 tot 22 graden. Jong is het helder, maar vannacht binnen de grote wolkenvelden en is het jetter nog net kouder als zontje graden. Morgen wolken en zinnen, maar ik enkel de buien. Het wordt dan maximaal 18 tot 23 graden bij de matige noordwestenwind.
4: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe Friesland.
0: In Ljouwert hing je op verskate gebouwen plakettes voor skreeuwers, zoals Piet Paaltjens en Jan Slauerhof of politici, als Johan Willem Alberda. Achter elke plakette zit ook een initiatiefnemer die hem het mooitje mat van zijn eerbetoon. Peter De Haan van Ljouwert is de man achter meerdere van deze plaketten. De Haan vertelt over een daarvan van een man wat hij vond dat er drieën verdienen.
3: Ja, dat is een plakette aan de Voorstreek in Leeuwarden. Die gewijd is aan Volkert Kuipers, die in Amerika beroemd is geworden als Frank Cooper. En in dit pand, aan de Voorstreek, daar is hij 6 jaar heeft hij boven gewoond. En daar heeft hij het vak van winkelbediende geleerd. Maar later, toen hij naar Amerika was verhuisd, heeft hij in New York het grootste warenhuis ter wereld gebouwd. Het besloeg een heel blok in de stad New York. En er zat een lichtbundel bovenop, had gevoel voor PR. Een soort vuurtoren midden in Manhattan om aandacht te vragen voor zijn zaak. Dus hij is een beetje voor mij het voorbeeld van krantenjongen tot president. Die grote droom van Amerika, die heeft hij wel waargemaakt.
5: Ja, en dat begon al in dit Lietse pandje. Ja, je zit nou jagers maar naaimachines in. Ja. Maar daar begon Volkert Kuipers, Frank Cooper dus. En Jo sterk maken om hier even een plaquette van hem del te hingen. Waarom wie dat zo wichtig, neemt jou?
3: Nou, ik vind sowieso dat als mensen zich extra hebben onderscheiden, extra verdienstelijk hebben gemaakt, dan is het wel iets sowieso waard om daarbij stil te staan. Voor die mensen zelf, die verdienen het. Maar ik vind ook dat een stad of een dorp het trots mag wezen op de helden, tussen aanhalingstekens, van hun plek. En ja, plakettes op panden die dragen bij aan het besef dat hier belangrijke mensen hebben gewoond. Ze hebben dus zowel een educatief als een cultureel doel. Maar ze dragen ook bij aan trots. Op het Engels zeggen ze civic pride. Dat is eigenlijk wel wat mij een beetje drijft.
5: Ja. En juffie, erop hing het er nog in van Jan Slauerhof. Jo had er in totaal, wat wist het, 11 of 12 plakettes verzorgen dat die hier te hingen komen. Wat moet je daarvoor doen eigenlijk om zo'n ding hier te krijgen?
3: Nou, je moet in ieder geval een goede aanleiding hebben. Je moet weten welke bekende mensen Leeuwarden hebben gewoond en die nog niet op een andere wijze zijn geëerd. Via een straatnaam of whatever. Slauerhof, die heeft wel een eigen brug en een eigen weg. Maar die is zo belangrijk. Namelijk omdat hij als scheepsarts alle wereldzeeën heeft bevaren en heeft gedicht en geschreven over allerlei landen en culturen, is hij een van onze meest internationaal gerichte schrijvers. En daarom vond ik het ook belangrijk dat ook op zijn geboortehuis een plaquette kwam.
5: En wat moet hij dan doen? Moet hij dat met de gemeente omvreedje? Of ja, hoe? Want ze zullen wel oors uit. Het is net een standaard template of zo.
3: Nee, dat is waar. Nee, je hoeft niet extra vergunning aan te vragen. Misschien dat het bij een monument iets anders is, maar het is een grote kwestie van je moet geld bij elkaar zien te vinden om de gedenkplaatsen te betalen. En je moet natuurlijk toestemming van de eigenaar hebben. En meestal vinden eigenaren het juist ontzettend leuk dat hun pand wat extra in de belangstelling komt. Want wat ook een functie is van die plaquettes, ze maken ook deel uit van de wandelroutes in de stad. Dus je hebt ja, gidsen met toeristen die leiden mensen door de stad. En die leiden ze ook langs de plaquettes die hier een 11-12-tal in de binnenstad hangen. Ja.
5: En welke zit er nou nog op de planning?
3: Nou,
5: daar ben je mee bezig.
3: Nou, in ieder geval is er één waarvan ik denk, daar moeten we wat mee. Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat Teun de Vries de Pieter Jellesprijs kreeg van de gemeente Leeuwarden. En Teun de Vries is een van onze meest gelauwerde schrijvers. Die heeft allerlei prijzen gewonnen, een stuk of de 12, waaronder de PC Hoofdprijs. Hij is in Leeuwarden op de lagere school geweest, 6 jaar lang. En in Leeuwarden heb je een schrijversbuurt, maar nergens zul je de naam Teun de Vries tegenkomen. Dus ik ga me in ieder geval sterk voor maken dat op de Menno van Koelhoorn school, waar hij naar school ging, dat daar ook een plaquette komt te hangen.
0: Sorry, Peter de Haan van Ljouwt, de man dus achter die plaquettes in de stad. In de Stellingwerven binnen op dit stuit op nij acties van boeren. Verslaggever Pelle Numan is bij de acties onwezig. Pelle, goeiemiddag.
6: Goedemiddag, Jantine.
0: Ja, waar bist u op dit stuit?
6: Ik ben om bij de Rotte gemeente, dat natuurgebied, bij een café steven. En dit is echt het perfect moment, want ze gaan nou de diek op. Ik denk zo'n, mag ik even gauw tellen, hè? Ik denk wel 20 trekkers, misschien wel iets meer. Die gaan we haar hier sammelen en ze gaan echt nou te gids is, rieden ze de diek op en dan komt de eerste auto al. Nou, die kende er net terug. Er binnen aardig wat trekkers. Dus ja, ik denk dat ze een groot pad van de diek afsluiten zullen. Omgekeerde vlag, dan zocht ik heerbaan. Dus,
0: wat voor diek hebben we het dan, hoor?
6: Het is een N-diek. Dus het is echt, je giet eigenlijk tijdens het west toch de natuurgebied. En ze juist deze locatie kiezen. Dat zijn ze ook binnen, dat zij haar een onpassen maten, de boeren. En wielst, meestal hier dan ook wel met de auto toch in kennen. Dus daarom had ik eerst om nou een natuurgebied aan te sletten.
0: Ja, dus zoals al, er komt een auto aan. Wat bat er dan op dit stuit?
6: Kijk, ik stap even door het hekje hier. Dan kan ik het iets beter zien. Ja, die met waard zit, kan ik moeilijk omkeren. Omdat ja, tussen de beide rietstroken. Ja, dat is zo wel kennen, maar dat weet ik ook vaak. De dochter nog net. Pliesje die weer niet eens krijgt. Die is nog weer fut. Hij zei, ja, het is 4 voor 12. We hebben zo nou de diek op. Dus geer maar. En hij is voortrijden. Ik kan me haast net voorstellen dat hij net weer omkomt. Maar ja, dat is nog een alwachtje.
0: Ja, dit is dus in de Stellingwerven. Hesto, ik een idee dat het op oren plakken in de provincie is?
6: Dat moest ze nog net zissen. Ik zou ze dus op dit plak. Ik doe net de zissen dat ik op een oren plak een baat joert.
0: Nee, Hesto, wel enig idee hoe lang het de tijd wordt, Jussel?
6: Nee, dat dus mij weet dat zelfs ik nog net. Ik denk omdat de politie ze haar de waai helpt. Maar dat waren ik net te zissen.
0: Nee, opletten dus. Nog één keer de dik werd het omgeert voor de mensen die nog in de auto zitten en eventueel de langs moeten. Westie is en welke dik heeft op dit stuit afzet?
6: Dat is de N351. En we staan bij Spandeer, bij het café op een kruispunt.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel, Pelle Numan. Die bloot en nog wel even om verslag te doen van de actie. Boeren binnen dus weer op een paard om actie te vieren. Zien de plan van het kabinet. Ben je onderwijs? Dan kun je de rekken maar horen.
4: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Fijke Wouda, die is hier van het Nijs uit de Oren Media. Fijke, wat heeft het over u?
7: Nou, ik begin met Ljouwerter Kranten, want die heeft nog een stukje online staan. En dat gaat over het scootjesiel van Juwet. Van de morgen wie verzeld ze de wedstrijdcommissie houdt de routebespreking. Maar ja, toen was Jaap Franke maar de vastzitter van de wedstrijdcommissie. Die hier wat een vervelende meideling. Want hij zei een heel soort werk gewoon om al die stekken op het dik te zetten. Om het publiek er een beetje op afstand houden te kennen. En ze bent vannacht alle hier omsmieten.
0: Nou,
7: ja. Dus ze binnen net blieert mij en zei, ja, nu ligt het hele zootje licht weer om. Bedankt, jongens, want we hebben een soort werk van hoorn en nou is alles stikken.
0: Ja, en gewoon echt stikken. Het is net alleen maar omsmieten, maar het is stikken maken dus.
7: Kennelijk, ja. Dat zei hij. Alles, bedankt jongens, alles is stuk. Dus, nou.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dat aan Juwet komt, want Juwet is er zelfs op alleen maar op nij een wedstrijd er op het wetter. Ja. Ik hoop dat dat dan in goede baan te leiden is.
7: Dat ze die stekken weer oorheen krijgen.
0: Ja, dat, nou, ja. Inderdaad. Nou, ja. Ze moest heel veel mankracht inzetten om alles goed te krijgen en wet het wezen met.
7: Ja.
0: Orenijs.
7: Ja, Orenijs komt uit Frankrijk. De Wien Nederlands stel die hier hun trouwdij in ze viert in een Michelin sterrenrestaurant te eten. Alleen nog, toen dachten ze, wist wat, die rekken die. Nou, op zich, 234 euro voor een Michelin sterren restaurant. Dat
0: ik
7: valt
0: kom er
7: nog.
0: Nooit. Maar nee, is dat een gewone prijs?
7: Nou, dat valt zuiver nou wel daar.
0: Oké.
7: Okay. Wij best dat nou, haast per persoon wel kwijt.
0: Oké. Okay.
7: Maar goed, in elk geval, nou, zij wien dat kwijt. Maar ze dachten van, nee, we betalen je net.
0: Oh.
7: Ze binnen, ja, ze binnen uitnaaid. Maar ze, ja, maar ze gingen dus naar ja, het plakje werd dus verbleuren. En ja, toen gingen ze er geen rekening mee hulden dat de BNB-eigenaar, dat die een kunde is van de eigenaar van het restaurant. Dus toen gingen ze gauw opspoort. En uiteindelijk ja, de politie erbij verzels. En ja, toen zeiden ze, ja, maar het is in Uzloon heel gebruikelijk dat als je het eten net lekker vindt, dan hoef je net te betalen. Nou, ik heb nog nooit meemaken hier in Nederland.
0: Dat ten eerste. En ten tweede, als je het net lekker vindt, eet je het net op. En dan zie je het op het moment dat je de eerste twee, drie, misschien vier happen die in hebben.
7: Ik
0: dat je zegt, nou, ik vind dit wel, wel heel meger.
7: Ja.
0: Maar
7: nou, de Fransen, die lopen er ik niks van. Die zijn ik van, ja, in elk geval, mocht het zo wijzen, dan zit uw zwet nog hield hij het oor in mekaar.
0: Mm-hmm.
7: En ja, ze moeten nog wat naaier onderzoek doen naar deze opmerkelijke Nederlandse gewoonte. Maar daar hield echt geen trek in. Dus die het besluiten om die rekken gewoon te betalen.
0: Ze kozen eieren voor hun geld.
7: Zeker.
0: Oftewel een Michelin. Wie al voor hun geld.
7: Ja, nou ja, precies.
0: Nog meer?
7: Ja, zeker. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht, binnen het oude weekend, alle stolen van het terras Ahelle. Stellen. 88 design stolen ik nog. 21.500 euro kost je die ding.
0: Ja. Per stoel?
7: Nee.
0: Oh.
7: Voor die 88.
0: Die zo mensen aan mijn boetes neerletten.
7: Ja, nou ja, maar ze zeiden ik van, dit is wel heel opmerkelijk. Want er hingen hier al je beveiligingscamera's. Er hing een stiel, een kabel, wie trok die stolen lutsen om het te beveiligen. Ze zijn alle rest, ze zijn meerdere keren op een delrand. In alle rest hebben ze dat verthellen. Dus ja, ze zijn ook dus wel heel benieuwd waar die stolen bedaren binnen. Maar ja, het nou maar oren. Stolen Del Set. Maar die zit kennelijk net zo, denk ik, net zo lekker als die design stolen.
0: Nou, moet ik wel zeggen, design stolen. Ik weet net hoe het maar daar is, maar meestal zitten die net zo lekker. Die ziet er heel mooi uit,
7: ja.
0: Maar die zitten net zo lekker. Dus waar weet is de goedkeper stoeltjes?
7: Ik heb geen foto's van de stoeltjes. Ah, dus ik ken geen oordeel
0: okay,
7: aan.
0: Okay.
7: Ja, trouwens, van stoeltjes naar Lisbetjes is maar een lied stapje.
0: Ja.
7: Nou, wie een Engelsman, de Britse toerist Tom Kans, die hier zien nog een beetje van al die mensen die dan hun handdoekje daar op die bedjes. Bij het zwembad.
0: Ik weet net, ik ben nog nooit op zo'n vakantielocatie West. Dus ik kan er net hoe mooi praten. Maar als ik dat dan lees, dan vreeg ik me altijd nou, oké, maar dan laat er een handdoek. Ik zou hem gewoon oppakken en de noise lezen en zelf op het bedje lezen gaan.
7: Ja, dat, ja, precies. Dat doe ik.
0: Ja, toch?
7: Ja. Ik heb volgens mij maken dat we een vrij droog zwembad. En meestal die lieten dan de band. Maar als het handdoekje daar lezen.
0: Ja.
7: Nou, dan gingen ze daar, wie in Italië. Nou, dan gingen ze eerst alle merkjes en zo er even langs. En dan midjes. Ja, goed, dan lijn die handdoekenlijn net meer op een plak. Maar deze Brit, die hier een heel bijzondere manier ja, om dit om te pakken. Hij had van dat poeder, was die ook ervan krijgt, had hij in die handdoeken struit. Ja, en hij had het er van de afstandje had hij het even besjongen, had het ik filmen. En de zusters meestingen eruit, die beginnen op een flink te jokje. Dus begon die springen zelfs mijn handdoek en al het water in. Maar dan werd het local in nog maar slimmer van. Dus nou, die had het op een bijzondere manier verhaakt nam.
0: Die ik denk dat die man wel onklagen wil ik in.
7: Dat zou maar zo kennen.
0: Ja, ik denk net dat dit een heel toek idee was. Ik denk gewoon de handdoek draaien, Helly, wie beter west.
7: Dat wie beter west, ja.
0: Nou ja, ik ben heel benijd. Misschien, Hesto, ik wil eens op een vakantiebestemming West. En dan ben ik wel benieuwd hoe ze ermee omgaan best. Want ik heb zoiets, waarom gooi je die handdoeken net aan? Maar misschien ben er oren mensen die er verstand van hebben, die mij vertellen kunnen waarom had je dat dan weer net het wat moeten. Dankjewel, Fijke Wouda.
7: Radie.
0: Ja, het is haast 20 minuten naar 12. En jel hier, hier is de vertraind. De vrouwen vroon uit Hudderwijk, die met een scoutingskipke de Alversterrentocht varen zonen. Alroende nacht kwamen ze over de finish. Maar hoe had die tocht nou west? Maar alle hitte van juster er ook nog eens bij.

0: prachtig nummer van de Schotse band Travis. Dit wie je Sing. Het wie een zwiere tocht. De editie 2026 van de Flat Alvesterentocht. Deelnemers die gingen bij de Alvesteren del op een lelieflat. Dat is een liedspoortje dat ze benammen bij de scoutingbroeken. Die de zesde keer dat de tocht houden waard. Maar deze keer die er maar een boordje mooi, omdat de meeste scoutinggroepen oren drokten hierna. Bij de start op Mandy hadden de vier mensen op het boordje er al rekken mooi dat het een pittige editie worden zou. En dat kwam ik uit. Vannacht om 2 uur heen kwamen ze in Frenscher oer de finish na 2 hele dagen non-stop varren. Arjan Alon is een van de deelnemers. Goedemiddag.
1: Goeiedag.
0: Ja, vannacht dus aangekomen. Hoe is het op dit moment met je?
1: Ik ben nog wel echt aan het bijkomen. Echt wel wat spierpijn, wat last van mijn rug. Maar dat hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk.
0: Ja, het was een zware tocht. Wat maakte deze tocht zo zwaar?
1: Wat het vooral zwaar maakte was dat we in de eerste instantie begonnen we met 19 graden en wat regen. En uiteindelijk eindigen we met iets boven de 30 graden. En dat was wel echt een pittige wisseling.
0: Ja.
1: En daarnaast hadden we ook heel veel tegenwind.
0: Tegenwind inderdaad, want het is voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Het bootje waar jullie mee varen, dat kan zowel zeilen, maar je moet er ook mee bomen, jagen. En hoe hebben jullie dat aangepakt de afgelopen dagen?
1: We hebben voornamelijk veel gefrikt, geroeid en gejaagd. Het is niet overal mogelijk om te jagen. Dat zou wel heel fijn zijn, want dat is eigenlijk het makkelijkste. Maar uiteindelijk dan kijken we gewoon waar het wel kan. En dan zorgen we dat we dat die stukken die kunnen, dat we die jagen. En voor de rest dan houden we het vooral bij frikken en roeien.
0: Ja, jullie waren met z'n vieren aan boord. Slapen dus om de beurt. Hoe is dat gegaan?
1: Niet iedereen heeft even goed kunnen slapen deze keer. Dat zal ook wel een beetje de spanning zijn geweest. Het ging de eerste dag niet heel erg lekker. Er is ook iemand afgestapt met een blessure waarvoor ik in de plaats ben gekomen. Dat geeft ook wel de zwaarte van deze tocht aan. Want het is de eerste keer dat we dat hebben moeten doen.
0: Ja, de zwaarte dus. Maar kregen jullie onderweg nog wat steun? Was er in de steden steun voor jullie dat nog een beetje te doen was?
1: Ja, dat hielp natuurlijk enorm. Want door jullie uitzending hebben mensen echt wel door dat wij aan het rondvaren zijn. En hebben we echt leuke support ontvangen. Het was echt wel elke keer een opsteker als we door steden heen kwamen.
0: Ja, jullie waren het enige bootje dat dit jaar meedeed aan deze Elfstedentocht. Hoe was dat? Want ik kan me zo voorstellen, als je alleen bent, dan lijkt het eindeloos. En anders heb je mensen om je heen. Kun je ook zien hoe het met hun gaat. Hoe was het om dit alleen te doen?
1: Aan de ene kant best wel pittig natuurlijk, want ja, je hebt geen referentie, dus je weet helemaal niet hoe anderen het doen en dan kun je er nergens mee vergelijken. Daarentegen, we hebben wel een beetje onze eigen doelen waar we naartoe streven. Dus we kijken elke keer naar de trajecttijden en dan proberen we te kijken, kan het wat sneller, kunnen we wat inhouden. En op die manier komen we telkens wel weer echt voort.
0: Ja, volgend jaar weer?
1: Absoluut.
0: Dat zeg je heel snel na zo'n hele zware tocht.
1: Ja, maar het is, ik vind het echt fantastisch om dit te doen. Het Friese landschap van alle verschillende kanten vanaf het water zien is natuurlijk fantastisch. En daarnaast, de tocht geeft echt iets speciaals. Het is niet alleen dat je heel erg zware inspanning hebt. Het is gewoon dat je met een team aan boord zit. En dat maakt het echt heel erg mooi. Ja.
0: Volgens mij kun je dat ook heel goed verkopen zometeen aan alle andere scoutinggroepen. Zodat jullie volgend jaar in ieder geval niet weer alleen zijn.
1: Kijk, dat is het bedoeling.
0: Gaan we daar vanuit, zijn we er dan weer bij. Bedankt en een goede rust de komende dagen.
1: Dankjewel.
0: Arjan Alon, wie dat een van de deelnemers dus van die Flat Alvesterentocht. Dat is een liedsboordje dat vooral bij de scouting gebruikt wordt. En ja, ze hebben het zwierhoorn, maar die verschillende temperaturen en die wien die toch net heel erg ideaal van ze weer.

0: Ja, er had een tijd west dat ik dat helemaal mooi zongen koe, inclusief dat hele getrommel mooi de cups. Tegenwoordig ging dat net meer. De wiekaps van Anna Kendrick. Dadelijk is het tijd voor het laatste nieuws uit Friesland aan het krijgen van Jacob Stelwagen.
1: Wat een street. Ze zitten de boep op.
2: Ja, fantastisch.
3: Ja, maar doodingster zelfs, dat ken ik beter.
4: Ja, dat roept elke keer in onder
3: de wal. Bij wie is het dan?
1: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroepweb.
3: Alle dagen tussen tolven en in.
1: Klik rugsboppen op Appus.
4: En vul de pool in.
1: Simmer in Friesland.
5: Wij willen erbij.
4: Ik voor de Scootsjepoel.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Ian Hechtiet voor een oersjoch van het Friske Nijs. Jacob Stelwagen, een goeie middie.
14: Een goeie middie. De stichting Hope for Ukraine brengt dit week voor de 100ste keer een help voor naar Oekraïne. Dat komt week zal de stichting voor het eerst herstelwerk uitvieren in de stad Poltava. Er reizigen in totaal 34 vrijwilligers mee. Cubus zet in de Snitswieken extra bussen in om bezoekers van het station in Snits naar het starteiland te brengen. Reizigers kunnen inchecken met betaalpas, creditcard of mobiele telefoon. De bussen rijden de volstijne wieken van kwartier tot 10 moois ont 11 fjouden nachts. Onder Derringa buurt in orde bekeerd binnen 2 buskers frontaal op elkaar borst. Alle inzitters binnen toch ambulancepersoneel opvangen, maar de hoefde net hiermee naar het ziekenhuis. De dik weer tijdelijk dicht voor het verkeer. En de brandwacht van Drachten had juist een drok dan de West met stjonkoelijst in een wenkomplex om de Kennedy-leren. Uiteindelijk die blikken dat hondenstront die op meerdere plakken op de galerij in het complex leidt, de oorzaak van die stjonkerij weer. Onder andere de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandwacht drukt uit. De brandwacht gaat uiteindelijk de bewenners adviseren om een skimmerkbedrijf in te schakelen.
0: En dan zag je dus het oorzocht van het Nijs uit Friesland. Wil je meer Nijs, zoek dan op onze website en in de app.
15: Daar we een nieuwe uitdaging. Bij Damstra Service onderhoud in Ljouwt zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
16: Onder mooi oktober bloeit Pluktuin de Waan. Kom naar het Wieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en orenblommen. Zoek voor meer info op pluktuindewaan.nl.
15: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
17: 80 jaar concours hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw 1 augustus bij Manege Gastelaan. Met onder andere de speciale gasten Bram Chablon en Britt Dekker.
18: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
19: No in Friesland.
20: Jantine Weidenaar.
21: Zemmer in Friesland.
2: Omroep Friesland.
0: De Lemmer maakt haar op voor de tweede SKS-wedstrijd op diesel. Maar dadelijk zoeg wij mooi Arjen de Boer vooruit op de street. En dan ben ik wel nieuwsgierig wat voor waar wat ze erbij krijgen. En specifiek vanzelfs wat voor wienkrijft. Zitke Wiebega, goeiemiddag.
5: Een hele goeiemiddag.
0: Just, er stierde net al te volle wien. Maar nee. Hoe zielt worden, hoe liet het nou?
5: Nou, er stierde in elk geval meer wien als juster. Komt nou intussen al uit het Noordwestenmaai en is zwak matig van krijft. Ja, en de temperaturen die we erbij hebben, ben ik wel wat ongenamer als dat van juster. Skielge, daar is het intussen al 22 graden. West, daar is het nu 22,8. Kwaaim 24,7, dan Wortum is 26,4. Isbrechtum is het hast zo'n 20 graden. 24 graden wordt skreun in Laaksem. Friske Pjeln zit ik hast op zo'n 20 graden. En in Siegerswart, daar is het al zo'n 20 graden. En trei het ziende. Nou, wat we juist hebben is wat bewolking op hichten. En daar kan ik nog wel wat over vertellen. Want als je van de morgen naar de opkomst van de Sinnesjong hebben, dan kon je heel goed zien dat er echt een hele mooie oranje waas voor hing. En ja, de hing het nou ik echt wel een waas. Als je wat richting de horizon sjugge, dan zie je echt wat een gele, brunige waas. Dit is reek van de bosbrand uit Frankrijk en Spanje, wat we dus nu op dit soort bobuus hingen hebben. En dat zorgt dus voor dat fluske voor de Sinnedel. Nou, van een beetje, dan zal de bewolking nog wat verder taannemen. Het zal wat chokker worden. Dat betekent dus dat we de zinnen krijgt wat aanneemt en dat we dus eigenlijk al die maximumtemperaturen hellen hebben, 23 tot 24 graden. En die wien, ja, die zal ik staan gewoon nog wat verder aanzakje. Zeker rond het einde van de midden. Dan stiet er nog maar een zwakke wien uit het Noordwesten bij. Nou, jong is het dan eerst weer even helder. Maar vannacht dan hebben we te krijgen met wolkenvelden. En met een wat noordwestelijke wien. Zorgt dat ervoor dat de temperatuur ja, onder die bewolking dus. Ja, net onder de 16 of 17 graden zakjes heel.
0: Ja, maar dat is al beter dan wat we vannacht zien.
5: Ja, op een heel soort plakken is het vannacht net onder de 20 graden.
0: Nee, zakken, inderdaad. Ja. Het slept altijd wat dreger. Ja. Dan even naar de dag van morgen is het terugloeken van de dag van Juwet qua waar?
5: Nou, ja, ze zou het eigenlijk wel beschenken kennen, want de bewolking neemt nog wat verder ta. Morgen hier, dan worden we wekker en dan hebben we boppen de Waardeilanden eigenlijk al de eerste buien te pakken. Het noordwestelijk kustgebied, of het noordwesten van de provincie, dat maakt het echt wel de grootste kans op buien. Jipper het land in, daar hebben we eerst nog warme lucht en daar kan de temperatuur in erin van de Miant het nog even oprinnen naar zo'n 22 of 23 graden. Wils dus in het kustgebied de temperatuur stiekem bloed op zo'n jochentje graden, verwacht ik. En dan letter in de maand hier, ja, dan hebben ik jeppe de provincie in wel eens even zo'n bui. Maar die neemt dan wel wat aan. En in de midden is het eigenlijk op de meeste plakken weer droeg. Nou, in Trogsneed stiet er een wat eerstelijke wien die zwak ontmatig is. Maar voor die buien en ik onder die buien, ja, dan neemt de wien tijdelijk wel even daar. En binnen er zelfs wienpoesters mogelijk in het kustgebied.
0: Opletten dus. Ja. Ik moet er dan even altijd om denken om alle tuinmeubilair naar binnen te halen. En vooral die parasol, maar die wienpoesters, dat kan net goed gaan. Wie kan dan? Er is een soort gebeuren. IFKS zet u het eind.
5: Ja.
0: De zou is juster een perfect weekend qua simmerwaar. Is dat nog heel tijd het plan?
5: Nou, het hing het er wat om. Want op sneu, moeten we eigenlijk wat wachten op het hege drukke bier. Dat komt nou wat letter. Dat komt in erin van sneun en eigenlijk op snijn pas. Op sneun zitten we daar toch eigenlijk tussen alle waarsystemen in en wordt de loft heel onstabiel. Nou, we hebben ongeveer van warme vochtige lucht. Nou, in combinatie met die onstabiele lucht, dat zou de zelfverzwaardigje kennen dat we dus op sneun in erin van de dijk te krijgen hebben. Maar enkel de buien die ja, als een soort popcorn ontstaan. En dan ja, mogelijk zelfs tongeren herkennen. Dus dat is even, nou ja, in de gaten houden. 21 of 23 graden heb ik dan nog steen. En dan versnijden. Oh ja, dan hebben we weer echt even een droege rieten. 24 graden als maximum temperatuur bij een nat eerste wien. En dat meen je. Ja, dan hebben ik nog droegwaar oedijs in ieder geval. Pas in de nacht, dan zoenen we weer wat buien ontsteen kennen. Maar op meen je hebben dus ik nog zo'n 24 graden als maximum temperatuur bij een nat eerste wien die dan matig ontkrijftig is.
0: Ja, prima simmerwaar, dacht ik zo.
5: Ja, op die buikers van sneun te midden.
0: En is maar kijk, ze vallen.
5: Precies, ja. De meer, ja, je kan mazzel hebben.
0: Je kan mazzel hebben en een perfect weekend. Nou, verwacht het al. Tjitske Wiebega, dank u wel.
5: Graag gedaan.
8: Van Tolve ont Inroeren.
2: Wij Omroep Friesland.
19: Noe in Friesland.

Johannes riep me in gearworking my groide brass. Dit weer Sibber in Friesland. Pakt een scootje van Grauwjoerd het kampioenschip of doen ze dat morgen? Daar draait het om van de middag bij de eerste wedstrijd van het SKS-kampioenschip. Het waait wat hutter als juster en daarom denkt de wedstrijd.

0: van de les die eerder van misschien is het wel aardig om Bob en ik een gate te hebben. Dus een keuze dat je linksom of rechtsom ging. En als dat even kan, dan probeer je dat natuurlijk, ja.
1: Ja, ja, net als de geleerde soort de eerste keer wijzen, dus dan zul dat zo wijzen.
0: Oké, okay, nou, ik lees me dat wel op de duil.
1: Wij hier een bij akkoord. Wij hingen het van uit, die, ja, natuurlijk van de Wien, maar de versissings, ben die goed voor die dubbele gate?
0: Ja. De baai is een beetje, de baai bij Lemmer, het wedstrijdwetter is een beetje lang rekt, zeg maar. En dan was dan eindelijk de Wien in de langste richting. Als we de Wien dwijs oer, dan kiezen we meestal voor een zanglijsbaan. Maar als er in de westelijke richtingen zit, en dat zit er hier goed, dan kunnen wij een up-and-down baan dwalen op een treienhoek. Of zelfs nog maar een up-and-down mijn dubbele gate. Wat we nou niet zeker weten, maar want hij is net noordwesten. En dan wordt het wel een beetje knijp. Want als er dan nog een beetje verder trot draait, en dat gebeurt ik, ja, dan staat er haast de west door de baai. En dan kiezen we misschien wat doors.
1: Dus het is nog wel spannend.
0: Nou ja, spannend.
1: Maar dat al wacht je sa.
0: Ja, precies. Ik kent nog net maar zeker iets zeggen. Maar ik denk dat het wel leuk wordt, ja.
1: Jouw Luchten, kijk bij de routebespreking een tipje van de sluier op dat we het ook wel eens voor de Wien finishen kunnen zoeren.
0: Ja, dat is wel vaker gebeurd in de SKS. De skippers die horen er in het algemeen net zo van. Maar het is wat oors en zoors en het is wel leuk. En die onderste gate leidt dan vlak bij het publiek. Dat is misschien ook wel leuk, nou, voor de mensen op wel mooi. En je hebt verder wien dan een beetje een oren street. Want dan moet je gewoon zien die oren te flappen. En die vuil is en zelf vrije wien te horen. Dat heeft altijd nog wat in verder wiesrak. Maar dat is nou wat extremer. Maar is er echt wel even in best verdwaan.
2: Zo'n wedstrijdleider Bouke Kuipers. Op het wetter bij de Lemmer is nou collega Arjen de Boer. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, die dubbele gate. We hier het er juster ook al hoor, door water ik al op hoopt. Heeft al maar wat skippers praat. Wat zeiden van Fine?
3: Jazeker. En ik net alleen nog, maar ik de wedstrijdcommissie. Want ze hebben van tevoren echt wel even peild en vregen onder skippers. Wat vind je hem hiervan eigenlijk? He, want we zijn van doel, dat wie van het winter al, om die te introduceren. Baan F. Nou ja, Douwe Visser en ik, Andries Brouwer, die hinsen iets. Andries Brouwer, skipper van Langwaar. Die hinsen iets van, ja, dat liek het dus wel wat. Is wel eens wat oors als oors. Maar goed, het hing het dus al hier af van de Wien. Wien komt nu uit het zuidwesten, draait naar het noorden, naar het noordwesten. Maar ja, justjes meer is juster. He, maar je treien, vjouwen, maar Utsjit is nou misschien wel vijf. Ja, laten we hopen dat het terug ging kan. Een op- en delbaan. Maar een dubbele gate dus. En dan moet je zowel boppen in als onderin. Moet je kiezen of je de bakboot of de stuurboot tonnen pakken.
2: Ja, we hebben het er nou oer van zil het of zil het net. Het is dus nog net wis of het is een baan wordt.
3: Nee.
2: En wanneer hebben we dat al?
3: Ja, geen enkel idee. Nou ja, van als die wedstrijdleider aan het wetter opkomt, en dat zal net heel lang moet worden. Het is intussen net al kwartier varieën. En om 12 uur klinkt natuurlijk weer het 10 minuten schot. Dus ze zullen aan het wetter opgaan. En dan wordt er, afhankelijk van de wien, wordt er bepaald of die baan F erin komt. Juist daar hebben we het rek al oerhoorn. Maar ja, dan word je eigenlijk, ja, steeds maar dan met die. Maar mooi in de lengte, je moet eigenlijk de lengte van die hele Lemsterbaai benutten kennen. En wat hoe de breedte is het gewoon te smel. Dat zijn niet correct de wedstrijdleader. Direct Bouke Kuipers. Ja, en dan kiezen ze vaak voor een songles. Maar als je die hele lengte van de Lemster erbij benutten kan, dan kan het vol.
2: Grauw loopt op dit tijd op kampioenskoers. Ze binnen meer dan 14 punten los van de nummer 12, de Lemmer. Wat denkst je, het kampioenschap of wordt het toch uitsteld naar morgen?
3: Nou ja, laten we hopen dat het nog even uitgesteld wordt. Want dan hebben we morgen echt nog even iets om echt voor te zielen. Maar ja, de vastsprong van Douwe Visser en zijn bemanning is vanzelfs riant te nemen. Juster, hier misschien iets van, misschien kan de Lemmer wat dichterbij komen. Mooie Jasper Visser. Maar die hier eigenlijk een dramatische dag. Die finishte op plak Njoggen. Wilst ja, Grauw weer helemaal mooi voorin ziet. Sterker nog, die ziet nou op het tweede plak. Dus dat die eigenlijk hartstikke keurig. Daar toch waar die vastsprong alleen nog maar grutter. Ik denk wel dat bij Jasper Visser ze iets ja, wat revanchegevoelens opspelen kunnen. Maar even heel makkelijk, om het makkelijk te houden. Eindigt Grauw van een midje bij de Boppers de Vief. Dan is Grauw kampioen. En is Douwe Visser van de njoggende keer kampioen van de SKS. Dus Grauw eerste vijf is het over en uit.
2: We houden het in de gaten en we wachten al wat voor baan het wordt. Arjen de Boer, dank u wel.
3: Joe.
4: Nijs, sport, ware muziek.
5: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland. Omroep.

0: Eerste band The Corrs en een live uitvoering van het nummer Radio. Ze binnen hikken en toin bij Ajax. Maar maken deze zomer de oerstap naar Leeuwarden. Maar liefst drie Amsterdammers komen dit seizoen in actie van Sportclub Cambuur. Sky Fink, Lucas Jetten en Ryan van de Pavert. Wat wil Cambuur maar haren? Een reportage van Willem Vermeldvoort.
1: Hi, ik ben Ryan van de Pavert. Ik kom uit Amsterdam. 20 jaar en ik heb 10 jaar bij Ajax in de opleiding gespeeld.
2: Lucas Jetten, ben 19 jaar en heb 11 jaar bij Ajax gespeeld.
3: Sky Fink en ik heb 9 jaar in de opleiding gespeeld van Ajax.
4: Nu in Leeuwarden, wat hoop je hier te bereiken?
3: Ik wil mezelf ontwikkelen op een hoger podium. En ik wil intensief voetbal spelen wat ze hier gewend zijn.
4: Het valt dit seizoen nogal op bij Cambuur. De Ajax connection. Maar eerst drie spelers met een Amsterdamse vrienden komen deze zomer oer naar Leeuwarden. En dat is voor de Amsterdammers zelf, ik even wennen.
3: Ja, eerst een paar weken had ik wel heel veel heimwee, eerlijk gezegd. Was toch wel lastig, dan zit je opeens in je eentje in een soort hotelkamer in Leeuwarden. En dan ja, is het ook maar, hoe ga je jezelf vermaken? Dan is de PlayStation alleen niet meer genoeg, zeg maar. Dus dan heb ik wel een aantal keer na de training ben ik teruggereden, ja.
4: Cambuur maakt hem op voor de Eredivisie en zit volop in de tarieding. Likas alle oren komen er in de simmer naar je spelers. Technisch manager Lars Lamboy docht die transfers. Maar waarom komt hij nou zo vaak bij Ajax uit?
5: Wij stellen profielen op basis van hoe we willen spelen. En daar komen een aantal spelers uit. En er waren nu een aantal spelers bij Ajax die interessant waren en die we konden halen. Dus toeval.
4: Het kind dan wel tafel wezen. Doch zit er wel ergens een kern in. Cambuur wil voetbalspielje, dat leek het op dat van Ajax. Als je dat wel van een hoog niveau wijzen.
6: Ja, zeker, zeker. We zijn er mee bezig. Veel aanvallend voetbal, risico spelen. Dus dat is wel wat ik wil. Dat is wel wat mooi voetbal is.
4: Nou, je moet er een beetje mee lachen.
6: Nou, ik vind het gewoon leuk dat Ajax bekend staat om dat spel. Dus daarom moest ik lachen. En, ik vind het mooi dat wij ook gewoon dat spel willen spelen.
4: Cambuur oefent in het Kooistadion in Volos uit Griekenland. Alle drie Amsterdammers staan in de basis. Lucas Jetten is verdiener. Als het nou bij diezelfde things trouwens. Hey, die naam ken ik? Dat klopt.
2: Ja, Rob Jetten, dat is familie. En dat is nu de minister-president van Nederland. Als ik het goed zeg. Mijn moeder dan, althans, die is wat dichter familie bij hem. Die werkt ook ongeveer in hetzelfde werk. Dus af en toe zien ze elkaar op werk of appen ze contact. Dus ik niet zoveel, maar mijn moeder wel meer.
4: De wedstrijd zelf kunnen we kwaad oer wijzen. Hier komt Cambuur via een corner rap op even te staan. En dus komt er al snel de Rob om extra spelers.
5: We weten heel goed wat er nog nodig is en wat we nog willen. En dan zijn we druk mee bezig achter de schermen om dat voor elkaar te krijgen. En dus soms is dat geduld hebben ook.
4: Dennoy volgt vol rap de 1-1. Nicky Soeren scoort. In de tweede helft speel je de wissels en zitten de Amsterdammers op de bank. De wissels krijgen een goaltje in en dus verliest Cambuur met 1-2. Geen goeie taar hierin. En dus zult hij erop om na je spelers gewoon bloeien.
7: Komt er straks nog een vierde, vijfde, zesde Ajax bij?
5: Durf ik niet te zeggen.
0: Een verslag wie dat van Willem Vermeldvoort.
8: Azen bij Omroep Friesland.
0: Maaike van Roek staat weer klaar voor goeie middie.
9: Goeie middie.
0: Ja, maar vanzelfs een soort scootjesjoen.
9: Absoluut. Lemmer, die twee. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, en dan lijst ze daar alweer.
0: Ja, en we wachten al wat voor baan het erin komt. Baan F. Twa gates, ja. Ik neem die termen altijd mee. Kan ik even staan van dat ook zelfs wel. Van zelfs nog meer in uw sturing.
9: Ja, zeker. We hebben een soort muziek weer klaarstaan. Simmerse platen. Dus het werd weer een gezellige middag. Mooie muziek. Maar ik het speeltje. De slinger zing je weer op. En we willen weer onder het red draait. Over welk speeltje we spelen zullen van de middag. Ja, voor de rest dan toch wel echt een heel soort koetsenziel.
0: Ja, en Tink en Link ik nog?
9: Tink en Link. Ja, we hadden dadelijk eerst weer een mooi Simmers verhaal. Een verkoosje verhaal. En het gaat over twee mensen die binnen alleenig op vakantie gaan, maar tegelijk weer omgaan.
0: Oh, wat mooi.
9: Dus een leefde die te bleuren is. Een vakantie leefde. En dat denken linken we nog even mee.
0: Een vakantie leefde. Prachtig. Ja, daar is het wel de tijd voor op dit stuit. We jaren dadelijk wat dat al hierin had. Van Ian tot Fjouwer vanzelfs. Dank u wel. Een soort willen dadelijk.
9: Dank je wel.
0: Ons af hier deze editie van No in Friesland. Meer Nijnskeer of zelfs vinden bij u op de website en in de Omroep app. Ik wens je maar vast een hele noffelijke medita.
10: Dan komt die machine onderin. Dan brengt hij de bal.
11: Nee, wieke waar is niet bij. Omroep Friesland.
12: Traditie, spanning en topsport.
11: De Kreulenpartij in Wommels.
12: Wij wieke waar zit de hele dag op radio.
11: En van 12 uur al ik op televisie.
12: Simmer in Friesland. Wij willen erbij.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
24: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Goeiemiddag, mooi Hewitt. De SKS-wedstrijd op de Lemmer 2. En een mooi vakantieverhaal. 2 mensen gaan alleen nog op reis, maar komen together weerom. Een bloeiende vakantieleefde dus. Gerrit en Anja, die binnen al 13 jaar together. En daar zie ik nog een plaat bij. Tink en link mooi, graag die nummer via WhatsApp 0620-499-999 of in de Omroep-app.
1: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
2: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Web Development. Grutske co-sponsor SKS.
3: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Goedemiddag.
26: My Maaike van der Hoek.

0: Bijvoorbeeld het als een moderne simmerhit klinkt, had Aiko Aiko zijn roots in de tradities van New Orleans. En get het verhaal meer als zantig hier weer om. Aiko Aiko, my bestie, van Justin Wellington.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: My Maaike van der Hoek.
0: Het is weer een mooie simmerskedij in Friesland. Vanuit het zuidwesten komt meer bewolking opzetten, maar het blijft droog en de wind die draait naar het noordwesten en het is zwak ontmatig. Het wordt 23 graden op het water en ons 20 graden in het zuidwesten van de provincie. Goedemiddag, het is 9 minuten oer in. Het SKS Koetsjesilm Joert. 10 uur 12, dan zet de wedstrijd weer uiteen. En we hingen de slingers op. Is er wat te vieren, Joert? Jou het nood droog, mooi beruchtje in de Omroep App. Ja, en oer dat Koetsjesilm, hasto nou ik nog een vraag. Ja, de 12 weken zitten er hast op van de SKS. Maar alle vragen binnen nog hield die welkom. Jou om terug en maatje koers op de Omroep Friesland. Boordvlaggen. WhatsApp 0620 4999. En dadelijk weer een mooi verkoersjeverhaal. Hoe een bluwende verkoersje leefde. En daar zocht ik nog een plaat bij.
2: Tink en Link.
0: Jordi die zei Tink en Link. We tinken om Brian Adams. My Summer of 69. Succes, Joerts koetsje. Gerben van Manen. Groetjes vanuit De Lemmer. Ja, prachtige suggestie is dat. John die komt mooi Johan, mooi The Great Vacation. En Andries die zei het, doch mij maar George en Jane Birkin. Je t'aime moi non plus.
2: Je t'aime, oui, je t'aime.
0: Ja, echte verkoersje leefde. Je t'aime, Jerestal. En goeiemiddag Tim, Mike, Love is All van Roger Glover. Groet naar Jan Jaap, zei hij. Ik een goede suggestie. Tink en Link meer als een freun van Gerbrig van Dekken. Is het lied wat erbij is, zei Anja en Gerrit. Nou, wat mooi, zei Anja en Gerrit. Want die hadden dadelijk onder de telefoon over hun verkoersjeverhaal. En die komen dus zelfs mooie disse suggestie. Ik ben benieuwd dat hij er dadelijk goed komt. En Gerry zei nog Midi, Mike en Crew. Ik kom mooi een prachtig oud-noemer. Het Njontje Sun 60. Happy Together van The Turtles. Wat toch de ster van? Echt een mooie suggestie, Gerry. Dank alle jaren van je instuwen. Ik ben benieuwd met de computer. Mooi komt. Ah, het is die van Jordi Tinkelink. We tinken om Brian Adams. Het is The Summer of 69.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Het weer de Tink en Link plaat van Jordi.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: We krijgen bij Goeiemiddie dit december de mooiste verkoosje verhaal binnen. Van onverwachte avonturen en bijzondere moedingen die het meesten neer werd vierten. En soms kan in je verkoosje meer verhoren als dan van tevoren eerbetinken kist. Dat ondervonden ik Gerrit en Anja. Haar verkoosje begon alleenig en eindigde te gerren. Goeiemiddie, Anja.
3: Goedemiddag, Maaike.
0: Ja, neem eens eens mee, nooit die simmer van ja, net 69, maar van 2013. Oh.
3: Nou, 69 toen ik er maar trein, hè?
0: Ja, zie dat weer wel wat betekent voor de ware liefde, denk ik.
3: Ja, klopt. Nou, mijn man die hier een vakantie boekt voor naar trein. Hij zegt dat we Zwitserland, Oostenrijk en Italië.
0: Ja.
3: Bij een maatschappij, bij een busmaatschappij uit Drachten.
0: Mm-hmm.
3: Neem maar even het nader. En ik hier bij de busmaatschappij uit Zuid-Oost-Veen. Hier ik een vakantie boekt. Eerst naar Zweden en Noorwegen, ja. En die beide vakanties gingen dus net terug, maar te weinig deelname. En ja, dan boek je een vakantie om. Ja, en mijn man die wennen alleen nog in dokken van dat wij ook al konden. Want die in 2003 hier die met Christ zijn vrouw geleden. En de band van hem win 12 en 15 toen.
0: Mm-hmm.
3: En nou ja, de band zijn hij ging eens op vakantie, hij kent nooit van. En
0: ja.
3: Ja. Dan kom je together op een singlevriendelijke reis. Ja, voor mij moest het in de vakantie passen.
0: Ja, heel toevallig ja, al jaren, hè? Want je eerste reis ging dus net terug. En dus eindelijk kwam je hem dus op diezelfde bestemming terug te.
3: Ja, in het Zillertal.
0: En toen zei je ook over het eerst. En toen werd met die en plats, boem, lijkt op het eerste gezicht. Of,
3: Mijn man die is alleen nog opgestapt op Katerbra. En ik wie alleen nog opgestapt in Ljouwert.
0: Mm-hmm.
3: En nou ja, de eerste dag gaan we bij München 2,5 uur in de file staan. Dan hebben we 100 kilometer opgekend. We troffen dus let in het hotel weer. Pas om 10 uur, Jannes. Nou ja, dan ga je eten en je gaat naar de kermis. Ja. Nou, en de oren daar is, ben we tegeren naar het ontbijt rond. En als je dus geen invloed op hebt, is een plekje in het hotel waar je zit. We gaan de kermis naast elkaar.
0: En toen je maar kon moeten, wie is toen direct al wat van, deze man die is wel interessant. Wanneer kwam dat gevoel?
3: Nou, pas die jongens, ja. Is pas gewoon een keer gesprongen.
0: Ja.
3: Maar ja, we zijn aan het praatrekken. En dat wij naar het ontbijt gingen. En ik zei ze dat we nog altijd.
0: Ja. Nog altijd naar het maasbrugje te keren.
3: Ja, nou ja. Toen wij daar in het hotel waren. En toen ben we aan het praatrekken, ja. En die vonk die is dus pas jongens op het balkon dat wij met de Gerre zitten te praten, is die vonk pas oorsprongen. En de jongste zoon die had er ook nog baat bij hoor, want ik had net een rijbewijs. Huh? En mijn man die hier op een gegeven moment hier die wel zijn nacht van het heen en weer in van Dokkum naar Ljouwert.
0: Ja, ja, ja.
3: En nou ja, de jongste zoon is mij verhuizen en die zit daar op Korfbanien in Dokkum. En die zet op een gegeven moment op Facebook van, nou ja, ik ga geen club meer en ja, ik wil wel ergens met de Korfbanien. En die is niet jouw te lang aan de kam voor het Korfbanien. En die, ja... Die het daar zijn vriendinnen leren kennen.
0: Ach, gaat het dan altijd weer verder, hè? Hoe mooi is dat? Dan komt het al hier bij me koor. Ja, schitterend.
3: Ja, en het mooiste is, we hadden dus 4 bands bij hem. waarvan twa vorig jaar binnen. Eén die is zo'n 20 september binnen. Dat wie van de jongste zoon. En de oren die hier opdraaien ben. Nou ja, de ene jongste van hun die is 1 oktober jiddy. En de jongste die is 2 oktober binnen. Ja, wat kan er al zijn?
4: Wat een dat, toeval alle jaren. Wat komt het al mooi bij mijn koor? Hey, ja. Ah ja, ik heb al in je vraag eigenlijk. Want door die krijg ik mooi om de Tink en Link. Die gaat over die verhaal. Hoe dat je mijn koor moet hebben. En dat je hem nog heel diep bij mijn koor binnen. En toen zei de Stel van ik wil graag Gerbrig van Dekkenha. Mooi meer als een freun. Waarom hier zo die plaat kiezen?
3: Nou, omdat wij een heel prachtige stuim met elkaar hebben. De tekst van Gerbrig die sluit er perfect bij ons aan.
4: Nou, dat liep het mij heel mooi. Ik denk dat zij dat dan dus heel goed verder jongekin wat je hem al je mij maken haar en hoe je hem ook moeten hebben en dat je hem nog heel dicht bij elkaar binnen.
3: Ja. Nou ja, en in 2015 ben je dus op meer die trouwt.
4: Ja, dat is ik nog eens, hè. Best snel nog. Twee hier nooit dat je hem koor moeten hebben daar dus. Trouwt en nou ik nog bands ben erbij. Nou, dat is een mooier kerkhas net. Ah ja, tien getankt voor die verhaal. Dan is dit Gerbrig van Dekken. Mooi. Meer als een vreun.

0: Imagine Dragons, my on top of the world. En dadelijk, ze zit er ook weer voor het Frieske Nijs. Daar komt Jan-Tine Weidenaar.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. Tiert voor het Nijs in Friesland, mooi Jan-Tine Weidenaar. Goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Actievierende boeren hebben aan het begin van de middag een diek terug natuurgebied de Rotte gemeente blokkeren. Ze willen samen protesteren tegen de plan van het kabinet om de stikstofproblemen om te pakken. Verslaghouder Pelle Numan, wie bij de start van de actie.
13: Ze gaan nu de diek op. Ik denk wel 20 trekkers, misschien wel iets meer. Die gaan we haar hier sammelen. En ze gaan echt, nou te gids is, rieden ze de diek op. En dan komt de eerste auto al. Nou, die kende er net terug. Nou, er binnen aardig wat trekkers. Dus ja, ik denk dat ze gewoon grutpad van de diek afsluiten. Chillen. Omgekeerde vlag, dan zocht ik heerbaan.
12: Auto's konden dus net verder en draaiden om. Vrachtwagen konden dat net, dus die moesten steenblauwen. Om deze tijd heen maakten de boeren een eind aan haar actie. In Ljouwert hing je op verschillende gebouwen plakettes van schreeuwers, zoals Piet Paaltjens en Jan Slauerhof, of politici, zoals Johan Willem Alberda. Achter elke plakette zit ook een initiatiefnemer, die hem het maakt voor zijn eerbetoon. Peter de Haan van Ljouwert is de man achter meerdere van deze plakettes. Hij vertelt waarom hij het zo belangrijk vindt dat deze mensen net vergeten worden.
14: Ik vind sowieso dat als mensen zich extra hebben onderscheiden, extra verdienstelijk hebben gemaakt, dan is het wel iets sowieso waard om daarbij stil te staan. Voor die mensen zelf, die verdienen het. Maar ik vind ook dat een stad of een dorp het trots mag wezen op de helden, tussen aanhalingstekens, van hun plek.
12: De stichting Hope for Ukraine brengt deze week voor de 100ste keer een helpvoertuig naar Oekraïne. Takken week zal de stichting voor het eerst herstelwerk uitvieren in de stad Poltava. Er zijn in totaal 34 vrijwilligers mee. De deelnemers onder Flat Olve Sterrentocht die binnen vannacht onkam in Frenscher. Ze binnen man die te monedijn zet, maar haar een lely flat. Dat is een liedsboordje dat ze benam bij de scoutingbroeken. Het weer de zesde keer dat de tocht houden waard. Maar deze keer weer maar één boordje die het mooi die. Omdat de meeste scoutinggroepen oren drokten hierin. Weer een pittige tocht, zo vertelt een van de deelnemers, Arjan Allon.
15: Wat het vooral zwaar maakte was dat we in de eerste instantie begonnen we met 19 graden en wat regen. En uiteindelijk eindigen we met iets boven de 30 graden. En dat was al echt een pittige wisseling. Daarnaast hadden we ook heel veel tegenwind.
12: En dan nog het waar. Uit het zuidwesten komt er bewolking opzetten, maar het bloot droeg. Het kwik bloot stikje op 23 graden op het water en 22 graden in het zuidwesten. Morgen zinnen, wolken en een mogelijke bui. Maar het meest eerstelijke wien is het 18 ont 24 graden. Het weekend verint droeg maar geregeld zinnen. Omdat de wien deze dagen uit noordelijke richtingen waait, is het oedeis 21 ont 24 graden.
5: Jantine, dankjewel. En meer nieuwsfeest op onze website omroepfriesland.nl of in de Omroep-app. En dek is het wienen in het Friesk en het Nederlands. En dadelijks muziek. Simmerse plaat van La Cumbia Sailor komt er aan.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Goedemiddag,
20: Maaike van der Hoek.

0: La Cumbia van Sailor. Ja, we beginnen dadelijk nooit de Sailors, nooit de Sealers, maar eerst de Slingers, want hasto wat te vieren. Wij hingen de Slingers op Bisto, Bielik, Stolven hier in Trout, of al 24 hier bij de zaak. Slaggen voor het Riebewiers, misschien kist ik wel in die slaggen is voor een voor diploma. Ja, 50 hier weer een hokkerfeentje als maar betinken kist. Het maakt het mij net uit. Let het dus weten, zet die felicitatie in de Omroep-app en waar weet komt het dadelijk vol voorbij.
1: Omroep Friesland, Simmer in Friesland, Scotsisiel.
0: En dan al verst even nooi die Sealers staan, want we zullen eerst nog even om op de wedstrijd van Juster. De organisatie die we in hand van de commissie Ljouwert, het wedstrijdwetter, de Isomar, bij de Lemmer.
2: Daar wie het staatskop.
3: Het lijkt wel alsof ze nog een keer de motor in één kunnen zetten.
2: We zorgen hier dat de drachten en snits voorten dadelijk hoe stark in en de slagmeidje richting het Wouda gemaal. En die oren, de kant van de vloot, die leidt door de kant van de polderdiek.
3: Ik denk dat Douwe Visser toch dacht dat dit een hele goede slag was. Maar het Jereveen, de Jouwer, die gaan nou eens onder controle.
4: Ja.
2: Dan is er een gotje met de lemmen. Dus dat gotje kan huzen en denk ik echt lang waar een mooi indraaien. Maar dat betekent wel dat grauw, ja, weer mooi twee skipjes tussen hem en tussen de lemmer inkomen lid. Nee, en Jereveen in die de vogel is flying, die Bifort, die rennen er een heel eind uit. Lizen meerdere minuten voor op nummer 2 de Jouwer. Maar we zorgen vanzelfs ook naar die kampioenstriet. Die het geende is tussen Grauw en de Lemmer.
3: En daar komt Lemmer hoor, die maakt dat denk ik tussen toch.
2: Hij geeft er echt
3: Del. Hij maakt Del, zeker. Ja.
2: Grauw leidt op plak Fjouwer en de Lemmer maakt efter Langwaar, efter de hele mannen. En ik nog efter Jenne Woorddel komt op plak 8. Het begint er toch heel tijd meer naar u te schijnen dat we morgen al een nieuwe kampioen krijgen kunnen. Want Grauw leidt op plak Fjouwer en Lemmer. Ja, dat zucht nou die hele vloot onder terugkomen. We constateren dus dat Jereveen wint. En wat we constateren is dat het erop lijkt dat Grauw de Jouwer nog pakt. Ze winnen al, ze hebben de eerste daaio-winning van dit kampioenskip binnen Helles.
5: Ziet ze allereerst Lokweeske?
6: Ja, kom op.
5: Het wie wat zunnigjes, het gejuich.
6: Ja, is dit. We zitten er een hele week wat z'n hond tegen ik en mezelf misschien een beetje. En dan is het mooi dat het nou lukt.
5: Ik jij op het achterdek van het finishkot klonk, toen jij ik eindelijk.
6: Ja, voor sommigen is het ook zo. Ja, voor mij ik. Ja, dat is mijn ziel. Wij willen altijd de ziel voor het kampioenschap. Hè. En, dat is voor u zo hoor, al even. En dat is gewoon, dat is voor u jammer, maar ja, liefst is het mooi dat we nog wel winnen. Dus hartstikke best.
1: Omroep Friesland. De scootjepool.
0: Ja, en de winnaar Sietse Brouwer dus mooi. De Gerben van Maan, het scootje van het Jereveen. Die woon juist de Daio-winning. Ja, onder de goeie versissers van de nummer 1 had Gerrit Zwart, het Omroep Friesland, beste stoerlje steen on wall t-shirt en de Drielkaai hinger woon. Ja, wil zo extra mooi t-shirt winnen? Doch dan morgen mooi onder de scootjepool op de laatste SKS-dij, morgen op de Snitsemar. Ja, dan maken ze dus nog koers op dat prachtige t-shirt. Sjog morgen tussen Tolveining in Horen, Rjochsboppen in de Omroep App bij App Us en Farsis waar morgen als eerste oer de finish gaat. En dadelijk skeekle week oer nooi Andor Faber en Marit Bouwmeester op het wedstrijdwetter bij de Lemmer. Maar eerst geven we nooi Rutger van Barneveld.

0: Met Benneter, Love is a Battlefield. En de fraaie is zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: Wij zijn in de swingershop.
0: Harmen Sietsma die stuurt dus mijn leven, mem is juist de dag, zo'n 40 worden. Ik zou graag de felicitaties aan willen. Richtje Sietsma is onderwijs naar Texel. Lokweenske Richtje. En Christina die zei het, uw dochter Caroline die had de vlaggen verzinnen. Ze is slagger van haar HBO-opleiding communicatie. Mooi geweldige cijfers en gewoon mooi een fjouwer hier. Wat binnen wij Grutsk? Een Grutskeheid te memieren van al het wetter bij Grauw. Nou, geniet ervan. En ik lokweenske voor jou, Caroline. En Sjoukje die stuurt. Het is nog goeie middag beste omroep. Margriet Dijkstra Knossen uit Volsgeren is deze week geslagen voor haar opleiding als endoscopieverpleegkundige. We hebben de juster viert, mooi een heerlijk gebakje. En de felicitaties van haar mem en ons levenbeen, Sjouke, Vardouw en Doutsen.
2: Omroep Friesland, Simmer in Friesland,
3: Scootsiesiel.
0: Ja, we beginnen eerst nooit het wedstrijdwetter net bij Grauwet zij dan zitten. Maar op de lemmer, Rieselmaar, Ander Faber.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Joet, de tweede dag bij Lemmer. Wat verwachten ze ervan?
4: Ja, ik denk eigenlijk, Maaike, dat wij Joet al een kampioen krijgen. Want Grauw stiet er zo goed voor. Als Grauw Joet in de top 4 eindigt, dan ben ze Joet al kampioen. Nou ja, ze gaan in dit kampioenschip ontnota maar één keer net in de top 4 zitten. Dus die kans dat Joet ik weer slag, het is best wel groot. En dan kiezen dus Joet dat feestje al vieren. Dan krijgen we morgen geen spannende ontknoping op de slotdij. Bij Snits, het eerst net voor de titel, maar wel voor de oren podium plakken. Want daarin is het nog wel spannend. Dus ja, we zullen het al wachten. Maar ik denk eigenlijk dat we Joet al een kampioen krijgen, zullen. De oren scenario's die er al hier binnen. Maar wat als Grauw dit en de Lemmer dat. Daar zullen we je net mee vermoeien. Dat is al heel ingewikkeld. We horen het hier in de gaten. Maar Ienik weten we dus wel. Als Grauw bij de Boppers de Vier eindigt, dan is het de Savisa. Het is Savisa ook een bijzondere dij. Net alleen nog omdat Marit Bouwmeester weer bij ons is als analist. Maar ook Marit omdat wij een hele voor de SKS innovatieve baan erin lezen. Nou, kist dat eens even uitlezen wat voor baan dit krijgt is.
5: Ja, dus we haast zowel twee bovenboeien als twee benedenboeien. Dus ik de gate. Dus ik kies ze welke tonnen neemt en welke beneden. Dus dat soort eigenlijk wat ja, dicht de bouwkor horen het veld. Dus dat wordt spannend en volle tactische opties. Dus het wordt tactische overwegingen, Joert.
4: Ja, meestal haast één gate, maar nu binnen tussen eigenlijk om beide kanten binnen het, een gate.
5: Ja, dus normaal is één tonnen boven en met iedereen op koor wacht je en wordt het veld best wel uit de koor lutsen. En ook is dus eigenlijk ja, tegelijkertijd om mezelf te boeien hinnen. En dan beneden weer. Dus dat is best wel volle opties. En het is sowieso wel weer, nu we even weer op de wetten zitten. Ja, de wind had krek een tik naar rugs maken, neemt ietsjes om. Dus ja, het is heel wel ik werd een dooi westen zoals het hele kampioenschap. Wij ze de eigen goed met de Iepen horen. Want het is net makkelijk, dit hele kampioenschap net.
4: Dit is voor de SKS dus een hele innovatieve baan. Bij de IFKS had er al wel jaren maar shield. Maar had je ook in die carrière in de lezer radiaal willen zo'n baan hoor?
5: Nee, wij doen dat in principe net, nee.
4: Oh, waarom net?
5: Nou, ik heb geen idee eigenlijk, maar wij doen vaak een Olympische baan. Dat is altijd een vast parcours. Met dan met Jack de bovenboei en dan op Siede. Wij varen ook hele wien vaak. En dan in de loop, autoloop neem je dat. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Deze vraag in het voorbereiden met een ander. Dan heb ik een goed antwoord op aan.
4: Oh, nou ja, dan gaan we daar nou even zo naar denken. Dan wacht je dat in ieder geval even af.
0: Ja, ben ik wel benijd. Andor, inderdaad, hoe de reacties uit de SKS Floort zelf binnen dat, op deze nije baan. Ja, we hebben wel een harkensvraag voor Jim Hewitt. Die komt van Marije en daar weet hij een grif antwoord op. Want ja, Marije krijgt ik nog de Omroep Friesland boordvlaggen voor deze harkensvraag, Hewitt. Kun je hem namelijk uitlezen wat een cruiserak is, vreegt zij.
4: Nou Marit, deze heb ik net, maar daar in het vooroerlijn, want ik denk... Ja, je hoest net zo vol, je hoest net lang hoe te denken. Wat is een cruiserak?
5: Ja, een cruiserak. Dus vaak bij het ziel, dan start je beneden. Dat betekent aan de lege kant van de wind een keer omheen, richting de wind aan. Maar we kunnen natuurlijk net tjin de wind invaren, want dan klapper je de zaal. Dus dat is zigzaggen en dat is een cruiserak. Dus zigzaggend omheen, dat heet een cruiserak. Omdat je nou helemaal net tjin de wind in kunnen zielen, want de zaal moet de wind vangen.
0: Nou, dit lijkt mij een heel duidelijk verhaal. Marit en Andor... Heel soort succes. Ik leeuw dat Jim de eigen vooral op Ian is goed. Ik riocht te hebben, Joet. Want dan hebben we dus al een kampioen. Ik ben heel benijd hoe het der verdere Aurenesil op de Lemmer. Maar in Lieke ze kozen voor elke nieuw. Hast u nou ik een vraag, stuur die vraag. Mooi een bericht in de Omroep-app. En dan maak eens kozen dat die vraag ombaar komt. En krijgt de unieke Omroep Frieslân boordvlaggen. Dit is nou nog muziek van K3. Oya Lele.

0: Fryslân.
1: Simmer in Fryslân.
2: Bist al op vakantie?
3: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
4: Hoi hoi, dit binnen Marije.
5: En Hielke.
4: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
5: En Dom Jouwing.
3: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-1-1-1-1-1-1.
2: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
3: De groeten op de radio.
2: Dat is wel eens wat doors als een kaart.
6: Hallo lekker zetten. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
7: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarige familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw zeil. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
8: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
9: Shoppen?
10: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
9: Oké, dit is al next level.
11: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
12: Doe goeie! Wat dus doe de eerste tongetje van september?
13: Net zo volle. Wat dan?
12: Poh, we kennen wij, Smons en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
11: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
14: Als grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de skippers en de bemanning joegen een prachtige en energieke wedstrijd.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Zes andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. We beginnen gauw nooit het wedstrijdwetter daar op de Lemmer. De Isomar. Ando Faber, hoe loopt de start erin?
19: Nog kijkt wat minder dan 8 minuten, 10 minuten, Scott hebben we gewoon. En we zoeken op die startlijn de scootjes al staan gewoon samen in. Het aantellen is begonnen en het aantellen naar de apotheose in dit kampioenskip. Dus ik, we zoeken, waar zit Grauw? Nou, die gaat nou even over de startlijn. Die zal daarnaast weer draaien en er dan nog een keer oehinnen op het goede moment natuurlijk. Want dat is haar, dit kampioenskip wel tafvertrouwd. We zitten dus in de slotminuten voor de start. En als je altijd ja, dat zenuwachtige roen ziel wielen hier op en rondom die stad. Maar die 14 scootjes die alle jaar de beste positie hadden willen. Nou, wat dat had, dat weten we. Hoe kijkt dat meer als zo'n minuut?
0: Men wat komt, men wat dreig uit die stoel. Zelfen we ons soms en naar zijn steen op stoel.
1: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
0: Wel nee, men. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
1: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
5: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
13: Zwargelis leidje, met Kunstgebit aan huis.
5: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet zit, gemaakt op een jouwer. Des is goed.
14: Als grutske haatsponsors van de karakteristieke Friese sporten, waaronder het SKS Koetsjezillen, Weeske, Bouwgroep Dijkstra Draaisman, de Friese Rabobanken, FB Oranje Woord, de Skippers en de Bemanning, joeg het een prachtige en energieke wedstrijd.
20: Ze hebben alles jongen. Us ouden. Ze dragen de tiet. En wat bloot is wat een minor bewaarje. Steun, Stichting Oude Friese Kerk.
21: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Do hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan ziekest de makelder die dwenen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
15: Goeiemiddag.
24: Mijn Maaike van de

0: Disco Inferno van The Tramps. Omroep Friesland.
1: Live.
0: Op het Wetter. We zitten midden in de startprocedure. Nog een peertel. Ander Faber en Marit Bouwmeester daar bij de startline.
2: Hiel.
3: Ja, we zorgen dat er activiteit is op het stadskip. Dat er een giele vlag de loft in gaat. En dat er een dubbel scot klinkt. Dat er een bal naar onder gaat. En dat betreft dat wij een opbrutsen startprocedure krijgen. Dat zil te krijgen had, denk ik, Marit met de wien.
4: Ja, nee, ik denk vooral voor hoe ze de startlijn erin lezen. Nou, want de linkerkant is wel echt, echt heel gunstig. De linkerkant van de startlijn, fieste gunstig. En want als we rondkomen van de linkerkant van de startlijn naar het startskip, varen ze bijna hele wien. Dus ik denk dat ze even de linkerkant van de startlijn naar beneden gaan lezen.
3: Ja, docentes krijgt denk ik al van, ik zoe daar aan die linkerkant. Bij de orenkant van de startlijn, dus is met Sinoer het startskip, zoe ik starten.
4: Ja, die is zo voordelig, want eigenlijk is wel meer wien hier een beetje trot midden, midden rugs eigenlijk. Want juist weer de wien volle via de links, toen zeggen we de linkerkant heel sterk. Dat zien we het iets werkt minder sterk als juist. Maar ja, de linkerkant is zo voordelige deadline. Ja, dan kist net oors dan der starten. Maar volgens mij hier zit in de gaten dat ze fieste sterk fieste heeglooien. Dus nou, ja, geef ze op mij. En dan wordt het wel wat eerlijker verdeeld.
3: Ja, ik mag ik zeggen dat de scootjes dat ik wil terugzien. Want het wierderk wil heel trok, hè. Alles en elke nier zie je het er.
4: Ja, en dan is het natuurlijk heel moeilijk. Want waar ga je dat positioneren? Want over het algemeen komt er dan Ian echt heel goed bij. En de rest die, komt wat in de verdrukking. Maar terecht dat deze even uitschet moet.
3: En dus binnen we in afwachting van een nieuwe startprocedure. En zullen we daar op wachtje matten?
0: Ja, Ander Faber en Marit Bouwmeester tegen tank. We komen dus dadelijk weer bij die weer om. Want ja, die startline, die moet er voorzelfs eerst goed inlezen. En daarom hebben we eerst nog muziek van Paul Jong. Dit is

0: Ik tel tot drie. Guus Meeuwis.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
2: Scott Cecil.
0: De startlijn die is er op Nijinlijn. En ik tel tot drie, zo het Guus Meeuwis. Maar Ander, hoeveel tellen staan er nog op de klok?
3: Ja, wij tellen rond 54 en dan tellen we al, want zo lang is het nog rond de start van de wedstrijd. En we zorgen dat het in tegenstelling dan niet krijgt. Doet het voordelig wie om aan de orenkant van het stadskip te starten. Dat het nou voordelig lijkt het al eerst om aan deze kant te starten. Marit, leidt de startline de Noosa in dat je beter hier bij het stadskip staat te kennen?
4: Nou, dat weet ik net. Het lijkt wel alsof er meer kansen binnen. We zien Akrum helemaal bij het stadskip en Grauwek. Jenne Waard meer in het midden, mooi snit. Lemmer daar meer onder. Dus ja, het is wat verdeeld. Maar ze liet je meer in het midden te wonen. Maar Grauw had een heel groot gatje, mooi volle bak, snel hit.
3: Ja, Grauw liet het dus met gong op bijna de stadline. Daar heeft de Zuidwesthoek en Akrum. Ja, leidt er dan nog weer even. Die zullen dus
4: die
3: wat letter starten. Ja, dat is duidelijk.
4: Het
3: 10 seconden, nog minder. Dan sjorgen we naar die stadline. En dan sliek het een goede start te worden. Komt er het stadskot? Is het der het stadskot? En dan liek je alle viertjes koetsjes goed voor te wijzen. De hele mannen in die hielendal daar aan de overkant bij de pinnend. En ja,
4: Lemmer, hier volle snelheid. Je loutje in het midden. En Grauwe, geweldige snelheid. Die scoot zo over al die scootjes heen. Het is eigenlijk Jan Waard die helemaal stil is komen te vallen daar onderin, volgens mij. Samen met Snit, die hij geen goede start. Jan Waard net, Dracht net, Waard zijn net en Snit net. Ik wil liek over Hinnes, Hiel, Trolljouw, Jouwer en Grauw. Dus die gaan heel verroerde start. Akrum is wat talent.
3: Het valt binnen mij, wat ik zie ze. Ze winnen te let, maar doen ze ergens hoe ze daar stilleiden voor dat staatskip. Dan komen ze zelfs nog wel met gong uiteindelijk nou over de startlijnen. Ja, we zeggen de snekerpan die kan al neer door ze door de wien gaan. Want door met je die hele vloot daar volg je. Datzelfde doet nooit wat zijn. Dat zal Drachten daarnaast naar elke dag nek dan. En dan sjur je nou al en is de skifting. Maar dan moeten we toch weer concluderen, Marit, dat Grauw weer heel goed start is.
4: Grauw is heel goed start. Ze hier volle rond op de lijn. Volle snelheid erin, makkelijk. En ik de Lemmer. Dus ja, die doet gewoon hele goede zaken, joh.
3: Ja, we salissen echt net heel veel bioco bij. Dus dat maakt het ik wel weer mooi. Douwe Visser zei van hem morgen absoluut net naar de concurrentie te zien. Een eigen wedstrijd zielen te wonen. Nou kan je niet dat zissen. Dwaan is een twadde. Hij zal Griff even schoen haar wedstrijd neven Jasper Visser uiteindzet is. Aan de andere kant weer Douwe Visser. Ik maak gewoon bij de eerste vier weinigje. En dan ben ik Joert kampioen. We zorgen dat de scootjes die tot de wien gong binnen. Nou efter de hele vloot ongeen. Akrum is het efterste scootje. Hielendal voorin daar al redelijk dicht bij die polderdiek tussen de hele mannen Huzem en het Jereveen toch. Ik wil weg mij een redelijke start.
4: Ik dwaar er net meer Jereveen te nemen, want die komen er al achter dat ik een Jereveen fan ben. Maar Jereveen een prachtige start.
3: Nou, dat mij duidelijk wezen. Maar de beste start liep het toch voor Grauw. We zullen zien hoe het waas nu komen. Ja, en dat wordt naar Skjergwaasen maken, hè? Want we gaan dus op wij. Nee, de gate.
4: Ja, nou, gate waar bovenboeien. En het lijkt best wel compact. Dus ik denk dat het al ik wil bij elkaar blootlezen. En echt een vaderwien. Dus het is echt handig voor u denken. Wat is de volgende stap? Wat geven we dan? Wat geven we dan in de vaderwien? Waar zit de meeste wien? Omdat de linkerkant van de startlijn zo gunstig weer is iedereen links starten. Maar eigenlijk zit er wat meer wien bij wij varen op het midden van de baan. Want juist weer natuurlijk de wien heel erg links. En daar weer de linkerkant van de startlijn heel goed. Van de baan. Dat zullen we hier iets minder zien. Ze binnen nou wel omdat de start goed weer. Maar ik denk dat we bij de volgende cruise rakken. Scootjes je volle meter op min zullen laten zien.
3: Op wij dus naar de gate. Mijn goede papieren. Ja, het ken ik wel uit Oors. Van Grauw.
0: Dankjewel Andor en Marit. Dadelijk komen we bij die waarom. En mooi het eerste gatebaan dus waar de keuze komt te lezen. Maar voor het waarom binnen op het wedstrijdwetter praat ik eerst even mooi Christ. Want Christ is de producer Joert van Changed Stoelwinder. Goeiemiddag.
5: Hey, goeiemiddag.
0: Mooi dat je erbij bent. Doe mooi dadelijk om het red draaien.
5: Ja, een hele eer.
0: Dat heeft nog een peke die in de noostel ik bij Goeiemiddag zist.
5: Ja, dat is toch iets bijzonders. Dat ook normaal bij Noden voor nooit. Dus dat is dat mooie hier. Ja,
0: ja. Bist toch van een flinke slag erom of gewoon rustig horen?
5: Nee, ik probeer een flinke slag. Maar ik heb er al een keer bijna oorslijn. Dus ik ben iets voorzichtiger in die
0: okay. Nou, ik ben benieuwd. Kom maar op.
5: Oké. Okay. Iets voorzichtiger wat ik al zei. Maar wat komt er uit? Er komt uit omstekeerd.
0: Omstekeerd. Dadelijk dus om 20 varen te rijden ongeveer. Gesto de objecten een omveske omstekeerd. En als je wist welk veske ik ziek je, dan maak je de kans op mooie prijzen. Dit is eerst nog Venus van Shocking Blue.

0: In Nies krijg het plaatsje Summer of 69. Nou, dit nummer kwam uit de simmer van 69 van de Nederlandse rockband Shocking Blue. Ja, dat is de Venus. En dadelijk komt het Nijzeroen, mooi Jantine Weidenaar.
1: Oh, de klapper.
2: En deze simmer binnen ze er weer.
3: Arjen en Geert zien mij de podcast. Oh, wat een klapper.
4: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjiel?
5: Tuurlijk.
2: Bij het SKS Scootsjiel.
6: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjes.
2: Alle wedstrijddagen.
4: Een stukje Jim Go.
2: Te vinden op Spotify.
4: Dit is Good Night, jongens.
3: Wien favoriete podcast app.
4: Je verwacht je net.
2: En omroepfriesland.nl.
1: Oh, de klapper.
7: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
8: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let en Partners Marketing en Webdevelopment. Grutske co-sponsor SKS.
9: Stinstra Casino zie ik dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
10: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
11: Zag ik op stinstra.nl.
12: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
13: Hallo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
14: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkerfief op het Jerenveen. De sjochtste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is Jelp Trijen. Van het Nijs het Friesloon, mooi, Jantine Weidenaar. Goedemiddag, Jantine.
6: Een goedemiddag. De officier van justitie had van de middag zo'n ier celstraf eerske en TBS, mooi dwangverpleging, tjen een 38-jarige man uit Jesterzee voor jarenlang seksueel misbruik met zijn 2 minderjarige zuskes. De man waat ook onklagen voor het in bezit hebben van bennenporno en het verspreiden van bennenpornografische foto's van zijn 3-jarige omkesisser. De politie die een inval bij de man mooi een tip van de Australische politie. Bij die inval ziet de man bleed achter de computer en weer aan het chatten op een bennenporno-site op het dark web. Neffens een onderzoek van gedragszaakkundigen had de man uit Jesterzee een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Dat was Suskes en ik de omkesissers hebben alle drie een skeerclaim inzinnen tegen de man uit Jesterzee. Actievierende boeren hebben aan het begin van de middag een dik trog natuurgebied de Rotte gemeente blokkeren. Ze willen samen protesteren tegen de plan van het kabinet om de stikstofproblemen aan te pakken. Verslaggever Pelle Newman weer bij de start van de actie.
7: Ze gaan nu de dik op. Ik denk wel 20 trekkers, misschien wel iets meer. Die hebben haar hier sammelen en ze gaan echt nou te gids is, rieden ze de dik op en dan komt de eerste auto. Nou, die kende er net trog. Nou, er binnen aardig wat trekkers. Dus ja, ik denk dat ze een grutpad van de dik afsluiten zullen. Omgekeerde vlaggen, dat zocht ik heerbaar.
6: Auto's die konden net verder en die draaiden om. Vrachtauto's die konden dat net en moesten dus steenblauwen. De FNP in de gemeente Noord-East Friesland had vragen gesteld aan het college van BMW over de toekomst van het culturele aanbod in de gemeente. De vragen komen naar opmerkings van wethouder Bos. Nevens de FNP rennen de uitspraken van de wethouder vooruit op de kar die de gemeente hier nog maatje mat. De wethouder joeg aan dat de gemeentelijke bijdrage bedoeld weer voor culturele programmering en net per definitie voor een theater in Dokkum. Nevens de FNP is het aan de rie om de koers te bepalen en net aan de wethouder. Dat er op dit tijd sprake is van voele natuurbranden in Zuid-Europa is ook in Friesland te vernemen, zei waardvrouw Tjitske Wiebinga. Wat van de morgen de zinne opkomst zien had, zal het wel opvallen wezen dat er een oranje waas in de loft hong. Dat binnen de gevolgen van die grutte brand. De zinnenkrijft die neemt die mij ook al. Mooi terug de liedse Jiske deeltjes die het mooi viert worden. Nou, wat voor waar hebben we er dan bij? Uit het zuidwesten komt er bewolking opzetten. Bloot droeg, de kwik bloot stiekje op 23 graden op het water. Want zon 20 in het zuidwesten van de provincie. Morgen zinnen, wolken en ek een mogelijke bui. Maar de meest eerstelijke wien is het 24 graden. Wie kan voor in droeg maar geregeld zinnen? Omdat de wien deze dagen in noordelijke richtingen waait, is het oedeis 20 rond 24 graden.
5: Jantine, dankjewel. En oer en oeren, jaren we die weer. Dankjewel. Maar eerst gaan we naar het wedstrijdwetter, want de eerste tonnen Andor binnen die intussen bereiken.
8: Ja, we hebben de eerste gate horn. En jongens, wat gebeurt hier? Wij tochten grauw hier de perfecte staat en dat wie ik zag. En toch lissen ze nou op het laatste plak. Echt weer. En dus juggen we naar de lemmer, want waar leidt de lemmer? Hier naar laatste. Marit, kist ook kwaad geervetje. Hoe het nou kan dat grauw, wielste wel goed staat binnen, nou heel even rondleidt?
9: Ja, de linkerkant van de startlijn weer gunstiger. En daar start de Jereveen. En de rechterkant is meer druk van Wien. En eigenlijk is Grauw had het deel van de voorsprong van de lijn, van het voordeel van de lijn, Fortune. Maar is toen helemaal naar links gegaan. Dus zowel de voordeel van de lijn opjoen, als dat ze de druk van Jochs mist haar en de Wieshift. Dus ik denk dat we nou zullen zien dat volle scootjes naar Jochs gaan. Want Snits, hier een hele slechte start, is naar die rechterkant gegaan en kwam 4 voor. Dus ik denk dat Jochs is gewoon volle betten met de win. En dat is ten opzichte ten oegestelde van Juste.
8: Ja, dat is maar de kant dan van het stroon en van het woudengemaal. Daar zit de win.
9: Daar zit de wind. Ja, en het is juist omdat Jereveen goed uit die linkerkant wij kwam, omdat de startlijn safvolle beter weer. En ja, Grauw had eigenlijk bij de mist. Ze had een hele goede start, hier een snelheid, maar ze had voordeel van de lijn mist van links en uiteindelijk de druk en de shift van rechts. En nu lezen ze achteraan, al denk ik wel dat ze lang waar voorbij binnen. En maar ja, drukt al hier uit. Het veld is inderdaad heel compact blun. Het loopt dicht bij elkaar. Dus ja, dit wordt spannend. En ook hier hebben we weer een gate. Dus het zit dicht bij elkaar blun. Goed chance voor vrije win. Maar ik zou voorspellen, de rechterkant zal u betuigen van de kruisrak.
8: En ze beloofde dus toch een spannende ontknoping te worden. In ieder geval Joert. Mike Grauw als hikkensluiter. De Lemmer als nummer 1 alert. Waar goed van staat ging binnen. Maar het zei het al, is snit. Zij binnen weg om de volgende onderste gate winnen.
0: Wat lezen we die docht? Het lidirage, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind van Zelzijk. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dielen? Sjoch of frieslees-offensief.frl.
3: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
10: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
3: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
11: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto, is de voor Elsen hier.
12: Watersportonline.nl. Alles voor de watersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, boordaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter watersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment watersportartikelen online op watersportonline.nl.
13: SC Heerenveen. Een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten te en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
14: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
15: Goeiemiddag. My mom.

0: I get it round van The Beach Boys.
1: Omroep Friesland.
2: Scootsiesiel.
0: Beginnen we om nooit de baai van de Lemmer. Andor, hoe liep het er?
3: Tja, spanning en sensatie, want dit hing we natuurlijk met Sinan net tocht. Dat grauw op het laatste plak Lissensoer werd ze niet gek bij de gate glijden. Want ja, het is gate op gate op gate. En ze bleuwen dus maar kiezen tussen bakboord of stuurboord. En we zeggen Marit dat grauw, omdat ze als laatste leiden, eis net zo volle kar hier.
4: Nee, het voelt nou, je krijgt ongelukkig. Maar terwijl we nou aan het praten binnen, ben ze al wel lang wat voorbij. En ik wil die zijn volle meer wien als hele mannen, Huzem. Dus ik denk dat ze ook wel weer rondvaren. En waarschijnlijk was het hele toernooi al doggen, plakje voor plakje. Maar ja, we zeggen hier vooral in het midden is gewoon heel volle wien. Maar we hinden te krijgen hoor. Scootjes stinken misschien de linkerkant weer goed, maar het weer vooral door het voordeel van de lijn. En dat is soms wel een beetje een hersen. Hoe kun je dat fatsoenlijk zeggen?
3: Op zich fris zitten we dan, zoals toen krijg ik zei, een mindfuck.
4: Ja, mindfuck moet ik zeggen. Oh, dat ging gewoon. Okay.
3: Ja, dat kan wel, ja.
4: Maar eigenlijk, noos is het echt als je dat scootjes weer vol onder de rechterkant en die binnen ook aan het winnen.
3: Ja, vooral Snits valt op. Die doet eigenlijk exact hetzelfde als wat ze niet kijkt bij die startdieren.
4: Ja, en Sjun ook. Is hem nog extra helje. Nog een keer naar de rechterkant. Dus dat lid Mosjen hoe voordelig Snits de rug de kant vindt.
3: Oorskeer
4: net op de slag
3: wist
4: hem ook in.
3: Nee, Jenna Wort, zullen we eigenlijk opvallend voor de slag eens Oer de Mar. Een beetje minder Oer de Mar.
4: Samen Akrem.
3: Dat leidt dus, dat zullen ze per plakken opsmieten kennen.
4: Nou, ze hadden wel heel volle wien, maar ja, Jereveen en Snits zijn wel heel, heel blieb met de rechterkant. Dus ik vroeg me jou of de wien misschien ook ietsjes rugser is om rugs, met rugs winnen. Dus ja, ik win mijn night, want Jenna Wort en Akrem, die gaan voor de slag Oer de Mar kozen. Wens alle orenboorten, zoals Zuidwesthoeken, Jouren, Lemmer, Wartzijn en Ljout, helemaal rugs binnen. Ja, als die hem even goed krijgen, dan wordt het voor deze 12 boorten wel heel erg lastig hier in het midden.
3: Ja, dat wordt echt nieuwsgierig, omdat de Lemmer echt kiest voor die slag. Nee, dat stroon. En Grauw dus voor de orenslag kiest. In eerste instantie richting de polderdiek. Nu ben ze weer door de wingong. En nu koersen ze dan ook al op het Woudagemaal. En zoen ze dan de Lemmer misschien aan zo wat zien komen kennen. Niet kijkt ze echt dat ze heel iets wat bouw kan blunnen. Maar nu beziek het Grauw echt om het te vallen.
4: Ja, Lemmer die loopt er volle beter als Grauw als ik het zei eerst, Jurgen. Maar ik denk ja, Grauw doet plak voor plak. Ze binnen de eerste 12 rijscootjes voorbij. Maar ja, ze lezen wel een hele achter, moet ik zeggen, achter de koplopers.
3: Ik vind het een prachtige wedstrijd door Nota. Vooral, ja, trots die baan. Want,
4: Het is wel,
3: de bleust, maar Shen en Scootsie die het orenkeuzesmeidje slagen, bakboord, stuurboord. Er gebeurt een hele hoop met zo'n baan.
4: Ja, er gebeurt een hele hoop. Al moet ik zeggen dat het, het algemeen natuurlijk het eerste rondje bloot het dicht bij elkaar. Nou, just dat het er best wel uit de koor loopt. Ja, het is gewoon spannend. Ja, zeker voor Grauw. Ja, Kinsey Joert eigenlijk wel het uitwingen. Want ja, Snits en Jereveen binnen al een heel vier vol.
3: Ja, nou ben die natuurlijk voor het klassement weer wat minder in beeld. Dus daar is zo Grauw net per se naar Shen. Had ze inderdaad maar plak voor plak, zoals ze aan zijn wedstrijd doggen, naar voren zielen. We zeggen dat Jenne Wort drachten.
4: Jenne Wort met achter Akrem langs, terwijl de Salon ervoor.
3: Ja, die zitten echt nog helemaal aan die polderkant. Daar zit ik lang waar nog in. En Grauw zie ik het nou de kant op van de oren dik, de kant van het stroom. En het Woudagemaal. Maar ja, die man efter de Lemmerdelje. Dat kinderdoos. En dus rint Douwe Grauw, Douwe Visser van Grauw nog net in op de Lemmer. Sterker nog, de Lemmer liet het misschien wel wat uiter in. Als dat aansnacks is, dat zoeken we bij de Bobbeste Tonnen. Dat is weg. En na je gate haar weer Snits en het Jereveen al heel dichtbij binnen.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Omroep Friesland, Simmerie Friesland.
1: Scootsiesiel.
0: Wat is het een spannende wedstrijd daar op de IJsselmar. Met maar liefst twee gates. Grauw die leidt naar een prachtige start. Dos efteraan. Maar kennen ze, ja, Grauw kennen de ander, wel wat aansluiting vinden?
2: Ja, dat ken je wel, hè, in Helje. Dat doet Douwe Visser ook nowhere. Want ze hebben in het cruiserak uiteindelijk drie plakken pak. Lissen nu op plak over. En daartoe is ja, de strijd nog absoluut net streden. De lemmer zorgen nog altijd één plak voor Grauw lissen op het tiende plak. En dat bad al je wel op een flinke efterstorm van eis de noemers 1, 2 en 3. Die er wel een eindje erin. Dat binnen Snits, het Jereveen en Jennewoord. Die laatste die staat ook ietsje minder, maar leidt er nou toch wel mooi bij. Wij zeggen, kijk ik maar in de situatie die het van het podium dan weer van belang is. Bij de Boppenboei, bij Akrum en de Zuidwesthoeken. Wat gebeurde daar, kijk?
3: Ja, dus eigenlijk was het eerst Jennewoord en Akrum lines vlak bij elkaar. En Jennewoord voor een mooie show wordt voor de Zuidwesthoeken langs. Maar Akrum net, dus die moest nu stag. Maar die hellen de linker gate ik net. En Zuidwesthoeken dacht, nee, ik ging gewoon net op stag. Ik ga bakboord. Dus dat werd een beetje tot op het allerlaatste moment. Dan pas kon je stag. Koe Akrum nog mooi, maar dat leerlooi al je stil en het looi opgehoopt. Dus Akrum had heel volle afstand verlen eigenlijk op Jennewoord. Ja, en Jennewoord, mooi slechte start. Eigenlijk wel weer wat we heel vol als in dit toernooi. Maar toch, ze varen hutje. En ze lezen alweer op een derde plak. Maar heel volle rondte achter zich. Ja, die varen heel mooi. Dat skip wel echt wel.
2: Ja, die situatie kijkt mij de Zuidwesthoek en Akrum. Akrum die lijkt inderdaad haast stil. Koede tonnen haast net helje. Alleen dan lijkt de Zuidwesthoeken had je om die tonnen heen gaan. Om de boetenkant. Die had het eindelijk toch helemaal geen profiet van. Troch Akrum, nou ja, sa heeg voor te drukken.
3: Nee, dit is echt... In mijn eigen probeerde ze het duel te winnen. Maar vervolgens had ze net in de gaten hoeveel de koplopers voor erin. De jouwer is er voorbij. Persoonlijk zoek ik het net de meest handige actie vinden. Maar ja, zij zullen hun overwegingen hebben. Ik ben net hoe zij denken. Maar ja, ze hebben wel best wel verlen. En nou is het zo dat ik net door Drachten en jou dichterbij komen. Dus volgens mij maakt het zichzelf vooral heel lastig.
2: Ja, misschien zit er wel iets tussen Auke de Roort en Pieter Meter. Iets waarvan wij dat net weten. Doos is ook in je rivalen, toch? Die staan altijd op het wette Tjinkaars. En Westo, ja, onder u zijn gewoon een hekel aan hier.
3: Nou, net per se, want ik denk dat je vooral dingen net persoonlijk willen nemen. Want eigenlijk wat je willen is gewoon vaak een heldere geest die gewoon goede beslissingen maakt. En als je een hekel hoort in je haar, dan viel je vaak emoties en dan verlies je het overzicht. En zo viel het nou een beetje maar de Zuidwesthoeken. Dan denk je van, oké, hoor het

0: overzicht eigenlijk. Wat wil ik bereiken? En je wil vooral de wedstrijd winnen en Goerland ten opzichte van de wedstrijd. Dus vooral echt een hekel aan hier. Haar werkt vaak averechts.
1: Oh, ik dacht dat Sabine, maar die Deense toch?
0: Nou, het wie won mijn grote rivalen. Maar ik denk, ik had heel veel respect voor haar. En ik denk, ik wens daar het beste. Maar ik wil zelf natuurlijk verslaan. Maar ik denk dat wel heel. Je hoeft je vreund te wezen. Maar je hoeft ook net. Je wil gewoon respect houden voor je tegenstanders. Maar je wil ze wel verslaan. Dat
1: ja,
0: idee.
1: Ja, nou ja, dat respect wie er dan misschien krijgt. Even een beetje minder bij Auke de Groot. Neffens Pieter Meter. Dat zullen we net weten. Misschien zeggen we het nee, dat hij het nog. We zorgen dat de traienscoetsjes, de traienkoprinners. Alweer bij de onderste gate binnen. Jorgen Snits, Jere Vien en Jenne Ward. Alle jaren weer voor diezelfde tonnen kiezen. En dat is wat ze al zei, dus Marit. Ze ziet het stroom erop. Ze gingen weer naar de kant van het Woudergemaal.
0: Ja, en hier is Snits is iets minder. Dus Heerenveen is naar de spiegel van Snits ziet. En Jenne Ward eigenlijk kijkt. Dus nu is een kopgroepje van treien. Dan moeten ze oppassen dat ze zo'n koor net te vol ophouden. Want voor je het witte, dan luidt de hele bubse weer bij. En dan wordt het weer moeilijk in de Vaderwien. Dus het is vooral het ziel om. En ja, oezicht te horen, want elk cruiseraar ken ik gewoon oorswijzen. Dus het is elke keer, wij zitten meeste win. In het Waarbrug toen natuurlijk nog een tikje naar rugs. Ja, het is gewoon Egen Werriepen.
1: Egen Werriepen, dus Aasen weer bij de gate. Dieter Snits en nou ik het Jere Veen alweer voorbij hier binnen.
2: Dankjewel Andor en Marit. We komen dadelijk weer bij hem weer om, want het is tiergespant. Het bloed is aardig bij me koor daar op de IJsselmaar.
3: Omste keer. Alles oors om riet te het, hier in zit, omste keer.
2: Welke plaats? Jesto Jere, omste keert. Titel en artiest graag.

Stuur die antwoord in de Omroep app of WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen. En waar weet Sisto wel in de uitsturing zijn? Max de kans op mooie prijzen, zoals de Omroep Friesland Fiskerspet, de plaktattoo, de zinnenbril en de Haman-handdoek. Jeste dadelijk, nee, Ship Live van Iris Kroes.

0: Life.
1: Hier is Cruise Ship Life.
2: Omroep Friesland.
3: Scoot Cecile.
2: Ja, en voordat je het witte, dan ben je al weer bij zo'n gate die boppen of onderlezen kan. Andor, lijkt het alweer wat uit elkaar of bloedt het nog heel dicht bij elkaar?
4: Ja, je zorgt dat de koprinners er wel aardig uitrinnen. Dat de refter, de jouwer, er ook nog wel bij in de buurt zit. Dan zorg je wel een lietse gotje. En dan heb je eens de hele midden voort en de efterijn die het redelijk dicht nog bouwkool is. We constateerden niet kijkt bij de onderste gate dat Grel alweer 12 plakken woen had. Onderhorend ten koste van de grootste rivaal, de Lemmer. Grel leidt nu op plak Njoggen. En ze begint het toch weer een beetje naar u te zien. Dat Joerd Wol de kampioensaspiraties van Douw Visser kreeg bijzet worden. Dat ze die titel Joerd Wol vieren kennen. Want hij doet al weer wat hij zo vaak. Die had dus plak voor plak naar voren zielen. We zeggen Marit dat toch weer een aantal scootjes voor die stuurboordtonnen kezen onderin. Wil de beste slag via die bakboordtonnen richting het Woudagemaal. Ze is maar lieken te lezen. Hoe kan het dan dat er toch zo volle verschillen zit? Had die scootjebemanning die adviseurs net toch? Dat is toen die orenkant zitten, Mast?
5: Nee, soms komt het gewoon zo uit. En dat we zijn natuurlijk de eerste dag de rich get richer. Maar dat haast weer, want dat haast gewoon die boten komen op de onderboeien. Ja, als twee treien boten voor me slitten gaan aan de linkerkant, dan komt ze bijna meer. Ja, dat is bijna beter die onderste orentonnen pakken. En soms, ja, als die in de middenmotie is, dan wist gewoon een beetje sealed. Dat gebeurt echt maar grauw, maar de just grauw, ja, die moet dan maar die tonnen nemen, want ze hier geen oren keus. En ook is staf hoe staf, want ja, die rugkant is gewoon voordelig. En dat is het hele moeilijke. Dus het is soms echt gewoon makkelijker om voorin te zien in de vrije wien, want dan kun je eigen keuzes maken. En dat kan net ook als je achterin schieten.
4: We zeggen de top treien, ja, mooi in één blik, maar hier voor u het meest midden noorden maar Jenne Woord, erachter het Jereveen. En Snits leidt nog een heel stuk richting de diek van het Woudagemaal, die kant op. Kist al een inschatting, meisje. Bleeuwt de 1-2 treien. Snits, Jereveen en Jennewoord, zat hij weer?
5: Nou ja, we zeggen de jouwe die is nog verder richting het strand. Dus je zoen ook. En Jereveen, je hebt waarom. Dus ja, ze had gewoon een heel groot voorkeur voor die rugterkant. Dus dat is goed in de gaten houden. En elk voor elke cruiserak leren, zodat je de volgende keer weer om kunnen passen.
4: Het is wel spektakel, toch, Onota?
5: Ik vind het echt prachtig film. Ja, dit is gewoon echt film. Ja, mooi. Het is een mooi spektakel.
4: Nou, wij willen wat altijd om lang het verwenden. Dat hield ik voor de meesten op het strand en op de wal, op de lemmer. Het binnen een beetje minder als juste. Toen we het een keer aan warmen, toen we het zinnig. Nou, is het bewolkt, maar de temperatuur is heerlijk. En de wien, ja, denk je het om, die is prachtig dus. Een mooie wedstrijd door Nota op de IJsselmaar.
2: Ja, zei ze, de wien, hè. Zonder wien kennen we het zielen. Dus dat is mooi dus dat die er nu bij is. En we beginnen direct even verder, want...

0: Ja, wat jetten je jere. En de wie hierbij in die kan wel heel gauw mooi een suggestie. En die suggestie wie ik nog. Goed, Freek Dijkstra uit Dokkum. Goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Want wat jetten jou, Jering?
1: Hotshot van Donna Summer.
0: Dat is heel ondergoed. Hot stuff van Donna Summer, CCO. Ja, hoe wist je dat ze rap?
1: Ja, ik herkende wat.
0: Ja,
1: dus, ja en dan geef ik het maar even proberen als wat er ook komt. Ja.
0: Nou, ik vind het knap, ja, want we hebben een heel soort suggesties die binnenkwamen. En er zijn ik een heel soort. Het is AC/DC, mooi Highway to Hell.
1: Ja, nou, dat jij denkt dat het net is.
0: Nee, jij hebt jou net niet. Nou, dan pak ik niet uit, want jou hier net goed. Nee. En daarom komt het Omroep Friesland prijzenpakket jouw kant op. Ja, je komt uit Dokkum. Is het eigenlijk een beetje, ben je eigenlijk een beetje van het scootstation?
1: Ja, ik volg het al hier. Ik ben wel van het scootstation, maar eerst, dat is natuurlijk ik voor mijn ding hier.
0: Ja.
1: En dat is meer hier wat dingen wordt. Maar ja, scootstation, dat volg ik altijd.
0: En voor waar ben je dan?
1: Ik heb nog een keer dingen, dus...
0: Ja, dat is ik zo, ja. En voor, waar stiep je jou?
1: Wat zijn joh?
0: Waar stiep je jou? Voor waar ben je jou?
1: Het maakt mij eigenlijk niet uit. Ja, grauw is natuurlijk voor mij de favoriet eigenlijk wel. Maar ja, in principe maakt het er niet uit.
0: Het is wel mooi om naar te zien.
1: Ja, het is mooi om te zien. Het is geweldig. Ik had zelf ook al een keer rond helm had dingen. Dus ja, dat is nou meer dat je weet wat het al je verkrachten maakt.
0: Oh, je bent er bekend mooi. Ja.
1: Heel een beetje, hè?
0: Ja, heel een beetje. Nou, je weet het. Je hebt een rond helm houdt. Ik vind het mooi.
1: Ja.
0: Dankjewel voor het meiden, want de prijzen die komen jouw kant op. En ja, Donna Summer, die komt er dadelijk mooi, hè? Naar het waar. En het nice. Dankjewel.
1: Ja, gradien.
2: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
3: Zinnenbril?
2: Check.
3: Badkleren?
2: Check.
3: Slippers?
2: Check.
3: En Friesland?
2: Dat vind ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ontzien favoriete programma's.
3: Omroep Friesland.
2: Pas dus altijd in de koffer.
4: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
6: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's is de vat Els.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzon €150 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
7: Door hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keeper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
8: Ajo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
9: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
10: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden, fietsen.
12: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
13: Maak je klasse meubels ha. Ga dan naar Izinga.
14: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: Matthieu Klassen meubels ha. Ga dan naar Itzinga.
12: Itzingameubelen.nl.
15: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
2: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Ja, Andor daar bij de baai van Lemmer. Ik ben wel benijd. Die boppenste gate, onderste gate. Hoe zit het er eigenlijk voor nou?
18: Ja, Mike, het is spannend. Net de Leeuwen, want Grauw is nou toch weer de verliezer van het cruiserak. En de Lemmer de winnaar. Dertrog leidt de Lemmer op plak Zoon en Grauw op plak Olven. Dat is krek genoeg voor Grauw, want er mij 5 plakken tussen zitten. Maar ja, de Lemmer leidt er nou dus wel weer ietsje beter voor. Als we even naar het hele field joggen, dan joggen we een kopgroep. Besteende uit Snits op 1, het Jereveen op 2, Jennewoord op 3 en de Jouwer op 4. Dan een gotje, maar Leeuwen op 5, de Zuidwesthoek op 6, de Lemmer dus op Zoon. En dan is Drachten de nummer 8, Akkrum de nummer 9, Huzem de nummer 10, op Olve dus Grauw, op Tolvenwoord zijn, Tretjende is de Hele Mannen en op plak 14 is Langwar de Hikkensluiter. En zo schoten dus efterin dat veld weer raar in een korom wat dat ombelangt. De verschillen die zitten in de efterrein. Farien leidt er redelijk in de plooi, maar in de efterrein hebben we een heel soort wikselingen. Maar Grauw dus nou op Olve en de Lemmer op Zoon. En zo is het dus toch weer spannend.
8: Ajo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
12: Kom ik naar Isenga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels als liefkemers. Isenga staat voor jong, trendy, oud, klassiek.
13: Wat die jouw klasse meubels ha, ga dan naar Isenga.
19: 80 jaar concours Hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw 1 augustus bij Menege Gastelaan. Met onder andere de speciale gasten Bram Chardon en Britt Dekker.
13: Matthieu Klasse Meubels ha, geen dan naar Itzinga.
12: Itzingameubelen.nl.
6: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
20: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
21: We beginnen kijpen.
20: Die zit ik lekker warm en droeg. Terug kunststofke zien. Van KKFA op het Jereveen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
22: Kunststofke zien van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
23: Friesland. Law van dwarpen. Steden. En van tjerken. Zie jij er bij ons. Trok generaties in. Help om ze te bewaren. Voor no en voor letter. Steunt Stichting Oude Friese Tjerken.
1: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
3: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
1: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouw hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
3: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouw hoor? Des is goed.
15: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
3: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek niet
1: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
4: Goeiemiddag.
21: My Maaike van der Hoek.

0: Donna Summer en Hot Stuff.
1: Omroep Friesland, Summer in Friesland.
2: Scotsisiel.
0: We zien je het in de baai van de Lemmer, dij 12 van de Lemmer. En er gebeurt een soort. Het is ik voor het eerst dat die baan er dus is. Mooi, 2 gates erin. Een bopperste en een onderste gate. En we krijgen ik vragen binnen van onze verslagjouwers daar op het wetter. Ander Faber en Marit Bouwmeester. Goedemiddag. Ben je hem er klaar voor om
3: zo'n... Ik ga ook kijken dat die vragen vooral van Marit binnen, hè?
0: Nou, dat moet ik zeggen. Ik krijg een vraag van Marit binnen. En ik ben benijd. Ben je hem er klaar voor? Want het is een mooie vraag. Hij komt van Alex van der Hoek. En de vraag die gaat als volgt. Bij Mets Races, liek als America's Cup, is de start een groot tactisch spel om de concurrent dwars te zitten. En mooi de meeste snelheid over die startlijnen te gaan. Bij het scootjesiel zoeken we daar maar weinig, maar ja, net zo volle van waarom. Hoe kan dat, Marit? Vreeg het Alex van der Hoek. En geen familie, wat ik weet.
4: Ja, ik weet net of dat echt zei. Het is in je genie, dus dat is maar in je oren tjistander. En het gaat erom om voor die oren te eindigen. En nou was natuurlijk tretje in oren tjistanders. Dus ik is wel in je orenboord hinderen. Maar dat was natuurlijk eigenlijk de wedstrijd winnen. En dezelfde principe just voor. Mooi snelheid, oerderlijn en de positionering ten opzichte van de orenboorden. Maar ja, dat is nou net eenmaal in je boord hinderen. Want dat is nog tretje in tjistanders. En dat is het hele grote verschil met de America's Cup.
0: En die snelheid, ken dat ik nog... Nou ja, de zusterbollen is inderdaad dat ze maar heel veel snelheid erop. Dat hij die scootjes ik minder, komt dat dan terug?
4: Nee, die scootjes niet door dat ek, hè. Maar je America's Cup is sneller aboord. Die is soms wel 100 km per uur over het wetter heen. Maar wat de scootjes ik toch, en dat zien we ze vaak voor de start van natuurlijk. Dan ben je zo aan het draaien en het zieken. En ze hebben altijd nog een afstand tot de lijn. En dat is omdat ze precies op 0 seconden, als op het startschot, maar volle snelheid over de lijn willen gaan. En dan luidt de snelheid iets hoor. Maar in principe is het principe hetzelfde. Ze willen maar volle snelheid bij de favoriete kant van de startlijn starten. Ja. En dat is in principe hetzelfde.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke bedankt. Ik denk dat Alex er wat wijzer worden is en een soort harkers. Meijus, wij een keer in de studio. Dus dankjewel daarvoor. En dan ben we natuurlijk ook heel benijd hoe het verder in de wedstrijd gaat.
3: Ja, we zeggen dat Snits en nogal wat een verschillende koerskezen had die vergelijking met Jere Veen, Jenne Wort en de Jouwer. Want die laatste twee die ben echt heel naar als de eind van Polder, Diek Tagien. Liek het erop dat er Marit nou een beetje de meeste wie zit. Die zie je het aan de orenkant, maar ja, zit die meeste wie dan nou aan die linkerkant?
4: Nou, het is wel heel grappig, want de vorige keer in elke cruiser had ik gezegd iedereen volle bak naar rug gooien. Nou, ben ze eigenlijk snel op stag gong. En je we eigenlijk Jenne Wort en jou er helemaal op links, Jere Veen naar boven en ik snit. En helemaal net Ian helemaal naar rug. Denk je het Lemmer nou wel naar daar, dus je we Akrem en Grauw. Dus ja, ik ben benijd wat ze sjoen haar, waarom ze net meer voor die kant kozen haar. Dus ik ben eigenlijk heel benijd, want ik zie het net, het is een beetje lichter worden. Dus misschien dat ze iets meer last hebben dat ik hier mis zit aan rug. Maar oors zag ik net heel veel verroringen. Dus ik ben benijd wat Grauw nou doet, die pot voor rug is. Want in mini eigen is er ik ben net saffolle verroren, dat het nou radicaal hoort.
3: Nee, dus dan zoen je ze had Grauw de goede kaart maken.
4: Ik denk dat Grauw je wel eens heel goede zaken doet, ja.
3: Ja, dat dien ze niet, kijk ik al, want bij die onderste gate hien ze ik al weer twee plakken pakt. Ze leiden daarvoor op Olven, maar gingen nou naar Njoggen, omdat ze Akkum en Husum voorbij gingen binnen. En ze bleurt het maar heen, Weskoen. Net alleen nog met Grauw, maar ook met de orenscootjes. Ja, dat maakt het daar een fantastisch gewedstrijd door Nota. We hebben van Geniertje en we hebben dus misschien wel een ontknopen krijgen ook in het kampioenskip. Met deze storm van zaken is Grauw virtueel kampioen. Maar ja, het wikselen dus zo vaak. Ik dwam me heel te beslist nog net op te zetten.
1: Omroep Friesland.
2: SKS Scootsisiel.

0: Robbie Williams en Feel en de Foyerist Casey en de Sunshine Band. Mooi, That's the Way I Like It. Omroep Friesland.
1: Live.
0: Op het wetter. Ja, ik denk de wichtigste vraag die we nou stellen, Matt Andor, is hoe loopt grauw ervoor? Want ja, die zielt u het wel ergens voor, hè?
2: Nou, absoluut, absoluut. En hij had het toch wel van gehoord, want hij zielt van Nies Kek bij de Boppeste Gate op plak Olven, nee, plak Seis. No, is weer voorbij om de lemmer dat op plak Njoggen leidt. En dus is Douwe Visser nou gewoon weer virtueel kampioen. En zo bleef het maar wikselen, wikselen, wikselen. En is het een hele mooie wedstrijd. Maar we zorgen maar in de omstandigheden, ze staan er gewoon wel wat verrooien.
3: Ja, en ik voel ze scherp, Krek. Ja? Want ik hier nog net zo, inderdaad, de wien neemt nou best wel in rap tempo aan. En daardoor lijken de skippers wel meer voorkeur te hebben voor het midden. En links heeft volle minder via een rug. De wind is echt weer iets naar links staat draait. Maar alsnog, de skippen die een rug, want grauw weer rug, ja, die luidt er geweldig bij. En, dus het is iets verplaatst van heel veel rug naar iets meer midden. Maar, maar het neemt wel heel erg uit. Dus het drukt ook wat in elkaar. Dus ja, het is wel spannend. Hè? Deze baan hoort het wel spannend, maar staat volle opties.
2: Absoluut, absoluut. Alleen nog omdat als de wind nou wat aanneemt, ja, krijg je natuurlijk wel weer wat minder wikselingen naar alle gedachten. Ja, maar hoor de wind wat meer wikselingen.
3: Nou, dat weet ik net, omdat je nou wel twee boeien rondkennen. En dat is weer het grote voordeel van Gauw eigenlijk. Want die had zoveel tactische mogelijkheden. En die doet dat gewoon heel handig. Puzzelen wordt dus nu. En
2: dus eens is deze baan een zegen voor Gauw, Joert?
3: Dat denk ik wel, ja. En je moet het nog maar dwaan natuurlijk. En je moet het nog maar sjen. En je moet de snelheid voor haar. Maar ja, het skip rint mooi. Ze maakt je goede oude wegingen. Puzzelen zichzelf er echt tussen nu. Wat net zo makkelijk is. Want er is altijd wel een boord die tien komt. Of een skip die tien komt op bakboord. Maar ik denk dat dit wel een voordeel weer. Ja. Op een liet maar wees meer achter de corona. Siels veel minder makkelijk naar voren als Jere.
2: Even een opsomming van de volgorde, zoals Dinis kijkt weer bij de Boppeste Gate. Snits nog altijd door de leading, maar Jere Vier en de Deun Efte. Leeds Gotsje mij noemen Treien, Jenne Waard en noemen Fjouwer Diauwer, die dan weer heel dicht op elkaar zitten. Ljouwert is de nummer 4. Opzij is dus Grauw, Zon de Zuidwesthoeken, 8 Akrum, Njoggen de Lemmer, Tsien Huzem, Olve Drachten, Tolve Waard zijn. Tretjen Helemannen en Fietjen Langwar. En dus is Grauw virtueel kampioen. Docht Jenne Waard goede zaken voor het podium. Want Jenne Waard kan met deze tussenstand samen eens naar het podium te gaan. En ook de Jouwer en het Jereveen die het nou tweede en vierde liggen. Het Jereveen tweede en de Jouwer vierde. Ja, die kroepen vanzelfs wel naar het podium. Omdat de Lemmer de nummer 2 op Njoggen leidt. En Akrum de nummer 3 op 8. Dus dit belooft nog een heel spectaculair te worden. Morgen in alle geval. Want morgen zal de ontknoping daarin vallen. Als morgen de ontknoping in de titelstrijd valt. Dat denk ik net. Dat valt te betwijfelen. Want Grauw had gewoon hele goede papieren. Zielen staan gewoon plak voor plak naar voren. Ja, en liet je toch wel op wij naar de titel.
0: Oeh, spannend, spannend, spannend. Dus daar in de baai van de Lemmer. Mooi. Ja, Grauw die toch wel hele goede koers maakt. Maar het in en net in. Nog heel even watje. Eerst krijgen we namelijk het nijs van Jantine Weidenaar.
4: Sneuntemidje, live bij Omroep Friesland neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uitzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemidje, om 3 uur op omroepfriesland.nl, YouTube, radio en televisie.
5: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
6: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkersvief op het Jereveen. Je zocht de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
7: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
1: Watersportsonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleren, subs, rubberboten, bootaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kante meter wettersportwinkel op een Jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportsonline.nl.
9: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
10: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
11: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
12: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
13: Zag ik op stinstra.nl.
10: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
14: Ajo, lekker slecht. Bellerie de Boer, goed wat en het joer.
15: Bist ook erbij op het Dodo Festival? Geniet je van Kraantje Papi, Diggy Dex, Emma Heesters, The Dutch Brian Adams Band en hits van ABBA, Troch, E-Fever en meer. Sois, Son en 8 augustus in Bakkeveen. Tickets op dodofestival.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Fjouren. Tiert voor het Nijs uit Friesland, mooi Jantine Weidenaar. Goeiemiddag.
18: Een goeiemiddag. De officier van justitie had van de middag zo'n ier celstraf eerske en TBS mooi dwangverpleging. Het is een 38-jarige man uit Jesterzee voor jarenlang seksueel misbruik met zijn 2 minderjarige zuskes. De man waat ek oanklagen voor het in bezit hebben van bennenporno en het verspreiden van bennenpornografische foto's van zijn 3-jarige omkesisser. De politie die een inval bij de man mooi een tip van de Australische politie. Bij die inval ziet de man bleed achter de computer en weer aan het chatten op een bennenporno-site op het dark web. Nevens een onderzoek van gedragszaakkundigen had de man uit Jesterzee een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Dat was zuskes en ook de omkesissers hebben alle drie een skeerclaim in tjen de man uit Jesterzee. In Ljouwert hing je op verschillende gebouwen plakettes van schreeuwers, likas Piet Paaltjes en Jan Slauwerhof, of politici, likas Johan Willem Alberda. Achter elke plakette zit ook een initiatiefnummer die de hut mooi maakt voor zijn eerbetoon. Peter de Haan van Ljouwert is de man achter meerdere van deze plaketten. Hij vertelt waarom hij het zo belangrijk vindt dat deze mensen net vergeten worden.
19: Ik vind sowieso dat als mensen zich extra hebben onderscheiden, extra verdienstelijk hebben gemaakt, dan is het wel iets sowieso waard om daarbij stil te staan. Voor die mensen zelf, die verdienen het. Maar ik vind ook dat een stad of een dorp het trots mag wezen op de helden, tussen aanhalingstekens, van hun plek.
0: De FNP in de gemeente Noord-Oost-Friesland had vragen gesteld door het college van BMW over de toekomst van het culturele aanbod in de gemeente. De vragen komen na opmerkingen van wethouder Bos. Neffens de FNP rennen de uitspraken van de wethouder Faruut op de kaart die de gemeente hier nog maatje mat. De wethouder hield aan dat de gemeentelijke bijdrage bedoeld is voor culturele programmering en net per definitie voor een theater in Dokkum. Neffens de FNP is het aan de rieën om de koers te bepalen en net aan de wethouder. Dat er op dit stuit sprake is van voele natuurbron in Zuid-Europa is ook in Friesland te vernemen, zo zei het waarvrouw Tjitske Wibinga. Waar het van de moon de zinopkomst zien had, zult wel op van wijzen. Er hing het een oranje waas in de loft. Dat binnen de gevolgen van die grutte bron de zinnenkrijft neemt je mooi ek aan. Maar toch de liedse jiskedeeltjes die het mooi viert worden. En dan nog het waar. Uit het zuidwesten waar komt bewolking opzetten, maar het bleef droog. Het kwik bleef stiekje op 23 graden op het water en 20 graden in het zuidwesten. Morgen zinnen wolken en dan wol mogelijk een bui. Maar de meest eerstelijke wien is het 24 graden. Het weekend voor in droog maar geregeld zinnen. Omdat de winterse dagen uit noordelijke richtingen komt, is het dan 21 tot 24 graden. Jantine, dankjewel. Ja, we beginnen allereerst weer om. Nooit het wetter. Ander Faber, hoe zit het ervoor?
2: Ja, het is spannend. Ik boppe in, want je zegt dat Snits en Jenne Waard, nou ja, de polderdiek ze maar opzochten, de slag die kant op. En dat het Jereveen en de Jouwe nou, de Friese kant bleunen, de kant van het Woudagemaal. De noemers hier een traaien, door wat ons als de noemers 12 en Fjouwer. Dus dat we het nijskerig aasen bij de boppeste tonnenhoed die uitkomen. Wat ik nijskerig vind is om te zien dat Grauw voorbij is om Ljouwert. Het liek het Wossa en dan zo Douwe Vissen weer een plak Woenha, zo die vijfde lizen. En dan, hoe hij net met de Sjerne Oreskoetsjes, is hij op eigen kracht kampioen.
20: Wat lezen met die docht? Dat liet die reisje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kan vanzelf zijn. Als leest, juist meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
21: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
22: We beginnen kijpen!
21: Dus zit ik lekker warm en droeg. Terug kunst of kazien. Van KKV op het Jereveen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
23: Kunst of kazien van KKV. Een Fries product. Dat is wel zo noffelijk.
24: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
25: Venema Energie. Vanzelfs ook jobbaarden van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Zoek op venemaenergie.nl.
26: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan.
27: Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
28: Haast het als jongen. Brus op Romming. Bij Kapen gaan wonen. In Ljouwet en Boeten Post. Mijn alle sterke merken onder één dak.
29: Ja, mijn kwartingen ontzantig % op meubelen, bedden en accessoires.
28: Kom, litten we gauw geen. Want op is op.
30: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
31: Met de wind in de haren en de kracht van ambitie in de zeilen. Skippers van de SKS, zeil naar succes. Van der Let & Partners Marketing en Web Development. Krutske co-sponsor SKS.
32: Maaike van der Hoek.

0: Senta, Esmeralda, mooi. Don't let me be misunderstood.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland. Scootsiesiel.
0: Waarom nooit het wetter bij de lemmer? Ja, Andor, veroorde ik nog wat in de kopposities? Want Snitslaai hield het voorop. Is dat nog hield het zo?
2: Nee, Snitslaai nou op plak 2. Want het Jereveen had de leading oornaam. De Lemsterbaai is het medicijn voor de ziekte die de Gerben van Manen, de oren mannen hier. Want ja, het slag het je joert weer. Ze komen weer op kop te lissen. Juster van zelfs al haar eerste dijweenst. En ik joert zucht het te goed uit van Sietse Brouwer en zijn bemanning. Jen is voorbij ons Snits, dat de twadde leidt. Jenne Woord is nog de noemer Treien. De Jouwer de noemer Fjouwer. En Grauw dan op 6. 4, moet ik zeggen. En ja, dat betekent dat Grauw virtueel kampioen is. Want als ze bij die top 4 eindigen, dan dochten de resultaten van de orenscoetsjes er net aan. Dan dochten het er net aan hoeveelste de Lemmer eindigt, op hoeveelste Akkeren eindigt, of hoeveelste Jenne Woord eindigt. Nee, dan is Grauw gewoon kampioen. En Marit, om eerlijk te wezen, dit is toch wel utieten. Grauw is toch gewoon kampioen. Ook omdat er wel een god is met de scoetsjes daarachter.
3: Ja, zij had gewoon een hele geweldige weekend en ik deze wedstrijd. Ze zielen gewoon slim, ze zielen hut, het scootje rint. Ja, de terechte winnaar, denk ik.
2: We zeggen, en eens kijk hier bij de Boppenste Gate, dat het Jereveen en de Jouwe voor de bakboordtonnen kiezen. Voor de slag oer de mars is maar. Snits en Jenne Woord gaan voor de stuurboordtonnen. Kist al een inschatting, meidje. Liek het misschien de Jouwe hier wel een goede slag te slaan?
3: Ja, de Jouwe en ik Grauw, want Grauw ziel makkelijk waarom. Ja, maar Jereveen, Jouwer en de Grauw hou je voor dezelfde tonnen kozen. En Snits en Jenne Woord hebben wat les van elkaar. Ja, we zeiden, ja, maar het liep het wel alsof alle scootjes wat meer in het midden van de maarwollen zielen. Dat op de uiteinde wat minder winst zit. Want de rugkant, helemaal aan de rugkant, was eerst aan ver van meer. Liep het nou wat minder, de wien wordt ik wat minder. En hij bloot het langste steen hier rucht in het midden. En eigenlijk alle winnaars komen elke keer hier terug het midden bij. En ik in vader wien zullen dat ze echt rucht terug het midden gaan.
2: Ja, de wien die Savie de Versissing zo ik wat aannemen. Geen de wijde midje. Die hond al naar een oerke als Fjouwer. Nou ja, dat is het haast. Dus zo dat er op wie ze kennen dat we misschien Aasen wol op een finish gaan kennen. Al binnen dit nog wel omstandigheden waarin prima sealed worden kennen. De wien is er nog genoeg.
3: Ja, zeker. De wien is ook nog. Zeker vergeleken met Juste. Maar hij neemt wel heel erg oud. En het drukt al je wat meer uit de koor. Maar ja, misschien hoe mooi Grauw rint. Dat kip rint gewoon heel makkelijk. Ja, het is eigenlijk een tweedeling. In de eerste zoals ben echt best wel een vier fot. En dan achterin... ja, Akkerum had zichzelf eigenlijk wel wat vier naar achteren zield. Die jammer die line in de buurt van Jenne Woord. En dan is het verschil wel heel groot. Lemmer en Akkerum, ja, ze waren net echt in om echt lekker uit die achterhoede buiten te komen.
2: Nee, Liz op dit stuit op plak 8 en Jochen in de wedstrijd. In het klassement stieren ze vanzelfs op 2 en 3. Maar als Tjurs dat te noemen Fjouwe Jenne Woord nou op plak 3 leidt. Dat te noemen 4 de Jouwe nou op plak Fjouwe leidt. En de noemen 6 het Jereveen nou vooral leidt. Dit scoort natuurlijk gigantisch in elkaar.
3: Ja, dan wordt het voor het plakje op podium het nog spannend worden.
2: Absoluut, absoluut. Want daar zit de spanning dus in die podiumplakken. Het kampioenschap liep het beslist. Want Grauw is op wij naar het kampioenschap. Naar het jochende kampioenschap van Douwe Visser. En daarmee komt hij op Liekense hichte. Maar Douwe Snits. Douwe Visser van Snits. Beiden nog een keer kampioen. Een beetje nog even Ulbe Swaga. Die te mij Olve kampioenschap de recordkampioen is. Maar Douwe Grauw, die keert op wij dus naar zijn jochende. En dat zult net zo heel lang met worden. Omdat dat een feit is.

0: share en beleven de Foyer Estatrie de Boer. Mooi radio.
1: Omroep Friesland, Simmeri Friesland, Scotsisiel.
0: Ja, het is hartwist, zoals het ook niet krekkel, Andor, dat Douwe Visser van Grauw mogelijk kampioen wordt. Maar de wedstrijd is nog net die. Ik ben wel benijd, hij zielt dus veilig. Nou, komt er nog meer naar voren of denkt er, ik verdedig je gewoon?
2: Nou ja, Maaike, de Horst het net voor mogelijk, maar hij is een plak zakken. Leeuwert had hem weer inhellen. Daartoe leidt Grauwe op plak 6. En is hij ja, een plakje efteruit gien. Het hij het op papier net bij eigen hoorn. Maar als Grauwe als zegde eindigt, dan mat de Lemmer winnen om nog geen kampioen te worden voor Grauwe. Nou ja, de Lemmer leidt in het middenmoord op plak 8-9. Dus ja, ik mij dit zegde plak is Douwe Visser wis van de titel. Het is een mooi gevjocht tussen Leeuwert en Grauwe. We zorgen nou dat ze komen.

0: misschien ook wel zien komen zullen. En dan zullen Marit Leeuwen, denk ik, een beetje pleegje. Want Willem Zwager komt op bakboord.
1: Ja, dit wordt een bakboord-stuurboord. En we... Ik ben benieuwd wat Grauw doet, of die erachter langs gaat of hoe stag je. Er komt nou krek wel wat meer wind. Liek het echt wat naar rust te schiften. Hij gaat erachter del. Dat is mij een logische keus. Want de wind liek het wat naar rust te draaien. En ik moet steeds links. Jereveen is helemaal aan de linkerkant van de maan. En snit helemaal naar rust. Maar ik denk dat ze hem daar rust wel goed ha eigenlijk. Want hij is wat meer naar Wudden. En hij is echt wat naar rust draait. Dus ik ben benieuwd hoe dit komt. Maar Grauw gaat terwijl we aan het praten binnen achter Ljout langs.
0: Ja, we zorgen nou ook dat Jereveen tot de wien gien is. Die listen dus op kop. Ik wil een vastsprongje niet krijgt bij de onderste gate op Snits. Dan mag voorziening uitlissen, Marit. Want hoe zit het nou met dat crisisoerlis wat er van de Wieke West had? Want de Borren Brouwer had hij uitnodigen. Te Jeremij Dienbroer, Roelof Bouwmeester, de adviseur van Harren. En die had zei, Marit, dan mag bij u komen, want wij matten mij daar om tafel. Dat peteer had plakvoen en in één keer winnen ze twee keer. Nee. Wat is daar nou gebeurd?
1: Nee, dat peteer had net plakvoen. Ik bedoel, Jereveen, die weet als geen oor hoe ze met de zielen.
0: Dan was de West.
1: Ja, nee, ja, Lingers, ik ben natuurlijk met de hele familie aan het ontmoedigen. En ik wie mijn snoep en wij voeren langs. Natuurlijk, hij het hoe ding. Maar ze weet het zelf als geen oor. En dit had niks met mij te maken. Maar ja, zelfs Roelof vroeger, als coach zijnde, mij altijd vaak het hele totaalbeeld joeg van de wedstrijd. Wat gebeurt er? Ja, ze sparren we soms van, hey, wat zucht eigenlijk, wat gebeurde met de oorskoetjes. Maar hier heb ik echt helemaal niks mooi te maken. Het is Jereveen die zichzelf weer aan het praat had gekregen. En ja, ik moet steeds, ik geniet hier veel van. En het is een zakkengunt, want ze werken er hut voor, maar dat doet natuurlijk iedereen. Maar ja, ik denk dat ze het zere plakvoen hebben. En ja, ze varen gewoon heel dominant nou. En ja, net meer op tijd genoeg voor de overwinning. Maar als je dan 2 dag overwinningen hopelijk kan het waan, dan is dat echt prachtig.
0: Ja, en misschien dus nog een podiumplak. Want ja, dat scoot ik al hier in hoor. Omdat de Lemmer en Akkrum met Juwet een beetje al weer te litten. Dus dat wordt morgen echt nog heel spannend. Ondertussen zorgen we dat Snits en Jereveen de boppenste gate weer nader je zullen. Dat Snits misschien wel goede papieren had om met Jereveen weer voorbij te gaan.
1: Ja, Snits en Jereveen, ja, die liet je er wel heel goed te gaan. En toch weer die rugkant van de maar. Het scheelt net volle. Dus dan, ja, dan zit er echt wel weg van alles in de Vaderwien.
0: Ondertussen zorgen we dat het start en finish kip onder het varen is. Dat dit op wij naar de wal, naar het stroon van de Lemmer en van de Moorn had de wedstrijdcommissie ook mooi doen. Het zien hoe de skippers ja, houden rekening mee dat we misschien wel voor de Wien finishen, want dan kunnen we van het stroon van het publiek finishen. Het is net gebruikelijk in de SKS om voor de Wien te finishen, maar het zojuur te samen kennen. En in die zin krijgen we misschien de eerste signalen dat we aasen wel eens op wij gaan kennen naar de finish. Maar dan maar wel wachten, dat kunnen we nou nog net zien. We zullen nou nog naar een spectaculair duel tussen de Jereveen en Snits.
2: Ander Faber en Marit Bouwmeester Tiegetank. Het is dus nog echt hartstikke spannend hier op de Isomar, daar bij Lemmer op de E2. En ik ben heel benieuwd hoe het morgen dan ik eindig is, want er zit nog van alles in. Dankjewel voor je verslag eerst van de media hier in Goeiemiddag, want ik jou straks je terug aan Jacob Stelwaken. Jacob, goeiemiddag.
3: Een goeiemiddag. Ja.
2: In het programma Onderwijs, daar had je dus de finish dadelijk.
3: Ja. Saske Broekelijk, hè?
2: Saske Broekelijk, ja. En we hier ik nog een eerste start die het net goed weer. Dus toen moesten ze weer op nij starten. Ja, dan schoot het al hier wel wat op.
3: En dat is speciaal voor mij.
2: Dat is speciaal voor jou.
3: Denk ik.
2: Is dat mooi?
3: Ja, ik vind het wel.
2: En wie had er ik nog voor zaken in onderwijs?
3: Ja, orderzaken. Er zat 30 trekkers. Hebben onder van een beetje de N-trein 150 bij Spongeer geblokkeerd. Een protest in de stikstofplan van het nije kabinet. En de boordleer van de 2 eigenaars van de pizzeria in Ljouwen, die is het troffenwater brand, die willen heel samen om de Italiaan te helpen. Nou, veel het waar met Jitske. En de eerste muziek, ja, maar niet, die komt maar weer helemaal onwaarts. De zilver van de SKS al hier, maar die is van ABBA.
2: Wacht je dat nog even na, ja, op de SKS. En leuk als de nobiste bij de Isomar. Dan misschien komt er wel een finish bij het stroom. Nou, waar weet ze, maakt ze daar even wat leuke foto's van. Stuur ze naar je staaf, vindt Jacob ik leuk. Tiegetank van het harkje deze middag naar Goeiemiddag, dit is nou nog Hot in the City van Billy Idol.

0: Zomer op Friesland.
1: Zimmer in Friesland.
2: Er komt iemand jongen in, dan brengt je die bal.
3: Nee, wieke waar is niet bij. Zomer op Friesland.
0: Traditie, spanning en topsport.
3: De Kreulenpartij in Wommels.
0: Wij wieke waar zitten de hele dag op radio.
3: En van 12 uur al ik op televisie.
0: Zimmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sliepkamers. Izinga staat voor jong, trendy en klassiek.
6: Wat je klasse meubels ha, ga dan naar Izinga.
7: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
6: Mat uw klasse meubels ha. Ga dan naar Izinga.
5: Izingameubelen.nl.
8: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wraadwiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
0: Wat aan een fabriek om een reuze rijden te krijgen?
8: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
0: Vanuit Friesland?
8: Ja, vanuit Jesterhoorn. Van Doorn.
9: Ah, goeie. Op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
10: We beginnen gijpen!
9: Die zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKFA op het Jerreveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
11: Kunststofje zien en van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn offelijk.
12: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's. Is er van Elsie.
13: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
15: Hallo, lekker slecht. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorkum. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ja, we wachten nog op de finish van het scootje-seizoen, het SKS-seizoen bij de Lemmer, Andor Faber.
4: Goh, jongens, jongens, wat een zenuwslopende finish. Wat dit? We finishen in die Vardewien. Daar leidt een, de Gaeton die erin lizen, die weer broekt als een finishline. Daar leidt het staat de finish keer bij. En we zorgen treien scootsjes. Haast Njonken koor op die finishline aankomen. We zorgen Jenne Woord, we zorgen in de midden snits. En we zorgen aan de boetenkant het Jere Veen. Marit, op waar zes toon nou die hield?
10: Ja, ik denk nou al zelfs we zezen luidt snits voor Jere Veen 2. En Jenne Woord 3. Misschien dat snits les keer krijgen van Jenne Woord. Dat Heerenveen er nog snel voor langs zit. Oh, maar dit is bijna een foto vinden. Zenuwslopend, want oh, elk vlaagje telt. Maar snits hier hem goed. Jenne Woord liet er iets achter lezen. Maar deze kant van de startlijn of van de finishlijn is er voor. Maar nou.
4: Nou liet het toch Jere Veen te
10: toch
4: komen.
10: Toch Jere Veen.
4: Samen met er nog een meter als 30.
10: Oh,
4: en dan komen
10: we
4: nou met Gong. Het liep er toch Jere Veen te wezen. Die dan krijgt de opstekker nog voor had op snit. Jongens.
10: Wat een foto finish. Ja,
4: het is Jere Veen. Het is snit.
10: Jere Veen. Snit en Jenne Woord.
4: Jenne Woord. Ze juichten op het voordek bij Snits. Want ze dachten het wie voor Ruus. Maar toen zagen ze naar links. En toen zagen ze de Renieren het Jere Veen opdoeken. En dan is het toch op een einde Gerber van Manen. Die deze wedstrijd wint. Wat een fantastische finish. Wat een fantastische wedstrijd. Maar nog belangrijker, jongens. Want we gaan naar de onsteend kampioen. We zorgen dat de Jouwer nou op wij is. Naar plak Vjouwer. En dan komen Grauw en Ljouwert boord om boord en op die finish. Hoor. Grauw had de beste papieren om vijfde te worden. En dan is het duidelijk. Dan is Douwe Visser kampioen. Als ze zegt de wurren, bissen dat trouwens ook. Want dan hiet de Lemmer Joet winnen matten om het moor nog iepen te houden. Maar de Lemmer wint net. En dus is Douwe Visser op wij naar de titel. Leidt hij de laatste meters. Hoor. Daar is het finishcut van de Jouwer. De noemer Vjouwer is binnen. Ek op een heel mooie wedstrijd zielt. En dan komt nou Grauw op de finish. En dan is de SKS-kampioen van 2026 bekend. En ze wint het, ze wint het. Er wordt al juicht. En Nogi in de beide handen loopt in bij Douwe Visser. Grauw is kampioen van de SKS 2026. Een kroep, mijn adviseur, Tabo Oosterhof. Tinker om, jongens, want die geek van het Ljouwerte scootsje komt er nog aan. Maar de blietskip bij Grauw, want dat is de kampioen van 2026. Een grutte glimp bij Douwe Visser. Er wordt nog even gijpt. Ja, ze bleven ze in de focus, in de concentratie voor zelfs. Want ze gingen op bij naar het publiek dat ze machtig op die kant zit bij de Lemmer, op het straal van de Lemmer. En een grote ereronde zullen het wezen. Want dat Majek, dat is dik en dik verdienen. Want Douwe Visser, helaas zien, njochende SKS-kampioenskip. Komt op Liekense hichten bij Douwe Snits, die denk nog een keer kampioen waard. En we hebben collega Arjen de Boer aanzet op het scootsje van het Dwarp Grauw. Om vanzelfs de eerste reactie op te helgen. Bij de kampioen, Douwe Visser van het scootsje van Grauw. Douwe, lokweeske.
20: Ja, dankjewel Arjen.
4: Hij is binnen.
20: En dat moest er even vochtje, hè?
4: Oh, dat dacht ik wel, ja. Je tocht in eerste instantie, je hebt een prima start, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. En je moest uiteindelijk als laatste ronde die eerste tonnen.
20: Ja, volgens mij hebben we de mooiste start. Alles ging uit de lende, achter ons vet. Heerenveen ran heel goed eronder. Ja, toen moesten we die slag uitmaken en hij ging helemaal verkeerd. Dus, maar dat hebben we niet op het span te houden. Dus daar hoort dan direct niks aan.
4: Je hebt hier natuurlijk een gelok, want Lemmer ziet in de buurt.
20: Nou, dat we hier een Lemmer in de skirren, daar. Maar dat hebben we net op zieltje, echt net. Wij tochten een steerbord naar de boei en voor alles langs. Maar hij werd een saberoerd. En alles wat naar je steerbord die het weer aan het bak wordt, dat kreeg hem geweldig. Dus toen waren we last.
4: Ja, last. En dan weet je van, we moeten naar voren te skarrelen. Want dan wist het natuurlijk, want jij dan zei altijd wel van, ik zocht net naar je klassement. Maar dan wisten ze wel van, als we goed komen met de eerste vier eindigen, dan is het Sabisa kat in het bakkie.
20: Ja, veel Lemmer en verakeren. Dus dat wisten we wel. Dat maakt het ietsje makkelijker alle keer. Maar ja, je wil het net op een viertje de plaak finishen natuurlijk. Dus we hebben echt verschrikkelijk ons best in. Maar je hebt jongens wat een mooie wedstrijd het nog weer. En deze finish ik geweldig, toch?
4: Ja, zeker. Nou ja, lokweeske. Want dit is die njochende titel.
20: Ja man, ja, wat mooi. Er zijn meer die njochende hebben lopen. Dus die hier trekt ze. Maar ja, geweldig, heerlijk.
4: Ja, ik maak het toch vreetje, Douwe. Van, ja, natuurlijk, want Douwe is dit, denk ik, njochen. Maar was het nog voorbij?
20: Vind ik net zo belangrijk. Vind ik net zo belangrijk. Maar ik vind het wel leuk dat we liefst zijn. Dat, dat praat wat makkelijker. Voorbij.
1: Ja, maar dan was het toch wel voorbij of net? Dan is het wel terug, toch?
20: Ja. Daar komen we op waarom.
1: Wat bedoel je?
20: Nou, daar komen we op waarom.
1: Want die beslissing is nog net definitief. Die is nog net makker.
20: Nee, daar hebben we het nog.
1: En wie is wij?
20: Wij die daar ook in.
1: Neem eens wat namen. Namen en rugnummers. Dat is toch natuurlijk, en misschien die vrouwen Leida of het bestuur.
20: Scootsen doe je net alleen nog. Dat doe je maar je hele gezin, maar vooral de vrouwen die met er helemaal achter staan. En dat is altijd helemaal super geweest. En wij komen erop voorom, maar en dan wordt de volgende skipper met alle gereden passie, wist je, maar ik doe er nog een uitspraak.
1: Er is daar nooit een geheim van maken, er moest heel graag die Jochen Helje en die is nou binnen.
20: Ja, en dit week een geweldig seizoen natuurlijk voor ons. We hebben zo'n mooi ziel. Je wordt ik weer van Tol of Night. Nou ja, hier, we zijn vierde win, denk ik.
1: Ja, van viertje nou, ik zei ze maar nog maar een keer.
20: Van viertje nou. En dan toch de kop skin houden en aanvallen. We hier graag nog wel een route varen, worden, want het ziel is samen mooi. Maar wat een geweldige wedstrijd voor het publiek. Ik super.
1: Ja, toch hebben we het op vernieuwen. Het was even zwaaien naar al dat publiek natuurlijk. Ik show nooit paniek bij die.
20: Nee, maar dat
1: komt... Of is het van binnen, Wossa?
20: Nee, nou, lichtelijk wel, maar... Ik heb alle vertrouwen in Albert en Tammo. Nou, ik stuur een heel soort en als het op beslissing komt, dan neem ik hem wel. Maar ik krijg alle informatie en zij zegt hartstikke goed. Ik denk beter dan de meeste hoor, dus waarom zal ik dan in paniek raken? Hij heeft altijd een herkans. Ja.
1: En dat is Joep, maar weer eens een feit. Lokweeske, nogmaals, Douwe. Douwe Visser, de SKS-kampioen 2026, zien jochende. En als er dus nog een ziende komt, ja, dat bloed spannend. Hij loopt een rekening op en dat zullen we Griff nog jaren.
19: Verslaggevers Ander Faber en Arjen de Boer. Douwe dus SKS-kampioen van het jaar 2026. Dadelijk meer reacties in het programma Onderwijs.
21: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 70%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
22: Shoppen?
23: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
22: Oké, dit is wel next level.
24: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
25: Doe boeien. Wat dus doe de eerste tongetje van september?
26: Net zo volle. Wat dan?
25: Poh, we kennen wij, Smons en Joens, naar de optocht van Sint-Nick.
24: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
27: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsenie.
28: Welkom bij Hotel ETV De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw sociaal. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
29: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
30: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts. Van wonenaanwater.nl. De keerper van din hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
31: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
32: Onderwijs.
33: Maar Jacob Stelwagen.

0: Muziekwereld van ABBA en Money, Money, Money.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 14 minuten over jou, een goeie met je. En welkom bij Onderwijs, mijn editie van Tonsi 30 juli. De Deide Boeren werden in actie gekomen, sinds het kabinet beleerd.
3: Dat er binnen aardig wat trekkers. Dus als ik een rutvat van de dieke afschutten zillen. Omgekeerde vlag, die zocht ik heerbaan.
0: En de rondtekening is voor de plaquette Zilaud. Peter de Haan is de initiatiefnemer. En ze vertelt het verhaal achter bijzondere inwenners. Deze bigeliks voor Frank Cooper.
4: In dit pand, aan de Voorstreek, daar is hij 6 jaar heeft hij boven gewoond. Maar later, toen hij naar Amerika was verhuisd, heeft hij in New York het grootste warenhuis ter wereld gebouwd.
0: En Pietrik en Gerrit van der Zee van Yesterzee hebben het deze dagen drok. Maar ja, een e-scoreboard is het onportune op de Tjoekema.
5: We zijn heel voorzichtig begonnen, een mooi lietsboordje en een hele lietse diepvries. Dat werkte net zo best. Maar ondertussen hebben we het toch wel mooi van elkaar, denk ik.
0: En dus daar hebben we het ermee onderwijs van Fjouwer ons seizoeren. Met dadelijk muziek Nijns en Eftegroen. Onder horens van 30 trekkers hebben we het begin van de midden de N53 bij Spongen blokkeren. De protest in de stikstofplan van het nieuwe kabinet weer met Kerton Kwad. En de borden van de 2 eigenaars van de pizzeria Liao, de Juste Troffenwaard op Braun, wil heel die samenleving om de Italiaan te helpen. Hoe is het waarbij of het kwad? Tjitske Wibega, een goeie meetje.
6: Een hele goeie meetje. Nou, de bewolking is tjokken worden, maar het is oerel droeg. De noordwesten wien is meest matig en is het in trogsneed een graad als 23. Joen is het helder, maar vannacht binnen de grutte wolkenvelden en is het op zijn kast een zegtje of zandje graden. Morgen wolken en zinnen, maar ek enkel de buien. De meeste in het noordwestelijke part van de provincie. Hier terug binnen de grutte temperatuurverschillen en wordt het maximaal 18 rond 23 graden en stiet je bij een matig. Want wat is de win?
0: Zo'n 30 trekkers hebben onder van de midden de N350 bij Spongeer blokkeerde. Dat dienen ze het protest in de stikstofplan van het nieuwe kabinet. Een uur lang konden automobilisten of vrachtwagenchauffeurs er net terug of moesten ze omrijden. Verslaggever Pelle Numan weer erbij en kloppen bij een van de wachtende vrachtwagen aan.
3: U staat hier nu voor de blokkade te wachten. Wat vindt u hiervan?
7: Ja, wat moet je ervan vinden? Ze hebben gelijk. Het gaat niet goed toch in Nederland.
3: Ja, u hebt een aanhanger of een aanhanger, ja, met een boot erop. U kunt u ook niet zo markeren. Wat gaat u nu doen?
7: Ja, wachten. Ja, ik heb geen keus.
3: U bent het wel eens met de boeren die hier protesteren?
7: Ja, ik heb heel veel werk van de boeren. Dus we zijn er afhankelijk van.
3: En weet u al hoe lang u hier moet blijven wachten?
7: Ja, een uur zeggen ze.
3: Dan kunt u weer verder.
7: Ja, dat hoop ik.
0: Pelle Numan, wie dat bij een van de wachtende vrachtwagenchauffeurs dus bij dat boerenprotest. Het is vanzelfs wel even liens, want we actieslikkers deze in Friesland zeggen. Mick Tinga van Farmers Defence Force vertelt dat ze nou werd de dik op gingen.
8: Wij demonstreren nu omdat Van Essen die heeft een brief uitgebracht. En die is gewoon voor de sector onhaalbaar. En eigenlijk voor iedereen op het hele platteland. Dus daarom staan we hier weer, want die brief moet van tafel.
3: Wat zijn dan punten die erin net helpen binnen voor je?
8: Nou ja, dat is wel duidelijk. Als jij binnen de zone woont van die ze hebben aangegeven bij een Natura 2000 gebied, ja, dan is het gewoon klaar met je bedrijf. En als je er buiten woont, is het ook klaar, want ze maken je gewoon financieel zo'n kapot met de plannen die ze hebben. Ja, dat lijkt helemaal nergens op. Dus die brief moet daarom ook van tafel, die plannen moeten van tafel. En daarmee ook gelijk een oproep en een statement naar de provincie toe dat ze de brief terug moeten geven aan Den Haag. Solidair moeten zijn met hun boeren, maar ook met de plattelandinwoners van Friesland. En daarmee ook het statement naar Den Haag maken van wij rollen dit niet uit. Hier willen wij de provincie ook enkele dagen de tijd voor geven. En dat is tot volgende week vrijdag. En dan hopen wij van de provincie ook daarop een antwoord en ook een daad te zien. En zien of horen wij die niet, dan weten wij ook wat de volgende actie gaat worden.
3: Dus er komen meerdere boerenacties om.
8: Die gaan nog zeker komen. Ja,
3: ja. Het is dus even stil, West, in die tussentijd. Of ja, vrij stil. Is er dan wie dat in die tussentijd, wie het doet goed? Of wie in die plan dan wel goed?
8: Nee, die plannen zijn ook niet goed. We hebben in 2019 zijn we actie gevoerd. Toen waren de plannen al slecht. Tjeerd de Groot heeft toen van alles geroepen, waardoor de boeren vol gas naar Den Haag gingen. En de plannen zijn nooit goed geweest.
3: Met de enige oplossing voor Jim is dan de brief van tafel. Is er een oralternatief of een tussenoplossing voor Jim?
8: Nee, die brief moet van tafel, want een slecht plan blijft een slecht plan. En je kan over een hoop stront wel zoveel mayonaise gooien, maar het blijft een hoop stront. Dus die wordt er niet lekkerder van. En dat is hetzelfde met plan. Een slecht plan blijft een slecht plan. En je kan er links en rechts gaan bijschaven, maar het plan blijft slecht. Dus het moet van tafel. En als ze dan wat willen in Den Haag, dan... moeten ze maar met de kopstukken van de boerenpartijen die nu hebben gezegd tot hier en niet verder. Moeten ze dan maar om tafel om te kijken wat wel kan. Maar eerst moet die brief van tafel, compleet van tafel. En dan moet er met elkaar dan maar gekeken gaan worden van wat kan wel. Maar dat is niet gericht op de boeren, want wij hebben al zoveel gedaan. En we hebben al zoveel ingeleverd. Plan op plan moeten wij uitrollen. En dan is het weer niet goed, dan is het weer niet rechtsgelden, dan vinden ze hier wel weer wat van of daar weer wat van. Zolang ze in Den Haag wensnatuur blijven hebben, gaat het niet veranderen. En dan heb je over 10 jaar heb je niet een boer meer. Komt het melk helemaal uit het buitenland. En dan is het helemaal afgelopen.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouwer Pelle Numan.

0: Alex Warren, wie dat mij, Fever Dream.
1: In de hoes en op het strooien, zet de radio maar rollen. Kom maar op Friesland, maar het scoot Cecile.
0: Ja, de financiën verschrikkelijk spannend. En er is een kampioen, dat is Grauw. Ander Faber.
2: Ja, wat een spectaculaire midje wie het op de Isomar. Daar kunnen we wel van spreken. Maar zoals er zei, is de nieuwe kampioen. Grauw is net maar in te helien. En het Jereveen dat dus eerste water joert. Kijkt vast snits. Het laat echt heel dichtbij. Ook hoor het biscot op Scott. Maar uiteindelijk wie het de Gerben van Manen die het als eerste door de finish gier. Jenne wordt eindigen als derde joert. De Jouwer waard vierde. Grauw wie de nummer vier. Var Ljouwert op zijs. En de Zuidwesthoek op Zoon. Wat zijn eindigt als achtste. Akkerum valt van het podium al toch het njochende plak. De Lemmer docht echt minder zaken in de strijd om het podium. Want eindigt als tiende. Huzem viert de nummer 11. Drachten de nummer 12. De hele mannen de nummer 13. En Langwart de nummer 14. Maar de winnaar wie dus voor de tweede dij oprieren. De Gerben van Manen van Jereveen. En collega Arjen de Boer sprutskijkt mij de skipper.
3: Ziet ze vrouwen.
4: Hey jongen.
3: Ik kies wel lijstje, hè?
4: Ja, nee, dit is heerlijk, man. En die wedstrijd, denk ik, jongen, geweldig. Wat een fantastische wedstrijd. Elke dag wil deze wedstrijd in zielen.
3: En komt het dan door deze baan, mijn dubbele gate?
4: Ja, zeker, zeker. Dus dat is mooi. En het is zo fijn dat ze hier aan het waren. Of het waren, maar dat is gewoon mooi dat ze zo creatief binnen hier. En eigenlijk ben ik gewoon volle meer, hè. Geweldig.
3: Ja, die een primeur, hè, voor de SKS, deze baan.
4: Ja, nou ja, voor wat het is. Maar ik vind dit echt, echt mooi wedstrijd, jongen. Er zit alles in het veld, bloed redelijk compact. En ja, dus juist dat ik bloed dicht bouw, hoor. En dat is gewoon zo mooi. Ja, het is geweldig. Echt mooi.
3: Hey, maar ik snap wel dat het super mooi vies en geweldig, want je hoort eerste.
4: Ja, nee, maar het is toch een hele mooie baan. Wij hebben extreem, hè, maar die horen, dus het is geweldig. En,
3: het wie een fotofinish.
4: Ja, ja, nou ja. Mooi, toch?
3: Nou ja, want het wordt natuurlijk wel spannend, hè. Die tussen Snits, toch misschien Jennevoort valt dan hoor. Dan je tussen Jim en Snits. Hoe zit het dan bij het helm houdt?
4: Ja, het is natuurlijk wel spannend, want je wil altijd winnen natuurlijk, hè. Maar het is ook wat het is. We zijn nou beschut worden. Het is ik gewoon wat het is. En nou, van mij kreeg Jennevoort krek even op les. Snits een beetje les van Jennevoort. En nou, daar kon we krek even van profiteren, denk ik. Maar dat maakt niks shit. We hebben een hartstikke mooie wedstrijd vaart. En nou, dit... Ja, dit kon ik wel broeken, op naar morgen.
3: Ja, ja, nou ja, goed, dat wil ik zeggen. Ik zo hard zeggen van, Jim, kom maar wat, ja, wat let op stoom.
4: Ja, nou, dat is dan wat het is. Ik kan alleen nog maar goed uitsluiten nou, hè. En dat is waar we mee bezig binnen, dus helemaal prima.
3: Ja, want al heeft erbij, Jim, gunstig gezind.
4: Ah, we hebben het hier altijd wel nooit zin, ja, dat is zo.
3: Ja, en de het podium, heeft natuurlijk nog net uit de holle zet.
4: Nee, natuurlijk net. Nou, juist sowieso net. Maar nou, ik kan net ontkennen dat we wel een beetje in de Lietse Loeven ziet, maar zelfs van, nou ja, verdomme, wie is voor een bol dan net? Ik mag net vlokken, sorry. Maar, sorry, meisken. Maar het is toch wel fantastisch. En ja, het is gewoon mooi dat we deze overwinning pakten. En deze overwinning is voor de familie Bouwmeester, familie Koopmans en de familie Hempeen in Zuidwatten. De meesten weten wel waarom. En die zitten net in een hele sexy tiet momenteel. Maar dit is voor hun.
3: Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is echt mooi zijn. Maar van als we zelf wat in de ras is, hoe gaat dat dan bij de skipper van de Gerben van Manen?
4: Nou ja, inderdaad zie je wel gewoon altijd mooi dan voor de winst. Hè. En,
3: is dat urenlang naar het plafond te staren?
4: Nou, ja, inderdaad. Ja, s'nachts inderdaad. Ja, dan lees je wel eens wekker van. Maar dat is wat het is. Hè. Dat jij er ik bij en dan ben ik maar bezig. Dus ik denk wel dat het goed is. Het is net per se slecht of zo. Maar je wil ook gewoon graag meiden van. Maar ja, de oren ben ik gewoon hartstikke goed. En wij ik en dat zien we hoe het ik werd.
3: Ja, maar Jim Steen nog maar op één punt van de nummer 3.
4: Mooi, dat is mooi. Ja.
3: Dus podium kan gewoon nog?
4: Ja, nee, alles mogelijk. Dus ik geef hem gewoon hartstikke voor. En nou, ze binnen net van u zou wat dat betreft, op podium.
3: Ja, misschien was Douwe Visser ik nog wenske, maar die is Juurt officieel kampioen worden.
4: Ja, nee, maar dat is ik zo. Hartstikke gefeliciteerd aan je man. Want die jongens zetten echt super goed in. Juurt ziet ons ik weer heel hut. Hut naar voren vooral.
3: Ja, want ze moesten als laatste die eerste tonnenronde.
4: Ja, nou ja, Wiese, die man die wint natuurlijk wel wat ze dogen. Hè. Dat is ook een fantastisch goede ploeg. En een bult ervaring. Dus ja, hartstikke lokwezenke natuurlijk. En ja, Wiese als Juurt koest het ik weer sinds. Ze ziel ik gewoon heel hut en goed. En dat is mooi. En ik denk dat zij ik gewoon heel erg in hun napjes binnen mij samen baan. Want dan kan ze en ik het leven. Dus dat is leuk.
3: Ja. Dus kwart zijn, Grauw is kampioen. En Jereveen komt er nog even aan.
4: Ja, dat sowieso. En volgend jaar, het is nog net oud, maar volgend jaar ben we er wel weer. En we zijn er nog steeds.
3: Mooi feestje.
0: Zij ziet ze Brouwer, skipper van het Jereveen. Hij pakt dus de joet. De dijwees bij de Lemmer.
5: Wat of waar hoort vooral je tjen om politiek actief te worden?
6: Maar we moeten, als we het systeem willen veranderen, als we gewoon ook willen naar een betere afspiegeling van de samenleving, dan moet je gewoon ook als man zijn en zeggen van oké, nou is het tijd om een stap opzij te zetten.
5: Backstikken. Dit weekend in Friesland Doc.
7: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
8: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
9: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkersvijf op het Jerenveen. Des juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
10: Oh! Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
11: Haste het al sjoen, er is opramming. Bij Kapel gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
12: Ja, mijn kwartingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
11: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
13: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Werkgeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jongt Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net al lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel die laatste tickets op liveinwerkgeer.nl.
14: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
15: Venema Energy. Vanzelfs ook jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
16: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
17: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
18: Check ik op stinstra.nl.
19: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
20: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
19: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen voor de toekomst van Friesland.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 92.2 FM.
0: De Zevenij, Jelde Zeisen. Het regionale Nijs in het kort met Jantine Weidenaar. Een goeie middag.
23: Een goeie middag. De officier van justitie had van de middag zo'n hier celstraf eerske en TBS met dwangverpleging tegen een 38-jarige man uit Jesterzee. Van jarenlang seksueel misbruik machine 2 minderjarige zuskes. De man waat ek onklagen voor het in bezit hebben van bennenporno en het verspreiden van bennenpornografische foto's van zijn 3-jarige omkesisser. De politie die een inval bij de man na een tip van de Australische politie. Bij die inval zie je de man bleed achter de computer, weer on het chatten op een bennenporno-site op het dark web. Hebben ze een onderzoek van gedragszaakkundigen, had de man uit Jesterzee een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. De twee zuskes en ik de omkesisser hebben alle drie een skeerclaim in tjen de man uit Jesterzee. Zo'n 30 trekkers hebben aan het begin van de middag de N351 bij Spangeer blokkeren. Dat dienen ze uit protest tjen de stikstofplan van het nieuwe kabinet. Juist Mick Tinga van Farmers Defence Force.
24: Die brief moet van tafel, want een slecht plan blijft een slecht plan. Je kan over een hoop stront wel zoveel mayonaise gooien, maar het blijft een hoop stront. Dus die wordt er niet lekkerder van. En dat is hetzelfde met plan. Een slecht plan blijft een slecht plan. En je kan er links en rechts gaan bijschaven, maar het plan blijft slecht.
23: Een fietser is van de middag verwoenen rekken bij een ongeluk met een auto bij Hantum. De fietser woe de diekoer stekken, maar zich erbij de auto oer hollen. De automobilist kwam vanuit de richting van Hantum en wie onderwijs nooit ter naad. Een botsing kon net meer van kaam worden. De fietser is met een ambulance oerbracht naar het ziekenhuis. En de FNP in de gemeente Noord-Eerst-Friesland had vragen gesteld aan het college van BMW over de toekomst van het culturele aanbod in de gemeente. De vragen komen na opmerkingen van wethouder Bos. Nevens de FNP rinnen de uitspraken van de wethouder vooruit op de kar die de gemeente hier nog maatje maakt. De wethouder houdt aan dat de gemeentelijke bijdrage bedoeld is voor culturele programmering en net per definitie voor een theater in Dokkum. Nefst FNP is het aan de rie om de koers te bepalen en net aan de wethouder.
0: Jantine Weidera, dank u wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de omroep-app. Dadelijk het waar met dit score 12 hele minuut.
1: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
2: Ze hebben alles jongen. Us Waarden. Ze dragen de tiet. En wat bloeit is wat een minor bewaarje. Steun. Stichting Oude Friese Kerk.
3: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
6: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
25: Wat aan een fabriek naar mijn reuze rij te krijgen?
6: Het verschil is liezer als dat stinkt. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
25: Vanuit Friesland?
6: Ja, vanuit Jesteren. Van Doorn.
4: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
26: Watersportonline.nl. Alles voor de wettersporter. Zielkleen, subs, rubberboten, bootaccessoires, surfartikelen en nog volle meer. 1250 kantemeter wettersportwinkel op een jouwer. Of shop het grootste assortiment wettersportartikelen online op watersportonline.nl.
20: Wat een naaie Peugeot. Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
27: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
28: We beginnen kijpen!
27: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunststof gezien. Van KKV op het Jerreveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
29: Kunststof gezien van KKV. Een fris product. Dat is wel zijn hoffelijk.
20: Doegoeie, wat dus dood de eerste tonsje van september?
30: Net zo volle, wat dan?
20: Oh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
31: Doe hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
32: Jo, lekker
33: slecht. Bellen in de boer, goed wat
34: en het joer. Onderwijs.
35: Maar Jacob Stelwagen.
36: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: De woorden van de twee eigenaars van de pizzeria in Ljouwert, Juster Troffen, Water of Broon, wollen heel te samenleven om de Italiaan te helpen. Het Waarbrug nou, Tjitske Wiebenga, een goeie middje.
37: Een goeie middje.
0: Het wie nog van gedij hoort.
37: Ja, zeker. Het wie ongenaam. En dat kwam ik omdat de zinnen eigenlijk net zo fel skienden. Nou ja, dat kwam vanzelfs door die reek uit Frankrijk, hè, van de bosbrand. Daar hong echt even een fluske voor de zinnendeel. En ja, de wind die ging eigenlijk al vrij vlot om naar het noordwesten daar. En dat temperde de temperatuur ik even. De maximumtemperatuur is dan ik al vrij betiet in de media al helle. Zij is op Vlieland 23,1 graden. We kwamen 24,7 graden. De pijn dan weer 22,4. Ik meriep 24,8. Laaksem is het hast 24 graden. Dus daar is de simmerske waarde dan krijgt net helle. Friese Pijl 22,3. En dan heb ik een 22,8 op treien plakken. Siegerswaard, Hallerwiek en Bakkeveen. En ik kreeg ik nog terug van de waarnemer in Drils. Die zei 24,8 graden. Maar ik daar zakken de temperatuur in daarin van de media al. En dat hier alles te krijgen. Maar de bewolking die tjokken waren. In combinatie dus met die noordwestenwind, ja, dan zakken de temperatuur.
0: Maar dat die branden, dat die zo'n invloed hebben op het gebied Jere, want dat ligt het een heel eind voort.
37: Ja, maar dat komt zo heeg in de atmosfeer en daar waait het ik gewoon hudder. Dus dat wordt dan makkelijker deze kant op via het liek als Big Leaks, het Sahara-stof, wat we ik wel eens hebben, als we een zuidelijke streming hebben, komt dus die reek van die bosbrand ik makkelijker uw kant op, zodra dat er dus een zuidelijke streming op gang komt. Ja,
0: wat kunnen we Dat je het nog verwacht, bijvoorbeeld Joen, eind van de middag.
37: Ja, nou, ik verwacht je vanuit het westen waar je even tijdelijk wat opklaringen. Dus dan komt de zinnen er nog even bij. Maar dat is, dat durft maar heel kwad. Ian, omdat er ondergeert. En twee, omdat we dus iedereen van de nacht weer wat wolkenvelden hebben vanuit het westen wij. De temperatuur zakt. Ik word vlugger als wat we ordenen, of wat we juster jong went of heen. De Israël waar de jong tiert verwacht ik nog een temperatuur van zo'n 20 graden. En in de nacht zal er uiteindelijk zakje naar een graad als zegtje. Op de meeste plakken bloed droeg, maar echt in het eind van de nacht doen, dan kennen we in het noordwestelijk kustgebied al een eerste spatrein verwacht.
0: Ja, ik heb intussen wel staat er gewoon leert dat vooral de windrichting bepaalt wat het waaien docht.
37: Ja.
0: Als het in het noorden draait, wordt het koeler. Krijgen we dat morgen?
37: Ja, dat zou Soes dat eigenlijk wel stellen kennen. We hebben morgen eerst te krijgen met een noordwestelijke wind. En die wordt zagende, wij de dui uiteindelijk wel een noordeerstelijk. Morgen hebben we dus eerst te krijgen met wat buien in het noordwestelijk kustgebied. Daar ken ik wel wat meer wind bij zitten. Zeker voor de buien nu, maar ik onder de buien. Het is dan meest, ik moet zeggen, eerstelijk van richting. En verder in de rin van de dui, dan wordt het droeg. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. De wien is dan wat meer nat ontmaat eerstelijk worden. En die zakken dan zagende wij de dij ik wat aan. En dan hebben we de temperaturen. Die ben ja, eigenlijk in de maand die het nog vrij heeg. Omdat we dan nog in de warmere, vochtige lucht zitten. En als die buien dan voorbij lutsen binnen, dan zitten we in een wat koelere luchtsoort. Dus het kan maar zo wezen dat het aan het einde van een maand die het in het zuidoosten warmer is als dat het in de midden uiteindelijk is. Althans, ik daar een beetje rijnd het, dan zakken de temperatuur daar ik heel vlug. Maar ik heb de maximum temperatuur staan op 18-23 graden.
0: Ja, dat is een beetje gejojo met de temperatuur dat heen. Hoe liggen dat voor het weekend?
37: Nou, in het weekend dan knapt het eigenlijk alweer op. Zo'n spatje rein werd er mogelijk wijze kennen. Maar ik dan verwacht ik dat het op de meeste plakken eigenlijk al wat droeg bloed. Er is een heel soort rond te verzinnen. Dan nog een noordwestelijke wien, zwak ontmatig. Een 23 graden als maximum temperatuur. Maar van snijen aan, dan kriet het wien, de wien alweer wat meer een landelijk component. Wat meer uit het eerste ontmaat eerste. En dan, ja, dan stier je die temperatuur en ik werd wat makkelijker. Onder hege druk kennen we op snijn 24 graden als maximum verwachtje. En mee heb ik 26 graden als maximum temperatuur steen. Wol komt er dan wat meer wind te steen. En in de nachten, ja, ik ongename temperaturen. Zomaar erbij dat zie je 12 graden. Dat is dan prima eigenlijk. Dus ja, in het weekend wel weer heel mooi waar.
0: Ja, en wat is nou echt, want ik bedoel, we vliegen alle kanten op.
37: Ja.
0: Wat is nou eigenlijk normaal voor de tijd van die?
37: Ja, nou, normaal wij hebben een 23 graden als maximum temperatuur en is het in de nacht een graad als stretchen.
0: Ja,
37: dus.
0: Dit is dus net een normale simmer op nota.
37: Nee, we zitten hoe de mannen juli zitten we correct even boppen wat normaal is voor de tijd van het jaar. En dat komt ik omdat we in de nachten best wel wat hege temperaturen aan hebben.
0: Oké, okay. Ja. Dank je wel. Nog een keer verder.
37: Ja, hetzelfde. Dank je wel.

0: Lief en Wonder Woman.
1: Van jou ons huis onderwijs.
0: De borden van de twee eigenaars van de pizzeria in Ljouwert, die juist getroffen waard, Rob Brown, die wil heel samen om de Italiaan te helpen. Dat van Molly wil namelijk kwalijk hier bij een restaurant. Doet juist de Brown uitbeurt, boppen de zaak. De pizzeria roept een soort keer op en de twee Italiaanse eigenaars weer onder druk door het barden, vertelt Ian Verharden.
2: Ja, yesterday

0: was working. We was doing the shift of the lunch, and we start to listen the smoke of the fire, and then we went outside and we see on upstairs start the big smoke.
1: Ja, we wielen terug het Wiedenstiet tussen de midden en we jetten het lood van het vuur door in de boeten en zeggen we boppen een soort reek, zette man. Zien we dus nog maar kijk los met een zaak onder kelders, vertelt de oren-eigenaar.
2: Luckily, only 2 weeks we just opened and yeah, it was going really good, I think. And yeah, the people was really happy with the food and with us. And yeah, we are really sad about it because we didn't expect that. We just want to bring our happiness and our Italianity to here.
1: Ja, we willen nog maar 2 weken hier. Het ging heel goed. Mensen waren heel tevreden over het eten en over ons. We zijn heel verdrietelijk. Dit gingen we net verwachten. We wonen zo graag ons glok en ons Italiaans kwijzen hierheen brengen. Nou, dan mooie kleine prototype uit de omjouwing. En daar is een wies mee.
2: I didn't expect that, honestly. Yeah. It's something that really let me happy. I am honest, because I didn't expect also all the people... When we was there with the firemen here, a lot of people come to us and offer some water and a hug. And I didn't expect that. And it's really beautiful.
1: Ja, dit zien we echt niet verwacht. Dat maakt hem heel blij. We moeten stenen, maar de brandwachtmolen kwam een soort meesting bij. Dus het is een jonge wetter en we kregen kroepjes. En ik net verwacht dat die echt heel mooi. Marit en Kelly zijn de borvrolijen, moet ik zeggen, van de troffen restauranteigeners, zelf een crowdfundingsactie opzet.
3: Ja, we wouden sowieso iets proberen om te kijken hoe kan je helpen. En dat is heel veel ligt buiten je macht. En ik ben vanuit mijn school altijd bezig met organiseren. Dus ik dacht, wij moeten iets organiseren. En Kelly, haar creativiteit, kwam er ook bij kijken. En zo hebben wij samen eigenlijk bedacht, als we dat op deze manier doen, dan kunnen we zoveel mogelijk mensen ook laten helpen. Want in ons eentje komen we niet zo ver, zeg maar.
4: Ja. En we hebben ze natuurlijk 2 weken geleden nog in vol bloei zien openen. Ja, dan kwam dat welkomstbordje, dus je bent al een paar dagen bezig met de zaak. En dan kwam dit gisteren. Ja, we hebben eigenlijk net zo hard meestaan, janken, wat er met de buurtjes is gebeurd. Ja, maar niet alleen met de benedenburen. Ik vind het ook heel erg voor de bovenburen. Dus die mensen wil ik ook heel veel sterkte toe wensen. Ja, ik heb er gewoon geen gepaste woorden voor wat er gisteren allemaal is gebeurd.
5: Waren jullie hier toen het gebeurde?
3: Ja, ik wel. Ik was aan het werk. Dus ik was hier ter plekke aanwezig. Maar ja, het gebeurde eigenlijk vrijwel uit het niets. Ik zag rook van achter in de winkel komen. En ik ben buiten gaan kijken. En toen was het eigenlijk al, ik denk binnen 5 minuten mis. En de brandweer was echt supersnel ter plekke wel. En we moesten met z'n allen naar buiten. Dus alle winkeleigenaren en medewerkers moesten steeds verder weg. En eigenlijk hebben we, denk ik, 5 uur of zo buiten gezeten. En dus wisten we ook niet nog wat de schade was. Tot het punt dat we terug mochten. En we zijn allemaal eerst onze eigen winkels ingegaan. En daarna bij elkaar checken. En deze jongens, ontaardig te zeggen, die storten gewoon feitelijk gezien in. En we vonden het zo erg, Dus wat dat betreft zijn we echt buren met z'n allen hier. En dan wil je toch, je gunt het elkaar niet. Helemaal niet jongens die alles erin hebben gestoken om net open te kunnen, ja.
5: Wat hopen jullie dat de crowdfunding gaat opbrengen?
4: Nou, in ieder geval dat ze weer kunnen openen. Wat er uitkomt durf ik ook niet te zeggen, maar alle kleine beetjes zijn welkom. Want wij zien graag deze toppers gewoon weer bansen in de straat, ja.
1: Marit en Kelly hebben dus een crowdfundingactie opzetten voor de eigenaars van het Italiaanse restaurant op de kelder. Ze troffen waar het juist trog brouwen. Het is nu 6:05. Dadelijk het nieuws van de NOS. Maar er is nog muziek hier in onderwijs. Dat is van Man at Work. Dit is Down Under.

0: in Friesland.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
2: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
1: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is Natalie Owen.
3: Nee, dat is Natalie Owen.
1: Friesland van de Moon.
4: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
5: Wat lezen maar die docht? Het lidirage, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest... had een goed verhaal. Die viewer van lezen dielen? Sjog op frieslezenoffensief.frl.
6: Stinstra Casino zie ik dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
7: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
8: Sjog ik op stinstra.nl.
9: Je bootverzekeren doe je via mijnbootverzekeren.nl. Een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Mijnbootverzekeren.nl.
10: Op 18 en 19 september is het tijd voor de allereerste editie van Live in Wergeer. We pakken dagelijks grut uit met Bluff, de naaistje nek vangrail, Martijn Fischer, Jong Hazes en Straight on Stage op het podium. Wacht je net te lang, want meer dan 75% van de kaarten is al verkocht. Bestel je laatste tickets op liveinwergeer.nl.
11: SC Heerenveen. Een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart het waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
12: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
13: Venema Energy. Vanzelfs ook jobbaarden van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dadelijk in onderwijs. Het OM is gerust Sony Cel en TBS met dankverpleging Cinnamon Ugester C voor jarenlang seksueel misbruik met zijn 2 minderjarige zusjes.
1: Want een mooi oktoberbloeit pluktuin van. Kom naar Twieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en orenbloemen. Zoek voor meer info op pluktuinwaren.nl.
6: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou doe nog. Wonenaanwater.nl.
7: Ajo, lekker slecht. Verder in de boer, goed God en het joer.
8: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friske Rabobanken. FB Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Scootjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje. Maar dit is een sportieve prestatie.
9: 80 hier concours hippie Gries. Dat vieren we op sneeuw en 1 augustus bij Meneesje Gastelon. Met onder andere de speciale gasten Bram Chardon en Britt Dekker.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
11: Taan we een nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service onderhoud in Ljouwt zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
12: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
13: We beginnen kijpen!
12: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunstofke zien van KKV op het Jerreveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
14: Kunststofke zien van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn offelijk.
11: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
15: Onderwijs.
16: Maar Jacob Stilwagen.

0: Magic. Redbox, dat is mij voor Amerika.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 9 minuten over 7. Welkom bij de twaalfde uur van onderwijs van tongs 30 juli. De rijdertje de VN winnen we het bij het scootsersielen op de Lemmer. En dat grauw en dij voor de eindel wist is van een kampioenschip. Het is de 9e titel voor Douwe Visser.
3: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die 9 hebben lang tussen die hitrexers. Maar ja, geweldig, heerlijk.
0: Het is eigenlijk de tijd dat boeren protesteren in de stikstofoppak van het kabinet. De provincie meiden net al mijn wukjes, zei ze dagse virus. En ze stellen een ultimatum.
4: Het is tot volgende week vrijdag. Dan hopen wij van de provincie ook daarop een antwoord en ook een daad te zien. Zien of horen wij die niet, dan weten wij ook wat de volgende actie gaat worden.
0: En dan zeg ik bij Nijdert en Braun, voor het keerswagen bij een pizzeria in Leeuwarden, de Borlier, die binnen mijn crowdfundingsactie begon.
5: Alle kleine beetjes zijn welkom, want wij zien graag deze toppers gewoon weer dansen in de straat.
0: En dit is het einde van een uur lang met muziek, Nijs en Eftegroen met dadelijk onder oren. Het OM is het Zorn Isel en TBS met tankverpleging. Cinnamon, UTSC, voor jarenlang seksueel misbruik. Maar sinds daar minderjarige zusjes. Maar nu is het waarbedocht in het kwad met Jessica Wiepenga. Een goeie meetje.
6: Goeie meetje. Nou, de bewolking is tjokken worden, maar het is oerel droeg. De noordwestenwien is meest matig en is het in trogsneed een graad als 23. Joen is het helder, maar vannacht binnen de grutte wolkenvelden en is het op zijn kost een zegtje of zandje graden. Morgen wolken en zinnen, maar ek enkel de buien. De meeste in het noordwestelijke part van de provincie. Hier terug binnen de grutte temperatuurverschillen en wordt het maximaal 18 rond 23 graden en stiet hierbij een matig rond noordwestenwien.
0: Officier Vestige Thea Pitstra had van een beetje Sony celstraf en TBS met tankverpleging is kutje een 28-jarige man uit Jesterzee. De man zo zei ze langs die minderjarige zusjes geregeld misbruikt hebben. De jongen met de man is in bezit van een soort bennenporno en zo rek een blerde foto van een 3-jarige omkezees op het dorpweb zetten hebben. De vertochte joeg het bezit van die bennenporno daar, maar ontkent nog heel tijd dat hij zijn zusjes misbruikt had. De officier van justitie neemt dat de man bijzonder kwee aan. Ze zei bij de strafse letter: u heeft voor uw zusjes van een veilig thuis een hel gemaakt. Vraag jou onafhankelijk naar die had deze zaak juist volgen. Onno, een goeie met je.
7: Ja, goeie met je, ja.
0: Ja, als ik het goed heb, begon de zaak met een wietwijde verklaring van de vertochter. Wat wie die verklaring?
7: Nou, het ging om een verklaring van zeker een minuut als 20 in het Friesk. En hij begon zijn verhaal met het verspreiden, van een blerte foto van zijn nichtje. Daar hoe zei hij nou, hoe koe ik zou stom wijzen, wat ik die haf, praat ik net meer goed. En dan zei er ik bij, ik spiep, het spiep me. Hij begon dus met een mea culpa, maar dat zette er net terug. Want hoe de volle zwidderen beschuldiging dat er zijn eigen zuskers jarenlang misbruikt had, zei er een paar minuten later dat het om roddels ging en dat er zijn zuskers neer onrekken had. Nou ja, om duidelijk te maken dat er het beste mijn band voor had, vertelde er ik dat er een merkenstien had bij de zweef en dat er wel eens kaartjes vatjoeg om Ben die het betel je koen om haar een gelokkig te maken. Maar deze man zit al als koft net meer bij de zweef, want ja, hij had de reputatie dat er pedo is.
0: Ja, de kind, dan klaag ik hier over het misbruik van die twee zusjes. Die zusjes, nou volgens een vrouwnie, wie er zelfs ik op de zitting onwijzig, kan zij ontwet.
7: Ja, wist, de twee jongere zusters van de vertochte maken beide een gebroek van haar een spreekrucht. Dat weer wel spannend voor haar en ik emotioneel. Maar op dat hielden ze haar broer al in geen jaren misjoen, vertelt advocaat Anne Elzinga van de zusters.
8: De zussen hebben zich tot mij gewend om hun bij te staan aan deze procedure. En nou ja, goed, ik denk dat zij met vol ongeloof zojuist naar de zitting hebben gekeken en geluisterd. En vooral de reactie natuurlijk van de verdachten. Ook al waren die niet geheel, nou ja, onverwachts gelet op het dossier. En ze zijn goed ingelicht door de officier van justitie. Maar ja, blij dat ze erbij waren, dat ze het hebben kunnen horen.
7: Wat is de eerste reactie van de zussen op de straf eersk? Sommige celstraf, TBS, dwangverpleging. Ja, een pittige eersk.
8: Een pittige, ja. Eigenlijk zoals de slachtofferverklaring ook al luidde. Zij hebben levenslang gekregen. En nou ja, wat hun betreft zou TBS wel op zijn plek zijn.
7: En het is toch dan een lange zitting, een gevoelige zitting. Je viel een beetje de spanning in de zittingzeel. En die twee zussen die spreken dan ik haar een broer daar.
8: Ja, zeker. Dat was ook wel een spannend moment volgens mij. En dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Het is dapper om te doen. Het is sowieso een stap om te nemen. En nou, ik denk de eerste keer in een hele lange tijd dat ze hun broer ook zien. Dus wat dat betreft supergoed gedaan.
7: En die broer die zei dan nog hield iets van... ja, ik had het net niet in.
8: Ja, zoals gezegd met... nou ja, sprakeloosheid zitten luisteren en niet geheel onverwacht, maar toch enigszins ja, verbaasd dat dat de houding blijft. Maar ja, dat is een goed recht, zeg ik dan maar als strafrechtadvocaat.
7: Ja, aan de oorkant, ja, ben er wel ik een heel soort zaken naar voren bracht die het niet een man zien spreken.
8: Jazeker. En daar zijn we ook heel blij mee. Dat zijn de feiten. Dat is hetgeen wat onderzocht is door de politie. Dat is het onderzoek wat er gelopen heeft. Dus wat ons betreft ja, staat het duidelijk in het dossier. En dan is het aan zijn advocaat om het goed naar voren te brengen vanaf de andere zijde. Maar wat ons betreft goed naar voren gebracht ook door de officier van justitie.
7: En ja, ik een vordering in de man inzinnen vanwege de skeer, vanwege de lijst die het, de zussen nog hield iets haar van wat er gebeurd is.
8: Ja, zeker. Ja, laat ik vooropstellen, is geen enkel bedrag wat het goed maakt. Er is geen enkel bedrag wat het terugneemt, wat het rechtvaardigt. Maar uiteindelijk is het wel een bedrag waarmee zij een steun in de rug zullen krijgen. Dit is een proces geweest van jaren en dit zal ook een proces van jaren zijn. Dus wat mij betreft redelijke bedragen, ook al zijn ze fors.
7: Je hebt zaken als ja, mentale skeerdietje, ja, studievertraging.
8: Ja, zeker. Nou ja, alles wat eigenlijk speelt natuurlijk in het leven van een jonge vrouw... die een studie probeert op te pakken, die een toekomst wil opbouwen. En dat is allemaal ja, verpest. En daarvoor vind ik dat er zeker schade toegekend, schadevergoeding toegekend mag worden. Ja, ook al is die fors.
0: Zijn advocaat Anna Elzega van de 12 slachtoffers in deze zaak. Ja, Onno, hoe kwam deze zaak eens onder de rol in?
7: Dat is ook wel een bijzonder verhaal. De politie in Australië, op de orenkant van de Vroort, die kwam in een grut bennenporno-onderzoek een vertocht IP-adres in Friesland op het spoor van een zekere Peter NL, dat wie dan het alias, en die tipte daar de Nederlandse politie over. De Friese politie die een inval in STC en trof door de verdachte bleert achter zijn pc. Hij ziet door achter een bennenporno-site en de jonk en ik in een chatbox dat er stoere zaken beweerden over wat er bij jonge famkes die een hadden zoer. Nou, de verdachte zei er zelf zoer. Ja, dat wie alleen nog maar een chat. Ik zoe dat in het echt nooit waan. Maar daar tinken politie en justitie dus heel oorzoer.
0: Ja, de verdachte was zelfs bij zijn terug een advocaat. Wat zei die?
7: Nou, Brianna Helmich, zij zette grutte vraagtekens bij de zuurgeverklaring over het bennenmisbroek. Die vindt ze zinstridig, te oort en ik net al te betrouwbaar. Ze vindt erom dat haar cliënt daarvan vrijsputsen wil mot. Een straf op betingst in combinatie met een behandeling is in haar eigen een volle ridderlijke straf als zo'n hier celstraf met ontsluitend TBS en dwangverpleging. Nou, de uitspraak in deze zaak is op tongensje 13 augustus, uit van weken.
0: Oké, verslaghouder Onno Valkena, dank u wel.

0: 20 minuten of 4 van waar het bij muziek van Queen, dat wie The Invisible Man.
1: De hele tijd de radio oor.
2: SKS Scootsiesiel.
1: Omroep Friesland.
0: De scootsvloot van de SKS Siel duwt voor de twaardijbedieger bij de Lemmer. Juste Witte Ljouterdij, Jood, die van de Lemmer zelfs. En het werkte dat grauw winnen wil de koer van het eindklassement en dat ek waard. Jereveen won Jood vlak voor Snits. Arjen de Boer met de skipper van Snits.
3: Jappie Visser, nou, ja, ongelooflijk. Op een gegeven moment, ja, je zit haast te blazen in het zeil, kan ik misschien denken.
4: Oh, vreselijk. Vreselijke finish. Want dat bedoel zeker, hè? Ja, godsdomme. De laatste machinaal een draaibreed. Eigenlijk draaien op beide verschillende einden van de baan. Wij in de midden, Heerenveen op links en Jan Wart op rechts. Ja, wie krijgt dan een drukje en wie net?
3: Hoe zit je dan op het achterdek?
4: Met helm had hij tussen de tasken. Nee, ja, opletten. Proberen. Omheen sturen, vlaagjes pakken. Westchen, naar beneden chen, achter die chen, wat komt er aan?
3: En wanneer is dan in de gaten van, oh jee, Jereveen die helden te zien?
4: Ja, de laatste 4 meter, denk ik. Kreeg ze een suggie. En die pakten ze mooi op, natuurlijk, want die ben ik het een ozel. En ik kwam ik wat onder Jenne Waard, want die moest ik naar die finish staan. Die maak ik net overheen drukken, dus die moest ik nog een beetje rond de Jan. Nou ja, krekken meterke, denk ik. Krekken meterke, misschien 100 tiers. Prachtig.
3: Nou ja, goed, ja, het keer verkeerd, hè. Juster een stretchende, juist een stwarde.
4: Ja, ik weet het wat dus markeert van dit seizoen, maar het is of het een of het oren.
3: Ja, een keertje zei je al, het is jojo is het.
4: Ja, jojo, ja, bliksem, ja. Ja, puntje van aandacht, denk ik.
3: Nou ja, dat is inderdaad zo, maar aan de andere kant, de wedstrijd die echt, de baan die erin laai, dit is de baan F. Nou, het wie een primeur voor de SKS, maar die keer wel vaker.
4: Ja, op zich wel, ja, dat is een beetje wien afhankelijk, denk ik, hè. Want ze is nou bij die bovenboei, dat groen nou alle gek goed houdt, maar krijgt meer wien. Nou, dat zoek het net wel, want die skippen worden dan te zwier en te log. Want mensen die misschien de rugse boei pakken, die twijfelen dan en die pakken dan toch de linkse. Dan komen de stuur op het skippen en dan kan je net de kant meer uit. Dus we hebben het op Fries Hoek of Lemmerhooi hebben we het al eens gedaan. Toen boeit het eigenlijk te hut, dat waren benden. Ja. Dus het kan wel, maar dan moet het alle goede manager wezen. En dan is het weer een prachtige baan, hè? Dus alle, helemaal super. Want de koers is eigenlijk nooit verdedigen, hè? Want dan pakken ze wel een orenton. Dus ja, dus met de wienverschil, daar moest die voordeel maar van.
3: Ja, ik vond het misschien wel de mooiste wedstrijd van het hele kampioenschap. Ja, door met het eindresultaat, u uiteindelijk misschien krijgt wat minder, maar die was een van de allermooiste wedstrijden.
4: Die won een hele mooie wedstrijd, ja. Ik vond welke hier dat, hele Huizen, vond ik prachtig. Zeker een hele mooie lange baan. Maar deze wie, zeker voor de omstandigheden hier, is een korte baan, dus relatief kort natuurlijk. Ik vond ja, is een goed ding. Ja. Super.
3: En Grauw is kampioen. Misschien een felicitatie voor Douwe?
4: Ja, Douwe Grauw, altijd goed, hè. Super jongens, gefeliciteerd.
0: Inderdaad, Grauw dus kampioen van de SKS van dit jaar. Dat was een seizoen zijn dat wie skipper Jappie Visser van Snits. Het is weer de njogende titel voor Douwe Visser van Grauw. Maar er is nog een Douwe Visser met njogende titels. En die komt van Snits.
3: Douwe, hoe heeft zo deze wedstrijd beleven? Hier, de 12e wedstrijd op de Lemster Baai.
5: Heel spannend. En ik dacht in het begin, nou, Snits is mooi, hier op mijn eerste boei. Af te meten door de gate. En nou ja, dan hoop je dat ze wat uitrennen. Dat is vaak zo en dat gebeurde nou net. Dus het blauw, spannend tot op het laatst.
3: Ja, nou ja, zeker, want het is weer een fotofinish. Want ja, dan komen de treien scootjes stakelijk op een finish hoor.
5: Ja, daarom dan is mijn krek. Wie krijgt het mooiste zuchtje even, dat kan je niet uitwingen. Maar ja, het is wel het verschil tussen 1 en 12 treien.
3: Ja, ja, uiteindelijk wordt Snits dan 12, Jereveen Ian. Maar ik wil het eigenlijk even hebben hoe de kampioen. Want wat vies toch van hoe het grauwe dit hier die in het?
5: Super deluxe. Ja, echt. Hun kansen pakken wanneer dat het koer de schade beperken wanneer dat het moest. Ja, Savoy je kampioen. Dat is gewoon super deluxe. En van harte gefeliciteerd. De hele, iedereen in Grauw en omstreken natuurlijk. Maar vooral voor Douwe, die het vorige keer toch een min in je shield voorzien van. En dan nou ja, zwier hier qua gezondheid. Nou, is weer helemaal bij de pinken. En op dit, maar dit resultaat, dat is een prachtige, prachtige beloning.
3: Ja, hij woerde van zijn het te krijgen, hè?
5: Ja, super deluxe. Ja,
3: want hij zit nu op nog een kampioenskippen. Want ja, Do heeft nog een kampioenskippen. Dat woe hij natuurlijk. Ek.
6: Uiteraard.
5: Ja, maar zo erg denk ik in. Je bedroeft sport om iets te bereiken. Hè. Dat is natuurlijk het belangrijkste is dat Grauw kampioen worden is. En dit is een prachtige bijverdienste natuurlijk. Ja. En wel in die vallen hadden.
3: Ja. Denk je dat hij dat voor het vierde keer zit?
5: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Zoek ik wel dan. Hij is nog. Nou, hij is weer als nij. Het, hart is weer helemaal bijsteld. En dus ik wil een goed geven en een goed fanatiek. Dus ik denk dat er nog verder een keer minimaal gaat, ja. Ja.
3: Minimaal? Want ja, de oude oilbut die zit er boven.
5: Ja, daarom. Dat is wel een leuke uitdaging, hè? Dat,
3: dus we Grauw, man, nog even trotsielen.
5: Ik vind eigenlijk van wel, ja. Ja, ja. Dan, dat er de krek minimaal ligt hier CQ erboven. Maar ja, dat is krek misschien wel heel eind. Maar ja, het zou wel leuk zijn.
3: Het is Joost Wol echt, of ja, dit hier wel echt een terjochte kampioen.
5: Ja, ja, ja, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker. Ja, mooi shield, tactisch goed en Schipke rent het. En nou ja, de ploeg is goed. Dus ja, dan maken ze de shields meestal wel de goede kant uit. Dat blijkt Joost ook wel weer. Starts kan je altijd net uitwingen, want ja, dan ben je afhankelijk van wat dat een oor in zijn start. Nou, ze komen heel slecht terug terug de eerste route heen. Maar dan stapje voor stapje en dan komen ze weer naar voren. Nou ja, dan betekent dat je in het wedstrijdgedeelte heel vaak de goede kant op gaat. En door kom je er net.
3: Nee, dat maakt het de echte kampioen?
5: Dat maakt het de echte en terechte kampioen, ja. Ja.
0: Zij ons keeper Douwe Visser voor Snits krijgt als Douwe Visser van Grauw had er nog een SKS-titels. Dadelijk het regionale nijs van deze rij op Nijmegen. Naar de muziek van Niall Horan. Dit is On the Loose.

0: De Scion binnen trimt.
1: Nou, je hebt tipke vaker bij, jongens.
2: De Swut Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dit is onvoorstelbaar. Hey, ja.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
9: Het is 1 minuut oer Jalvis Heijzen. Het regionale nijs van deze tongensie, 30 juli. Jantien de Weijdenaar, een goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. De Tjerk Hiddensluizen in Haas die worden voor eerst net meer samen betjennen voor de recreatieveert. Boten mogen er alleen nog in groepen terughinnen. Vanwege de droogte wil de provincie het al openings behouden. Anton Heitema luidt uit waarom de provincie deze maatregel neemt.
11: Zwiete wetter, dat met ja, de auto een beetje zwart. Door verschillende omstandigheden, maar ja, het skutten van de sluis had ik maar te maatje. Nou, die zwarte tong die met net de vier het kanaal ingeen. Want ja, we hebben met de landbouw en de natuur en alles, die het er al les van als het hierop rint.
10: Heitema verwacht het net dat de maatregel langere tijd nodig is.
11: Maar als we terugzien naar het verliezen en ik ingeen goed die les maar het wetenschip, weten we dat dit net heel lang zal duren. Dus er komt weer een gunstig tij aan. Een ruimwetter komt er ik weer aan. En dan kunnen we waarschijnlijk binnen een week kunnen we de brouwers kraan.
10: Zo'n 30 trekkers gaan aan het begin van de middag de N351 bij Spangeer blokkeren. Dat dienen ze uit protest tegen de stikstofplan van het nieuwe kabinet. Juist Mick Tinga van Farmers Defence Force.
12: Die brief moet van tafel, want een slecht plan blijft een slecht plan. Je kan over een hoop stront wel zoveel mayonaise gooien, maar het blijft een hoop stront. Dus die wordt er niet lekkerder van. En dat is hetzelfde met plan. Een slecht plan blijft een slecht plan. En je kan er links en rechts gaan bijschaven, maar het plan blijft slecht.
10: Fien van der Wal uit Jesterzee, die docht mooi een team van de Universiteit van Delft mooi onder American Solar Challenge. De reis springt haar van het noorden naar het zuiden van Amerika.
13: Je merkt wel echt dat het langzaam verandert. Het wordt ook warmer en wat meer. De luchtvochtigheid gaat ook echt omhoog. Dus ja, we gaan ook zien hoe het weer zich voorhoudt de komende dagen.
10: En de deelnemers onder Flat Oversterrentocht, die binnen vannacht weer onkami Frencher. Ze binnen een man die te morgen uiteindzet in haar Lely Flat. En dat is een liedspoortje dat ze met name bij de scouting broeken. Wie de zesde keer dat de tocht houden waard, maar deze keer dierde maar in je boordje mooi, omdat de meeste scoutinggroepen oren drokte heen. Die een pittige tocht, zo vertelt een van de deelnemers, Arjan Alon.
14: Wat het vooral zwaar maakte was dat we in de eerste instantie begonnen we met 19 graden en wat regen. En uiteindelijk eindigen we met iets boven de 30 graden. En dat was echt een pittige wisseling. Daarnaast hadden we ook heel veel tegenwind.
10: Ja, dat helpt dan net mooi als je 200... Ja, wat zal het wezen? 230, 240? Ik weet dat de fietsen 240 doggen.
9: Ja, en over het wetten vind ik het eigenlijk niet.
10: Nee, ik weet het eigenlijk ook net. En ik weet net dat ze correct de retreat oversteren toch?
9: Ja, precies. Dat is 220 nu volgens mij.
10: Ja, nou, boppen de 200 kilometer.
9: Dat is het apart. Dat is altijd goed. Dat zien wij daarna. Dank u wel. Dadelijk het waar, mijn Tjitske, oer 2 minuten.
15: Bouwgroep Dijkstra Druisma. De Friese Rabobanken. FBO Oranje Woord. Grutske haatsponsors van het SKS Koetsjesielen. Lokweesje de skipper en de bemanning van het winnende scootje, maar dit is een sportieve prestatie.
4: Welkom bij Hotel Eetcafé De Hoe in het pittoreske centrum van Wurm. Als vijfde generatie van De Hoe nodig je van harte uit om de gemoedelijke sfeer te komen prillen in ons 100-jarig familiebedrijf. Wij ontvangen jou graag in ons gezellig eetcafé, uw sfeervolle hotel of voor een arrangement in een van uw zeil. Wij zorgen jou graag bij u in Wurm.
16: Shoppen?
17: Dit is geen winkel. Dit is Rinsma Modeplein. Zoveel merken, zoveel keuze. Persoonlijk advies, ook voor jou. En daarna samen lunchen.
16: Oké, dit is al next level.
18: Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één.
19: Wat lezen maar die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank hoor. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest... had een goed verhaal. Die viewer van Lezen Dielen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
18: Rinsma, het modeplein van Nederland. Kijk ook op rinsmamodeplein.nl.
20: Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl.
21: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
22: Ajo, lekker slet. Valerie de Boer, goed wat en het joer.
21: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Voor de toekomst van Friesland.
23: Maar Jacob Stelwagen.
9: Omroep Friesland. We zeggen dadelijk nog even om op het scootje zien. We weten dat Grauw kampioen worden is. Maar wat had de uitslag van jullie mee de rest van het klassement? Dat is zelfs de grote vraag. Het waarbrugt nou. Tjitske Wiebenga.
24: Verwacht je vanuit het westen waar je even tijdelijk wat opklaringen. Dus dan komt de zinnen er nog even bij. Maar dat durft maar heel kwad in. Omdat er ondergeert. En twee, omdat we dus in de rin van de nacht weer wat wolkenvelden hebben vanuit het westen waar. De temperatuur zakt. Ik word vlugger als wat we aronnen. Of wat we juster jong went of hien. Ik zei jou waar de jong tiert verwacht ik nog een temperatuur van zo'n 20 graden. En in de nacht zil er uiteindelijk zakje naar een graad als zegtje. Op de meeste plakken bloed droeg, maar echt tegen het eind van de nacht hoor, dan kennen we in het noordwestelijk kustgebied al een eerste spatrein verwacht.
9: Ja, ik heb je dus wel staren geleerd dat vooral de windrichting bepaalt wat het waaien docht.
24: Ja.
9: Als het in het noorden draait, wordt het koeler. Krijgen we dat morgen?
24: Ja, dat zou Soes dat eigenlijk wel stellen kennen. We hebben morgen eerst te krijgen met een noordwestelijke wien. En die wordt zagende, waar de dij uiteindelijk wel een noordeerstelijk. Morgen hebben we dus eerst te krijgen met wat buien in het noordwestelijk kustgebied. Daar ken ik wel wat meer wien bij zitten. Zeker voor de buien nu, maar ik onder de buien. Het is dan meest, ik moet zeggen, eerstelijk van richting. En verder in de rin van de dij, dan wordt het droeg. En dan hebben we een mix van wolken en zinnen. De wien is dan wat meer nat ontmaat eerstelijk worden. En die zakken dan zagen wij de dij ik wat aan. En dan hebben we de temperaturen. Die ben ja, eigenlijk in de maand die het nog vrij heeg. Omdat we dan nog in de warmere, vochtige lucht zitten. En als die buien dan voorbij lutsen binnen, dan zitten we in een wat koelere luchtsoort. Dus het kan maar zo wezen dat het aan het einde van de maand die het in het zuidoosten warmer is als dat het in de midden uiteindelijk is. Als dan ik daar een beetje rijnd heb, dan zakken de temperatuur daar ik heel vlug. Maar ik heb de maximumtemperatuur staan op 18-23 graden.
9: Ja, dat is een beetje gejojo met de temperatuur dat heen. Hoe liggen dat voor het weekend?
24: Nou, in het weekend dan knapt het eigenlijk alweer op. Zo'n spatje rein werd er mogelijk wijze kennen. Maar ik dan verwacht ik dat het op de meeste plakken eigenlijk al wat droeg bloed. Er is een heel soort rond te verzinnen. Dan nog een noordwestelijke wien, zwak ontmatig. Een 23 graden als maximumtemperatuur. Maar van snijen aan, dan kriet het wien, de wien alweer wat meer een landelijk component. Wat meer uit het eerste ontmaat eerste. En dan, ja, dan stier je die temperatuur. En ik werd wat makkelijker. Onder hege druk kennen we op snijn zo 24 graden als maximum verwacht je. En mee heb ik 26 graden als maximum temperatuur steen. Wol komt er dan wat meer wien te steen. En in de nachten, ja, ik ongename temperaturen. Zomaar erbij dit zien rond 12 graden. Dat is dan prima eigenlijk. Dus ja, in het weekend wel weer heel mooi waar.
25: Het slotstuk van onderwijs.
9: Zoals alle dagen mee hem kiezen wat de laatste plaat is die we in dit programma draaien. De Wetterstand van de Rijn, die had Joert het leegste punt eermitten. Dat meldt de Zetterstede, die stond mitten bij Lobit. En wie zoent de mittensbroen nog nooit eerder zo leeg. Bij Lobit, dat leidt op een Duitse grens, waar de rivier Nederland inkomt. Maar een wetterpeil mitten van 6,47 meter boven NAP. Het vorige leegterecord die op 6,48. En de Stand van de Rijn, zil nee, alle gedachten de komende dagen nog vierder zakje. En ook de hoeveelheid wetter die van Duitsland het land instreemt, is mij 692 kubieke meter per seconde extreem leeg. Komen wij in 434, dus het is van hier meer dan twak is een volle wetter. En als je weet hoeveel is nou eigenlijk zo'n 192 kubieke meter, nou, dan kun je dus 1274 Olympische zwembaden mij vullen. En daar zie ik even muziek bij. Nou, dat zit aardig op het tagbeurt niet met je misschien nee, uit de forten kennen. Wetter, rivier, zwemmen. Neem het maar op. Dat je creativiteit de vrije loop. Via 06 20 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 4 9 9 9 4 9 9 9 4 9 9 9 4 9 9 9 4 9 9 9 4 9 9 9 4 9 9 9 4 9 9 9 4 9

0: Andrew Gold en Lonely Boy.
1: In de hoes en op het stroon.
2: Zet de radio maar on.
1: Kom verder. Onder op Friesland.
2: Maar het Scotse ziel.
0: De Scootse vlot van de SKS Ziel duwt voor de twaarde eieren bij de Lemmer. Juster wie het Ljouterdijn staat te nemen, Juti van de Lemmer zelfs. En het dat dat grauw winnen we de koel van het eindklassement. En dat gebeurde ek. Ek al voor de lesvestie dus in Snits van Mon. Ander Faber, een goeie meetje.
3: Goeie meetje.
0: Maar dan ben je miskoestjes als Elinder Grauw. Wat het u staat voor jou die in het klassement?
3: Ja, we willen natuurlijk het idealite heen een scenario waarop je op de laatste dag nog volop striert op alle fronten. Dat de kampioen nog net bekend is. Nou ja, dat is net het geval. Maar de striert om de podium plakken, dat vergoedt het wel een hele hoop. Want het is echt heel spannend. Efter Grauw. Grauw dus op eerste me hichten. Maar daarefter staat Jenne Wort op plak 2. Maar 43.9. Dan staat de Lemmer op plek 3. Staat er 1 punt efter. Jereveen is de nummer 4, met 46.8. Dan is de Jouwer de nummer 5, met 46.9. En Akrum de nummer 6, met 46.9. Wat dus inhoudt dat de nummers 2 en 6 op maar 4 punten van elkaar staan. Ja, dat is natuurlijk wel fantastisch dat die 4 scootjes morgen in snits, 4 scootjes zelfs moet ik zeggen, morgen in snits op de snitsen, maar die fjortjes zullen om die 12 laatste podium plakken. Ja, dat wordt wel ook griezelig spannend. De Lemmer hier oont Juwet de beste papieren. Is die beste variant op het 12e plak. Maar had het Juwet echt een beetje lissen litten. Datzelfde keer is van Akrum. Die het zelfs van Traien naar zij zakket. Maar ja, daar profiteren dan Jenne Wort, het Jereveen en de Jouwe weer van. Want ja, die scoren dan weer omheeg. En ja, dat is wel een fantastische ontknoping die het morgen op Ustje te wachten. Ja, had het kampioen al bekend is, dan mag je het uit de oorzaken helje. Dus wij focussen dus morgen dan maar op die street om de podium plakken. Maar dat belooft natuurlijk een spektakelstik te winnen.
0: Ja, want het weet jullie al bij de finish, volgens mij.
3: Ja, ja, dit heb ik. Ik kan al aardig wat hier in de IFKS dienen. Maar dit heb ik nog net jaren mij maken. Dat drie scootjes op hetzelfde moment haast skip on skip op de finishline aangeven. Echt een fantastische finish. Maar een nieuwe baan voor de SKS. Maar een dubbele gate. Dus dat ze zowel boppenwiens als onderwiens bij de ton van een bakboord of een stuurboord tonnen kiezen kennen. Dat zelfs bepaald wordt mij door de scootjeskippers. Ja, had echt een fantastische wedstrijd opsmieten. In mijn optiek de mooiste wedstrijd van het kampioenschip ontnota. En ja, die finish die maakt een heel soort nog mooier natuurlijk, maar die treinscootjes

0: die skip on skip leiden. Uiteindelijk woon je Heerenveen, vast nits en als derde eindige Jenne Wort. Dus allemaal al, eigenlijk een prachtige dag. Grauw kampioen won, nou ja, daar kun je ook net zo vol van fine eens, want ze binnen gewoon de beste over het hele kampioenskip. Lize Saf hiervoor, binnen Saf wel stabieler als de oren scootjes. Gewoon dik en dik verzinnen dat Douwe Visser zijn jongende SKS-titel helpt. En die strijd erachter, die wordt dus ook heel mooi.
1: Ja, de njogende titel dus voor Douwe Visser van Grauw, Douwe Visser van Snits, die hier dan njogen. Dat vraagt me tegen, Arjen de Boer, ligt hij een beetje in het midden van ja, gin ik toch of gin ik net toch? Wat is die gevoel erbij?
0: Ja, ik vind het heel lastig, want ik weet dat Douwe zijn zoons die het te trappelen om het helmhout door te nemen. En ik heb in vorig jaar, dat minne hier, of min, Grauw wat vierde. Voor Grauw begrippen wie dat min, heb ik wel gedacht van misschien dat nou dan zijn zoon het oernemen zil. Ja, uiteindelijk die blikken dat Douwe Visser net fit wie je vliegen hier. Had daarna een hertoperatie ondergaan. Is nou weer een heel stuk fitter. Dat utert hem in de prestaties. Maar ik vind hem echt wel zo'n sportman die het al te goed wit van die Sivakus, van die recordkampioen. Ja, ik sluit echt net uit dat hij denkt, ja, wij steken de Safierboppen uit nou. Ik steen op Njoggen. Ik wil in ieder geval Douwe Snits voorbij. En ik wil op wij naar Ulbe Zwager die het alverkeer kampioen waard. Zo'n sportman vind ik het ook wel weer. Het is net zo dat hij zo oud is dat hij guilleren met mij kan. Dus het zou ik wel kennen. Ik denk alleen nog dat er dan nog een stevig partier met zijn zoon komen maat.
1: Ja, dat zou zo maar eens kennen. Nou, bedankt voor nou. En we gaan op een spannende slotdemon op de Snitser. Maar is dat de laatste uitziet in de SKS van 2026 Grauw dus kampioen van dit jaar.
2: Het slotsteek van onderwijs.
1: Ja, wie in het door de wetterstand van Rijn, die had Sjoerd het leegste punt eer Mitten bereikt. Meldt u zetten steeds, die stand is Mitten bij Lobit. En wie zoont de middings neer Jedder Saleeg bij Lobit. Een plak van de Duitse grens, dat de rivier in Nederland inkomt. Waar een wetterpeil Mitten van 6,47 meter boppen NAP. En het vorige leegterecord die op 6,48. En in verwachting niet dat niveau nog verder onder de komende dagen. En dat is de hoeveelheid wetter die in Duitsland in Uzlan instreemt. Bij 622 kubieke meter per seconde. Extreem leeg. En dan kun je denken van waarom is dat extreem leeg? Nou, dat is de helft minder zo normaal. En 622 kubieke meter, dat past in 224 vulde Olympische zwembaden. Dus zo volle te kwad is er op dit stuit. Nou, kan je hem vragen om daar een plaat bij u te zieken. En dan kwamen een heel soort suggesties binnen. Die film omkom, het reisje langs de Rijn van Willeke Alberti en Willy Alberti. Even zeggen, we hebben meer Hot Water van Level 42, zei het IJsbrand. Reboelje, mijn zwimmer, zei John Lowdown van Bas Skeks uit Egbert Ludema. De Veerpont van Dr. Anders P. Ja, die vat net denk ik wat de strand leeg is. Goed is van Jan Jaap. Take Me to the River van The Talking Heads. Neil Young, Down by the River. Zit Teun Woudwijk. Run River van David Guetta, zei het Arie Bos. En die Martin nou wel een einde om bij de wetterlinie van de Rijn te komen. Waterfronts and Simple Minds. Dat is de slotplaat. Past er mooi bij, zei het Pieter Kalsbeek. En dat is hem dan een keer uiteindelijk. Dit is weer onderwijs met editie van Tongensdie 30 juli 2026. Dit programma is er weer. Morgen om vier uur. Graag tot dan. En voor nou een noffelijke jong. Dag.
2: Het slotsteek van onderwijs.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Oh, de klapper.
3: Ek disse simmer binnen ze er weer.
4: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
2: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjiel?
5: Tuurlijk.
3: Bij het SKS Scootsjiel.
6: Net een serieuze podcast. Dus het kerstbouwseizoen.
3: Alle wedstrijddagen.
2: Een stukje Jimgo.
3: Te vinden op Spotify.
2: Dit is good night, jongens.
4: Die favoriete podcast-app.
2: Je verwacht je dat.
3: En omroepfriesland.nl.
2: Oh, de klapper.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
13: Hè? Nu alweer?
12: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
13: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
12: Ook dan moet je aangifte doen.
13: Nou, goed dat je het zegt.
12: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.
0: Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Noordwien.
5: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

van Glock. Wij hebben de famkes bleu, huurt het tegel en het zwart.

0: muzikale dwarfluin van Friesland. Ons samenhoren
1: non-stop. De beste muziek van Friesland. Alles wat er spielt. Noorderwien.

0: Dan komt die machinon erin, dan brengt hij die bal.
1: Nee, Wieke Waar is niet bij, Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De krullenpartij in Wommels.
2: Wij, Wieke Waar, zitten hele dag op radio.
1: En van 12 uur al, ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen

0: Alles mooi non voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
3: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan de competities van de FIFA.
2: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: De Scion binnentrint.
1: Dan heb je een vaker bij, jongens.
2: De Swudensmart.
3: Ja, dan is het wel een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onstelbaar. Hey, ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Sneuntemidje. Live bij Omroep Friesloon neemt SC Heerenveen het op tegen het ambitieuze Folos uit Griekenland. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat de Eredivisie uitzet. De Supervriezen tegen Folos. Sneuntemidje om 3 uur op omroepfriesloon.nl, YouTube, radio en televisie.

0: Dan komt die machine onderin. We brengen die bal.
1: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland.
2: Traditie, spanning en topsport.
1: De krullenpartij in Wommels.
2: Wij, Wieke, waar zit de hele dag op radio.
1: En van 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 10 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader het wapen te cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al veroordeeld tot levenslang. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages.

0: Goh, jongens, jongens, wat een zenuwslopende finish. Wat dit. We finishen in die Vardewien. Daar leidt een, de Gaeton die erin lizen, die verbroekt als finishline. Daar leidt het staat de finish keer bij. En we zorgen treien scootsjes. Haast Njonken koor op die finishline aankomen. We zorgen Jenne Woord, we zorgen in de midden snits. En we zorgen aan de boetenkant het Jereveen. Marit, op waar zes toon nou die jilt?
1: Ik denk nou al zelfs we zezen luidt snits voor Jereveen 2 en Jenne Woord 3. Misschien dat snits les keer krijgt van Jenne Woord dat Jereveen er nog snel voor langs zit. Oh, maar dit is bijna een foto vinden. Zenuwslopend. Want elk vlaagje telt. Maar snits hier hem goed. Jenne Woord liet er iets achter lezen. Maar deze kant van de startlijn of van de finishlijn is er voor. Maar nou.
0: Nou liet het toch Jereveen te
1: toch
0: komen.
1: Toch Jereveen.
0: Ze hadden er nog een meter als 30. En dan komen nou met Gong. Het liet er toch Jereveen te wezen. Die dan krijgt de opstekker nog voor gaat op snits. Jongens,
1: wat een foto finish. Ja,
0: het is Jereveen, het is snits.
1: Jereveen! Snits en Jenne Woord.
0: Jenne Woord. Ze juichten op het voordek bij Snits. Want ze tochten het wie voor Ruus. Maar toen zagen ze naar links. En toen zagen ze daar in hier het Jereveen opdoeken. En dan is het toch op en neer de Gerber van Manen. Die deze wedstrijd wint. Wat een fantastische finish. Wat een fantastische wedstrijd. Maar nog belangrijker, jongens. Want we gaan naar de onsteend kampioen. We zorgen dat de Jouwer nou op wij is. Naar Plak Vjouwer. En dan komen Grauw en Ljouwert boord om boord. Ik op die finish hoor. Grauw had de beste papieren om vijfde te worden. En dan is het duidelijk. Dan is Douwe Visser kampioen. Als ze zegt de wurren, bissen dat trouwens ook. Want dan hiet de Lemmer Joet winnen matten om het moor nog iepen te houden. Maar de Lemmer wint net. En dus is Douwe Visser op wij naar de titel. Leidt hij de laatste meters hoor. Daar is het finishcut van de Jouwer. De noemer Vjouwer is binnen. Ik op een heel mooie wedstrijd zielt. En dan komt nou Grauw op de finish. En dan is de SKS-kampioen van 2026 bekend. En ze wint het, ze wint het. Er wordt al juicht. En Nogi in de beide handen loopt in bij Douwe Visser. Grauw is kampioen van de SKS 2026. Een kroep, mijn adviseur Tammo Oosterhof. Tinker om jongens, want die geek van... Het Ljouwerter scootsje komt er nog aan. Maar de blietskip bij Grauw. Want dat is de kampioen van 2026. Een grutte glimp bij Douwe Visser. Er wordt nog even gijpt. Ja, ze bleven ze in de focus, in de concentratie van zelfs. Want ze gingen op bij naar het publiek. Dat ze machtig op die kant zit bij de Lemmer. Op het straal van de Lemmer. En een grote ereronde zullen het wezen. Want dat Majek, dat is dik en dik verdienen. Want Douwe Visser, helle zien, njochende SKS-kampioenskip. Komt op Liekense hichten met Douwe Snits, die denk nog een keer kampioen waard. En we hebben collega Arjen de Boer aanzet op het scootsje van het Dwarp Grauw. Om vanzelfs de eerste reactie op te helgen. Bij de kampioen, Douwe Visser van het scootsje van Grauw. Douwe, lokweeske.
2: Ja, dankjewel Arjen.
0: Hij is binnen.
2: En we moesten er even vochtje, hè?
0: Oh, dat dacht ik wel, ja. We tochten in eerste instantie, je hebt een prima start, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. En je moest uiteindelijk als laatste ronde die eerste tonnen.
2: Ja, volgens mij hebben we de mooiste start. Alles ging uit de lende, achter ons vet. Heerenveen ran heel goed eronder. En toen moesten we die slag uitmaken en hij ging helemaal verkeerd. Dus, maar dat hebben we niet op het span te houden. Dus toch was daar direct niks aan.
0: Je hebt hier natuurlijk een gelok, want Lemmer ziet in de buurt.
2: Nou, dat we hier een Lemmer in de skirre, daar. Maar daar hebben we net op zieltje, echt net. Wij tochten hoe stuurt wat naar de boei en voor alles langs. Maar hij werd een saberoerd. En alles wat naar je stuurt die weer aan het bak wordt, dan, ja, die kreeg hem geweldig. Dus toen lijmen we last.
0: Ja, last. En dan weet je van, we matten naar voren te scharrelen. Want dan wist het natuurlijk, want jij ja, zei altijd wel van, ik zocht net naar het klassement. Maar dan wisten ze wel van, als we juist komen met de eerste vier eindigen, dan is het Sabisa kat in het bakkie.
2: Ja, veel Lemmer en verakkeren. Dus dat wisten we wel. Dat maakt het ietsje makkelijker alle keer. Maar ja, je wil ik net op een viertje de plaak finishen natuurlijk. Dus we hebben dus echt verschrikkelijk ons best in. Maar je hebt jongens wat een mooie wedstrijd het nog weer. En deze finish ik geweldig, toch?
0: Ja, zeker. Nou ja, lokweeske, want dit is die njochende titel.
2: Ja man, ja, wat mooi, wat mooi. Er zijn meer die njochende hebben lang. Dus die hier krijgt ze. Maar ja, geweldig, heerlijk.
0: Ja, ik maak het toch vreugde, Douwe. Van, ja, natuurlijk, want Douwe is dit, dat ik njochen. Maar was het nog voorbij?
2: Vind ik net zo belangrijk. Maar ik vind het wel leuk dat we leek staan. Dat, dat praat wat makkelijker. Voorbij.
3: Ja, maar dan was het toch wel voorbij, of net? Er is nog wel terug, toch?
2: Daar komen we op waarom.
3: Hoe bedoel
2: je? Nou, daar komen we op waarom.
3: Want die beslissing is nog net definitief. Die is nog net makker.
2: Nee, daar hebben we het nog over.
3: Okay. En wie is wij?
2: Wij die daar ook in.
3: Maar neem eens wat namen. Namen en rugnummers. Dat is Toon natuurlijk. En misschien die vrouw Aleida. Of het bestuur.
2: Scootsen doe je net alleen nog. Dat doe je maar je hele gezin. Maar vooral de vrouwen die met er helemaal achter staan. En dat is altijd helemaal super geweest. En wij komen erop waarom. Maar, en dan wordt de volgende skipper. Met alle gereden pasje, wist je. Maar ik doe er nog een uitspraak.
3: Maar is dat nooit een geheim van maken. Er moest heel graag die nog een helje. En die is nou binnen.
2: Ja, en dit weer een geweldig seizoen natuurlijk voor ons. We hebben zo'n mooi shield. Je wordt ik weer van Tol of nee. Nou ja, hier, we zijn vijfde winnen, denk ik.
3: Ja, van viertje eigenlijk. Hè? Zeg het maar nog maar een keer.
2: Van viertje nou. En dan toch de kop skin houden en aanvallen. We hier graag nog wel een route varen, worden, want het viel er samen mooi. Maar wat een geweldige wedstrijd voor het publiek, ik super.
3: Ja, toch, hè, we op van nu, we moest even zwaaien naar al dat publiek natuurlijk. Ik show nooit paniek bij die.
2: Nee, maar dat
3: komt... Of is het van binnen, Wossa?
2: Nee, nou, lichtelijk wel, maar ik heb alle vertrouwen in Albert en Tammo. Nou, ik stuur een heel soort en als het op beslissing komt, dan neem ik hem wel. Maar... Ik krijg alle informatie en zij zegt hartstikke goed. Ik denk beter dan de meeste worden, dus waarom zal ik dan in paniek raken? Hij heeft altijd een herkansen. Ja.
3: En dat is Joert maar weer eens een feit. Lokweeske, nogmaals, Douwe. Douwe Visser, de SKS-kampioen 2026. Zien jochende. En als er dus nog een ziende komt, ja, dat bloedt spannend. Hij loekt een rekening op en dat zullen we Griff nog jaren.
4: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Officier van justitie Thea Pitstra had van de met je zoon die celstraf en TBS met drankverpleging is geschoten een 38-jarige man uit Jesterzee. De man zo zei ze langs die minderjarige zusjes geregeld misbruikt hebben. De jongen in de man is in bezit van een soort bennenporno en zo rek een blerte foto van een 3-jarige omkezeten op het dorpweb zetten hebben. De vertochte joeg het bezit van die bennenporno daar, maar ontkent nog heel tijd dat hij zijn zuskes misbruikt had. De officier van justitie neemt dat de man bijzonder kweel. Ze zei bij de strafse letter, u heeft voor uw zusjes van een veilig thuis een hel gemaakt. Vandaag jouw onafhankelijk naar die had deze zaak Joert volgen. Onno, een goeie met je.
7: Ja, goeie met je, ja.
6: Ja, als ik het goed heb, begon de zaak met een wietwijdige verklaring van de vertochte. Wat wie die verklaring?
7: Nou, het ging om een verklaring van zeker een minuut als 20 in het Friesk. En hij begon zijn verhaal met het verspreiden, oer het verspreiden van een blerte foto van zijn nichtje. Daar hoe zei hij nou, hoe koe ik zou stom wijzen, wat ik die haf, praat ik net meer goed. En hij zei er ik bij, ik spiep, het spiep me. Hij begon dus met een mea culpa, maar dat zette er net terug. Want oer de volle zwidderen beschuldiging dat er zijn eigen zuskes jarenlang misbruikt had, zei er een paar minuten later dat het om roddels ging en dat er zijn zuskes neer onrekken had. Nou ja, om duidelijk te maken dat er het beste mijn ben voor had, vertelde er ik dat op een merkestien had bij de zweef en dat er wel eens kaartjes vat joeg om ben die het betelje koen om haar een gelokkig te meiden. Maar deze man zit al een skoft net meer bij de zweef, want ja, hij had de reputatie dat er pedo is.
6: Ja, de kind, dan klaag ik hier over het misbruik van die twee zusjes. Die zusjes, nou volgens een vrouwie, wie er zelfs ik op de zitting onwijzig, kan zij komt het.
7: Ja, wist, de twee jongere zusters van de vertochte maken beiden gebroek van haar een spreekrucht. Dat weer wel spannend voor haar en ik emotioneel. Op het dat hielden ze haar broer al in geen jaren misjoen, vertelt advocaat Anne Elzinga van de zusters.
8: De zussen hebben zich tot mij gewend om hun bij te staan deze procedure. En nou ja, goed, ik denk dat zij met vol ongeloof zojuist naar de zitting hebben gekeken en geluisterd. En vooral de reactie natuurlijk van de verdachten. Ook al waren die niet geheel, nou ja, onverwachts gelet op het dossier. En ze zijn goed ingelicht door de officier van justitie, maar ja, blij dat ze erbij waren, dat ze het hebben kunnen horen.
7: Wat is de eerste reactie van de zussen op de straf eersk? Sommige celstraf, TBS, dwangverpleging. Ja, een pittige eersk.
8: Een pittige, ja. Eigenlijk zoals de slachtofferverklaring ook al luidde. Zij hebben levenslang gekregen. En nou ja, wat hun betreft zou TBS wel op zijn plek zijn.
7: En het is toch dan een lange zitting, een gevoelige zitting. Je viel een beetje de spanning in de zittingszaal. En die twee zussen die spreken dan ik haar een broer taal.
8: Ja, zeker. Dat was ook wel een spannend moment volgens mij. En dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Het is dapper om te doen. Het is sowieso een stap om te nemen. En ik denk de eerste keer in een hele lange tijd dat ze hun broer ook zien. Dus wat dat betreft supergoed gedaan.
7: En die broer die zei dan nog hield hij iets van... Ja, ik had het net niet in.
8: Ja, zoals gezegd met... Nou ja, sprakeloosheid zitten luisteren en niet geheel onverwacht, maar toch enigszins ja, verbaasd dat dat de houding blijft. Maar ja, dat is een goed recht, zeg ik dan maar als strafrechtadvocaat.
7: Ja, aan de andere kant, ja, minder wel ik een heel soort zaken naar voren bracht die het mannetje in spreken.
8: Jazeker. En daar zijn we ook heel blij mee. Dat zijn de feiten. Dat is hetgeen wat onderzocht is door de politie. Dat is het onderzoek wat er gelopen heeft. Dus wat ons betreft ja, staat het duidelijk in het dossier. En dan is het aan zijn advocaat om het goed naar voren te brengen vanaf de andere zijde. Maar wat ons betreft goed naar voren gebracht ook door de officier van justitie.
7: En ja, ik een vaderingtje de man inzinnen vanwege de skeer, vanwege de lijst die de zussen nog hield iets aan van wat er gebeurd is.
8: Ja, zeker. Ja, laat ik vooropstellen, is geen enkel bedrag wat het goed maakt. Er is geen enkel bedrag wat het terugneemt, wat het rechtvaardigt. Maar uiteindelijk is het wel een bedrag waarmee zij een steun in de rug zullen krijgen. Dit is een proces geweest van jaren en dit zal ook een proces van jaren zijn. Dus wat mij betreft redelijke bedragen, ook al zijn ze fors.
7: Dit dan ook zaken als ja, mentale skeerdietje, ja, studievertraging.
8: Ja, zeker. Nou ja, alles wat eigenlijk speelt natuurlijk in het leven van een jonge vrouw... die een studie probeert op te pakken, die een toekomst wil opbouwen. En dat is allemaal ja, verpest. En daarvoor vind ik dat er zeker schade toegekend, schadevergoeding toegekend mag worden. Ja, ook al is die fors.
6: Zij advocaat Anna Elzega van de 12 slachtoffers in deze zaak. Ja, Anna, hoe kwam deze zaak eens onder de rol in?
7: Dat is ook wel een bijzonder verhaal. De politie in Australië, op de orenkant van een vroort, die kwam in een grut bennenporno-onderzoek een vertocht IP-adres in Friesland op het spoor van een zekere Peter NL, dat wie dan het alias, en die tipte daar de Nederlandse politie over. Dat een Friese politie die een inval in Esterzee en trof doet de verdachte bleert achter zijn pc. Hij ziet door achter een bennenporno-site en de jonken ik in een chatbox dat er stoere zaken beweerde hoe wat er bij jonge famkes die een hebben zoer. Nou, de vertochter zei er zelf zoer. Ja, dat wie alleen nog maar een chat. Ik zoe dat in het echt nooit waan. Maar daar tinken politie en justitie dus heel oorzoer.
6: Ja, de vertochter was zelfs bij Sintrog een advocaat. Wat zei die?
7: Nou, Brianna Helmig, zij zette grutte vraagtekens bij de zuurgeverklarings oer het bennenmisbroek. Die vindt ze zinstriedig, te oort en ik net al te betrouwbaar. Ze vindt erom dat haar cliënt daarvan vrijsputsen wilde mot. Een straf op betingst in combinatie met een behandeling is in haar eigen een volle ridderlijke straf als zo'n hier celstraf met ontsluitend TBS en dwangverpleging. Nou, de uitspraak in deze zaak is op tongensje 13 augustus, uit van wieken.
6: Oké, verslaggever Onno Valkena, dank u wel.

0: Zo'n 30 trekkers hebben aan het begin van de middag de N351 bij Spangeer blokkeerde. Dat dienen ze het protest in de stikstofplan van het nieuwe kabinet. Een uur lang konden automobilisten of vrachtwagenchauffeurs er net terug of moesten ze omrijden. Verslag op Pelle Numan weer erbij en kloppen we een van de wachtende vrachtwagen aan.
1: U staat hier nu voor de blokkade te wachten. Wat vindt u hiervan?
2: Ja, wat moet je ervan vinden? Ze hebben gelijk. Het gaat niet goed toch in Nederland?
1: En u hebt een aanhanger, of een aanhanger, ja, met een boot erop. U kunt u ook niet zo markeren. Wat gaat u nu doen?
2: Ja, wachten. Ja, ik heb geen keus.
1: U bent het wel eens met de boeren die hier protesteren?
2: Ja, ik heb heel veel werk van de boeren. Dus we zijn er afhankelijk van.
1: En weet u al hoe lang u hier moet blijven wachten?
2: Ja, een uur, zeggen ze.
1: Dan kunt u weer verder.
2: Ja, dat hoop ik.
0: Pelle Numan, wie dat bij een van de wachtende vrachtwagenchauffeurs dus bij dat boerenprotest. Het is vanzelfs wel even liens, want we actieslikkers deze in Friesland zeggen. Mick Tinga van Farmers Defence Force vertelt dat ze nou werd de dik opgingen.
3: Wij demonstreren nu omdat Van Essen die heeft een brief uitgebracht. En die is gewoon voor de sector onhaalbaar. En eigenlijk voor iedereen op het hele platteland. Dus daarom staan we hier weer, want die brief moet van tafel.
1: Wat zijn dan punten die het erin net helpen binnen voor je?
3: Nou ja, dat is wel duidelijk. Als jij binnen de zone woont van die ze hebben aangegeven bij een Natura 2000 gebied, ja, dan is het gewoon klaar met je bedrijf. En als je daar buiten woont, is het ook klaar, want ze maken je gewoon financieel zo'n kapot met de plannen die ze hebben. Ja, dat lijkt helemaal nergens op. Dus die brief moet daarom ook van tafel, die plannen moeten van tafel. En daarmee ook gelijk een oproep en een statement naar de provincie toe dat ze de brief terug moeten geven aan Den Haag. Solidair moeten zijn met hun boeren, maar ook met de plattelandinwoners van Friesland. En daarmee ook het statement naar Den Haag maken van wij rollen dit niet uit. Hier willen wij de provincie ook enkele dagen de tijd voor geven. En dat is tot volgende week vrijdag. En dan hopen wij van de provincie ook daarop een antwoord en ook een daad te zien. En zien of horen wij die niet, dan weten wij ook wat de volgende actie gaat worden.
1: Dus er komen meerdere boerenacties om.
3: Die gaan er zeker komen. Ja,
1: ja. Het is dus even stil, West, in die tussentijd. Of ja, vrij stil. Is er dan wie dat in die tussentijd, wie het doet goed? Of wie in die plan dan wel goed?
3: Nee, die plannen zijn ook niet goed. We hebben in 2019 zijn we actie gaan voeren. En toen waren de plannen al slecht. Tjeerd de Groot heeft toen van alles geroepen, waardoor de boeren vol gas naar Den Haag gingen. En de plannen zijn nooit goed geweest.
1: De enige oplossing voor hem is dan naar de brief van tafel. Is er een ooralternatief of een tussenoplossing voor je?
3: Nee, die brief moet van tafel, want een slecht plan blijft een slecht plan. En je kan over een hoop stront wel zoveel mayonaise gooien, maar het blijft een hoop stront. Dus die wordt er niet lekkerder van. En dat is hetzelfde met plan. Een slecht plan blijft een slecht plan. En je kan er links en rechts gaan bijschaven, maar het plan blijft slecht. Dus het moet van tafel. En als ze dan wat willen in Den Haag, dan moeten ze maar met de kopstukken van de boerenpartijen die nu hebben gezegd tot hier en niet verder. Moeten ze dan maar om tafel om te kijken wat wel kan. Maar eerst moet die brief van tafel, compleet van tafel. En dan moet er met elkaar dan maar gekeken gaan worden van wat kan wel. Maar dat is niet gericht op de boeren, want wij hebben al zoveel gedaan. En we hebben al zoveel ingeleverd. Plan op plan moeten wij uitrollen. En dan is het weer niet goed, dan is het weer niet rechtsgelden. Dan vinden ze hier wel weer wat van of daar weer wat van. Zolang ze in Den Haag wensnatuur blijven hebben, gaat het niet veranderen. En dan heb je over 10 jaar heb je niet een boer meer. Komt het melk helemaal uit het buitenland. En dan is het helemaal afgelopen.
4: Alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
5: De dij voorbij.
4: Dit is de dij voorbij.
6: De Tjerk Hiddensluizen in Haas die worden voor eerst net meer samen betjennen voor de recreatiefeert. Boten die meiden alleen nog in groepen terugginnen. Vanwege de droogte wil de provincie het tal opening behijnen. En dan praat ik ook met Anton Heitjema van de provincie Friesland. Een goeie morgen.
7: Heel goeie morgen.
6: Ja, hoe zit dat? Waarom krijgt deze maatregel en waarom?
7: Bij de Tjerk Hiddensluizen hebben we te maken met het water, wat zoutwetter is natuurlijk. En het kanaal, het Haaksmaakkanaal, dat komt samen. Dat is zwietwetter. Dat zwietwetter, dat met het houdt een beetje zout. Door verschillende omstandigheden. Maar ja, het schutten van de sluis heb ik maar te maken. Die zoute tong, die met net de vier het kanaal ingaan. Want ja, dan hebben we met de landbouw en de natuur en alles, die heeft er dan les van als het hierop rint.
6: En wat betekent het nou correct voor mij als ik een boordje haak? Ik vaart door de provincie heen. Wat verneem ik van deze maatregel?
7: Als je skut willen worden in het Tsjechische Hiddensluizen, meestal geven we nou zo voor mogelijk, scheepvaart opsparen. Dat betekent dan dat je soms, als je even langer moet wachten, zodat er net zo volle rondbad is. En dat hebben we dan maximaal een oeren. Nou, dan beperken we het aantal skuttingen. En dan beperken we dus het aantal, ja, het zout dat dan in het kanaal komt.
6: Oké, en hoe droog is het krijg bij de sluizen? Weet je ongeveer wanneer in het seizoen de meeste drokte verwacht je kinderen? En op welk punt zitten we ongeveer dan?
7: Nou, voor recreatievaart is nou natuurlijk topdrokte. Dus die kinderen wel hinder van ervaren. Die heb je les van, die kun je les van krijgen. Maar dat is kort in dat het beperkt is. Hè. We vullen de sluis gewoon volledig. Dus als het drokte is, dan kutten we als wel iets kutten. Stel, je bent alleen nog en er is net vol een bad, ja, dan moet je iets langer wachten. Dat hebben we beperkt tot noemen.
6: Oké. En wanneer door die maatregel, hij des zicht op, of weet dat echt al waar je tot een Rijnwetter valt?
7: Ja, Rijnwetter helpt. Maar wat ik help, wij spuien altijd wetter uit het kanaal bij het water. Zoals het tij gunstig is, dan kunnen we heel soort het soort, ik word weer kwiet in het water. En dat is nou, correct ik even een teken dat er net een gunstig tij is. Dus als dat zich weer voordoet, ja, dan gaat het zalk altijd weer snel omleeg. En dan zullen we zien dat we deze maatregel weer gauw ook kunnen uitskalen.
6: Ja, dat is in een gunstig scenario. Het kent natuurlijk door de kont op, als het nou langer onhoudt, de droogte, Biggeleaks. Ga je dan andere maatregels, weet je nog, op romvallen kunnen?
7: Nou, dan kun je nooit denken hoe het nog langer, de skuttingen nog verder beperken. Maar als we terugzien naar het verliezen en ik in goed die les maar het wetterschip, weten we dat dit net heel lang zal duren. Dus er komt weer een gunstig tij aan. Een Rijnwetter komt er ook weer aan. En dan kunnen we waarschijnlijk binnen een week kunnen we dit eruit kramen.
6: Nou, even wat langer wachtje nodig dus. Maar goed, voor de goede zaak dus.
7: Zeker.
6: Daar komt het op del. Tere dank, Anton Heitjema van de provincie Friesland voor het erbij praten.

0: In Ljouwert hing je op verskate gebouwen plakettes waar skreeuwers zoals Piet Paaltjens en Jan Slauerhof of politici als Johan Willem Alberda. Achter elke plakette zit ook een initiatiefnemer die hem het mooitje mat van zijn eerbetoon. Peter De Haan van Ljouwert is de man achter meerdere van deze plakketten. De Haan vertelt hoe er een daarvan van een man wat hij vond dat er drieën verzinnen.
1: Ja, dat is een plakette aan de voorstreek in Leeuwarden. Die gewijd is aan Volkert Kuipers, die in Amerika beroemd is geworden als Frank Cooper. En in dit pand, aan de voorstreek, daar is hij 6 jaar heeft hij boven gewoond. En daar heeft hij het vak van winkelbediende geleerd. Maar later, toen hij naar Amerika was verhuisd, heeft hij in New York het grootste warenhuis ter wereld gebouwd. Het besloeg een heel blok in de stad New York. En er zat een lichtbundel bovenop, had gevoel voor PR. Een soort vuurtoren midden in Manhattan om aandacht te vragen voor zijn zaak. Dus hij is een beetje voor mij het voorbeeld van krantenjongen tot president. Die grote droom van Amerika, die heeft hij wel waargemaakt.
2: Ja, en dat begon al in dit liedje, pantje. Ja, je zit nou jagers maar naaimachines in. Ja. Maar daar begon Volkert Kuipers, Frank Cooper dus. En Jo sterk maken om hier even een plakette van hem del te hingen. Waarom wie dat zo wichtig, nefens jou?
1: Nou, ik vind sowieso dat als mensen zich extra hebben onderscheiden, extra verdienstelijk hebben gemaakt, dan is het wel iets sowieso waard om daarbij stil te staan. Voor die mensen zelf, die verdienen het. Maar ik vind ook dat een stad of een dorp het trots mag wezen op de helden, tussen aanhalingstekens, van hun plek. En ja, plakettes op panden die dragen bij aan het besef dat hier belangrijke mensen hebben gewoond. Ze hebben dus zowel een educatief als een cultureel doel. Maar ze dragen ook bij aan trots. Op het Engels zeggen ze civic pride. Dat is eigenlijk wel wat mij een beetje drijft.
2: Ja. En juffie, erop hing het er nog in van Jan Slauerhof. Jo had er in totaal, wat wist het, 11 of 12 plakettes verzorgen dat die hier te hingen komen. Wat moet je daarvoor doen eigenlijk om zo'n ding hier te krijgen?
1: Nou, je moet in ieder geval een goede aanleiding hebben. Je moet weten welke bekende mensen Leeuwarden hebben gewoond en die nog niet op een andere wijze zijn geëerd. Via een straatnaam of whatever. Slauerhof, die heeft wel een eigen brug en een eigen weg. Maar die is zo belangrijk. Namelijk omdat hij als scheepsarts alle wereldzeeën heeft bevaren en heeft gedicht en geschreven over allerlei landen en culturen. Is hij een van onze meest internationaal gerichte schrijvers. En daarom vond ik het ook belangrijk dat ook op zijn geboortehuis een plakette kwam.
2: En wat moet je dan doen? Moet je dat met de gemeente onvreetje? Of ja, hoe? Want ze zullen wel oors uit. Het is net een standaard template of zo.
1: Nee, dat is waar. Nee, je hoeft niet extra vergunning aan te vragen. Misschien dat het bij een monument iets anders is. Maar het is een grote kwestie van je moet geld bij elkaar zien te vinden om de gedenkplaatsen te betalen. En je moet natuurlijk toestemming van de eigenaar hebben. En meestal vinden eigenaren het juist ontzettend leuk dat hun pand wat extra in de belangstelling komt. Want wat ook een functie is van die plakettes, ze maken ook deel uit van de wandelroutes in de stad. Dus je hebt gidsen met toeristen die leiden mensen door de stad. En die leiden ze ook langs de plakettes die hier een 11-12-tal in de binnenstad hangen.
2: En welke zit er nou nog op de planning?
1: Nou,
2: daar ben je maar bezig.
1: Nou, in ieder geval is er één waarvan ik denk, daar moeten we wat mee. Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat Teun de Vries de Pieter Jellesprijs kreeg van de gemeente Leeuwarden. En Teun de Vries is een van onze meest gelauwerde schrijvers. Die heeft allerlei prijzen gewonnen, een stuk of 12, waaronder de PC Hoofdprijs. Hij is in Leeuwarden op de lagere school geweest, 6 jaar lang. En in Leeuwarden heb je een schrijversbuurt, maar nergens zul je de naam Teun de Vries tegenkomen. Dus ik ga me in ieder geval sterk voor maken dat op de Menno van Koelhoorn school, waar hij naar school ging, dat daar ook een plakette komt te hangen.
3: De beste interviews en reportages van Joert.
4: Alles wat er speelt.
5: Dit is de dag voorbij.
4: Omroep Friesland.
5: Met warme waar neemt de vraag naar East Coast daar. Het zit drokke dagen voor Pietrik en Gerrit van Zee van Jesterzee. Ze varen met haar een East Coast boot bij de boordjes op de Tsjoekemaardel. En dat was al zo'n 24 jaar.
6: We zijn heel voorzichtig begonnen, mooi lietsboordje en een hele lietse diepvries. Werkte net zo best. Maar ondertussen hebben we toch wel mooi van elkaar, denk ik. We hebben wat professionaliseerd. We hebben van hier krijgen een nieuwe boord, dus die bevalt heel goed. Dus we gaan rustig verder.
7: Ja, want hoe lang doe je hem net al?
6: Nou, ongeveer 20, 24 jaar. Ik weet het net.
7: Dus je hebt misschien ook al wat verste klanten die op je rekken je eigenlijk, maar mooi waar.
6: Ja, maar mooi waar, dan rekken ze al op u en dan ja, ze herkennen u in ieder geval.
7: Ja, en waar varen je hem daar zo? Want ik ben open toe, maar.
6: Ja, wij gingen eerst altijd naar de Maatjepal, naar het strand, dat we nu binnen. En dan doen we een rondje om het eiland heen. En als we dan 10 uur hebben en het is nog mooi waar, dan gaan we naar de Tsjoekemaar en eventueel naar de Ganzen tippen. Dat zijn drie eilandjes hier in Tsjoekemaar. En dat is het enige wat wij u staan beperken. En meer tijd hebben wij ook net, want het is alleen nog een beetje dat je ijskoolverkeepje kennen. Dan is de medie wel om. Dus,
7: ja, precies. Maar je hebt voor mij nog een eigen winkel naast, toch?
6: Ja, wij verhuren ik fietsen. Maar dat kan heel goed samen. Want de fietsverhuurder die 6 maanden wil op de fiets. En van 2 uur is die wel fut. En we krijgen wel telefoon. Maar ja, dat is het makkelijke van mobiel. Dan kan je gewoon dingen opschroeven en onthouden en ondernemen.
7: En vergeef je nou alleen nog ijsjes? Want ik zeg een koelkast, Stéan.
6: Voor het hier voor het eerst. Dan wil ik wat frisdrank bij verkeepje. Dat wij inderdaad een koelkast aan boord hebben. En we hebben nou ook de mogelijkheid dat het on is. Dat het echt koud bloedt. Dus dat is wel heel prettig.
7: Ja, want die boord is speciaal voor je makker begrepen. Of tenminste naar een weesken.
6: Ja, die hebben wij maatje litten. En ja, nou zelf al hier ervaring in het ijskoolvaren. Wist wel hoe het was dan heel graag worst. Een beetje meer romte. En nou, we hebben kappen dan op hè, voor de zinnen. Dan zelf is eigen bescherming. Dus het werkt gewoon volle prettiger. We hebben meer romte. Dus ja. Ja, en uw stuur is op hichten, want wij moesten altijd kromstenen te sturen. Nou, we zijn ondertussen 60 geworden, dus altijd kromstenen een hele medie, dat voldoet net.
7: En hoe is het dan met de dwaalmuis in Biden?
6: Ja, we weten het beter, hè? We doen het al jaren. We zijn samen met elkaar inspelen. Dus we zijn een team.
7: Ja, jij bent echt de ijsjes van Kepers, dat is zeer bekend, begrepen.
8: Dat klopt inderdaad. Ik word betreden in de buurt. Ik herkend in de sporthal zelfs, Trollietse Bijen, van is dat de ijskoolman? Ja, dat is de ijskoolman. Maar ik heb nog een andere functie, maar ja, ik word herkend inderdaad.
7: Ja, ja, jouw bestuurde boot, dat is een beetje zeker taakverdeling.
8: Uiteraard, ja. Ik ben altijd degene die de boot stuurt, want we liggen hier, hier is nog aan het strand. Maar haast dan gaan we bij de boten langs en dan hebben we alle keer steeds bij de boten langs meren. En dat is wel wat lastig, maar als dat rodeeren hennen, dan slagen dat aardig.
7: En wat voor ijsjes verkepen je?
8: De Magnums en de Cornetto's en de Raket en de Split en de Skatkist uiteraard. Dat zijn toch wel ijskoos die het meeste verkocht worden.
7: En de reacties van de meesten op de zeer gekregen? Dat gewoon eerst als een spreekwoordelijke wespen op de hoon en kwamen ze op je mouwen?
6: Ja, dat is altijd mooi. Wij bellen en dat herkennen ze en dan komen ze. Dat is grappig, ja.
7: En u heeft net 3 ijsjes gekocht. Doet u dat wel vaker hier?
9: Ja, zeker. Jaarlijks kom ik hier.
7: Wat vindt u van deze service?
9: Ja, heerlijk. Ja. Normaal haal ik altijd bier, maar nu even een ijsje.
7: U heeft net ijsje gekocht. Doet u dat al vaker weer, zo aan het water?
10: Een beetje te vaak.
7: En wat vaste klant?

elkaar. En zolang hebben wij het tegen altijd uitvoeren, al die dingen. En dat gaat hartstikke best. We weten precies wat we om elkaar hebben. Ik door de boot, ik ga de boot, ik bij de boot, de orenboten beet. Mijn vrouw doet dan de ijskoos. Ik reken niet altijd. Alles wat direct van boord uit gaat, tel ik direct op. Want soms mijn hele ploeg aan ben, dan is het een heel verhaal. En dan aan het einde van het verhaal weet ik precies wat er voortgang is. Nou, zo ben wij verschrikkelijk op elkaar oude jagen. En dat hoeven we nog lang te doen.

0: Mij ploeggenoten van de Universiteit van Delft, doch Finn van der Wal uit gisteren mij aan de American Solar Challenge. Het is een wedstrijd van wijn die rijden op zinne-energie. Finn en zijn teamgenoten die binnen dit weekend begonnen in Minneapolis in het noorden van Amerika. Via onder andere een pad van de bekende Route 66 is de finish dit weekend in Texas. En verslaggever Arjen Visser die bellen met Finn en vragen wat de American Solar Challenge nou correct omdraait.
1: De American Solar Challenge is een race voor auto's op zonne-energie. Het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk kilometers te maken. En dat kun je doen door een stuk te rijden. En aan het einde van een bepaald stukje kun je ook nog een aantal extra rondjes rijden. En ja, het doel is dan om aan het einde Texas aan te komen met zoveel mogelijk kilometers op de teller. En dat allemaal op zonne-energie. Dus je begint met een volle accu. Dat is het. De rest moet je bijladen op zonnecellen.
2: Ja, je hebt toch dat met een speciale auto, de Nuna Tretien S. Kun je eens vertellen wat die auto correct is? Hoe zit die eruit, Piekelix?
1: Ja, het is een hele aerodynamische kleine auto eigenlijk. Met 6 vierkante meter aan zonnepaneel erop. Wat bijzonder is wij hebben dit jaar 2 of 3 eigenlijk uitschuivende vinnen. Waarmee we eigenlijk kunnen zeilen op de wind. Dus als er een wind vanaf de zijkant staat, dan halen we daar eigenlijk voorwaartse energie uit. Zo eigenlijk niet alleen de zon, maar ook de wind te benutten. Als je ernaar kijkt, het zijprofiel is eigenlijk lijkt een beetje op die van een vleugel. Dus het is allemaal zo aerodynamisch mogelijk.

0: Wat is Craig Dien rol in het team?
1: Ik ben tijdens de designfase ben ik verantwoordelijk voor het elektrisch systeem. Dus dat is het. Ik heb vooral bezig gehouden met het zonnepaneel en dan de motor. En nu tijdens de race ben ik support. En dat houdt eigenlijk in dat je zeg maar de pit crew bent, zeg maar. Dus je wisselt bandjes, je houdt je auto op de weg. Je bent eigenlijk gewoon continu verantwoordelijk voor de technische staat van de auto.
0: Dit stuit Ridium in Amerika. De bekendste solo challenge van een prottermeesken is die in Australië. Wat is het verschil, Craig, jonken het feit dat het op een heel oor plak in de wereld zit?
1: Ja, het is natuurlijk op een heel andere plek, maar het is vooral het grote verschil is dat je in Australië eigenlijk van A naar B rijdt. En dan wordt er echt gekeken naar de tijd. Dus gewoon wie het eerste aan de andere kant van Australië is, die heeft gewonnen. En hier in Amerika rijden we in principe ook van A naar B. Maar ondertussen kun je nog ervoor kiezen om een heel aantal extra rondjes te rijden. En dan gaat het niet om wie er als eerste is, maar wie er uiteindelijk de meeste kilometers heeft gemaakt.
0: En je bent nou begonnen in Minneapolis. Je bent al een mooi stuk op wal. Uiteindelijk in de richting van Texas. Kist ik wat om die hinnen. Krijg je wat mooi van het loon Amerika ondertussen?
1: Ja, als ik nu om me heen kijk, zie ik vooral heel veel mais. En heel veel boerderijen. We zitten nu net bij de grens van Illinois en Missouri. Dus ja, heel uitgestrekt is het hier eigenlijk. We zitten echt een beetje in Midden-Amerika. Dus dat wordt wat. Je ziet het landschap ook wel echt veranderen om je heen met de route mee. We zijn nu natuurlijk 4 dagen al aan het rijden. En je merkt wel echt dat het langzaam verandert. Het wordt ook warmer en wat meer de luchtvochtigheid gaat ook echt omhoog. Dus we gaan ook zien hoe het weer zich voorhoudt de komende dagen.
0: Wanneer is de race van Jim Slaggen?
1: Als we gewonnen hebben natuurlijk.
0: En stel je hem er goed voor, wat dat onbelangend?
1: Ja, we hebben op dit moment een kleine voorsprong op de Belgen. Maar de marges zijn echt klein. Dus we staan wel voor, maar er hoeft maar iets te gebeuren of je bent het allemaal weer kwijt. Dus het blijft wel echt een race en het is nog steeds ontzettend spannend.
2: Alles wat je dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.
4: Het is een zware tocht, de editie 2026 van de Flat Alvesterentocht. Deelnemers die gingen bij de Alvesteren deel op een lelieflat. Dat is een liedspoortje dat ze benammen bij de scoutingbroeken. Dit is de 6e keer dat de tocht houden waard, maar deze keer die er maar een boordje mooi, omdat de meeste scoutinggroepen oren drokten hierna. Bij de start op Mandy hadden de vier mensen op het boordje er al rekken mooi dat het een pittige editie worden zou. En dat kwam ik uit. Vannacht om 2 uur hinnen kwamen ze in Frenscher oer de finish. Na 2 hele dag non-stop varren. Arjan Alon is een van de deelnemers. Goedemiddag.
5: Goeiedag.
4: Ja, vannacht dus aangekomen. Hoe is het op dit moment met je?
5: Ik ben nog wel echt aan het bijkomen. Echt wel wat spierpijn, wat last van mijn rug. Maar dat hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk.
4: Ja, het was een zware tocht. Wat maakte deze tocht zo zwaar?
5: Wat het vooral zwaar maakte was dat we in de eerste instantie begonnen we met 19 graden en wat regen. En uiteindelijk eindigen we met iets boven de 30 graden. En dat was echt een pittige wisseling.
4: Ja.
5: En daarnaast hadden we ook heel veel tegenwind.
4: Tegenwind inderdaad, want het is voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Het bootje waar jullie mee varen, dat kan zowel zeilen, maar je moet er ook mee bomen, jagen. En hoe hebben jullie dat aangepakt de afgelopen dagen?
5: We hebben voornamelijk veel gefrikt, geroeid en gejaagd. Het is niet overal mogelijk om te jagen. Dat zou wel heel fijn zijn, want dat is eigenlijk het makkelijkste. Maar uiteindelijk dan kijken we gewoon waar het wel kan. En dan zorgen we dat die stukken die kunnen, dat we die jagen. En voor de rest dan houden we het vooral bij frikken en roeien.
4: Ja, jullie waren met z'n vieren aan boord. Slapen dus om de beurt. Hoe is dat gegaan?
5: Niet iedereen heeft even goed kunnen slapen deze keer. Dat zal ook wel een beetje de spanning zijn geweest. Het ging de eerste dag niet heel erg lekker. Er is ook iemand afgestapt met een blessure waarvoor ik in de plaats ben gekomen. Dat geeft ook wel de zwaarte van deze tocht. Want het is de eerste keer dat we dat hebben moeten doen.
4: Ja, de zwaarte dus. Maar kregen jullie onderweg nog wat steun? Was er in de steden steun voor jullie dat dat nog een beetje te doen was?
5: Ja, dat hielp natuurlijk enorm. Want door jullie uitzending hebben mensen echt wel door dat wij aan het rondvaren zijn. En hebben we echt leuke support ontvangen. Het was echt wel elke keer een opsteker als we door steden heen kwamen.
4: Ja, jullie waren het enige bootje dat dit jaar meedeed aan deze Elfstedentocht. Hoe was dat? Want ik kan me zo voorstellen, als je alleen bent, dan lijkt het eindeloos. En anders heb je mensen om je heen. Kun je ook zien hoe het met hun gaat. Hoe was het om dit alleen te doen?
5: Aan de ene kant best wel pittig natuurlijk, want ja, je hebt geen referentie, dus je weet helemaal niet hoe anderen het doen en dan kun je er nergens mee vergelijken. Daarentegen, we hebben wel een beetje onze eigen doelen waar we naartoe streven. Dus we kijken elke keer naar de trajecttijden en dan proberen we te kijken, kan dat wat sneller, kunnen we wat inhouden. En op die manier komen we telkens wel weer echt voort.
4: Ja, volgend jaar weer?
5: Absoluut.
4: Dat zeg je heel snel na zo'n hele zware tocht.
5: Ja, maar het is, ik vind het echt fantastisch om dit te doen. Het Friese landschap van alle verschillende kanten vanaf het water zien is natuurlijk fantastisch. En daarnaast, de tocht geeft echt iets speciaals. Het is niet alleen dat je heel erg zware inspanning hebt. Het is gewoon dat je met een team aan boord zit. En dat maakt het echt heel erg mooi. Ja.
4: Volgens mij kun je dat ook heel goed verkopen zometeen aan alle andere scoutinggroepen, zodat jullie volgend jaar in ieder geval niet weer alleen zijn.
5: Kijk, dat is het bedoeling.
4: Gaan we daar vanuit, zijn we er dan weer bij. Bedankt en een goede rust de komende dagen.
5: Dankjewel.
4: Arjan Alon, wie dat een van de deelnemers dus van die Flat Alvesterentocht. Dat is een leadsbootje dat vooral bij de scouting gebruikt wordt. En ja, ze hebben het zwierhaan, maar die verschillende temperaturen en ja, die wien die toch net heel erg ideaal van ze weer.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
3: Oh, de klapper.
0: Ik disse simmer binnen ze er weer.
1: Arjen en Geert zien maar de podcast. Oh, wat een klapper.
3: Valt er altijd wel wat te praten, een scootsjoen?
4: Tuurlijk.
0: Bij het SKS Scootsjoen.
5: Net een serieuze podcast. Dus de kerstjaarsseizoen.
0: Alle wedstrijddagen.
3: Weer een stukje Jimco.
0: Te vinden op Spotify.
3: Dit is good nice, jongens.
1: Wie een favoriete podcast-app.
3: Je verwacht je dat.
0: En omroepfriesland.nl.
3: Oh, de klapper.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Europese landen willen dus niet meedoen aan het WK voetbal als Infantino zijn plannen voor de FIFA doorzet. Veel te ver gezocht natuurlijk, maar even schoot door mijn hoofd. Zou Infantino hierop uit zijn geweest om het Argentinië makkelijker te maken? Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben contact zo met journalist Michiel Driebergen in Lviv, waar inwoners nog steeds de straat op gaan omdat ze boos zijn over het ontslag van de minister van Defensie. En er gaat in Europa een nieuwe wet in, morgen, die bepaalt dat iedere nieuwe stofzuiger, wasmachine of telefoon altijd gerepareerd moet kunnen worden. Daar gaat een hele wereld achter schuil en die gaan wij straks verkennen. Je uitdossen als Spider-Man, Sneeuwwitje of Poseidon. Deelnemers aan cosplay trekken vaak alles uit de kast om in het kostuum van hun idool te stappen. In Japan begint vannacht een wereldkampioenschap en wij praten daarover met de Nederlandse die al 14 jaar beroepscosplayer is. En tot slot is theatermaker Raimi Sambo te gast. Hij is Pride-ambassadeur en maakt een voorstelling over hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 30 juli.
2: De Nederlandse economie zit in de lift. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ondanks de twee oorlogen.
4: Effecten van de conflicten in het Midden-Oosten zullen er ongetwijfeld zijn. Maar tot nu toe doorstaat de Nederlandse economie dat prima.
2: Sterker nog, de economie groeide het afgelopen kwartaal. Maar veel Nederlanders schatten dat anders in.
5: Ik vind persoonlijk dat het wel beter kan.
2: Maar?
5: Geld uitgeven doet iedereen.
2: En dat blijkt ook uit de cijfers, maar wat kopen we dan?
4: Als je dan inzoomt, dan zie je toch wel iets verrassends. Dat is namelijk dat vooral mensen meer elektrische auto's hebben gekocht.
2: En we blijven fan van de horeca.
6: Ik zit hier op het terras, maar daar kan ik geen auto van kopen.
2: En hij is niet de enige.
7: Ik hou van lekker eten, lekker pak uit eten, dus ja, heerlijk.
2: Dan naar Frankrijk, waar tienduizenden geëvacueerde mensen weer naar huis mogen.
8: D'agréable surprise, parce que effectivement, le feu était pas loin, les fumées sont encore pas loin.
2: Nou, deze man was blij toen hij zijn huis weer zag. Maar het gaat niet overal goed, zoals op vakantieeiland Kreta.
9: Er zijn gidsen ter plaatse en we hebben een aantal centrale teams. En afhankelijk natuurlijk van de omvang sturen wij teams ook ter plekke naar locatie vanuit Nederland.
2: En ook in Engeland woedt een forse brand. Daar gaat het om een gebied van een formaat van 200 voetbalvelden.
10: The plumes of smoke can be seen from miles around. People on holiday in the nearby area and people living in their homes were evacuated.
2: De Britten in de regio Suffolk moesten zo snel mogelijk wegwezen.
11: Pack what you can and be ready to go. So we did.
2: En veel mensen raakten daardoor in shock.
12: You see it on the television with France and Spain and you're quite removed from it. And then it's here. Well, I feel incredibly emotional.
2: En de voetbalwereld is dus in rep en roer over die nieuwe plannen van de FIFA, want...
13: Dat kan het ook betekenen dat er bijvoorbeeld jaarlijks een WK zal kunnen plaatsvinden of tweejaarlijks.
2: De UEFA heeft daarom een voorlopige boycott van het WK voetbal en ook van andere toernooien van de FIFA aangekondigd.
13: Dit voorstel klopt niet qua proces, niet qua governance, niet qua inhoud en moet van tafel.
2: Want investeerders krijgen in die nieuwe plannen veel te veel macht, vinden ze.
14: Als het echt verschuift naar investeerders die ook eens kunnen gaan zeggen of invloed hebben op het voetbal zelf, ja, dan wordt het wel echt een ander verhaal. Dus daar zijn echt de grootste zorgen over.
2: Een krent uit de pap voor archeologen in Twente. Daar wordt een eeuwenoud grafveld blootgelegd.
15: We krijgen ook steeds meer aanwijzingen dat hier al vanaf de late bronstijd, maar ook nog in de ijzertijd is begraven. De grafmonumenten zelf oversnijden elkaar niet. Dus ze wisten ook heel goed waar hun voorouders lagen.
2: En dat is bijzonder voor archeologen om aan mee te werken.
16: Dit soort opgravingen hebben we eigenlijk niet al te vaak.
2: Dus genieten geblazen.
16: Ik vind het een machtig mooie klus om uit te voeren.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En zoals u net in het nieuws van 11 uur hoorde, in het noorden van Marokko zijn ook vandaag duizenden migranten door de grens heen gebroken en de Spaanse exclave Ceuta binnengegaan. Daarbij zouden 9 mensen om het leven zijn gekomen. Onze correspondent in Marokko, in Rabat, Samira Yadir. Goedenavond, Samira.
17: Goedenavond.
2: Is bekend hoe deze 9 mensen om het leven zijn gekomen?
17: Ja, er zijn inmiddels 9 lichamen geborgen. Hoe die mensen precies zijn omgekomen is nog niet duidelijk. Wel weten we dat veel mensen hebben geprobeerd Ceuta zwemmen te bereiken. Ze zwemmen daarbij om het grenshek heen via zee. En dat is een hele gevaarlijke route. Dus waarschijnlijk zijn de meeste slachtoffers daar gevallen.
2: En waar komt het nou door dat het juist deze dagen opeens zoveel mensen zijn die naar dat Spaanse stukje land willen en gaan?
17: Ja, op social media zagen we de afgelopen dagen heel veel jongeren dat ze Ceuta hebben bereikt. Waarschijnlijk heeft dat heel veel mensen aangemoedigd. Dat ze zoiets hebben van blijkbaar staan die hekken gewoon open. Dus vandaag zagen we dat duizenden mensen richting die kant zijn opgegaan. Ook is het zo dat er sinds 29 juni een nieuwe wet is aangenomen in Spanje. Daarmee wordt gezegd dat mensen die zwemmend Ceuta bereiken, dat die niet terug worden gestuurd. Dat was een enorme trigger. Dat zorgde ervoor dat veel mensen zoiets hadden van we pakken onze kans nu.
2: Ja, en de Marokkaanse en de Spaanse autoriteiten, wat gaan die hier aan doen? Want al die mensen, dat gaat toch helemaal niet daar in Ceuta?
17: Nee, ja, precies. Marokko en Spanje werken nauw met elkaar samen om de grens weer onder controle te krijgen. Spanje heeft extra militairen naar Ceuta gestuurd om de situatie daar te stabiliseren. Ook is bekend dat de Spaanse premier Sanchez morgen naar Ceuta afreist om overleg te voeren over de crisis. Er is daarnaast gezegd dat mensen die vandaag Ceuta zijn binnengekomen direct worden teruggestuurd naar Marokko. Aan Marokkaanse kant is bovendien veel politie op de been. En we kregen ook zojuist te horen dat de Marokkaanse autoriteiten waterkanonnen gaat inzetten.
2: Goed, Samira Yadir vanuit Rabat, dank je wel voor jou voor de laatste nieuws dus vanuit Marokko. Er komen ook nog berichten uit Italië dat Italië Spanje wil schorsen van de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat is aangekomen in Spanje. Dus ook Europees krijgt dit ongetwijfeld nog een staartje. Dan de krant van morgen, Robert Baltus.
18: Vrouwen die via tweedehands sites als Vinted en Marktplaats hun kleding verkopen, belanden regelmatig onbedoeld op seksfora. Het gaat om foto's die ze voor hun advertenties maken. Zeg een 20-jarige vrouw, verkoopt een aantal spijkerbroeken, ze trekt ze aan om te laten zien hoe ze zitten en ze poseert voor de foto voor de spiegel.
2: Haar gezicht is daarbij gedeeltelijk zichtbaar. En wat ze niet weet is dat haar foto's intussen op Telegram-fora zijn beland, met name als Hete Hertjes en Vinted Hot Girls. Wekelijks trekken ze duizenden bezoekers, soms meer dan 200.000, weet de Telegraaf.
18: Een rondgang langs tientallen van dit soort fora maakt duidelijk dat maar liefst honderden Vinted-accounts van verschillende Nederlandse vrouwen hiervan slachtoffer zijn. Vinted zelf ziet het de laatste tijd ook steeds vaker en adviseert de vrouwen direct met de sites contact op te nemen en te verzoeken om verwijdering. En een advocaat raadt dat ook aan te doen, want het is zeker niet in alle gevallen legaal.
2: Hoe beveilig je een evenement met 1 miljoen bezoekers, een botenparade van bijna 6 kilometer lang en 10 straatfeesten tegelijkertijd? Dat zijn belangrijke vragen voor de World Pride in Amsterdam. En het AD, zeker na de aanslag in Berlijn van afgelopen zaterdag, gaat daarover. Want het feest van tolerantie is voor kwaadwillenden een droomdoelwit.
18: World Pride is net even een ander evenement dan bijvoorbeeld SAIL of Koningsdag. De drukte in de stad is niet per se anders. Maar het activiteitenprofiel van Pride is uniek en de risico's ook. Gaat het mis, dan ga je de wereld over, zegt veiligheidsexpert Ben-Jan van der Klis van het Event Safety Institute. De druk voor de politie, de gemeente en alle diensten is hoger dan de afgelopen jaren.
2: Het is wel even wat anders. Aankomen in Hartje Stad op loopafstand van alles wat Amsterdam aantrekkelijk maakt, of 20 kilometer verderop in IJmuiden. Het Parool is bij de 2000 passagiers van cruiseschip Norwegian Sky. Zij zetten voet aan wal met uitzicht op de hoogovens van Tata Steel. Maar niemand die erover moppert. Ze verheugen zich op hun bezoek aan het Anne Frankhuis en de rondvaart door de grachten die ze hebben geboekt.
18: Ja, het kost wat tijd die we hier hebben. Maar ja, het loopt allemaal gesmeerd, zegt Robert Cruise op zijn 11-dagen trip van onderling meer Dublin, Belfast, Edinburgh en Newcastle is niet anders gewend. Het is soms even reizen naar de toeristische trekpleisters. Als cruisehaven was IJmuiden altijd het kleinere broertje van Amsterdam. Maar die tijd is voorbij. Dit jaar komen er voor het eerst meer cruiseschepen aan in IJmuiden, 77, dan in Amsterdam, 67.
2: Normaal gesproken krijgt vluchtelingenwerk zo'n 200 aanvragen per dag voor de poster Samen Leven. Het is deel van de campagne van de organisatie na de hevige anti-AZC-protesten in Loosdrecht. En de postercampagne is niet bedoeld voor AZC's, maar om erover in gesprek te blijven, schrijft Trouw.
18: Afgelopen zaterdag werden in Engelen en Bokhoven meerdere huizen beklad waar de posters voor de ramen hingen. Daar was het toch eventjes tot een escalatie gekomen, hoewel de burgers wel met elkaar in gesprek waren. Maandag kregen we ineens 700 aanvragen voor die poster. Dinsdag waren het er 1394. Het lijkt wel alsof er een soort van tegenbeweging gaande is na al die heftige gebeurtenissen in Engelen, zegt Vluchtelingenwerk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Good to be Mark Amber. Journalist Michiel Drieberg was vanavond bij een demonstratie in Lviv, een stad in het westen van Oekraïne. De mensen demonstreren daar nog steeds omdat ze het niet eens zijn met het ontslag van minister Fedorov van Defensie. President Zelensky stuurde hem 2 weken geleden de laan uit. Goedenavond, Michiel.
1: Goedenavond, Lisa.
0: En niet alleen daar, ook in andere steden zijn demonstraties.

0: niet. Sinds onze laatste telefoon die we gelanceerd hebben vorig jaar juni... zie je gewoon dat er enorme tractie is ontstaan. Dus ik denk dat onze propositie steeds beter wordt. Ook omdat over het algemeen je nu ziet, zeker tegenwoordig, dat telefoons duurder gaan worden. En er ook niet zoveel heel veel ontwikkeling meer in smartphones is. Dus als je overal naar kijkt, waarom zou je elke 2,5 jaar een nieuwe telefoon kopen? Want het is ook een heel gedoe, hè, steeds omzetten en dat soort zaken. Dus als je hem langer kan bij je kunt houden, is dat één beter voor je eigen portemonnee. Want je totale kosten over de lifetime worden lager. En ook nog eens beter voor alle materialen die erin zitten. Want daar is ook een enorm gebruik van er zitten al 70 verschillende soorten materialen in een telefoon.
1: Ja, qua duurzaamheid kan ik u helemaal volgen. Ik moet wel zeggen, ik heb kinderen die zetten zo'n telefoon binnen een half uur om. Maar goed, dus dat gaat volgens mij ook wel heel snel tegenwoordig. Tuurlijk. En meneer Visser, u zei net al, er staan veel belangen op het spel. Het gaat om omzet van bedrijven. Laat ik het zo vragen, zijn er mazen in de wet waar producenten nu al gebruik van maken?
0: Ja, er zijn geitenpaadjes ontwikkeld. Dus om te kijken, er is een rating op stof- en waterdichtheid. En alle telefoons met een IP-rating van 67 hoeven niet te voldoen aan deze wetgeving. En daarbij komt ook dat als je 1000 cycles kunt laden met en je telefoon of je batterij is al 80% vol. Dat is dus eigenlijk elke dag laden is bijna 2,5 jaar. Dan hoef je ook niet te voldoen. Dus als je die twee punten raakt, hoef je niet te voldoen. En de grote merken voldoen aan al die ratings. En met andere woorden, die hoeven die repairable batterij niet aan te bieden. Oh. Ja, dat is toch wel heel jammer. Ja, er spelen grote belangen.
1: Ja, en we hebben het nu over die telefoons, meneer Visser. Want toen 13 jaar geleden werd begonnen met deze nieuwe wetgeving, duurt heel lang, zeker ook in Europa, voordat het er is. Was het voorstel eerst om die smartphone uit te sluiten? Is daar hard voor gelobbyd?
0: Nou, sterker nog, onze founder Bas van Abel samen met de andere founder Michael Ballester hebben een brief gestuurd destijds naar de Europese Commissie toen ze dit hierachter kwamen om te zeggen, maar luister, het kan wel met smartphones. De Europese Commissie dacht, smartphones veel te lastig, doen we allemaal niet. Dus we hebben daar een brief gestuurd, daar hebben we ook een reactie op gekregen. En ik denk dat dat wel degelijk geholpen heeft om uiteindelijk 13 jaar later ook smartphones onderdeel te laten zijn van deze wetgeving.
1: Ja, en mevrouw Mugge, is er qua wetgeving nog meer nodig om apparaten langer in gebruik te houden bij consumenten? Of zegt u, nu komen we echt wel een heel eind met deze nieuwe wet?
2: Nou, deze wet is natuurlijk een mooie stap, maar ik zou zeker zeggen dat we nog meerdere stappen moeten nemen. Uiteindelijk wil je echt een systeemverandering. Dus je wil inderdaad het hele systeem van het kopen en het onderhouden en repareren van producten op zijn kop zetten. En onderhoud kan bijvoorbeeld daar een rol bij spelen. Ik trek zelf nog wel eens de parallel met auto's. Als je kijkt naar het hele autosysteem, daar zit zo'n servicemodel achter. Waarbij mensen elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen, daar dan ook delen vervangen krijgen. Misschien moeten we ook een soort service onderhoudsmodel voor smartphones, waarbij we elk jaar inderdaad een checkje krijgen van, hey, moet er iets gebeuren? Moet er inderdaad een nieuwe accu in? Moet er een nieuwe camera in? Zodat je ook eigenlijk tevreden blijft met je producten.
1: Ja, meneer Visser, hoe denkt u daarover?
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En daarbij denk ik dat een servicemodel is heel mooi. Ook daarom is dit ook een mooie wetgeving. Wij hebben eigenlijk de filosofie dat iedereen het zelf zou moeten kunnen. En dat kan ook. Dan zijn nog steeds mensen bij ons kiezen ook voor een repair center, omdat ze het toch nog een beetje spannend vinden. Maar in principe kan een kind de was doen in het vervangen van de onderdelen van de telefoon.
1: Ja, dus dan kom je ook bij betere handleidingen van je stofzuiger.
0: Ja,
1: als we even een ander product noemen van, oké, als dit stuk is, kan je het zo vervangen.
0: Zeker, ja.
2: En als ik daar nog even op aan mag haken, dan zie je ook een mooie rol voor de nieuwe technologieën die ontstaan. Je hebt Internet of Things, je hebt AI. Daarmee zijn veel meer producten ook met een app gestuurd. En dan kan je een mooie combinatie maken tussen het digitale advies en inderdaad een soort reparatiehandleiding, een stap voor stap stappenplan om mensen mee te nemen in zo'n reparatiestap. En inderdaad het fysieke product. Want je kan inderdaad in het fysieke product bijvoorbeeld bepaalde cues zitten. Van hey, dit is dit onderdeel, dat is dat onderdeel. Zodat je mensen echt bij de hand neemt en dat reparaties ook makkelijker maakt. Maar dat zou dus ook een mooi vervolgstap zijn voor de Right to Repair. Zodat ze dat echt actief benaderen in het ontwerp.
1: Goed, mevrouw Mugge, ik dank u hartelijk. En Oscar Visser, ik dank u beiden hartelijk voor dit gesprek.
0: Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: De Amerikaanse rockband uit South Carolina, Hootie and the Blowfish, met Only I Wanna Be With You uit 1994. Wachten op Marcia, zo heet de voorstelling van theatermaker Remy Sambo, die vanavond tijdens World Pride in Amsterdam in première is gegaan. Sambo is sinds 11 jaar bovendien ook Pride-ambassadeur. Van harte welkom, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Woog dat voor u mee bij het maken van deze voorstelling dat u Pride-ambassadeur bent?
1: Ga je u zeggen of ga je gewoon lekker jij zeggen? Vind ik leuk.
0: Ik hoor lekker jij, dus dan wordt het jij. Ja. Ja, dat is goed.
1: Het woog vooral mee dat ik zelf een zwarte queerman ben. En dat ik het toenemend geweld tegen queer mensen, dat het me heel erg aan het hart gaat. Dat is eigenlijk de reden waarom ik hiermee begonnen ben.
0: Ja, dus daar wilde je iets mee. Even vanavond, dat was een bijzondere avond, want toen ging het echt in première, het stuk. Hoe ging dat?
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben altijd heel erg zenuwachtig bij premières. En nu zat ik helemaal achter in de zaal en alles kwam aan. En het raakte me heel erg. Toen dacht ik, als ik op deze afstand geraakt kan worden, dan hoop ik dat de mensen die in de arena zitten waar het allemaal gebeurde ook geraakt werden. En toen het licht uitging, sprongen mensen op en begonnen ze te applaudisseren. Dus ik ga ervan uit dat mensen een hele fijne avond hebben gehad.
0: En als we de titel nemen, hè, Wachten op Marcia. Wie is of was Marcia, de naam van die titel?
1: Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera, die waren twee trans voorvechters. En in 1969 was er een gay café in New York. En die heette Stonewall Inn. En die werd belaagd door de politie en door mensen van buiten. En op een dag is er een politieinval. En toen besloten ze, onder leiding van Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera, besloten ze de politie de tent uit te schoppen. En het is eigenlijk een markant moment in de geschiedenis, want vanaf daar is eigenlijk de Pride begonnen zoals we die nu vandaag de dag kennen.
0: Want hoe ken jij de Pride? Wat betekent de Pride voor jou? Is het, voor sommige mensen is het een viering, maar als ik jou zo hoor, jij ziet het ook echt nog wel als een protest.
1: Het is bij mij begonnen als viering. Want in de jaren dat het was begonnen, hadden we ook echt iets te vieren. Waren we de gay capital van Europe, was Amsterdam dat. Maar in de loop der jaren, kijk, het is begonnen als een protest. Maar in de loop der jaren, als je kijkt naar het toenemend geweld tegen queer mensen, dan komt het, dan mag het. Dan vraag ik me af, wat zijn we nog aan het vieren? Volgens mij moeten we weer terug naar de kern. Hebben we als mensen gewoon weer een reset nodig? Moet er een groot moment gebeuren, misschien alle de Stonewall-rellen, zoals toen met Marsha P. Johnson, om mensen te resetten? Dus ik ben zelf, sta ik er veel activistischer in.
0: En je voorstelling, in hoeverre klinkt het activisme daarin door?
1: Het gaat over een groep queer activisten, alle Extinction Rebellion, die het hele jaar door ludieke acties ondernemen om aandacht te vragen voor toenemend geweld tegen queer mensen. En ik ben van mening, ik hoop eigenlijk dat er zo'n groep komt die zand gooit in het systeem. Die constant het hele jaar door daar aandacht voor vragen. Want kijk, meestal hebben we hebben een maand per jaar, queer maand. Iedereen haakt aan, iedereen vindt het fantastisch. Na die ene maand gaat iedereen gewoon weer doen wat ze deden. En dan, maar de problemen die gaan het hele jaar door. Dus hoe fantastisch zou het zijn als we ook een Extinction Rebellion-achtige groep zouden hebben van queers die constant acties ondernemen om het systeem gewoon plat te leggen.
0: Maar welk systeem plat leggen?
1: Kijk, als Extinction Rebellion, zeg maar, de snelweg opgaan, dan kan jij niet meer naar je werk, zeg maar. En naar je werk gaan, dat is eigenlijk het systeem waar ik over heb.
0: Alles, nou ja, ja, want je hebt heel veel systemen. Je hebt een metrosysteem, een treinsysteem. Nou ja, maar
1: kijk, als je praat over demonstratie, tegenwoordig moet je dat aanvragen en dan sta je in een hokje en dan sta je te demonstreren, dan kan je lekker naar huis. Maar als je een ludieke actie onderneemt, dan als de auto's niet meer kunnen rijden, dat is een onderdeel van een systeem.
0: Ja, en dan heb je ludiek en een systeem platleggen, zeg maar. Waar ligt voor jou een grens? Wat gaat helpen en wat vind jij passend?
1: Het is nog nooit gedaan, maar ik vind wel dat wat Extinction Rebellion doet zodanig veel aandacht vragen dat we het er allemaal over hebben. Dus ik weet niet wat de juiste weg is, ik weet niet wat de oplossing is, maar ik weet wel dat er iets meer moet gebeuren dan alleen maar één maand per jaar een feestje vieren.
0: Want in hoeverre heb jij er ook zelf mee te maken? Je zegt, ik zie het om me heen, hè, dat geweld neemt toe.
1: Ik heb niet te maken gehad met geweld, maar wel met pesterijen. En het is eigenlijk niet zo lang geleden was het bij mij in de buurt. Ik liep op een avond, er waren jongens uit de buurt die me voor homo begonnen uit te schelden. En op een gegeven moment liepen achter me aan. En op een gegeven moment stopte ik. Ik denk, wat krijgen we nou? En ik liep terug. En toen dacht ik, nou, in plaats van dat ik nu in een of andere matpartij met deze jochies terechtkom, ben ik gestopt, ben naar huis gegaan. De aanstichter, ik wist wie dat was. Ik heb een brief geschreven. Ik heb het in de brievenbus gedaan van zijn ouders. En ik heb die jongen echt 3 weken niet voor mijn deur gezien. En vandaag, als hij me tegenkomt, vandaag de dag, loopt hij met een boog om me heen.
0: Dus er is geen sorry gezegd?
1: Ik accepteer zijn boog om me heen lopen als een sorry.
0: Oké, ja. En jij hebt het trouwens over de term queer. Anderen gebruiken LHBTIQ+, gemeenschap. Ja. Als je kijkt naar jouw voorstelling, gaat dat over iedereen die daaronder valt?
1: Wij gebruiken het als paraplu-term. In plaats van alle letters gebruiken we dat gewoon heel erg als paraplu-term. Dat vind ik. En queerness gaat niet alleen maar over de letters. Queerness gaat ook over heteroseksuele mensen die vinden dat ze niet bij de norm horen. Als je niet gewoon bij de norm hoort, ben je ook queer. En iedereen die zich wil aansluiten bij de queerbeweging, want queerness is eigenlijk activisme. Iedereen die zich daarbij wil aanmelden, is welkom. Dus daarom gebruiken we dat als paraplu-term.
0: Want je hoort ook wel dat binnen de LHBTIQ+ gemeenschap ook niet iedereen zich altijd even vertegenwoordigd voelt, hè? Herken jij dat?
1: Wat ik in de voorstelling laat zien is, wat ik herken, laat me het zo zeggen, is dat er heel veel verdeeldheid is in de queergemeenschap. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel. Maar de ene zegt, we moeten naar links, de andere zegt, we moeten naar rechts. Terwijl ik denk, van volgens mij moeten we elkaar in het midden tegenkomen. En dat is een van de dingen die ik ook laat zien in de voorstelling. Dat als we gewoon alleen maar verdeeld blijven, dan kunnen we niet die volgende stap maken. Dus ik heb niet dat ik, want ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ik weet niet of andere mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Maar ik ervaar wel verdeeldheid. En ik zou heel graag willen dat we gewoon samen zouden komen en ons over onze ego's en meningsverschillen heen zouden kunnen stappen.
0: Want waar gaat die verdeeldheid dan met name over?
1: Bijvoorbeeld over hoe je zou moeten demonstreren. Mijn personages zijn heel erg gebaseerd op Amsterdam Pride en Queer Amsterdam. Queer Amsterdam is heel activistisch. Pride Amsterdam is ook activistisch, maar er zitten ook die feesten bij. En wat je dan krijgt is dat de ene tegen de ander zegt, ja, maar jullie doen feesten. En dan krijg je dat over en weer gedoe, terwijl ik denk van volgens mij is het en-en.
0: Ja, en je hebt ook World Pride, maar je hebt ook Black Pride. Dat zou toch eigenlijk ook niet nodig hoeven zijn, toch?
1: Blijkbaar wel. Als mensen zich niet vertegenwoordigd voelen, dan mogen ze wat mij betreft een Black Pride beginnen. Maar het mag dus allemaal naast elkaar bestaan. Snap je, in plaats van dat je, je hebt het nu over de Black Pride alsof het iets is wat dan niet erbij is. Kijk, ik heb zoiets van, als er een Black Pride
0: bestaat.
1: Het
0: valt mij gewoon op, zeg maar. Hè?
1: Dat is... Ja, maar het is en-en. Het is en-en, snap je? Dus voor mij, als er een groep is die zich niet vertegenwoordigd voelt en zeggen van, hey, wij beginnen een beweging binnen de beweging. Nou, dat is alleen maar fantastisch.
0: Ja, en voor jou is het en-en-en. En je wacht op een nieuw moment om het, zoals je zei, het systeem plat te leggen. In ieder geval in je voorstelling ben je daar druk mee bezig met dat thema. Maar,
1: druk mee bezig om mensen daartoe te inspireren.
0: Remy Sambo, hartelijk dank. En mooie voorstellingen toegewenst de komende dagen.
1: Dankjewel.

0: Wilco met Either Way. Een grote bijeenkomst van cosplayers in Japan dit weekend. Veelal jonge mensen gaan daar alles aan doen om zo goed mogelijk in hun favoriete film of stripfiguur te veranderen. Er is ook een Nederlandse delegatie daar. Die dinkt zondag mee naar de wereldtitel cosplay. Cos van kostuum. Ik ga hierover praten met Sukara Floor, ook wel Saku genoemd. Sakura Floor moet ik zeggen. Dat is een artiestennaam. Goedenavond, Saku.
1: Hi, goedenavond.
0: Jij verdient je geld met cosplay al een jaar of 14. Hoe leg jij het uit aan mensen die niet weten wat cosplay is?
1: Ja, je zei het net al heel mooi. Het is een samenvoeging van kostuum en play. En het is eigenlijk gewoon een passie die mensen hebben voor het tot leven brengen van hun favoriete personages. En dat is in heel veel verschillende vormen. Dus dat kan inderdaad door op shows weg te zetten, zoals inderdaad dit weekend plaatsvindt met die wedstrijden. Of gewoon voor fun op evenementen, om gewoon eventjes er tussenuit te gaan en even iets anders te zijn. Ja, en eigenlijk is het gewoon heel leuk. Het is gewoon echt een heel tof begrip om die creativiteit even te kunnen uiten.
0: En wat was de eerste personage waar jij ooit instapte?
1: Oef, de allereerste was van een anime, Lucy Hartfilia. Maar de eerste zelfgemaakte kostuum was Iron Man. En dat was echt een hele onderneming. Die hield het ook niet vol, het hele evenement. Maar was wel heel leuk.
0: Want waarom Iron Man?
1: Ja, ik wilde iets doen wat gewoon een beetje anders was. En ik wilde iets zelf maken. Want ja, je kan natuurlijk kopen en maken. En ik wilde het zelf maken. En ik wilde mezelf bewijzen van, hey, ik kan dit. En ik dacht, nou, Iron Man is super tof. Super groot. Dus daar kan ik gelijk laten zien wat ik kan. Het was heel leuk voor de eerste 2 uur. En toen viel je uit elkaar. Maar...
0: Ja, wat dan?
1: Ja, het was
0: de
1: natuurlijk
0: armen eraf, de benen
1: foam.
0: Eraf.
1: Ja, precies. Nou, ja, ik liep ook gewoon op foammatjes. Want toen de tijd gebruikten we nog heel veel foam. Want het is natuurlijk al 14 jaar geleden. Dus ik liep op een gegeven moment de schoenen er gewoon af. Maar het zag er heel tof uit. Het was op zich een goede eerste cosplay.
0: En het is je beroep geworden.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: je hebt
1: klopt.
0: Er wel van
1: ja,
0: geleerd.
1: Klopt.
0: Van die eerste
1: ja,
0: keer.
1: Nou, ik had heel veel geluk dat degene die mij alles geleerd heeft, had gezien wat ik had gedaan. En die zag potentieel. En die heeft mij daarin geholpen. En toen ik 3 maanden bezig was met cosplay, toen kwam een van de grootste bedrijven van de wereld naar ons toe van, hey, we willen jullie inhuren. En toen dacht ik ineens, hey, wacht even, er is geld in dit. Dus laten we dit gewoon gaan doen.
0: Ja,
1: dus,
0: want dat vraag ik me inderdaad wel af. Als ik jou zo hoor, hè, het is je werk. Wie betaalt jou dan? Hoe verdien je hier je geld mee?
1: Nou, het is voor heel veel mensen heel verschillend. Voor mij persoonlijk, ik werk vooral heel veel met gamebedrijven en streamingplatforms. En die dus eigenlijk gewoon personages of soort promotie moeten doen voor videospellen of personages zelf die uitgebracht worden. Maar er zijn heel veel verschillende manieren. Want er zijn ook mensen die bijvoorbeeld tutorials doen via social media of YouTube. Of inderdaad gewoon via de socials promotie doen voor bedrijven of merken of juist anime zelf. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarin je geld kunt verdienen met cosplay. Maar voor mij persoonlijk is het echt met bedrijven over het algemeen.
0: En breng jij dan zelf ook de pakken aan? Of stap je in een pak van het bedrijf? Want dan denk ik, dat kan in principe iedereen. Dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Maar bedoel, wat breng jij dan mee, zeg maar? Is dat ook zelf het kostuum?
1: Ja. Ja, wij maken alles. Dus over het algemeen, want ja, je hebt natuurlijk kostuums die te koop staan online. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk en dat is ook wat laagdrempeliger. Maar wij krijgen zeg maar een design te zien en dan zeggen ze, maak dit maar. Vaak is dat ook iets wat eigenlijk heel onrealistisch is, wat totaal niet in het echt kan. Dus dan moet je ook maar manieren verzinnen om het dan tot leven te brengen. En dan zeg ik wij, omdat ik tegenwoordig echt een team heb, want vroeger deed ik alles alleen. Maar ja, wij krijgen dan een design en die brengen wij dan tot leven. En dan sta ik zelf ook model ervoor. Dus dan ben ik zelf ook het personage. Dus niet alleen het kostuum maken, maar je staat er ook echt als de persoon zelf op zulke promotionele evenementen of in video's of live action stukjes die er gefilmd worden. Dus het is echt een heel leuk iets hoor. Het is wel heel bijzonder.
0: En zijn er ook dingen die je niet mag doen? Zijn er regels of ongeschreven regels in dit vak?
1: Ja, er zijn hartstikke veel. Het is ook een beetje afhankelijk met wie je werkt natuurlijk. Als het met bedrijven is, die hebben hun eigen regels in wat ze wel en niet willen. Maar bijvoorbeeld ongeschreven regels die natuurlijk wel gewoon heel duidelijk zijn is. Ja, op het moment dat je een personage hebt van een andere afkomst, dat je natuurlijk je huid niet donkerder maakt. Dat je niet andere culturen belachelijk maakt met het maken van een kostuum. Wat natuurlijk in onze entertainment totaal niet is. Wij doen natuurlijk alles met heel veel liefde. Maar dat zijn natuurlijk ongeschreven regels die natuurlijk heel duidelijk naar voren komen. Voor de rest, als je met een bedrijf werkt, hebben hun zelf regels. Sommigen vinden het bijvoorbeeld niet fijn als er content wordt gemaakt wat iets meer sexy is. Dus dat zijn dan regels die hun dan weer hebben. Maar het is een beetje afhankelijk van wat voor soort werk in cosplay je doet.
0: En dan heb je die top, die wereldtop in Japan, zoals ze hem noemen. Hè? Daar moet je auditie voor doen. Daar kan niet iedereen zomaar aan meedoen. Heb jij zelf wel eens daar auditie voor gedaan?
1: Ja, toevallig wel. Ik heb vroeger heel veel wedstrijden gedaan. Ik heb ook veel gejureerd. En ik moet zeggen dat ook het competitiegedeelte een heel ander vak is. Want er is natuurlijk een hele selectie voor. En daar wordt echt op heel veel gelet. Maar dat is ook veel erg op het maken van de kostuums en het stuk performance. En ik heb toen de tijd heb ik zelf ook meegedaan. Alleen tijdens onze performance heb ik toen mijn knie helemaal verbrijzeld. Oh. Dus dat was tijdens het trainen ervoor. Dus wij hebben het niet gehaald tot aan het echt mogen voorleggen bij die selectie. Helaas. Maar ik heb wel heel veel andere wedstrijden gedaan. Maar World Cosplay Summit is wel een van de grootste wereldwijd. Het is ook een van de eerste cosplaywedstrijden. Die eigenlijk over heel de wereld mensen zeg maar instuurt vanuit verschillende landen. Dus het is wel echt een hele toffe om aan mee te doen.
0: Ja. Zeg, hoe lang ga je hier nog mee door?
1: Dat is een goede vraag. Dat weet ik nog niet. Ik kijk het allemaal een beetje aan. Ik ben wel al wat verder uitgebreid. Ik neem cosplay wel in alles mee wat ik doe. En ik merk dat dat ook voor mij een stukje van mijn persoonlijkheid is geworden. Want ik rij nu ook motor. Ik heb ook een motorrijaccount. Maar daar doe ik ook heel veel mee. Alleen daar zit ook een stukje cosplay in. Want je neemt het toch wel mee. En ik schrijf boeken. Dus ergens komt die creativiteit toch allemaal samen.
0: En zo te horen ben je er nog wel even zoet mee. Dankjewel dat we in deze wereld van cosplay konden verkeren met jou. Saku, hartelijk dank.
1: Hey, heel graag gedaan. Een hele fijne avond.
0: Ja, jij ook. Want het oog is voorbij. Straks dan is Nooit meer slapen. Teddy Tops presenteert dan. En morgen dan zit Simone Wijnmans hier bij het oog. Ik wens u een heel goede nacht. En een laatste.

0: NPO Radio 1.
1: Ejoep Gargesh won eerder dit jaar de Annie M.G. Smitprijs.
2: Hij heeft handen van goud, hij kan alles repareren, maar niet zijn kind.
1: Nu is hij genomineerd voor de Nederlands Hoop. Hij is onze gast. Als taalschat het strijdperk van de liefde. De briefwisseling tussen Elie Perron en Elisabeth de Roos. En we gaan naar het strand met Hans en Monique Hagen. Zij komen vertellen over Zin in Zee. Een poëzie-prentenboek met nieuwe gedichten op de melodie van bekende kinderliedjes.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Friesland non-stop.
15: De beste muziek.

grien vluchten hazen, alleenig op wijnij wat roos. De skriezen hasjoen naar de gewozen, maar heel kort voort van de vroost.

Er draait nog de pronkjen, een moren van Iersen besteen. Ik sjoeg in het wetter de djipte.

0: vierde het zwart, de lofkleur het reed, wit word ik mat.
1: De Scion binnentrint.
2: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
3: De Swutten Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
1: De manning ziet op scherp.
5: Ik zit elke dag met zijn bek.
3: 12 weken lang SKS Koetsenzion.
1: En Omroep Friesland is erbij.
4: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
4: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
3: De beste

0: street. Ze zitten er bovenop.
1: Ja, fantastisch.
2: Ja, maar doodingsverzels, dat ken ik beter.
3: Ja, dat klopt elke keer in onder
2: wel. Maar bij wie is het dan?
0: Toch mij, onder Scootsjepoel in Omroep-app.
2: Alle dagen tussen tolven en in.
0: Klik rugsboppen op Appus.
3: En vul de pool in.
0: Simmer in Friesland. Rijn, rijn.

0: Dan komt die machine nog in. Dan brengt hij de bal.
1: Nee, Wieke, waar is die bij? Omroep Friesland?
2: Traditie, spanning en topsport. De
1: Krullenpartij in Wommels.
2: Nee, Wieke, waar zit de hele dag op radio?
1: En voor 12 uur al ik op televisie.
2: Simmer in Friesland.
3: Wij willen